0: Wegen droog bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

vijf uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: Kalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw

0: leeft slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
1: Weg voor

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. En er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
3: De minister van Justitie zou wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
2: Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijlvirus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet. Ze kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een zeldzame maar ernstige complicatie van het virus. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gebeten. Eerder dit jaar overleden al twee Nederlanders aan het virus. In België is het Westnijlvirus al wel vastgesteld bij vogels en paarden, maar voorlopig is er geen mens in België besmet geraakt. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in de Nederlandse stad Nijmegen. Hij kreeg het lintje van de burgemeester voor zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Alex en zijn broer Eddie Van Halen groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog altijd verbonden voelt met de stad. De band Van Halen scoorde hits als Jump en Running with the Devil en bestond bijna 50 jaar tot eind 2020 toen Eddie overleed. Op Waregem Koersen is een paard gewond geraakt. Tijdens de steeplechase verstuikte het dier zijn kogelgewricht. Het is ter plaatse in het gips gezet. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia toont het ongeval aan dat de risico's voor paarden nog altijd groot zijn. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen na de twee dodelijke incidenten van vorig jaar bij Waregem Koersen. Toen stierven twee paarden na een ongelukkig geval bij een hindernis. Sindsdien zijn enkele hindernissen aangepast en is het aantal paarden per race teruggebracht van 14 naar 12. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht en minstens 13 graden. In de ochtend eerst opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Nog altijd overwegend droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Geëerte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Dat meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, maar kunnen nog niet binnen in het pand waar het incident plaatsvond. Mogelijk zijn daar nog gewapende daders aanwezig. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. De politie houdt ook een zoekactie. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran de afgelopen nacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Duitsland beschuldigt Rusland van het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Naar Duitse normen is dat een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
3: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
2: Rusland noemt de beschuldiging een verzinsel en zegt dat er een gepaste reactie zal komen. President Poetin noemt de Duitse sancties een zware fout. In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2-6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op een bui aan de kust en in het noorden. Op andere plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 22 graden. Ook morgen en vrijdag bewolkt met kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 35 zwaar gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak en aanvallen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln, dat op een wel erg lange missie geweest is in het Midden-Oosten, is aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten. Normaal zou de missie maar 4 of 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Na een tijdje kwamen er klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Pete Hegseth sprak dat tegen, maar er werd toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya in Thailand. De gemeente daar zet nu tientallen bussen in om de militairen naar het uitgaansgebied te brengen. En er is extra politie ingezet om alles veilig te houden. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied afgezet. Op het terrein zijn een vleesfabriek en een boksschool gevestigd. Die panden worden door de politie doorzocht. Het is niet duidelijk of de daders nog binnen zijn. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt erna dat overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
2: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: Tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofeva uit Oezbekistan. Het weer. De dag brengt zon en wolken aan de kust en in het noorden kan het wel regenen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Het nieuws van de dag is toch dat in Hongarije een pastoor een houten piemel van 7 meter hoog plechtig heeft ingezegend. Een enorm ding, een penis met vleugels, die eigenlijk een vogel had moeten voorstellen. Maar er is iets misgegaan bij het ontwerp, dat moest rap gebeuren, door de burgemeester zelf. En die heeft AI gebruikt, altijd een goed idee. Het houten beeld was eigenlijk bedoeld als eerbetoon voor de soldaten die 500 jaar geleden gesneuveld zijn in de oorlog tegen de Ottomanen. De Hongaren tegen de Ottomanen. Het moest een vogel zijn met een helm op. En ja, die helm, daar is iets mee misgegaan. Wat een held toch, die priester die gewoon gezegend heeft. Maar foto's van de plechtigheid, pastoor zegen Piemel, gingen de wereld rond tot zoveel jolheid dat het beeld intussen is weggehaald. Het wordt vervangen. En deze keer zal niet de burgemeester het ontwerp maken, denk ik.
3: En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Pattaya, Thailand, maakt zich op voor de komst van 5000 Amerikaanse matrozen. Ze komen daar uitblazen. Ja, inderdaad. Hoe dat gaat, dat uitblazen, dat horen we van Jens. Goedemiddag Jens, trouwens.
5: Goedemiddag.
4: Die net arriveert. Jurie Kortens is intussen onderweg naar Vlaamse Hoge Venen, die bestaan. En heel veel mensen denken dat de bosbranden deze zomer aangestoken zijn om plaats te maken voor datacenters. We zoeken uit hoe dat zit. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, staatsprijspoëzie wat mij betreft voor deze Sam Butteraya en The Witnesses. Bim Bam.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Pattaya, Thailand, daar zijn ze een klein beetje gespannen en angstig, want van het weekend bijvoorbeeld zijn daar tientallen prostituees opgepakt en dat allemaal omdat er 5000 Amerikaanse matrozen op komst zijn. Jens Fransen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Onze defensiespecialist. Er is een Amerikaans vliegdekschip, de Abraham Lincoln, met aan boord 5000 matrozen. Onderweg naar Pattaya, Thailand. Waarom?
3: Lieven, in Thailand worden t-shirts verkocht en daarop staat, dronken Britten dragen dat, hè? Good boys go to heaven, bad boys go to Pattaya. Waar ga jij naartoe?
0: Ik ga niet naar Pattaya.
3: Ik zou dat ook niet doen.
0: Nee.
3: Pattaya staat er echt voor gekend dat een... je hebt zo'n aantal plekken ter wereld, hè, waar heel veel bars zijn, waar heel veel nachtleven is. En het is ook al sinds de jaren 50 gekend als een plek waar ook Amerikanen langskomen voor vertier en plezier. Denk dan de Vietnamoorlog op dat moment. Hè. En dus Amerikanen in de regio trokken dan naar Thailand om
0: daar nog,
3: te gaan feesten.
0: Sterker nog, ik heb gehoord dat door de komst van die Amerikaanse soldaten in de Vietnamoorlog, dat daardoor dat vissersdorp, dat het eigenlijk
3: Klopt.
0: Ooit was, uitgegroeid is tot een toeristisch centrum, zou ik het maar
3: uitdrukken. Een zeer grote red strip, want officieel natuurlijk is prostitutie in Thailand verboden, maar je hebt daar dan van die, dat heet dan van die massage parlors, je hebt daar dan van die shows die gegeven worden.
0: Je bent
3: worden.
0: Er geweest.
3: Ik ben er geweest ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook samen toen met mijn vrouw naar zo'n show gekeken.
0: Samen met je vrouw? Ik heb dat zo intens gehoord.
3: Ja, en daar heb je echt van die shows, en ik kan je zeggen dat erectiedodend is. Hè. Daar heb je dan van die vrouwen die van die pingpong ballen uit hun vagina schieten en dat soort. Hè. De beroemde pingpong shows. Je zit daar dan in je t-shirt bij 17 graden. Ik vond dat eigenlijk walgelijk om naar te kijken. Helemaal niet mooi, maar daar zit een hele industrie die daar rond draait. En ja, dan is hier natuurlijk, daar gaan 5000 Amerikanen.
0: Maar waarom?
3: Vaak jonge mannen.
0: Waarom moet dat schip daar naartoe?
3: Dit is een van de plekken waar het schip is al heel lang aan op zee. Al 208 dagen.
0: Wow.
3: Die bemanning is wel een aantal keren afgelost. Maar het schip moet af en toe aan land om water in te slaan. Om fuel in te slaan. Ook een wissel van de bemanning. Maar ook om die bemanning gewoon af en toe eens los te laten. Hè. Want je moet weten, op zo'n vliegdekschip... Om je daar gewoon een idee van te hebben. Ik heb daar zelf ook uren op een van die Amerikaanse vliegdekschepen eens een bezoek kunnen brengen, terwijl het aan het varen was. Daar zit 5000 man op. Stel je kortweg voor de volledige Belgische luchtmacht, de volledige luchtmacht van Nederland. Zet al die mensen, vrouwen en mannen, staan op één schip. Dat is 5000 man. En die varen dan rond. Dus ja, dat zijn jonge mannen die soms niet eens een eigen bed hebben. Hè, want dat schip moet constant varen. Dat is met verschillende shifts. En
0: dus je moet zelfs een bed
3: je
0: delen,
3: moet zelfs
0: letterlijk.
3: Een bed delen, ja. En dat schip is ook niet het nieuwste schip. Het is een schip dat in gebruik is genomen in 1989... is wel een aantal keren een stukje vernieuwd. Maar dan merk je dat die mensen wel af en toe, dat die militairen ook wel af en toe eens gelucht moeten worden. En dan in Pattaya.
0: Maar er zijn zelfs soldaten geweest die van boord wilden springen.
3: Ja, er zijn een pak verhalen geweest over problemen op het schip, over douches met schimmel, over wc's die overliepen. Ja, maar natuurlijk, dit is een heel groot schip. Hè. Aan het schip heb je niet alleen die 5000 man, maar je hebt daar, ik heb die ook gezien, hè, je hebt daar een tot en met tandartsstoelen, je kan daar open hartoperaties uitvoeren. Het schip vaart ook in een grote kolonne met andere schepen, met bevoorradingsschepen. Dus dat is eigenlijk een drijvend dorp. En in elk dorp heb je wel eens problemen. Je hebt daar ook klusjeslui en andere. Er waren nu wat meer problemen met het schip dan eigenlijk zou gemogen hebben. Het is een oud schip. Het is ook heel erg lang onderweg geweest.
0: Lang onderweg. Het was bedoeld 4-5 maanden. Het is bijna dubbele. Ze zijn in november vertrokken. Oké, je zegt de bemanning wordt af en toe vervangen. Ja. Maar neem aan, maandenlang op dat schip met hoofdzakelijk mannen.
3: Ja. En dan laat je dat los. Nu, de Amerikaanse defensie heeft daar natuurlijk ook wel een stukje ervaring mee. Hè? Dus die zullen niet zomaar worden losgelaten, allemaal tegelijkertijd in Pattaya. Weet ook, De politie van Thailand is op de hoogte. En er is ook zoiets als een Amerikaanse Shore Patrol. Met andere woorden, een aantal mensen van op het vliegdekschip zullen eenmaal aan land, doen die een andere pak aan, hè, wij noemen dat de MP's, de militaire politie, en die gaan dan mee een stukje gaan toezien dat er geen vechtpartijen zijn, dat er geen SOA's worden.
0: Maar ze worden niet allemaal tegelijkertijd met z'n 5000
3: en in daar bataille. Zal ook wel, nee, dus de Amerikaanse Shore Patrol heeft dan ook jurisdictie. Zij kunnen ook bij problemen, of wanneer er Amerikaanse militairen zich niet zouden houden aan de avond, klok, kunnen zij ook ingrijpen samen met de Thaise politie om die Amerikaanse militairen die het al te bond zouden gaan maken om die terug te begeleiden naar het schip. En daar worden dan ook disciplinaire maatregelen zullen dan ook volgen.
0: Ja, want dat zijn jonge kerels die staan op springen natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Want ja, ik probeer me daar nog steeds een beeld van te maken van 5000 man op één schip. Die soms niet eens een eigen bed hebben. Dat maandenlang.
3: Nee,
0: dat
3: vooral moet, duidelijkheid. Er zitten ook vrouwen op dat schip natuurlijk.
0: Ja, goed, en ik neem aan dat die vrouwen met rust gelaten moeten worden.
3: Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Hè. Net omdat je op zo'n schip, hè, met zoveel mensen op zo'n kleine plek, dag en nacht samenwerkt. Je hebt ook dag en nacht dat lawaai. Iedereen, en dat is een stukje uniek aan dit soort schepen. Iedereen heeft daar ook verschillende functies. Hè? Want je aan bijvoorbeeld op wanneer het schip vaart, kan je bijvoorbeeld een vliegtuigtechnieker zijn. Maar wanneer het aan boord is, kan je deel uitmaken van die shore patrol. Wanneer er brand zou zijn aan boord, hebben verschillende mensen een dubbele opleiding. Want die moeten dan plots brandweerman gaan zijn. Dus dat is eigenlijk een soort
0: organisme
3: van 5000 mensen die allemaal verschillende pet hebben en andere. En een deel daarvan zal aan land gaan. Een deel daarvan blijft ook constant op het schip. Want dat schip moet ook onderhouden worden, moet bemand blijven worden. En in delen en in groepjes zullen die militairen dan aan land mogen gaan. Kunnen die ook eens cadeautjes gaan kopen, kunnen die andere dingen doen. Dat kan je zelf invullen dan, lieven. Vanzelfsprekend, maar dat maakt wellicht ook deel uit natuurlijk van dat soort bezoeken.
0: De verveling moet ook verschrikkelijk zijn aan boord. Want ja, je hebt misschien een opdracht, maar je kunt toch niet constant. Wat doe je dan 's avonds in de vrije tijd?
3: Toch wel.
0: Zijn er films, televisie, internet?
3: Er is films, televisie, mensen moeten shifts lopen en er wordt ook constant geoefend. Hè. Op zo'n missie is dat eigenlijk. Dus eigenlijk is er daar niet heel veel vrijheid. Dus mensen zijn constant bezig, er moeten dingen gedaan worden. Het schip moet ook onderhouden gaan worden. Eigenlijk zeggen militairen, train as you fight, fight as you train. Dus die mensen zitten in een gevaarlijk gebied, dus die zijn constant ook oefeningen aan het doen, zodanig dat in geval van nood, dat ze het natuurlijk kunnen gaan doen.
0: Ja. Toch blijft de vraag waarom, als ze dan zo eager zijn om naar huis te gaan, want ze zitten er al zo lang op, ja, ga dan gewoon naar huis.
3: Ja, maar dat is niet zo eenvoudig. Hè? Omdat dat natuurlijk te maken heeft met een capaciteit die het Amerikaanse leger wil inzetten. Voor de Verenigde Staten verdelen zij de wereld uit in vijf grote zones. En in elk van die zones is er een vliegdekschip. Afhankelijk van de crisis die er af en toe is, worden er meer van die vliegdekschepen, bijvoorbeeld wat we de voormalige maanden hebben gezien, werden die meer naar Midden-Oosten gebracht. Maar uiteindelijk wil je constant een aanwezigheid van die vliegdekschepen overal ter wereld.
0: Maar dat omwegje via Pattaya, waarom is dat nodig?
3: Ah, voor de bemanning natuurlijk. Hè. Wil op een bepaald moment.
0: De overtollige hormonen helemaal kwijt voor ze enigszins uitgeraasd naar huis.
3: Dat zou wel eens kunnen. Nu, je zoekt een plek waar je af en toe eens aan land moet gaan en waar natuurlijk ook die bemanning wel eens wat vertier heeft. En dan is Pattaya eigenlijk historisch gezien een van die plekken waar de Amerikaanse marine al lang langskomt en waar Amerikaanse militairen ook al sinds de jaren 50, sinds de jaren 60 van land gaan.
0: Ja, ze hebben een paar tientallen prostituees opgepakt. Wat is dat? Is dat een soort van symbolisch gebaar?
3: Ja, ik denk dat dat een symbolisch gebaar is, want officieel is prostitutie natuurlijk verboden. En ik denk dat het vooral dat is wat men eigenlijk wil tonen, ook aan de lokale industrie in Pattaya, van kijk, wij weten dat hier dingen gebeuren, want officieel is er dus geen prostitutie, maar er zijn er wel heel veel masseuses die daar aan het werk zijn. En ik denk dat men een teken wil geven van kijk, jongens, de komende dagen, we gaan het hier niet te bond maken. Hè. Dat bericht zal gegeven worden aan die Amerikaanse militairen als die van boord gaan, maar dat bericht is ook gegeven aan de lokale prostituees en sekswerkers.
0: Ja, ik ben benieuwd of het bericht is aangekomen. Dankjewel, Jens Fransen.

0: Ja, ze hebben daar een handje nodig, kennelijk. Ik ga er nog eens over nadenken. Village People en In the Navy, natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
0: Theorie op de sociale media. Al die bosbranden deze zomer, die waren eigenlijk aangestoken omdat ze plaats nodig hebben voor datacenters, voor AI.
2: Checker.
0: Rien en Marie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Veel mensen zijn er echt van overtuigd.
3: Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
3: Het is helemaal niet nieuw. Dat er datacenters zouden moeten komen op die plekken die zogenaamd dan platgebrand zijn opzettelijk, dat is wel iets van de voorbije maanden of van de voorbije jaren. Omdat datacenters nu eenmaal een controversieel issue zijn, die worden inderdaad overal neergeplant. Dat gaat meestal met protest van de buurt en zo verder. Dat is een beetje het issue van het moment, die datacenters.
0: Maar wat er niet nieuw is, is dat die bosbranden aangestoken zijn omdat er plaats moet gemaakt worden voor iets.
3: Voor iets. En het is al jarenlang telkens iets anders. Of telkens hetzelfde. Ik ben eens gaan grasduinen in de oude factchecks. En in 2018 is er al een verschenen.
0: Acht jaar geleden,
3: dat het was om een windmolenpark te plaatsen.
0: Oh ja.
3: Dat komt toch elk jaar terug. En dan kwamen zonnepanelenparken, dat kwam ook terug. Maar het is tegenwoordig alles. Hè. Waterstofboringen, zalmkwekerijen, gewoon vastgoedprojecten, ook dus datacenters. Dat is wat mensen geloven, dat als je een stuk grond platbrandt, opzettelijk, dat je er dan iets anders mee kan doen dat eigenlijk de mensen niet willen.
0: Juist, dat is eigenlijk
3: de
0: mooie oercomplottheorie, zeg maar. En waarop is die gebaseerd? Want meestal zijn die complottheorieën wel ergens op iets gebaseerd dat wel waar is.
3: Enerzijds is het dus gebaseerd op het feit dat er controversiële bouwprojecten zijn, zoals zo'n windmolenparken. Er is altijd van iemand tegen, zoals zo'n zonnepanelenparken, ook die datacenters. Dus die vrees bestaat, dus dat is het ene punt. Het andere punt is dat de meeste natuurbranden inderdaad een menselijke oorzaak hebben. De echte vonk die gebeurt is een weggeworpen sigaret.
0: Onderhoudswerken.
3: Een landbouwmachine, gelijk wat. Er gebeuren gewoon dingen, een ongeval bij het barbecuen. En pyromanen die opzettelijk dingen in brand steken. Dat gebeurt allemaal. Dat is ook een waarheid. Natuurlijk, die complotdenkers lanceren hun theorie en dan halen ze hun bewijzen aan. En die bewijzen bestaan meestal uit foto's, beelden, die dan redelijk makkelijk te ontkrachten zijn. Dus daar valt het uiteen. Wat men doet is, men neemt gewoon een foto van een afgebrand stukje grond en men neemt een foto van een zonnepanelenpark en men zet die naast elkaar. Men zet er dus noods een jaartal op. Dit jaar is het afgebrand, een jaar later stond dat zonnepanelenpark.
0: Dat zijn dan de bewijzen.
3: Dat zijn de bewijzen. En als je gaat kijken, bleken die foto's helemaal niks met elkaar te maken te hebben. Soms zelfs niet eens in hetzelfde land te komen.
0: Ja. Dat is deze zomer gebeurd. Dat was in Frankrijk gewoon. Geloof ik dat er een heel plan, een kaart met op al die plaatsen waar er brand was, was er gek genoeg plek voor datacenters.
3: Ja, dat was een van de claims inderdaad. Iemand tweette dat de branden in Frankrijk begonnen waren op woensdag 22 juli. En dat op donderdag 23 juli, een dag later, Macron een plan bekend had gemaakt voor de bouw van 35 nieuwe datacenters. Toevallig op dezelfde plaatsen. En dan stond er een kaartje bij met inderdaad geplande datacenters. Dat was een authentiek kaartje, maar dat dateerde niet van de dag na de branden, maar al van in februari. En als je dat kaartje naast de branden legde, ja, dan overlapten die helemaal niet. Die datacenters waren voornamelijk in het noorden van Frankrijk, die branden waren voornamelijk in het zuiden en in het zuidwesten.
0: Dus dat
3: iedereen met twee ogen kon het meteen zien dat het helemaal nergens op sloeg. En dat is altijd wat er gebeurt. Wat men ook heel graag doet de laatste tijd, ironisch genoeg met AI zelf, is een foto nemen van een brand die bezig is en dan dezelfde foto bewerken en de brand vervangen door de windmolens of de zonnepanelen of de datacenters die zouden gebouwd worden. Gewoon een AI-foto naast een echte foto plaatsen. Dat gebeurt ook heel
0: Maar waarom willen mensen dat dan?
3: Wel, het heeft voornamelijk te maken. Het is heel populair in mensen die niet geloven dat het klimaat een rol speelt in natuurbranden. Die willen niet dat de conversatie daarover gaat. En dat is natuurlijk sowieso zo. Er is een reden dat er een fire season is, een vuurseizoen in de zomer, wanneer het warmer is, wanneer het minder regent meestal. Dat vuurseizoen, waar er risico is voor natuurbranden, wordt langer als het langer droog is en als het langer warm is. Het is natuurlijk evident dat dat een rol speelt en risico vergroot op natuurbranden. Natuurlijk, de concrete vonk gaat nooit door het klimaat komen, maar die twee dingen zijn niet in tegenspraak met elkaar. Je gaat heel vaak mensen zien die dan zeggen van van, ah, ze hebben een brandstichter gevat of daar hebben ze de oorzaak gevonden en het was een landbouwmachine of het was een barbecue of iemand had een sigaret weggeworpen. Dus het is niet het klimaat. Dat is een beetje... In die trant van discours passen al die verhalen over complottheorieën, over aangestoken branden, met de bedoeling om dan een soort tabula rasa te maken en daar dan nieuwe dingen op te planten. Wat ook gewoon onzinnig is als je erover nadenkt. Grond heeft een stedenbouwkundige bestemming. Er is iets zoals gewestplannen. Het is niet omdat je een bosgebied afbrandt of een landbouwgebied afbrandt dat het plotseling bouwgrond wordt. Ik bedoel, dat is gewoon niet voorzien.
0: Technisch juridisch heel moeilijk.
3: Nee, meer nog, in verschillende van de landen zijn er extra regels voor zaken op afgebrande gronden. Extra regels maakt het nog moeilijker dan dat het voordien zou zijn. Laat staan nog dat het gewoon mogelijk is om op bepaalde stukken grond, landbouwgrond, bosgrond, wel degelijk bijvoorbeeld windmolenparken in te planten of zo'n zonnepaneelpark te gaan bouwen. Je kan daar vergunningen voor proberen aanvragen. Het is niet alsof dat onmogelijk is tenzij je het platbrandt. Dus het is ook gewoon intern. De interne logica erachter slaat ook nergens op.
0: Nu, er zijn zelfs mensen die niet geloven dat er bosbranden zijn geweest.
3: Ja, wel, ze geloven wel dat er zijn geweest, maar ze geloven dus dat ze met lasers uit de ruimte zijn aangestoken. Ze geloven bijvoorbeeld ook dat die hittegolven, dat gecontroleerd is door het weer dat gemanipuleerd wordt. De ergste, de eigenlijk meest belachelijke complottheorie die ik gelezen heb, kwam uit antimilitaristische kringen. Die zeiden van, het leger gaat die bossen in brand steken, want dan kunnen ze de held uithangen en mee gaan helpen met de brandweer. Is dat goed voor hun imago en kunnen ze meer geld vragen voor defensie? Dat is de gekste complottheorie die ik over die bosbranden gehoord heb.
0: Ja, we moeten eens een complottheorie-competitie organiseren. Het lijkt mij inderdaad wel interessant.
3: De grappigste wit.
0: We zijn er weer aan begonnen aan de fact-checking in Nieuwe Feiten. Dankjewel daarvoor, Rien en Marie. Tot volgende week.

0: Prince heeft het allemaal voorspeld. It's gonna be a hot summer.
1: Yuri Buiten. Yuri Kortens.
0: Ja, alsof die de hele zomer is binnengebleven. Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Yuri Kortens, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, lief.
0: Yuri, waar ben je? Zompig, in zompig gebied.
2: Het is zompig. Ik heb een beetje vocht opgezocht. Nee, het is een hele droge zomer geweest. Hè.
0: Ja. En
2: dat hebben we allemaal gemerkt. En mijn natuurhart heeft zo hard gebloed, lieve, de voorbije weken.
0: Oh.
2: Door die grote brand op de Hoge Venen.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Ja, maar ik ben toch nog een beetje positief. Dus ik ben op zoek gegaan naar restanten van veengebieden, ook gewoon bij ons in Vlaanderen. Want we hebben dat. En dat is gewoon een ongelooflijk bijzonder biotoop met de hoofdrol voor een superplant. Dat is namelijk het veenmos. En daar wil ik het vandaag over hebben.
0: Wacht eens even, Yuri Kortens. Jij bent altijd lesgever bij Natuurpunt. En we gaan jou ook dit seizoen, het 17e seizoen van Nieuwe Feiten, elke dinsdag de natuur insturen.
2: Ja.
0: En, maar het meest verbazende is dat ik blijkbaar uit wat jij zegt besluit dat wij ook een soort hoge venen hebben.
2: Ja, ja, maar op een hele kleine schaal. Want die,
0: hoe groot zijn onze hoge venen?
2: Dit veentje is geen hectare groot.
0: Oei.
2: Het is een halve hectare of zo.
0: Zou het kunnen dat dat in de Kempen ligt?
2: Uiteraard, ja. Ja, ja. Dat is zo, dat is mijn heimat en hier kom ik eigenlijk heel vaak terug. En dit plekje, daarvoor ben ik eerst door heidegebieden moeten gaan, die mooi in bloei staan, de paarse heide, door wat dennenbossen. En nu ben ik op een soort van depressie, een oud ven dat vroeger water bevatte, maar dat dan stiltjes aan is beginnen dichtgroeien met veenmossen. Eerst in het midden, dat is wel bijzonder, dat is een drijvende mat. Dus daar rondom is er een soort van, ja, een grachtje. Daar moet je overspringen om op het drijvende til te geraken.
0: Dan sta je daar nu op die drijvende mat.
2: Ja, en dat is een beetje zoals lopen op een waterbed. Dat deint een klein beetje verder. En ja, daaronder zit dus water. Dus ik moet wel een beetje opletten dat ik er niet doorzak. Want dat is ooit al gebeurd bij mensen. En die worden dan ongeveer een slordige 3000 jaar later teruggevonden.
0: Dat zijn dan de zogenaamde veenlijken.
2: Dat zijn die veenlijken, ja. Ja, dat is een heel bijzonder biotop.
0: En die zijn dan volledig gemummificeerd. Die zijn bewaard, die veenlijken.
2: Ja, ja, ja, ja. Mummificatie is eigenlijk echt wel een beetje het proces. Want die veenmossen, laat ons daar even bij vertrekken. Dat zijn eigenlijk mosjes met een stengel. En die stengel aan die kanten, daar staat een soort van kransvormige plaatjes rond, in een krans. En die kunnen ongelooflijk veel water vasthouden. Oh, er komt ook heel even de trein van Herentals naar Turnhout voorbij.
0: Even zwaaien.
2: Naar de mensen.
0: Naar de mensen. Goeie reis.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay. Turnhout, prachtige stad.
2: Ja. Ja, die veenmossen, die kunnen ongelooflijk veel water vasthouden. Tot 20, 25 keer hun eigen volume. Dus dat is ongelooflijk veel. En dat worden dus sponsen. Van onder sterven die af in het water. En van boven blijven die eigenlijk bijna eeuwig doorgroeien. En van onder is dat zeer zuur water. Heel zuurstofarm, daaronder beneden ook. En dan krijg je een soort van mummificatieproces. En
0: juist,
2: dat is dan de veenvorming. Er wordt turf gemaakt. En dat is een proces, ja, dat is ongeveer 1 millimeter per jaar. Zo lang duurt dat.
0: 1 millimeter per jaar groeit, ja, dat eigenlijk. Dat stijgt.
2: Ja. Ja, dat stijgt. En dat stijgt ook heel vaak boven de waterspiegel uit. En dan pas krijg je vaak echte veenvorming. Want hoogveen, of hoogveenvorming moet ik zeggen, hoogveen is eigenlijk volledig afhankelijk van regenwater, van dat zure regenwater. Er bestaat ook zoiets als laagveen. Dat vind je dan in de valleigebieden van de Zwarte Beek en de Zegge hier om de hoek bijvoorbeeld. Dat is dan onder invloed van grondwater, van oppervlaktewater. Maar dit is dan zuur, dat groeit daar boven. Dan komen er andere veenmossen, men noemt die hoogveenmossen of pultvormende veenmossen. En daarbovenop, daar groeien dan weer nieuwe plantjes. En ik heb er hier zo eentje gevonden. Die staat hier echt massaal. Heel bijzonder. We kennen het van met kerstmis.
0: Kerstmis, Hulst. Van die rode besjes, hoe heet dat?
2: Rode bessen, veenbessen.
0: Ach, natuurlijk. Ja. Erellekes, zeiden wij daar tegen.
2: Of
0: veenbessen.
2: Of cranberries, hè.
0: Ah, ja.
2: Dus dat zijn de veenbessen.
0: Ga je snoepen?
2: Ik ga niet zo... Ze zijn eigenlijk nog niet rijp. Er zijn er zo een paar die al wat rood aanlopen. De meeste die zijn zo wat groen met kleine rossige spikkeltjes daarop. En dan gaan die de volgende maanden eigenlijk verder afrijpen.
0: Oké, maar dat eten wij dus op eigenlijk, die veenbessen. Ja, en komen die uit de Kempen, die veenbessen die wij opeten, niet toch?
2: Niet helemaal. Niet helemaal. Want wat er gebeurt is, dit is de kleine veenbes. Dat is een typische plant van bij ons. De veenbes die we in de winkels vinden, dat zijn grotere bessen. Die komen uit Noord-Amerika. Dat is de grote veenbes. Dat is een andere soort die hier niet voorkomt. Maar die kleine veenbes, ja, die groeit dus als hele kleine hout. Takjes liggend over die veenmostapijten. Daar staan dan om de centimeter ongeveer aan één kant een blaadje, dan aan de andere kant, dus dat wisselt elkaar een beetje af. Van boven zijn die mooi groen om een fotosynthese te doen, maar die heeft nog een aanpassing, namelijk als het droog is, zoals het voorbije zomer was, dan draaien zij hun blaadjes om. En de onderkant die is dan ja, zo zilvergrijs, waardoor ze die zonnestralen weer kaatsen en niet zelf gaan uitdrogen.
0: Wacht even,
2: het is
0: een soort...
2: die constant vocht nodig heeft.
0: Dus ze reflecteert het zonlicht als het te fel wordt.
2: Ja, ja, ja, als een soort van spiegeltje reflecteren zij dan dat zonlicht. En de veenmossen zelf doen dat ook een beetje. Dus als het te droog wordt, dan gaan die bovenste topjes die gaan een beetje uitdrogen. Die worden dan wit. En die beschermen dan het onderliggende, vochtige, groene gedeelte tegen verdere uitdroging. Want die weerkaatsen op die manier dan het zonlicht. Dus dat zijn eigenlijk echt wel superplanten.
0: Ja.
2: Maar wat echt nodig is...
0: Ja, ja, ja, ja, ja, nee, ik hang aan je lippen. Zeg maar, wat is er nodig?
2: Wat echt nodig is, is vocht. En vocht. En vooral een constante watertafel. Dat is heel belangrijk voor die venen. En dat is wat we de voorbije jaren veel minder zien. Omdat we grote droogtes hebben. Grondwaterpeil zakt. Er wordt gedraineerd op veel plekken. En dat is ook wat er op de hoge venen gebeurd is. Decennia geleden. Grote drainagegrachten bedacht. Ah, dan kunnen we dat veel beter toegankelijk maken. Nu is men dat wel aan het opstuwen en aan het tegenhouden. Maar door die wisselende waterstanden heeft daar de voorbije jaren een andere plant zich gevestigd. Dat heet het pijpenstrootje. Ja. Dat is een gras die in horsten, in pollen gaat groeien, die enorm fel uitdroogt. En dat is nu eigenlijk de katalysator geweest van zo'n brand. Een vonkje is daar
0: niet
2: om in gang te schieten.
0: En over onszelf afgeroepen voor een deel door dat pijpenstro woekeren.
2: Dus één, klimaat, dat is een effect. Twee, zit je daar ook met die verdroging. En een derde is eigenlijk ook nog stikstofneerslag. Die komt vanuit landbouw, maar ook vanuit verkeer, ook vanuit industrie. Dat valt neer en eigenlijk een soort van bemesting. En ook dat heeft dat pijpenstrootje heel graag. Hier staat dat ook, maar gelukkig nog niet zo overdreven. Dat staat hier en daar wel tussen. Maar de watertafel op deze plek is goed stabiel, want in de ondergrond zit er een ondoorlaatbare leemlaag waar bovenop dat water dan blijft staan.
0: En het veen? Zou je dat kunnen, als je nu met je hebt laarzen aan, neem ik aan. Kun je dat met als je je microfoon bij je kun je dat sponsigen laten horen? Is dat, dat, zou
2: dat
0: kunnen?
2: Dat kan ik sowieso wel laten doen. Dus ik ga eens heel even, een klein momentje.
0: Zompig.
2: Ja, dat is echt
0: zompig. Echt alsof je in het, half in het water staat. Of in ieder geval, je zei op een waterbed aan het lopen was.
2: Ja, ja. Ja, dat kan je dan wel ongeveer zo zeggen. Ja. En daar groeien natuurlijk ook wel dingen bovenuit. En hier een van de dingen die er ook bovenuit groeien, dat is een plant. Die is nu niet meer in bloei of ook niet in vrucht. Dat is wel jammer. Want die heeft, wanneer dat die in vrucht staat, zo van die katoenpluisjes bovenop een grasgroene stengel. En dat heet het eenarig wollegras.
0: Het wollegras,
2: ja. Familie van het veenpluis, maar veenpluis heeft enkelvoudige stengels. Dat eenarig wollegras, dat groeit in pollen, in groepjes bij elkaar. En ik heb er nu zo eentje, want ik ben eigenlijk hier misschien al 20 jaar niet meer op geweest, lieve. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Betreding is niet echt heel goed voor venen. Maar ik dacht, ik ga eens zoeken naar bepaalde insecten, mogelijk wat mieren die hier zitten. En in die pollen zit vaak van alles... Ah nee, dat is iets helemaal anders. Een plekje waar een muis heeft geknabbeld.
0: Oké.
2: Een woelmuis. Ja, waarschijnlijk een aardmuis.
0: Er zitten ook woelmuizen.
2: Ja, die zitten bovenop dat vochtige ding. Nu, ik weet dat de aardmuis is een van de woelmuizen. Die kan wel wat vocht hebben. En daar liggen zelfs wat kleine groene smeuïge muizenkeuteltjes bij. Maar die heeft dus in zo'n pol een soort van ja, kokonnetje uitgeknaagd, uitgegraast. En daar zit hij dan veilig voor uilen te knabbelen. Dus ja, er is best wel wat leven op zo'n veenstukje te bespeuren.
0: Ja, en vroeger waren er heel veel venen. Ze zijn bijna allemaal verdwenen, maar ergens op bepaalde plaatsen in de Kempen. En zeker op die hele specifieke plaats waar jij nu staat, is er nog eentje van een hectare groot.
2: Ja, nog minder. En we zijn ze ook aan het herstellen, lieve. Want doordat zij elk jaar die nieuwe veenturflagen maken, gaan ze ook heel veel CO2 vasthouden. En ze stoppen dat dan ook meteen in de bodem. Het is een ongelooflijke spons, een waterbuffer, voor wanneer het te droog wordt bijvoorbeeld. Dus heel belangrijk. En de voorbije 5 jaar heeft Natuurpunt, samen met collega's in het buitenland, in Nederland, Duitsland, hebben zij gewerkt aan een Europees project. En zijn zo 700 hectare van die venen in België, Nederland, Duitsland, is vooral de hydrologie hersteld. Gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat water helemaal terug op peil blijft, dat dat constant blijft. En op die manier kan dat veen dan terug gaan aangroeien. En vanaf morgen komt er een symposium in Nederland, Sertogenbosch. Daar komen 700 wetenschappers van over heel de wereld kijken hoe wij, Belgen en Nederlanders en Duitsers, dat hebben aangepakt.
0: En dus, toch proberen een ramp zoals die deze zomer in de Hoge Venen in de Ardennen zich heeft afgespeeld, om die in de toekomst een klein beetje te vermijden, toch?
2: Absoluut, ja. Dat is een heel belangrijke. Naast die ongelooflijke biodiversiteit van veenbessen, lavendelheide is ook een heel fijn plantje dat ik hier nu in mijn ooghoek zie staan.
0: En ruikt dat naar lavendel?
2: Nee.
0: Het ziet er ook niet uit als lavendel, neem ik aan.
2: Het ziet er ook niet uit. Nee. Ik weet totaal niet van waar die naam komt, maar het is wel een kruidig iets. Het ziet er ook heel dwergstruikje uit, zoals lavendel dat ook heeft. Ook die onderkant heeft die zilvergrijze glans, zoals ook lavendelblaadjes dat hebben, langwerpige. Dus ik vermoed dat waarschijnlijk de naam daarvan komt. Ja. Er staat zelfs nog eentje in bloei. Kleine roze belletjes die daar aanhangen. Okay. Heel fijn.
0: Mocht je erin zakken, stuur op tijd een noodsignaal, anders eindig je misschien als veenlijk. Dat willen we niet hebben, want we hebben je volgende dinsdag weer nodig om ergens de natuur in te worden gestuurd. Juri Kortens, tot volgende week.
2: Tot volgende week, lieven.
3: The turfman breathes the bright sun in the morning and feels her comfort as she journeys west. He listens to the lark rise singing from her slumber deep and watches as she settles down to rest. The turfman is in tune with all of nature.

Joeri Kortens was vandaag onze turfman, turfman en Sean Harrington. En kijk eens, wie hier terug is, van nooit echt weg geweest, Herman van Veen.

0: Eerlijk. Toch, Herman van Veen, alles doet ertoe en geef hem eens ongelijk. België, laatste nieuwe feit in deze nieuwe feiten. België die heeft misschien wel de jongste auteur ter wereld. Ze heet Anaïs Nachtergaal, komt uit Meissen en is 7 jaar. En ze heeft dus haar eigen boek geschreven. Anaïs houdt namelijk van lezen. Gaat met haar mama regelmatig naar de bibliotheek in het dorp. Alleen was ze in januari wat teleurgesteld in de oogst. Ze vond het boek dat ze had uitgeleend niet leuk. En zei dat ze het zelf beter kon. En dus begon ze samen met haar moeder te schrijven. Typen kon ze nog niet. Over de eerste 5 zinnen heeft ze 1,5 uur gedaan. Maar intussen is het boek klaar. Het heet Mira, het regenboogpoesje. En telt 35 bladzijden. Het boek gaat over een bevriende kat en hond die plots een magische regenboogpoes ontmoeten. Samen gaan ze op avontuur. En de ouders van Anaïs hebben het boek zelf uitgegeven. Het boekje is te koop via Amazon. Prachtig nieuws dus. Ook in de oren van Nico Dijkshoren neem ik aan.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
2: Beste luisteraars, gisteren reed ik achter een auto met een aanhangwagen. En er gebeurde iets vreemds. Ik passeerde niet, maar ik bleef achter de wagen rijden, zodat ik zo lang mogelijk kon kijken naar het zeiltje dat half over allemaal oude rotzooi was geknoopt. Ik herkende een lampenkap, een opgezette haas, een oude klok en een doos vol met LP's. Tanja, mijn vriendin, zij zat naast me en ze zei: "Je vader, hè?" En ik knikte: "Ja, mijn vader." Een jaar of 10 lang reed hij met een aanhangwagen naar welke kofferbakkenmarkt dan ook. Wanneer ik door de week even bij mijn ouders langs reed, liet hij mij in zijn schuur zien wat hij dat weekend allemaal weer ging verkopen. En ik stond zwijgend naast hem. En hij legde mij uit waar ik naar keek. Hij zei: "Kijk, Niek, dat is een schilderij. En het is met echte verf, dus dan is het kunst. Kijk, het is een landschapje, want je ziet gras en die witte vlek, dat is een schaap, denk ik." Daarna liet hij mij een opgezette flamingo zien. Ik dacht eerst dat er een poot miste, maar dat hoort zo. En zo ging dat maar door, luisteraars. Ik wist precies met wat voor rariteitenkabinet hij naar een ander parkeerterrein in de provincie reed. En soms belde hij mij 's avonds enthousiast op: "Nico, ik heb alles verkocht. Ook dat rare Italiaanse hoedje dat jij heel vies vond ruiken." En wanneer hij niet belde, dan wist ik genoeg. Niks verkocht. Ik wist via mijn moeder hoe dat eruit zag. Ze zei tegen me: "Die hele kar vol rotzooi, die moest weer mee naar huis." Niks verkocht. Op de terugweg liet het zij los. We hebben 1,5 uur langs de weg gestaan. Uiteindelijk werd dat gerommel met een aanhangwagen mijn vader zijn Waterloo. Mijn moeder belde mij 's avonds laat op. En ze zei: "Niek, drama. Hij heeft niets verkocht. En daarna heeft hij bijna 1,5 uur geprobeerd de aanhangwagen achter zijn auto te krijgen. En dat lukte niet." Gek werd ik ervan. We hebben dat ding uiteindelijk maar gewoon achtergelaten. Het gaat niet goed met hem. Ja, hij zit naast me. En daar, luisteraars, dacht ik aan. Stapvoets rijdend achter een aanhangwagen. En Tanja, zij kende het verhaal. Ze zei: "Ga er nou maar voorbij. We rijden wel heel erg langzaam." En daar ging ik, zoef, langs mijn vader. In mijn achteruitkijkspiegel keek ik naar het wapperende zeil.
0: Ik zie het ook. Dat wapperende zeil. En u ook, ik weet het. Het wapperende zeil van Nico Dijkshoren, zijn vader. In het middagjournaal vandaag. Morgen weer, Nico.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Annelies van der Linden en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Bibat, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt de eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij dus later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, dat zegt Philippe de Krok van Bibat.
2: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en de recyclage zult moeten betalen.
0: Je kan het serienummer van je thuisbatterij zelf controleren op de website van Bibat. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De schietpartij vond plaats op een industrieterrein in de uitgaansbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. En ook aanvallen op Kuwait en Bahrein. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis. En dan zitten we in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2-6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te gaan naar de tweede ronde. Maar zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk Sunderland. De afgelopen 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land die sluit morgen om middernacht. Gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op wat buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Boom de Ruppeltunnel weer open na werken.
4: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
5: Radio 1. De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: Goedemorgen, 2 dagen weg in een nieuw seizoen en een halve dag op school vandaag. Er zijn stakingen in de gevangenissen omwille van de gekende problemen. Sommige dingen veranderen niet, hopelijk wel ooit. Welkom bij de ochtend, kom maar dichterbij.

0: Propaganda met Jewel.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het is woensdag 2 september. Van die eerste zijn we vanaf Jasper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat staat er op de voorpagina's van de kranten vandaag?
2: De Standaard opent met de mislukte drone-aanval in Leipzig. Duitsland verwacht nog meer Russische aanvallen en meer schade. De Morgen, nieuw schooljaar, nieuwe taalkansen. De arbeidsmigratie daalt fors, koopt de tijd door strengere regels. Niemand pendelt zoveel als de Belg, dat staat vooraan het laatste nieuws van het nieuwsblad. Mark Koeken koopt nu ook een safaripark in Zuid-Afrika.
0: Allee.
2: De Lommelse korpschef dagvaart zijn eigen politiezone, dat staat in het Belang van Limburg. En dan nog Gazet van Antwerpen. Kempense Groep wil 3000 banen creëren op Audi-site in Vorst. Dat hadden wij gisteren al uitgebreid in onze uitzending.
0: Inderdaad, die kunnen wij tekenen eigenlijk, die site intussen.

0: weet niet hoe het met u zit, maar ik denk dan aan Quentin Tarantino. Stuck in the Middle with You met The Steeler's Wheel.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Jasper, de inwoners van Overasselt die hadden echt een zware dag gisteren in Nederland, maar die moeten niet meer binnenblijven na die dodelijke schietpartij in hun dorp?
3: Nee, de politie ziet geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Gisteren werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Ook twee agenten werden beschoten, zij zijn zwaar gewond. NOS-verslaggever Joris van Poppel vertelt wat de politie gisterenavond nog heeft onderzocht.
4: Wat wel opviel hier, het eind van de middag, kwamen er opeens zwaar bewapende agenten hier in de straat staan. Dat zou erop kunnen duiden dat ze hier toch iets willen beveiligen, iets willen beschermen. Dat er bijvoorbeeld iets waardevols ligt in dat huis waar dat onderzoek plaatsvindt. Drugs, wapens misschien. We weten ook dat de politie nog op zoek is naar wapens. Op dat filmpje waren verschillende Kalashnikovs te zien en die zijn nog niet allemaal gevonden. Die zouden hier nog ergens kunnen liggen. Dat is een deel van het onderzoek en daarnaast natuurlijk ook gewoon sporenonderzoek.
3: En ondanks die oproep om binnen te blijven, kwamen gisterenavond toch nog heel wat inwoners van Overasselt op straat.
5: Op een of andere manier voel ik me nog steeds wel veilig genoeg op straat om gewoon naar de supermarkt te gaan en terug. Ik denk wel over na, ik ga naar de met de auto en één rechte lijn.
6: Nee, ik verwacht niks meer. Nee. Ik denk niet, het is niet op het dorp gemunt, het is op hem gemunt. En ik neem aan dat hij nou weg is uit het dorp.
5: Ik heb de deur gewoon op slot. Mijn vader loopt niet alleen met de hond. Dus we passen ons wel even aan kleine dingen aan.
0: Het was toch schrikken, kan ik me voorstellen. De Nederlandse minister van Justitie die heeft intussen ook gereageerd.
3: Ja, David van Weel is dat. En hij zegt dat Nederland nooit eerder geweld in deze vorm heeft gezien. Van Weel wilde niet ingaan op wie er mogelijk achter dat geweld zit. Hij sprak wel van een vermoedelijk criminele afrekening.
0: Dat hadden wij ook kunnen bedenken.
3: Exact.

0: Jay Bernard denkt aan leuke dingen. Love is on my mind.
1: De ochtend.
0: In Londen heeft popster Ariana Grande over weinig mensen is zoveel gezegd in de laatste maanden dan over Ariana Grande. Die heeft gisteravond haar laatste concert gespeeld van haar Eternal Sunshine Tour.
2: En aan het einde van dat concert nam ze de tijd om haar fans uitgebreid te bedanken.
3: We're really thanking for Mulatto on my card. It has been so special and I'll cherish this experience always. I have loved every minute of this with you all and I just want to make sure I express how grateful I am. Thank you and I love you so much.
2: Ja, ze was een beetje emotioneel en dat is ook niet zo gek, want ze was voorlopig haar allerlaatste concert, want vanaf nu blijft ze een tijdje bewust weg uit de schijnwerpers. Ze heeft het helemaal gehad met de constante publieke aandacht en vooral dan de vele kritiek op haar uiterlijk. Want op sociale media maken fans zich al een tijdje zorgen over haar gezondheid, haar gewicht dan toch vooral, want ze is nogal dun. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Vanaf vandaag neemt ze dus een pauze van het publieke leven en hoe lang die pauze zal duren, dat is niet bekend.
0: Later in deze uitzending kunnen wij spreken met journalist Robin Broos. Onze Robin was erbij op dat concert gisteravond. En als u nu denkt, we gaan toch iets draaien van Ariana Grande. Ja, dat is dan voor straks. De fans mogen zich melden in de app.

0: Intergalactic Lovers and Lost.
1: De ochtend.
0: Een week geleden werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Chinese media laten vanochtend weten dat de enige weg naar de zwaar getroffen grensovergang tussen Tibet en Nepal opnieuw is geopend. En dat reddingswerkers dus gemakkelijker ter plaatse kunnen komen. En dat is nog altijd noodzakelijk. Dodental blijft nog altijd oplopen. In Nepal zijn al meer dan 1000 doden geteld en gemeld. In Tibet zijn er dat nog maar, moet ik zeggen, 16. Al zeggen Tibetaanse mensenrechtenorganisaties dat het een zware onderschatting is en dat China de echte dodentol achterhoudt. China, Tibet, ingewikkeld verhaal. Roland Smit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in China voor RTL Nieuws. Want wij zien heel veel over de situatie in Nepal, maar weinig over de situatie in Tibet. Wat weten wij eigenlijk over de gevolgen van die overstroming daar?
2: Ja, nou, je somt het net al aardig op. We weten nu dat die ene grenspost, die lijkt weer geopend te zijn. En China spreekt nog altijd van een dodental van rond de 16. Dat doen ze al een paar dagen inmiddels. En ja, die klacht van onder meer Tibetaanse mensenrechtenorganisaties, die is wel goed te volgen. Omdat ja, vanuit het Chinese kamp hoor je gewoon heel weinig. Je ziet dat China heel duidelijk de informatiestroom vanuit het gebied probeert te controleren. En daar slagen ze trouwens behoorlijk goed in. Want wij kunnen alleen maar, ja, wij horen eigenlijk alleen maar de informatie die China zelf geeft. Ja. We kunnen dat zelf niet controleren, omdat journalisten ook niet welkom zijn in het gebied.
0: Ja, inderdaad, want we hadden gisteren onze correspondenten die aan de andere kant van de grens in het getroffen gebied aanwezig was, midden in de actie, die daar kon vertellen hoe vreselijk de verwoestingen zijn. Maar dat kan dus aan de Tibetaanse kant niet. Jij kan daar bijvoorbeeld niet naartoe.
2: Nee. En ja, China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Dus dat ze de bevolking daar op de eerste plaats zetten. Dat ze er alles aan doen om de mensen te redden. We zien vanuit de Chinese staatsmedia zien we dan bijvoorbeeld beelden voorbij komen van reddingsteams die dus keurig in het gelid staan. De Chinese vlag die wappert op de achtergrond. En dan, zodra ze hun instructies hebben gekregen, dan rennen ze met z'n allen een auto in of een vliegtuig in. En dan gaan ze de slachtoffers helpen. Dat is wat China zegt. Dat is wat ze de wereld willen voorschotelen. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen. De families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
0: Nee. Komt er iets naar buiten? Kan er überhaupt iets naar buiten komen via andere kanalen, sociale media, vanuit die getroffen gebieden?
2: Nee, dat is nog weer een extra punt in deze regio. De Tibetaanse bevolking, dat zijn dus de mensen die in wat China dan de Tibetaanse autonome regio wonen. Het is een heel groot gebied, maar ook heel dun bevolkt. Maar het is een gebied dat ja, onder intense onderdrukking staat vanuit de Chinese autoriteiten. En het leven daar wordt heel streng gecontroleerd. Er komt haast geen informatie naar buiten. Sowieso in normale periodes al niet. En ja, nu met zo'n ramp waar China er zo'n belang bij heeft om die informatiestroom te controleren, komt er zeker geen info naar buiten.
0: Ja, want wij hebben begrepen dat mensen die dat dodental betwisten, durven te betwisten, dat je dat duur kan staan komen.
2: Ja, er zijn dus mensen die op Chinese sociale media iets gezegd hebben over het idee dat er waarschijnlijk veel hogere dodentallen te betreuren zijn in China. Terwijl China het nog steeds op een dodental van 16 houdt. Ja, voor China is die beeldvorming super belangrijk. Zij willen echt als een krachtige staat overkomen. Die er alles aan doet om het volk te beschermen. En als er dan iets is, zeker binnen China zelf, dat narratief in twijfel trekt, ja, dan treden ze daar heel hard tegenop.
0: Ja, dan krijg je meteen een straf. Oké. Maar de premier die is wel meteen ter plaatse gegaan. Dat is toch ook niet vanzelfsprekend, denk ik.
2: Nou, dat is eigenlijk wel een gebruikelijk fenomeen bij rampen in China. Je ziet dat dan de premier naar het gebied afreist en ter plaatse ook de leiding neemt over de reddingswerkzaamheden. Dat is dan althans formeel zo. De president die heeft ondertussen andere dingen te doen. Die heeft de afgelopen dagen onder meer Vladimir Poetin ontmoet. Dus die heeft alweer andere prioriteiten. En je ziet het dan ook in de Chinese staatsmedia. Zie je dan ook de aandacht meteen daar naartoe verschuiven. Maar ja, inderdaad, de premier Li Qiang, die was dus, of is misschien nog steeds wel in het gebied, dat weet ik niet helemaal zeker, om daar polshoogte te nemen. Het toont toch aan dat China dit echt ziet als een grote ramp. Ja. En dat is natuurlijk ook.
0: En journalisten daar ter plaatse, dat is voorlopig geen optie en dat zal het ook niet worden. Want ja, stel je voor dat je kan naar buiten brengen hoe de situatie daar in het algemeen is. Dat wil China liever niet.
2: Nee, nou moet ik zeggen, ik woon zelf al jaren hier in China als correspondent. En om de zoveel tijd probeer ik om toegang tot dat gebied te krijgen. Dus om toestemming van de Chinese overheid te krijgen om naar Tibet af te reizen. Dat krijg je gewoon niet. En als je die toestemming niet krijgt, dan zul je er nooit komen. Dus alle informatie uit dat gebied, die dus eigenlijk vrijwel altijd van de Chinese autoriteit komt, ja, ik kan het nooit controleren of het nou om deze ramp gaat of om andere zaken die daar spelen. Mm-hmm. Je kunt het nooit controleren en ja, dat blijft altijd een heel groot dilemma voor de buitenwereld.
0: Oké, dankjewel voor dit gesprek vanuit China, Roland Smit.
2: Geen dank.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Het is 6:55. Goedemorgen. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken.
3: Ja, 5 dagen van nu zondagavond tot vrijdagavond, 11 september. Onder andere tegen de overvolle gevangenissen. Overleg met minister van Justitie Verlinden en het gevangeniswezen heeft niets opgeleverd. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgaansbuurt. De politie zegt dat de dader en slachtoffers elkaar wellicht kenden. En de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen zijn die een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio.
0: En dan het weer nog?
3: Gedeeltelijk bewolkt vandaag, met kans op enkele buien aan de kust. We halen maxima van 17 tot 21 graden. En je verdraagt al vanmorgen richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten en op de binnenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Joe Jackson, number 2.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Met de woensdagse kranten. Wat brengen ze vandaag, Jasper?
3: Veel pendelplezier, of vooral pendelellende in het laatste nieuws, want niemand pendelt zoveel als de Belg. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk en daarmee zijn we Europees kampioen pendelen, heeft HR-bedrijf SD Works berekend. Komt omdat we dus gemiddeld ver van ons werk wonen en zijn natuurlijk ook die vele files, het openbaar vervoer dat niet overal even goed is. En we vinden ook zelf dat we te lang onderweg zijn. Maar veel Belgen hebben nu eenmaal een huis gekocht en verhuizen daarvoor niet zomaar dichter bij hun werk.
0: De begroting en dat fameuze schriftje, dat staat ook in alle kranten.
3: Ja, de premier De Wever heeft zijn menukaart klaar, schrijft morgen of een wit kaftje, noemt de tijd het. En daarin staan allerlei voorstellen om tegen 2029 zo'n 10 miljard euro te vinden. En dus duiken ook een aantal oude plannen weer op. Een hogere BTW, een rijkentax, besparen in de gezondheidszorg of sleutelen aan de index. Volgende week begint de regering er echt aan en de kranten vrezen vooral voor een stoorzender.
0: Daar is hij weer.
3: Georges-Louis Boucher. En tegen 13 oktober zou er dan in principe een akkoord moeten liggen.
0: We zullen dat al noteren.
3: Ja, Mark Koeken staat dan weer groot in het nieuwsblad, want hij heeft nu ook een safaripark gekocht in Zuid-Afrika.
0: Wat heeft hij nog niet?
3: Ik weet het niet, ik denk echt alles.
0: Ja,
3: wordt mede-eigenaar van het domein Kololo Game Lodge. 1500 hectare groot, een paradijs blijkbaar voor dieren en planten. Er staat daar nu al een 4-sterhotel, ook enkele gebouwen, en die gaan ze nu allemaal verbouwen tot luxe resorts.
0: Er zijn 2 september, dus nog wat uitlopers van het onderwijsnieuws in de kranten.
3: Ja, ik pik er eentje uit in Gazet van Antwerpen. De opleiding tot koeltechnieker boomt in het avondonderwijs.
0: Juist.
3: Bij Sintra in Mechelen en Antwerpen beginnen dit jaar al meer dan 2 keer zoveel studenten. En dan speelt die hete zomer blijkbaar een rol, want de vraag naar airco's en warmtepompen is enorm groot. En koeltechniek is een knelpuntberoep, dus je bent wel zeker dat je werk hebt als je die opleiding volgt. De vraag dus naar mensen die warmtepompen kunnen installeren en herstellen blijft groeien. Mm-hmm. Dan gaan we naar Lake America, Ruud.
0: Ah ja, dat is de nieuwe naam.
3: Ja, volgens Trump toch de nieuwe naam voor Lake Ontario op de grens van de VS en Canada. En nu heeft Apple effectief de naam van het meer aangepast op zijn kaarten, meldt de BBC. Wel alleen voor gebruikers in de VS. Wie in Canada Apple Maps opent, ziet wel nog altijd gewoon Lake Ontario. Google deed trouwens ook al hetzelfde, allemaal dus op vraag van Trump.
0: En dan komt de Concorde terug, dat vraagt de tijd zich af.
3: Ja, een Amerikaans bedrijf werkte aan een nieuw supersonisch vliegtuig dat meer dan 2 keer zo snel zou vliegen als een gewoon passagiersvliegtuig. Ruim 2000 kilometer per uur. En van Londen naar New York, dat zou nog maar zo'n 3 uur duren. Dat is toch crazy. Een belangrijk verschil met die oude Concorde, die nieuwe toestellen zouden veel stiller en zuiniger zijn. Het doorbreken van de geluidsmuren zou bijna geluidloos kunnen, zeggen ze toch. Van bij die Concorde gaf dat nog een enorme knal. Mm-hmm. Tegen 2030 zouden die vliegtuigen in productie kunnen gaan, maar ook overheden moeten dan wel nog hun wetgeving versoepelen.
0: Oké. Okay.
3: En we sluiten af, Ruud, met fashion.
0: Dat heb ik graag.
3: Mm-hmm. Want turquoise is terug, schrijft het laatste nieuws. Appelblauw zeegroen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Kleur werd jarenlang verguisd, maar nu niet meer door de grote modemerken. Door Prada bijvoorbeeld, Burberry, Jacquemus. Ze gebruiken allemaal die kleur in hun herfstcollecties.
0: Ja.
3: Jij fan van turquoise?
0: Turquoise, ik vind het een lelijk woord, maar ja, ik kan het wel smaken.
3: Volgens sommigen is het toch visueel braaksel, lees ik in de krant. Anderen vinden het dan weer fris en opvallend. Tegelijk heeft het iets retro, iets luxueus. En het zou blijkbaar een kleur zijn die ook iedereen staat en mooi passen bij rood. Turquoise en rood zijn het nieuwe wit en zwart.
0: No comment.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms. Een appje van een luisteraar in onze app die u nu vindt natuurlijk via VRT Max. Turquoise, het nieuwe modekleur, is blijkbaar ook de kleur van de dove gemeenschap. Dat is bij deze dan weer eens gezegd. En ik dacht, ik doe toch ook even snel een check. Zoals dat hoort als we iets vertellen. Of Lake Ontario op Google Maps ook bij ons is veranderd in Lake America. Wel, er staat nog Lake Ontario, maar tussen haakjes staat er wel al bij Lake America.
1: De ochtend.
0: Radio 1. En dan zitten we in de VS. 1 jaar geleden voerden de Verenigde Staten voor het eerst een aanval uit op een bootje in de Caribische Zee. Een bootje dat volgens de VS drugs vervoerde vanuit Latijns-Amerika. En sindsdien zijn tientallen van zulke bootjes aangevallen. En daar zijn meer dan 200 mensen bij om het leven gekomen. We praten met Edwin Koopman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Journalist gespecialiseerd in Latijns-Amerika. Hebben we intussen bewijs dat al die bootjes die zijn aangevallen met alle gevolgen van dien ook effectief drugs vervoerden?
2: Nee, daar is geen bewijs voor. En dat is ook niet meer na te gaan, want de opvarenden zijn dood. Het gaat om 227 mensen in totaal. De bootjes zijn gezonken. Er is nooit bewijsmateriaal geleverd. Er zijn wel vermoedens natuurlijk. Soms zie je op die beelden die ze dan vrijgeven, ja, een speedboot met 4 grote motoren. Dan denk je, ja, dat kan natuurlijk nooit een visser zijn. Maar bewezen is het nooit. En juridisch gezien is het eigenlijk ook irrelevant. Want ja, ook al zouden het geen vissers zijn, maar misdadigers, dan verdienen ze natuurlijk ook gewoon een fatsoenlijk proces.
0: Ja, maar dat gebeurt. Ja, over juridisch gesproken hebben de Verenigde Staten een juridische basis om dit te doen.
2: Zeker, want Trump die heeft al helemaal aan het begin van zijn ambtstermijn alle drugsorganisaties in Latijns-Amerika aangeduid als terroristische organisaties. En dat betekent volgens de Amerikaanse wet dat je ook mag opereren buiten de eigen landsgrenzen om zomaar te vernietigen. Dus niet dat ze alleen maar te beperken binnen de eigen landsgrenzen. Tegelijkertijd internationale verdragen voor de mensenrechten, ja, die stellen dat je niet zomaar iemand buitengerechtelijk mag executeren zoals dat nu gebeurt. Mm-hmm. Dus ja, volgens de Amerikaanse wet mag het, maar volgens internationale verdragen niet.
0: Ja, dat hing voor buitenstaanders in elk geval toch allemaal samen met wat er gebeurd is in Venezuela en Maduro, want het startte toen hij nog aan de macht was in Venezuela. Vervolgens is dat veranderd, hè? Is er daarna iets veranderd of is het meer van hetzelfde gebleven?
2: Nee, ja, aanvankelijk werd dit ook internationaal natuurlijk naast de verontwaardiging geïnterpreteerd als een bedreiging, als een intimidatie van Maduro, hè, die daar nog aan de macht was. Omdat het voor de kust van Venezuela gebeurde. Niet binnen de Venezolaanse wateren, maar wel dicht daarbij. Nu is hij weg en daarna is er niks veranderd. Het bombarderen van die bootjes is gewoon doorgegaan. Overigens niet alleen voor de kust van Venezuela, maar ook aan de andere kant van het continent, aan de Pacifische kant, de Grote Oceaan.
0: Ja, heeft al dat bombarderen en wat er gebeurt met die bootjes en die mensen, heeft dat effect?
2: Nou, volgens Trump zelf wel. Hij heeft het regelmatig over een vermindering van 97% of 98% van de drugsinvoer in de Verenigde Staten. Maar daar zijn volgens de cijfers is daar totaal geen aanwijzing voor. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de cocaïne aanvoer en de prijs ook van cocaïne nauwelijks is veranderd. Nou ja, als de aanvoer zou verminderen, dan zou die prijs enorm hoog zijn gegaan. Naar boven gaan. En dat is niet gebeurd. Dus nee, er zijn totaal geen aanwijzingen voor dat er iets is verminderd.
0: Ja, want we weten hoe dat gaat. En meestal met die bendes, als je 1 aanvoerlijn drooglegt, dan vindt men wel een andere.
2: Nou, sterker nog, er zijn sterke aanwijzingen dat er andere routes zijn gevonden. Er zijn meer illegale vliegtuigjes gedetecteerd tussen de Colombiaanse en de Venezolaanse grens en bijvoorbeeld Guyana en Suriname. Dus dat is dan een andere route. Er zijn meer schepen, zeg maar wat grotere schepen die dichter varen op de kust gedetecteerd. Er is meer transport via de rivier, dus richting de Amazone, om ook via die route toch uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht te komen. Dus er zijn zeker aanwijzingen dat er nu andere routes zijn gevonden. Ja. Dus dat verklaart ook dat uiteindelijk die aanvoer niet is verminderd.
0: En dat jaar van aanvallen, heeft dat iets veranderd tussen de VS en Latijns-Amerika? Dat is natuurlijk een verzamelnaam die niet vanzelfsprekend is, hè? Want daar zijn heel veel verschillende landen van verschillende gezindten.
2: Zeker. Nou kun je wel zeggen dat de afgelopen jaren, en met name ook de afgelopen half jaar, er een aantal leiders zijn bijgekomen, dankzij verkiezingen die heel erg trouw zijn en aan Trump. Dus ook met Trump een verbond hebben gesloten, de Shield of the Americas, die bedoeld is ook om de veiligheid in de Latijns-Amerika te vergroten. Dus er is wel een zekere hang naar ook samenwerking en actie met de Amerikanen en van de Amerikanen op Latijns-Amerikaans grondgebied. Mm-hmm. Daar moet ik bij zeggen dat de grootste landen, Brazilië en Mexico, die nog onder een linkse regering vallen, daar absoluut niks van willen weten.
0: Ja. Hoe evolueert dit? Zal dit blijven duren?
2: Het ziet er wel naar uit. Sterker nog, minister Hegseth van Defensie van de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat dit soort acties in de nabije toekomst ook zal plaatsvinden op het vasteland. Dus niet meer alleen op zee bij de bondgenoten van de Verenigde Staten. Dan hebben we het met name nu over Colombia en Ecuador, uh-huh, waar veel drugs is en waar goede betrekkingen mee bestaan. Dus hij heeft gedreigd dat dit soort aanvallen en dus ook vanuit de lucht op drugs plekken, dus zoals bijvoorbeeld laboratoria voor cocaïne, zullen plaatsvinden. Dus we kunnen eigenlijk wel rekening houden met het uitbreiden van dit soort acties.
0: Het begin, het eerste jaar van veel meer. Dankjewel, Edwin Koopman, journalist gespecialiseerd in Latijns-Amerika. Ik wens je een fijne dag.

0: Nostalgie op een bedje van de Fixkes met Ik vraag het aan.
1: De ochtend.
0: Zometeen tennis met de Belgen op de US Open. Maar Hermien, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Eerst die slotdag van de transfermarkt in Engeland en de komst van Fofana naar de Premier League. Dat was wel een echte soap.
2: Ja, echt wel soap van één dag met een bijrol voor Arsenal. Maar de Engelse kampioen haakte al snel af. Daarna leek het Sunderland te worden voor de vijfvoudige Rode Duivel. Tot Crystal Palace. De transfer probeerde te kapen.
0: En dan? Als het... twee honden vechten om een been.
2: Ja. Wel, het werd dan toch net voor de deadline toch Sunderland. Ja. Maar ja, was dat dan de keuze van Fofana zelf? Hij leek toch vooral een speelbal in de handen van zijn makelaars. Al zal hij ook wel blij zijn natuurlijk met een club in de Premier League. En meteen ook twee rode duivels erbij daar in Engeland. Want ook Matthias Fernandes Pardo verlaat de League 1 en tekende bij Newcastle. Ook hij, ex-AA-agent. Opvallend toch. Maar de duurste transfer in Engeland, die kwam op naam van Enzo Fernandes. De Argentijn ruilt Chelsea voor Manchester City voor 145 miljoen euro. En dat is op de valreep een evenaring van het transferrecord daar in Engeland. Daar is de markt dus gesloten. De transfermarkt bij ons is nog open tot morgenavond.
0: Ja, want dat is ook altijd flink studeren. Hè? Wie naar waar is gegaan en voor hoeveel geld. En dan echt de sportieve actie met de US Open. Inderdaad, Elise Mertens. Zij gaat zonder veel problemen door naar de tweede ronde.
2: Inderdaad. En problemen werden ook niet meteen verwacht tegen de Spaanse Caitlin Quevedo. Zij niet in de top 100 van de wereld, terwijl Mertens 20ste staat. En dat vertaalde zich in winst in 2 sets, 2 keer 6-4. Terwijl de omstandigheden toch niet zo makkelijk waren, legt Mertens uit.
3: Ja, het was een beetje een aparte dag eigenlijk. Hè. Er stond veel regen op het programma en ik moest een derde match. Dus ja, ik heb even in de kleedkamer gezeten en dan ineens kreeg ik een belletje van ja, je bent tweede match. Dus ik moest eigenlijk hals over het kop inspelen. Ik heb niet echt veel gegeten voor de wedstrijd. Dus het was allemaal een beetje hectisch, maar ja, dat hoort er natuurlijk bij met de weersomstandigheden.
2: Ja, zo gaat het eraan toe. Soms achter de schermen op die US Open, maar de regen daar speelt ook Zizou Bergsparten. Hij leidt met 2-1 in de sets tegen de Spanjaard Carlos Taberner, maar dat duel ligt voorlopig stil door de regen.
0: Dus die moet ook even de kleedkamer in. En dan nog volleybal met toch een anticlimax zeg, voor de Yellow Tigers op het EK.
2: Ja, ja, want zo'n goede groepsfase gespeeld, maar dan er meteen uit in de 8e finales tegen Duitsland na een tiebreak. Bondscoach Chris van Snick die maakt de balans op.
4: Maar we zijn nu 9e, door onze poelenfase 5 of 5 te halen kon niemand ons voorbij steken. Toch top 10 van Europa. Maar we hadden kunnen uitkijken naar meer. En met deze wedstrijd te winnen hadden we 5e kunnen zijn. Dus het gaat op een set om dan 5e van Europa te zijn. En misschien, wie weet, tegen Turkije nog iets meer kunnen halen, wie weet. Maar goed, ik denk dat er heel veel jonge talenten opgestaan zijn weer. Laat ons nu proberen om ook stappen te zetten in het clubseizoen. Veel speelsters te hebben die voor de prijzen moeten spelen en spelen. Ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn om in dit soort van wedstrijden ook daadkrachtig te zijn en af te maken.
2: Ja, hij kijkt al vooruit, maar er komt nog meer.

0: De Womack Sisters met If I Let You. Zometeen het nieuws van 7. En daarna terug van weg geweest. Misschien ook wel eens even over Euroclear. Tot zo, na het nieuws.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten. Want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further. Krevel.
10: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Er komt opnieuw een vijfdaagse staking in de gevangenissen en de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Goedemorgen, van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
15: Ja, de Vlaamse regels rond arbeid.

0: Migratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen aanwerven, moeten meer administratie afhandelen en zien ook de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Voor een beperkt aantal knelpuntberoepen kunnen iets langer opgeleiden wel nog aan de slag. De daling zit vooral in die categorie. En het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
1: Steven, dankjewel. Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en ook over het personeelstekort en de veiligheid. Maar er zijn geen garanties gekomen voor een oplossing op korte termijn. Dat zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
2: De minister van Justitie zou wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
1: Bebat, de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen. Je loopt vooral risico als je de batterij online hebt gekocht, zegt Philip de Krok van Bebat.
3: Het risico zit natuurlijk ook het meest bij die online bedrijven die dergelijke batterijen ook verkopen. En die zich niet in België hebben aangemeld bij Bebat en die dus dofjes ook niet die milieubijdrage hebben betaald om die kost af te dekken. Wij proberen die bedrijven ook als Bebat op te sporen en desnoods daarvoor samen te werken met OVAM-dienst handhaving. Maar dat is niet eenvoudig om dat achteraf te proberen te regulariseren.
1: Je kan het serienummer controleren op de website van Bebat. Als het nummer niet geregistreerd is, dan is de gratis ophaling en recyclage niet geregeld. En dan draai je als eigenaar zelf op voor de kosten. En die kunnen oplopen tot zo'n €300 voor de grote thuisbatterijen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daarbij vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft ook al gereageerd met onder meer aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. En intussen is het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar maximum 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In het grensgebied tussen Tibet en Nepal is de weg heropend die leidt naar de grenspost. Die was helemaal weggespoeld na de vloedgolf van vorige week. In het gebied wordt nog altijd gezocht naar duizenden vermisten. De dodentol in Nepal staat intussen op meer dan 1000. Maar aan de Chinese kant zijn dat er nog altijd maar 16. En die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied. Dat zegt correspondent Roland Smit.
4: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
1: De 2 sportberichten. We beginnen met tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open in New York. blok. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets met 2-6-4. Bij de mannen moet Zizo Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de tweede ronde, maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taverner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk dus Sunderland. De voorbije 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land sluit morgen om middernacht. Het weer gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op enkele buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet-EU-burgers die hier willen komen werken. Dat was de opener van het nieuws. De regels zijn begin dit jaar verstrengd. Het vraagt nu meer papierwerk en ook de sectoren waarin die migranten terecht kunnen werd beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
5: Goedemorgen, de transfercarousel en de bijhorende bedragen netjes opgesomd door Lode. Straks de fascinatie voor een tapijt dat ook wel wat waard is.
6: Op de binnenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Richting Brussel traag rijden op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 10 minuten bij op de E19 vanaf Peuty en wat langzamer op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Beveren zo'n 10 minuten extra. Dat is tussen de A12 en de Thijsmanstunnel en richting Nederland zo'n 15 minuten bij van Sint-Anna Linkerover tot in Antwerpen-Oost.
7: Ga van...
8: Kijk, Ville.
7: Naar...
9: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
7: Met de trein.
10: Radio 1.
11: De Ochtend.
10: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
5: Goedemorgen, we zijn er helemaal klaar voor.

0: Nick Deville met de combinatie die meestal goed werkt. Love and Emotion.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Duitsland beschuldigt Rusland van die mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Toen werd een drone met explosieven gevonden, vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En nu neemt Duitsland dus maatregelen en sluit een Russisch consulaat en een cultureel centrum. Dat is een boodschap, denk ik, voor Poetin, die dat maar matig kan appreciëren. Goedemorgen, Michelle Haas.
2: Goedemorgen.
0: U bent onderzoeker internationale politiek aan de Universiteit van Gent. Waarom heeft Duitsland beslist om dit nu te doen?
2: Ja, ze hadden al aangekondigd dat ze onderzoek gingen doen. Dus ze hadden aanvankelijk vermoedens dat Rusland daar mogelijk achter zou zitten. Ze hebben natuurlijk, omdat de explosief niet is afgegaan, hebben ze ook die drone kunnen krijgen en ook kunnen onderzoeken natuurlijk. En eigenlijk die persconferentie was een manier om dat onderzoek en de inlichtingen die ze hebben verzameld, om die te communiceren. En daarin wijzen ze eigenlijk volledig naar Rusland.
0: Ja, en is dat onderzoek, zijn die inlichtingen geloofwaardig, sluitend bewijs?
2: Ja, die worden natuurlijk niet volledig publiek gekend gemaakt. Je ziet wel direct dat heel veel andere Europese en Westerse staten reageren in solidariteit met Duitsland. Dus ik denk toch dat er daar wel communicatie is geweest om, ja, een deel van die inlichtingen toch ook te communiceren richting andere Europese leiders. En dat lijkt wel zeker geloofwaardig te zijn. Ze wijzen bijvoorbeeld op het feit dat bepaald materieel ook gebruikt wordt in Oekraïne. Dat ze dat herkennen. Dat ze ook hebben kunnen, voor een deel kunnen zien dat er gebruik is gemaakt van, ja, kleine agenten noemen ze dat dan. Eigenlijk kleine criminaliteit om, ja, die actie uit te voeren. En dat zien we ook vaker bijvoorbeeld in internationale rapporten van GlobeSec en zo terugkomen. Dat Rusland gebruik maakt van criminele netwerken in Europa om dit soort acties dan uit te voeren.
0: Ja, vanuit Rusland natuurlijk, zoals te verwachten was, een ander geluid. Poetin laat weten, waar is het bewijs? En die sancties, die zijn volgens hem een zware fout.
2: Ja, Rusland, alle hybride acties eigenlijk, zeker vanuit de Russische kant, maar ook breder die we geopolitiek zien, blijven altijd onder die drempel van, van grote fysieke menselijke schade. Maar hier is het natuurlijk wel echt een risico geweest dat er ook fysieke en menselijke schade zou zijn geweest. Maar wat Rusland altijd zou doen is een vorm van plausibele ontkenning. Dus ze gaan, hoeveel bewijs er ook is, eigenlijk altijd zeggen dat zij hier niet achter zaten. En dit ook gebruiken als een manier om hun narratief te versterken. En hun narratief is eigenlijk, het Westen is een oorlog met ons.
0: Is dat moeilijk voor Duitsland bijvoorbeeld? Want ja, het is duidelijk, je kan dit niet zomaar over je kant laten gaan natuurlijk. Hè? Maar wat doe je dan wel? Dat Russisch consulaat sluit, cultureel centrum. Is dat een duidelijk signaal? Is dat zwak? Hoe schat u dat in?
2: Ja, dus we noemen dit attributie. Dus het toewijzen van een aanslag of een aanval aan een dader, dus aan een staat bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk een heel spectrum. Want het kan gaan van, we hebben vermoedens dat Rusland er mogelijk achter zit, tot dit. En dit is echt zo ongeveer de eerste keer dat we echt zien dat Duitsland zegt, we hebben sluitend bewijs of bijna sluitend bewijs dat Rusland hier achter zit. En dan is inderdaad de vraag, oké, welke maatregelen ga je dan nemen? Want dat is natuurlijk best wel een politiek, diplomatiek statement. En dan zie je wel vanuit analisten toch ook wel een beetje een dubbel gevoel van, als dat het statement is, Rusland zit hierachter en dit was een mogelijke aanval met mogelijk menselijke schade ook, dan zijn die maatregelen eigenlijk best wel beperkt. En want dan gaat dat over het sluiten van inderdaad een cultureel Ruslandhuis in Berlijn, waarvan het eigenlijk al vreemd was dat nog open was, in alle eerlijkheid. Een consulaat, sancties tegen de schaduwvloot, die sowieso gedaan worden. Dus de maatregelen zijn misschien niet helemaal in lijn met de mate van communicatie op dit moment.
0: Ja, ja. Dus het is een beetje warm en koud blazen tegelijk.
2: Ja, aan de andere kant, het is wel een eerste stap, denk ik, dat Europese staten nu ook gezamenlijk die attributie doen. Dus dat je ook ziet dat heel veel andere Europese leiders, bijvoorbeeld ook onze minister van Buitenlandse Zaken, daarop reageren en Duitsland daarin steunen. Dat toont toch wel aan van, kijk, we vertrouwen elkaar ook en wij onderzoeken echt wel dit soort incidenten. En als we dan in het materieel zien en op basis van onze inlichtingen dat Rusland hierachter zit, dan benoemen we dit ook. En dan zijn het natuurlijk, ja, onze democratische maatregelen die wij kunnen nemen om daarop te reageren. En dan gaat het over sancties richting bedrijven, richting personen, zo'n consulaat sluiten. Europa wil niet escaleren en Rusland aanvallen natuurlijk.
0: Ja, dus vandaar deze toch nog gematigde reactie. Of op het matje roepen, het is druk op dat matje de laatste tijd hier bij ons. Ja. Had het ontploft, hè? Ja, dan hadden we natuurlijk een heel ander verhaal. Dan moesten we spreken over artikel 5?
2: Wellicht. Dan was het misschien ook moeilijk om te achterhalen met deze mate van bewijs dat Rusland daarachter zat. Dus dat maakt het natuurlijk ook lastig. Maar inderdaad, dan was het een terreuraanval geweest op een van de grootste luchthavens van de grootste lidstaat van de Europese Unie. Dus dan was daar zeker, was daar zeker nog meer reactie uitgekomen. En dat is ook wel het teneur dat je een beetje hoort, bijvoorbeeld ook wel in Duitsland en onder andere analisten. Van ja, het is toch best mild. Maar aan de andere kant, ik denk dat het positief is dat dus wel echt onderzoek wordt gevoerd en nu gemeenschappelijk wordt gecommuniceerd dat ze erachter zaten. Maar volledig artikel 5. Op dit moment zien we niet dat zelfs de Baltische Staten bijvoorbeeld met de hoogste dreigingsperceptie, zij wijzen nu niet op artikel 5. En zelfs artikel 4, dus het bijeenropen van NAVO-ambassadeurs in Brussel, om te kijken van wij voelen ons aangevallen als staat, welke maatregelen kunnen we nemen. Dat hebben we vorig jaar een paar keer gezien in Europa met die drone-incursies. Duitsland wil ook dat niet doen. Dus Duitsland heeft gezegd, we hebben de NAVO wel ingelicht en we zijn in gesprek natuurlijk. Maar we gaan nu niet artikel 4 en zeker niet artikel 5 inroepen.
0: Ja. En nu? Blijft dit nu hierbij of komt er nog iets vanuit Rusland?
2: Ik denk vanuit Rusland hebben we al verschillende communicaties gezien. Ook vanuit Poetin. Dat ze Duitsland beschuldigen. En dat zij dit zien als een soort van fake news. Om dan Rusland te gaan pesten op dat vlak. Ik denk dat wat we kunnen verwachten als we even uitzoomen richting deze hybride aanvallen, is echt wel een opvoeding hiervan in de komende periode. De komende maanden zien we dat het gecombineerd is met al die aanvallen op Oekraïne die de afgelopen dagen en weken enorm worden opgevoerd. Dus Rusland ziet daar echt een opportuniteit om nu de moed van de Oekraïnse bevolking te breken. En dat is altijd gepaard gegaan met ook het breken van Europese steun aan Oekraïne. En ook het breken van die Europese eenheid van hoe moeten we reageren op die hybride aanvallen. Dus in die zin positief dat Europese staten gemeenschappelijk communiceren. Ja. Dat is een eerste stap. Maar dan is inderdaad wel de verdere vraag. Oké, er komt weer een nieuw sanctiepakket wellicht. Duitsland sluit een aantal locaties. Maar hoe dan verder? Dus ja, Europa moet blijvend zoeken naar de gepaste reactie.
0: Want ik hoor u vaak het woord hybride in de mond nemen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zegt, we zijn niet in oorlog. Maar ja, in hoeverre is dat nog waar? Hè?
2: Ja, ik volg wel die analyse, het hangt natuurlijk helemaal af van hoe je oorlog definieert. Mm-hmm. Maar voor veel staten en mensen is oorlog nog een stap verder eigenlijk. Dus we spreken wel over hybride oorlogsvoering, maar niet oorlog op dit moment. Dus we zijn zeker in conflict, maar we proberen oorlog te voorkomen. Ja. En we zitten in die grijze zone en daar spreken we soms over. En dit is die grijze zone. Dit maakt het heel concreet. En
0: voor Oekraïne is dat natuurlijk een heel ander verhaal. En die gaan heel zware maanden tegemoet.
2: Ja, Oekraïne is echt wel ingeslaagd als het gaat over aan het front. Maar ook bijvoorbeeld de logistieke aanvoer op midrange. Om daar successen in te boeken. Om ook Russische oorlogseconomie te raken met lange afstandsaanvallen. Maar de grote kwetsbaarheid voor Oekraïne ligt in die luchtafweer. En vooral tegen ballistische raketten. En daar zie je dat ze inderdaad, ja, Rusland heeft, ik denk sinds april ongeveer, het aantal ballistische raketten verdrievoudigd richting Oekraïne. Dus enorm opgevoerd. En dat zie je ook in het nieuws natuurlijk. We krijgen nu om de dag wel weer nieuwsbericht van enorme aanvallen. Ze vinden dagelijks plaats in Kiev. Dus dat is echt wel een nieuwe tactiek van Rusland om nu zoveel mogelijk die moed van Oekraïners te breken. En gecombineerd met Europese instabiliteit te zaaien. Is dat inderdaad voor onze komende maanden als Europa zijnde, inclusief Oekraïne, een grote uitdaging.
0: Oké, dankjewel voor dit gesprek. Michel Haas, onderzoeker internationale politiek aan de Universiteit van Gent.

0: Lenny Lenny met She Only Loves You in the Summertime. De Franse president Emmanuel Macron die gaat naar Londen vandaag. Hij heeft daar een goede reden voor. Hij trekt naar het British Museum, altijd een goed idee. Maar daar is hij voor de opening van de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux.
1: Ja, dat is een gigantisch borduurwerk, zo'n 70 meter lang, een halve meter hoog. Een van de grootste en oudste kunstschatten van Europa. In 58 scènes wordt de slag bij Hastings van 1066 verteld, als een soort middeleeuws stripverhaal. Willem de Veroveraar versloeg daar de Angelsaksische koning Harold en daarmee begon een nieuw tijdperk voor Engeland, vertelt historica en auteur Marijke Verbeke.
2: Het tapijt van Bayeux is van een eigenlijk onschatbaar historisch belang, omdat het de stichting van Engeland visualiseert. Men ziet de voorgeschiedenis en de slag bij Hastings. En dat betekent een keerpunt in de geschiedenis van de Engelse geschiedenis. Willem verovert systematisch heel Engeland en hij zal daar een centralistische staat van maken.
1: Het tapijt hangt normaal in een museum in Bayeux in Frankrijk, hè? Maar dat wordt nu gerenoveerd en dus wordt het tapijt uitgeleend aan het British Museum tot juni volgend jaar.
0: Ja, maar dat ging toch niet vanzelf?
1: Nee, experts waren bang dat het tapijt beschadigd zou geraken bij het transport. Dat is uiteindelijk allemaal zonder grote problemen verlopen, maar het ligt ook politiek gevoelig.
0: Ah ja.
1: Tapijt wordt al eeuwen in Frankrijk bewaard, maar heeft voor de Engelsen een enorme historische waarde, zegt Verbeke.
2: De Franse nationalisten hadden hun problemen daarmee. Zij zagen dat als een werk van Frankrijk. De Engelsen wilden dat graag zien als de geboorte van een nieuw vorstenhuis dat tot vandaag doorloopt.
1: En dat het tapijt nu wordt uitgeleend aan de Britten, ziet Verbeke dan ook als een teken van verzoening.
2: Macron die probeert na de Brexit de plooien glad te strijken tussen Engeland en Frankrijk en Europa. En dat kunstwerk dat eigenlijk zo belangrijk is voor de geschiedenis in Europa, dat is hem eigenlijk een beetje een symbool daarvan. En aangezien Frankrijk nu bezig is met de restauratie en de hernieuwing van het museum in Frankrijk, was een ideaal moment om het uit te lenen.
1: En wie het tapijt wil gaan bekijken, moet trouwens geduld hebben. De tickets zijn al uitverkocht tot het einde van dit jaar. Voor het voorjaar van volgend jaar zijn er nog tickets, maar die worden vanaf eind oktober verkocht.
0: Wekker zetten, ja. Dat is de boodschap voor dat tapijt van Bayeux.

0: De wereld is helemaal gek geworden, met andere woorden. Wheels van Jamie Cullum.
1: Je opwinden in de file.
2: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
1: Of een nieuw lief swipen op de trein.
2: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen is fors gedaald.
4: Ja, van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen van buiten de Europese Unie ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. En ook de beroepen waarin ze terecht kunnen werden beperkt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van nu zondagavond tot vrijdagavond 11 september. Onder andere tegen de overvolle gevangenissen. Overleg met minister van Justitie Verlinden heeft niets opgeleverd. En de VS hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Volgens Washington waren die aanvallen een vergelding voor Iraanse acties tegen schepen in de straat van Hormuz en tegen Amerikaanse militairen in de regio.
0: Dank voor het overzicht. Sabine, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat brengt het vandaag?
5: Een beetje van alles. Af en toe krijgen we zon, maar af en toe zijn er ook wolken die ervoor schuiven. En misschien hoort daar aan zee en het noorden van Vlaanderen ook nog een bui bij. Na de middag komen er dan ook nog meer wolken opdagen. Dus dan kan het misschien een beetje motregenen, vooral in Vlaanderen. We krijgen dan temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat eerst bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Later gaat die wat aantrekken en matig worden uit het west-zuidwesten. Voor vannacht starten we nog met brede opklaringen, maar later schuift een storing dichterbij en dan komen er meer wolken opdagen bij minimaal tussen 10 en 14 graden. Morgen en overmorgen krijgen we veel wolken. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen. En er is ook redelijk veel wind, soms rukwinden tot 60 km per uur. Wel zacht weer. Temperaturen morgen tot 24 of 25 graden, ook vrijdag. En dan in het weekend, zaterdag, wordt het iets koeler, maar wel redelijk zonnig, 22 graden. Zondag warmer en we houden die zon met maximaal tot 25 of 26 graden. En dan begin volgende week wordt het opnieuw licht wisselvallig, misschien een lokale bui. En ook nog maximaal tot 24 graden.
0: Het is in het weekend te doen, zoals wel vaker. Dankjewel, Sabine.
4: 133 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Grootbijgaarde en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Het gaat traag naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Op de E19 een kwartier vanaf Peutich. Ook een kwartier op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En 10 minuten op de E40 vanaf Heverlee. Naar Antwerpen traag op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de E17 vanaf Kruijbeke en 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En er staat een defect voertuig op de buitenring rond Gent richting Zelzaten in Gent-Zeehaven op de rechterrijstrook.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Radio 1. De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Dat is omdat Sabine gezegd heeft dat het mooi weer wordt dit weekend. Dat we Manu Chao even uit de schuif hebben getrokken met Me Gustas Tu.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Lange vakantie voor politici naar het schijnt. Maar de leden van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie in de Kamer die keren vandaag al even vroeger terug uit vakantie. Want het is nodig. Zij moeten praten over drugsgeweld in Brussel. Dat opnieuw zeer aanwezig is. Dat heeft u zelf ook kunnen horen en zien de laatste weken. Vorige week trok Brussels procureur Julien Moinil nog eens aan de alarmbel over de situatie in de hoofdstad. Want die kalmeert niet, zegt hij. En opvallend, de laatste tijd valt op dat niet alleen Belgische jongeren betrokken zijn. Maar ook jongeren met een Franse nationaliteit worden opgepakt. Vanuit de streek rond Marseille, dat weten we al langer. Of ook uit het noorden van Frankrijk, rond Valenciennes en Rijssel. Dus dachten wij, wij gaan naar Jolien de Bouw vanuit Rijssel in Frankrijk. Goedemorgen, dag Jolien.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent daar, jonge Franse criminelen die blijkbaar met opzet naar België gestuurd worden. Dat is voor jou een gekend fenomeen?
2: Ja. Inderdaad, dat is een probleem dat hier natuurlijk in Frankrijk, in Marseille, al langer leeft. Maar nu, een paar maanden geleden, heeft de gerechtelijke politie van Lille ook een nota uitgestuurd waarin zij waarschuwen dat het departement Nord, dus zoals je zegt, dat is dan de driehoek Lille, Roubaix, Rijssel en Tourcoing en Valenciennes, maar ook Maubeuge, eigenlijk allemaal steden vlak aan de grens, dat een soort recruteringsbassin aan het worden is van criminele arbeidskrachten. En er wordt zelfs gesproken van een soort interimkantoor voor misdaad. Dus dat is een probleem dat hier ook gekend is en waar de mensen zich ook wel zorgen over maken.
0: Ja, het lijkt ook voor de hand te liggen als we even de praktische zaak bekijken. Het is dicht tegen de grens, hè? Je bent snel in Brussel.
2: Ja, en die grens is natuurlijk voor de criminaliteit niet echt een grens. Hè. Dat bestaat bijna niet, terwijl dat voor justitie, voor politie en ook voor jeugdzorg wel een soort grens nog blijft. Dus criminelen steken heel gemakkelijk die grens even over. Dat duurt maar een dik half uur en je bent in de grote Belgische steden al.
0: Ja, en al die steden die jij daarnet even hebt opgesomd in het noorden, zijn ook steden die het niet zo vanzelfsprekend hebben.
2: Nee, en dat is een groot probleem. Hè. Dus hier het Noord-Frankrijk, hier leeft 20% van de bevolking onder de armoedegrens. En bij jongeren ligt dat aantal op 30%, dus dat is enorm. Plus dan nog eens dat het een van de jongste departementen is. Ja. En dat is eigenlijk een cocktail die maakt dat voor van die criminele organisaties het een bijna onuitputtelijke vijver aan het worden is voor jonge handen die de vuile klusjes gaan opknappen.
0: Ja, en die jongeren die zijn er vatbaar voor, want hoge werkloosheid, uitzichtloze situaties.
2: Ja, inderdaad. Dus dat zijn dan de kansarme gebieden. Echt zo. De industriële geschiedenis hier in het noorden maakt dat er ook wel een redelijk grote schoolachterstand is. De armoede. Het is een redelijk zwakke arbeidsmarkt. Er zijn heel wat quartiers prioritair. Dus dat zijn wat we dan noemen de moeilijke buurten hier in het noorden. En dat maakt echt wel die geconcentreerde kansarmoede dat er heel wat vatbare jongeren zijn voor dit soort praktijken.
0: Ja, en men vindt die makkelijk. Het begint klein waarschijnlijk.
2: Ja, en tegenwoordig zien ze ook dat dat steeds vaker via Telegram, TikTok, Snapchat gebeurt. Dus die criminele organisaties gaan echt posts doen op sociale media waarin dat het bijna een spel lijkt. Hè. Ze noemen dat dan de gamification van de criminaliteit. Er wordt gecommuniceerd bijna als influencers. In die filmpjes wordt dan niet gesproken over we zoeken iemand om een misdrijf of een aanval te gaan plegen, maar het gaat over uitdagingen, over missies, dus alsof het een spel is. En dan wordt er een paar honderd euro beloofd. Dat is voor sommige van die jongeren, want we spreken hier echt over steeds jongeren. Hè. We zien al verhalen van kinderen van 12 jaar, soms zelfs nog jonger, van amper 10 jaar. Een paar honderd euro lijkt dan wel mooi natuurlijk, maar het gaat wel over schietpartijen, homejackings, overvallen. En zij worden eigenlijk per prestatie betaald. Dus hier wordt ook al gesproken over een soort uberisering van de criminaliteit. Dat zijn jonge, goedkope en vooral ook vervangbare werkkrachten.
0: Ja. En we hebben het over die grens natuurlijk, want we praten hierover omdat ze blijkbaar ook hier actief zijn in Brussel, maar ook in Frankrijk zelf.
2: Ja, inderdaad. Want eerst was dat een groot probleem al decennia lang in Marseille, waar ze nu ook zien dat die daders steeds jonger worden. Maar die criminele organisaties, die hebben hun tentakels al over heel het land verspreid natuurlijk. Die zitten in grote steden, kleine steden. Op het platteland kampen ze daar nu ook steeds vaker mee. En inderdaad over heel het land. En dat stopt niet bij de grens, dus dat gaat er heel gemakkelijk over.
0: Ja, stopt niet bij de grens. Maar zoals jij daarnet zelf aangaf, veel instanties stoppen wel bij de grens. Hè. Dat samenwerken is niet vanzelfsprekend, gebleken ook al in het verleden.
2: Nee, en dat is een groot probleem natuurlijk. Hè, als het voor hen daar niet stopt, maar voor de oplossingen wel, dan is er een soort straffeloosheid. En die straffeloosheid die wordt dan nog eens aangewakkerd door het feit dat die jongeren wordt ook wijsgemaakt van kijk, ga het maar daar doen. Je loopt toch geen kans om gestraft te worden. En dat is ook iets dat we in de praktijk dan vaak zien, omdat ook hier in Frankrijk kampen we wel met problemen van opvang in de jeugdhulp.
0: Het is een gekend fenomeen.
2: Het is zeker een gekend fenomeen. Zeker de juiste hulp op de juiste plekken ontbreekt hier. Dus hier is ook plaatstekort. Dus ze hebben het idee van, kijk, ik loop toch geen risico. Ik kan het even goed maar doen en een paar honderd euro verdienen.
0: Ja, maar het wordt steeds drastischer natuurlijk. Jolien, heeft de Franse justitie door hoe erg de situatie is, ook bij ons?
2: Ja, er wordt zeker langs alle kanten aan de alarmbel getrokken. Nu weet ik niet wat er juist al effectief gebeurt over de grens van samenwerking heen naar die heel jonge criminelen. Maar ze nemen het probleem wel serieus. Er wordt serieus gewaarschuwd van kijk, dit zijn heel jonge kinderen. Geen zware criminelen, maar dat maakt het niet minder gevaarlijk. Integendeel zelfs, want die kinderen zijn vaak zeer onervaren. Die gaan improviseren, waardoor dat ook steeds meer zien dat er verkeerde doelwitten worden geviseerd. Het zijn amateurs met zware wapens, waardoor dat er nog ergere ongevallen gebeuren en ook collateral damage, zoals ze dat dan noemen, gaat vallen. En die risico's die lopen op. Hier wordt daar ook enorm op gehamerd van kijk, er moet iets gedaan worden, maar zoals ik al zei, het is niet alleen de jeugdhulp waar de middelen en de plaats ontbreken, maar heel justitie hier in Frankrijk kampt ook enorm met arbeidstekorten, met de kort aan middelen. Dus
0: klinkt herkenbaar. Zitten met dezelfde problemen. Dankjewel.
2: Dus dat stopt ook niet aan de grens.
0: Jolien de Bouw, correspondent in Rijssel.
2: Oké, dag.

0: talent, Lauryn Hill en Superstar.
1: De ochtend.
0: Exact 1 jaar geleden bereikte de federale regering, na lang discussiëren, daar is wat aan vooraf gegaan, een akkoord over een standpunt over Gaza. Dat akkoord ging onder andere over humanitaire hulp die gestuurd zou worden, over sancties en, heikel punt, de erkenning van de Palestijnse staat. Ons land gaat Palestina op termijn erkennen, dat is toen afgesproken, maar wel op voorwaarde dat Hamas dan geen deel meer uitmaakt van het Palestijns bestuur. We zijn 1 jaar verder en wat blijft er over van dat akkoord? Wat is er uitgevoerd, wat niet, vragen wij aan Meirem Almaatje. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Federaal parlementslid voor oppositiepartij Groen. Misschien dat heikele punt er meteen uithalen, de erkenning van de Palestijnse staat, want die is nog altijd niet formeel uitgesproken. De regering heeft daar wel een duidelijk engagement ingenomen. Hoe ver staat dat en welke richting gaat dat uit?
2: Wel, het is heel eenvoudig. De 2 voorwaarden die de regering zichzelf had opgelegd, want er zijn 144 landen die ondertussen Palestina al lang hebben erkend, die 2 voorwaarden zijn sinds vorig jaar vervuld. En in juni 2026 bleek dat de N-VA en de MR dit onderwerp nog altijd onbespreekbaar vinden. En dat is eigenlijk illustratief voor het hele Palestina-akkoord. Dat was eigenlijk een afleidingsmanoeuvre om een regeringscrisis af te wenden, maar het is vooral een lege doos. En 1 jaar na datum is dat ook gebleken. Dus die erkenning van Palestina is er niet gekomen, ondanks het feit dat de voorwaarden vervuld zijn. Men vindt altijd nieuwe dingen uit om het niet te moeten.
0: Ja, maar zegt men dan bij MRN en NVA die u noemt dat die voorwaarden niet vervuld zijn? En hebben ze daar dan misschien een punt?
2: Wel, het punt is dat die voorwaarden, dat men die zelf heeft uitgevonden. Zoals ik zei, 144 landen hebben eigenlijk Palestina al lang erkend. Ons land, deze regering, heeft in 1 keer zelf 2 voorwaarden uitgevonden. En die voorwaarden zijn eigenlijk op dit moment vervuld. Hamas zit niet meer in het bestuur van Gaza. En ondanks dat nieuwsbericht zegt men, we gaan dit op het terrein verifiëren, terwijl dat in de feiten eigenlijk onmogelijk is. Want toen ik de minister daarop heb ondervraagd, hoe gaat u dat doen, binnen welke termijn, op welke concrete manier dan kon de minister daar geen enkel antwoord op geven. En eigenlijk, en dat is ook met zoveel woorden gezegd, wordt dan gezegd, ja, voor NVA en MR is dit op dit moment niet bespreekbaar. Ja, dus het is gewoon een gebrek aan politieke wil vanuit die 2 partijen.
0: Laten we de andere partijen er dan even bij halen. Meerderheidspartij CD&V, vooruit Les Engagés. Die hebben nadat Hamas heeft gezegd, wij trekken eruit, wel duidelijk gezegd, nu moet het vooruit gaan. Minister Maxime Prévot heeft expliciet gezegd, ik leg het op de tafel van de regering. Zit daar dan niet toch iets aan te komen?
2: Wel, dan is er die super ministerraad geweest net nadat het parlement gestopt is, net voor het reces. Ik heb naar aanleiding van die super ministerraad dan ook een extra commissie laten bijeenroepen. En op die super ministerraad is die erkenning van Palestina dus niet gebeurd. Ondanks het feit dat al hun eigen voorwaarden vervuld zijn. Wat men dan wel heeft beslist of heeft proberen doen uitschijnen dat men heeft beslist, is dat importverbod dat ook in dat Palestina-akkoord zat, maar dat dan zo lek als een zeef blijkt, dus onwerkbaar is in de feiten. Dus de 2 belangrijke elementen van het akkoord dat men vorig jaar met veel bombarie heeft verkocht als een middel om die regeringscrisis te vermijden, die zijn allebei niet vervuld. Ja. Dus het is 1 grote lege doos, 1 jaar na dat.
0: Maar als u zegt,
2: en ondertussen gaat de genocide verder natuurlijk, want daar gaat het om. Het was toen al onder de lat en het wordt steeds grijnender en steeds erger. Herinner u de uitspraak van de Israëlische minister dat je elke nacht 40-tal Palestijnen mag doden, want het zijn toch geen mensen. De situatie met de vliegers van kinderen, dat dan wordt gezien als een wapentuig, want alles wat de lucht in gaat is een soort oorlogsverklaring of zo. Dus het wordt steeds waanzinniger. En wat toen al onder de lat was, is nu nog altijd niet uitgevoerd. Er is geen importban, er is geen erkenning van Palestina.
0: Die importban, kunnen we daar dan even op ingaan? U zegt, die is zo lekker als een zeef en dat is onwerkbaar. Kan die dan beter gemaakt worden? Want die intentie is er, hè?
2: Ja, absoluut. Die kan beter gemaakt worden. En het feit dat men dat niet zo heeft gemaakt, zegt alles. Er wordt niet gecontroleerd. Er wordt niet effectief gecontroleerd. Je kan via een ander land in Europa nog altijd Israëlische producten binnenkrijgen en hier verkopen. Er is geen verkoopsverbod. Zoals het hier dan is, mag je het ook even goed verkopen. En er zijn bepaalde illegaal bezette gebieden, zoals de Golanhoogte, die gewoon niet mee opgenomen zijn in die importban. Dus waar zijn we eigenlijk over bezig? Men heeft echt iets gemaakt met als bedoeling dat het niet zou werken en heeft dat dan de naam importban gegeven. Dat is eigenlijk bijzonder cynisch. Hè? Op die manier probeert men de bevolking een rat voor het oog te draaien. Want niet vergeten, dit akkoord is er gekomen na maandenlange druk vanuit de bevolking, onder andere de de rode lijnactie. Wanneer is de rode lijn bereikt voor de regering? En men is dan met dit op de proppen gekomen. Maar het is in ieder geval zo doelbewust gesaboteerd, die importband, dat het nooit zal werken bij gebrek aan effectieve controles, bij gebrek aan mechanismen die controle gaan houden of hier dingen verkocht worden, effectief of niet.
0: U verwijst ook even naar de minister Ben-Gvir, hè, en ook minister Smotrich, die zijn niet meer welkom op ons grondgebied. Eveneens de Israëlische kolonisten die op de sanctielijst staan. Is dat iets dat niet lek is?
2: Wel, het beloofde visumverbod, want Ben-Gvir en Smotrich, het zou er nog aan mankeren. Hè. Er zijn heel wat landen die dat gelukkig al voor ons hadden gedaan. Dus ons land is daar gevolgd. Maar het beloofde visumverbod voor Israëlische kolonisten, dat wordt gewoonweg niet uitgevoerd. Dus dat staat in dat Palestina-akkoord. En minister Van Bosuyt veegt daar haar voeten aan. En als je dat dan ziet, en tegenover de situatie zet van Palestijnen die een geldig visum hebben gekregen en die geëvacueerd zouden kunnen worden. Gisteren was op ter zake het verhaal van 13 studenten en academici. Maar er zijn ook heel veel gewone Palestijnen waarvan één partner bijvoorbeeld hier is of één kind hier is en andere minderjarige kinderen nog daar is, die een geldig visum van ons land hebben gekregen en waar deze regering beslist om de evacuaties gewoon stop te zetten. Ja. Vivaldi evacueerde die mensen en zij nu niet. En dat contrast tussen het niet uitvoeren, dat ik even verder ga, van een beslissing die men in het Palestina-akkoord zogenaamd heeft genomen, dat beloofde visumverbod voor Israëlische kolonisten, versus het niet evacueren van mensen die een humanitaire situatie hebben en daardoor zou geëvacueerd moeten worden. Dat contrast zegt alles. Hè. Mevrouw Van Bosuyt veegt haar voeten aan hetgeen dat zij zou moeten doen. En ondertussen worden mensen die echt in levensnood zitten, potentieel dodelijke situaties,

0: feit dat het niet kan als Israël van een derde land, in dit geval België, de vraag zou krijgen om de mensen die op onze lijst van evacuaties staan, omdat ze een geldig Belgisch visum hebben, zou gevraagd worden om die evacuaties mogelijk te maken, dan werkt ze daaraan mee. Dat doet ze bij die andere landen. En dat is gek genoeg, werkt ze daaraan mee. Je zou dan denken, we gaan dat omarmen en we gaan dat direct doen. Maar deze regering beslist om die evacuaties te bevriezen die onder Vivaldi wel gebeuren. Dus men zet eigenlijk zelfs een stap achteruit, terwijl de situatie op het terrein erger wordt. Dus het is 100% een gebrek aan politieke wil, met potentieel dodelijke gevolgen voor mensen die in een hel situatie leven.
1: Een stand van zaken van het akkoord over een standpunt voor Gaza een jaar geleden met Mehram Elmachi, federaal parlementslid voor oppositiepartij Groen. Dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Day Somewhere. En zo zijn we bijna aan het nieuws van 8 uur. Lode mag dat doen en daarna wij.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dat is wat die verslaving doet, denk ik. Ja. Zo'n waas moederliefde.
3: Dat is weg.
2: Zot toch, hè?
3: Ja, dat is echt zot. Dat is weg, gewoon helemaal weg.
1: Op VRT1 vertelt de nieuwe reeks Christel over mama's met een ander leven. Op VRT Canvas zitten Fatma Taspinar en haar gasten klaar voor de afspraak. En op VRT Max ontdek je de eerste aflevering van de docu-reeks Drugs Delta. Veel kijkplezier straks.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Oh,
6: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Belgen pendelen van alle Europeanen gemiddeld het langst en de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Heel goedemorgen. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
8: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen in dienst nemen, moeten meer administratie afhandelen en zien nog de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Middengeschoolden komen alleen maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. En de daling zit vooral in die categorie. Het aantal vragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
7: Steven, dankjewel. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen.

0: Gemiddeld 61 minuten per dag. En dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. En volgens de studie is dat ook meer dan we zelf aanvaardbaar vinden. De files spelen mee, maar er zijn ook nog andere verklaringen. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
1: We weten allemaal dat ons wegennet gemakkelijk dichtslipt. Hebben we gisteren ook nog gemerkt op de eerste schooldag. Maar mensen wonen hier ook vaak verder van het werk dan in andere landen. En we hebben eigenlijk het grootste aandeel werknemers die 2 uur of meer onderweg zijn per dag. Maar ook mensen die meer dan 120 kilometer per dag pendelen. En dat maakt dus eigenlijk dat we dus gemiddeld gezien meer dan 1 uur onderweg zijn.
0: Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Ze leggen het werk neer van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Verlinde niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven volgens de vakbonden kampen met overbevolking en grondslapers, maar ook personeelstekort en veiligheidsproblemen. Bebat, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later dus correct kan worden opgehaald voor recyclage. Een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, zegt Philippe de Krok van Bebat.
2: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en recyclage zult moeten betalen.
0: En die kosten kunnen oplopen tot zo'n €300 voor grote thuisbatterijen. Je kan het serienummer zelf controleren op de website van Bebat. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten. Zij zijn zwaar gewond. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse en volgens hem is de rust intussen weer gekeerd.
3: Sinds 11:15 gisteravond mogen mensen de straat weer op. Tot die tijd gold het advies om binnen te blijven. En dus zie je dat de supermarkt in het dorp zich opmaakt om open te gaan. De school die maakt zich op om open te gaan. Het zal zeker voor de mensen vandaag het gesprek van de dag zijn. Vooral ook omdat er even verderop in het dorp, dichtbij het huis waar het gisteren allemaal te doen was, daar staat nog wel een politieafzetting met zwaar bewapende agenten. Maar in de rest van het dorp is er weinig meer van te merken.
0: Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied helemaal af. Wellicht gaat het daar om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Veerle de Vos, wat weten we daarover?
4: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens 1 raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald. 2 weken geleden liep het tijdelijk staakt het vuren tussen beide landen af. In die tijd zou er een definitief vredesakkoord uit de bus moeten gekomen zijn. Maar daar is voorlopig dus geen sprake van.
0: Veerle, dankjewel. Intussen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar 5 maanden hebben geduurd, maar door de oorlog tegen Iran werd dat bijna dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In Nepal en Tibet is het aantal doden na de zware vloedgolf van vorige week gestegen tot 1130. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. De meeste doden vielen aan Nepalese zijde. Aan Chinese kant blijft de officiële balans op 16 doden. Maar die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied, zegt correspondent Roland Smit.
5: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
0: Intussen is de grenspost tussen Nepal en Tibet in China weer opengegaan. Die was vorige week helemaal weggespoeld. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets met 2x6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de tweede ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taverner is voorlopig gestopt door de regen. Het weer bij ons gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet EU-burgers die hier willen komen werken. Dat zat vooraan in het nieuws. De regels zijn verstrengd in Vlaanderen. Het vraagt meer papierwerk en ook de sectoren waarin ze terecht kunnen werden beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
6: Goedemorgen, het Euroclear-dossier is terug van nooit helemaal weg geweest. En je zal maar in Overasselt wonen, zeg. Wat was dat daar allemaal? Straks meer.
7: Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Afligem. Een half uur vanaf Semst. 40 minuten tussen Rotselaar en Wilselen. En 10 vanaf Everberg. Richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan vanaf Massenhoven. En 10 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent zo'n 10 minuten bijrekenen tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland verlies je 15 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. En er staat een defect voertuig op de buitenring rond Gent richting Zeldzaten. Die vind je in Gent Zeehaven op de rechterrijstrook.
8: Radio 1. De Ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: En we hebben ook aandacht voor de iets aangenamere dingen in het leven. Het filmfestival van Venetië bijvoorbeeld. Of een concert van Ariana Grande. Welkom bij De Ochtend.

0: een beetje een verspreekdag, dus ik maak me er makkelijk vanaf en ik zeg CCR met Have You Ever Seen the Rain?
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Vandaag informele EU-ministerraad met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. In Ierland is dat en op tafel opnieuw het dikke Euroclear-dossier. Vier landen, ik som ze even op. Nederland, Zweden, Polen en Spanje. Die vragen de Europese Commissie een oplossing om de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear alsnog te gebruiken voor Oekraïne. Rob Herbout, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onze Europa-verslaggever op de redactie. Rob, waarom deze vier die ik net heb opgesomd?
3: Wel, vorig jaar was deze discussie opgeleid en toen waren Zweden, Nederland en Polen er al voorstander van om die tegoeden te gebruiken. Uh-huh. En het staat ook trouwens in Nederland in het regeerakkoord van de regering Jette. Dat is een officieel regeringsstandpunt. Nederland wil die tegoeden aanslaan en gebruiken. Het zijn ook landen die veel uit hun eigen begroting steun geven aan Oekraïne, meer dan gemiddeld. En eigenlijk zouden ze dus liever hebben dat ze dat niet meer hoeven te doen en daarom kijken ze naar die Russische tegoeden. Dat Spanje die brief ook heeft ondertekend is een beetje opvallend, want tot nu toe hield Spanje zich altijd wat op de vlakte en het is zeker ook geen kampioen in zaken financiële steun aan Oekraïne. Dus dat is wel een merkwaardige eend in de bijt.
0: Ja, en het komt omdat de nood hoog is zeker, er is geld nodig voor Oekraïne?
3: Ja, want men ging ervan uit in december toen het akkoord dan bereikt is om niet die tegoeden te gebruiken, maar 90 miljard euro te lenen aan Oekraïne, dat zou volstaan voor 2026 en 2027. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dat is nu al duidelijk. Oekraïne gaat er niet mee toekomen. De oorlog wordt alleen maar intenser. En bovendien gingen normaal gezien, of hoopte Europa, dat ook niet-EU-landen, Canada, Japan en dergelijke, gingen bijdragen. Maar die hebben minder bijgedragen dan beloofd. En dus kijkt men nu opnieuw naar die tegoeden. Het is beter om ze nu te gebruiken om Oekraïne te verdedigen tegen Rusland. Zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Sikorski, dan ze later te gaan gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Ze hebben het geld nu nodig, dus moeten we ze nu kunnen inzetten. Dat is een beetje de redenering.
0: Maar het zit wel nu hier vast bij ons. Dus de druk op België wordt maar weer eens opgevoerd?
3: Ja, onrechtstreeks eigenlijk. De vraag van die vier landen is gericht aan de Europese Commissie. En ze vragen eigenlijk dat de Europese Commissie een voorstel uitwerkt dat rekening houdt met de bezwaren van België. Dus een oplossing die de risico's zoveel mogelijk verdeelt over de andere EU-lidstaten en vermijdt dat één land een disproportioneel risico loopt. En dat ene land, dat is natuurlijk België. Er is daarover trouwens een idee gelanceerd in augustus door een Franse en een Duitse ex-minister. En zij zeggen eigenlijk, we kunnen dat geld eigenlijk met een Europese beslissing weghalen bij Euroclear. En dan onderbrengen bij de Europese Unie. En ook alle aansprakelijkheid weghalen bij België. En dat is juridisch mogelijk, zeggen zij. En dat idee proberen zij nu te pushen. Ik neem aan dat die vier landen daar ook achter staan.
0: Ja, maar iedereen vanuit ons land die wij hebben gehoord, toch? Vorige week vrijdag was het minister Franke, Defensie, die zei onbespreekbaar. Maxime Prevot hier bij ons nog. Belgisch standpunt verandert niet. Dus wij houden voet bij stuk?
3: Ja, dat is zo. Dat blijft het standpunt. En in deze fase van waar we nu zitten is dat ook normaal. Er is eigenlijk nog geen enkel voorstel op papier. Dus landen nemen positie en die van België blijft ongewijzigd. België wil gewoon niet opdraaien voor juridische claims en alle andere gevaren en eisen. Eigenlijk ongelimiteerde solidariteit van de anderen.
0: Wie zijn onze medestanders?
3: Dat zijn denk ik dezelfde nog als in december vorig jaar. Toen bleek dat Frankrijk, waar toch wel wat Franse banken ook Russische tegoeden hebben, dat ook Frankrijk België steunde, Italië steunde België ook, dus dat blijft zo. Wie opvallend stil is, vond ik, is Duitsland. Mm. Nochtans, vorig jaar was het Friedrich Merz, bondskanselier Merz, die een bocht van 180 graden maakte en tot ieders verrassing plots begon te pleiten om die Russische tegoeden te gebruiken. Maar op dit ogenblik houdt Duitsland zich opvallend kalm.
0: Ja. Wat staat er nu te gebeuren, Rob? Want die briefschrijvers vragen dus, dat heb je mooi duidelijk gemaakt, dat de Europese Commissie met een voorstel, met een plan komt. Wordt daar dan aan gewerkt?
3: Voorlopig niet blijkbaar. Vorig jaar in september, toen verraste Ursula von der Leyen iedereen een beetje door tijdens haar beleidstoespraak in september de State of the European Union plots aan te kondigen dat men die Russische tegoeden zou gaan gebruiken. Dat was een beetje een verrassing, ook voor de Belgische regering. Uiteindelijk, door het verzet van Bart De Wever, haalden ze bakzeil in december. En dus lijkt ze nu een beetje voorzichtiger te zijn. Het is niet te verwachten dat er daar binnenkort al een aankondiging over gaat komen door de Europese Commissie. Blijkbaar willen ze liever afwachten tot de regeringsleiders erover gepraat hebben. Dat is pas in oktober op een Europese top. Daar gaat het over Oekraïne gaan, over de steun aan Oekraïne, maar ook over de Europese meerjarenbegroting voor de komende jaren. Misschien zit er daar wel een mogelijkheid om op die manier geld te vinden voor Oekraïne. En als dat niet lukt, zal men misschien toch wel naar die Russische tegoeden gaan kijken, want dat is zeker niet van tafel.
0: Oké, dankjewel, Rob Herbout.

0: tijdens het amazing moment bij Leon Bridges en Light the Way.
1: Radio 1. De ochtend.
0: We zijn zo meteen in Venetië en ook nog in Overasselt in Nederland, Jasper. Want de inwoners daar mogen, want wat is dat daar in godsnaam geweest, die mogen weer naar buiten.
2: Ja, gisteren moest iedereen binnen blijven na die grote schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep daar 's nachts over straat met zware vuurwapens. En de politie zegt nu dat er geen aanwijzingen zijn dat er nog ergens verdachten rondlopen in dat dorp. De Nederlandse minister van Justitie, David van Weel, heeft intussen gereageerd. Dit soort geweld is ongekend en nieuw voor Nederland.
3: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral, die gewapend door de straten van het dorp gaan en ook meteen vuur open op politie, dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
2: Na 8:30 gaan we naar Overasselt bij NOS-collega Sander van Horen.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Bijzondere dag vandaag. Woensdag is altijd een beetje filmdag hier bij ons. Maar nu gaan we naar Venetië, want daar begint het jaarlijkse filmfestival. Een van de grootste, belangrijkste ter wereld. En ook het oudste. Lieve van Gels, goedemorgen.
4: Buongiorno.
0: Goedemorgen. Vanuit Venetië. Hey, kom hier bij. Alles goed. Daar op het Lido, goed, ja. Want jij staat aan te schuiven voor de openingsfilm.
4: Ja, aan de Sala Giordano, waar we zo dadelijk naar de openingsfilm van vanavond ook gaan kijken. Wij krijgen hem dan in avant-première te zien. Ik denk een nieuwe film van Danny Boyle op Venetië, op het Lido inderdaad. Hè, dat lange, uitgerekte eiland van een kilometer of 11, 12 voor de Laguna van Venetië. Ik ben net even over het strand gaan wandelen, heerlijk rustig. Trouwens ook op het San Marcoplein vanmorgen rust om 7 uur. Ruud, dan zijn de duiven al wel op de afspraak. Ik heb een paar zustertjes zien lopen, maar voor de rest allemaal nog heerlijk rustig. Hier op het Lido ook nog, nu nog, maar dat is de stilte voor de storm, want straks gaat het hier allemaal echt losbarsten.
0: Ja, natuurlijk. Want wat denk je of verwacht je van die openingsfilm?
4: Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb hem nog niet gezien natuurlijk. Het is een film, Ink heet die, van de Britse regisseur Danny Boyle. En die gaat over Rupert Murdoch. Guy Pearce speelt de hoofdrol. Dus de bekende media tycoon. Die oprichter van The Sun, het meest invloedrijke blad, tabloid dat er bestaat, denk ik. Ben heel erg benieuwd. Dus we gaan beginnen straks met een biopic. Zoals het dan heet. Maar afwachten, want ik heb hem nog niet gezien.
0: Er is al enkele weken veel te doen, lieven, over het gebrek aan vrouwelijke regisseurs in de officiële selectie van het festival.
4: Ja.
0: Want je kan ze niet alleen op één hand tellen, op nog minder dan één hand, dacht ik. Hè?
4: Triestig, hè? 2 op 21. En dan, de laatste is een docu. Die hebben ze er nog in extremis aan toegevoegd.
0: Ja.
4: En vorige week pas, denk ik, om dan toch aan 2 te komen. Dat is een slechte, een triestige evolutie. Vorig jaar waren het er nog 6. Alberto Barbera, dat is de directeur van het festival, die maakt er zich makkelijk van af. Die zegt van kijk, dat is onze schuld niet. Er worden gewoon te weinig films door vrouwen gemaakt. Dat is de schuld van de productiehuizen, van de filmstudio's. Die moeten vrouwen meer kansen geven. En hij zegt, wij gebruiken maar één criterium. Dat is de film goed of slecht? Op basis daarvan selecteren we. We gaan geen quota invoeren. Hij heeft natuurlijk op die manier wel recht van spreken, zou je kunnen zeggen. Langs de andere kant, een kwart van de films zijn hier door Italianen gemaakt. Dus dat kan toch ook geen toeval zijn. Dus er klopt iets niet aan die redenering, zie je. Maar goed, hij houdt voet bij stuk.
0: Ook Hollywood is niet echt oververtegenwoordigd.
4: Nee, en dat is een trend. Dat was in Cannes ook al het geval. Ook hier is het een pak minder. Beetje de schuld van die film Joker, weet je nog, twee jaar geleden, de sequel van die succesfilm met Joaquin Phoenix, Joker Folie à Deux, die ging hier 2 jaar geleden in première. Die is neergesabeld door de pers en die film is daar nooit meer van bekomen. Dat is een echte flop geworden, heeft ook geen enkele award in de wacht kunnen slepen. Dus het ziet er naar uit dat de grotere studio's liever wegblijven van die grote Europese festivals. Zeker als het gaat over hun tentpolefilms, zoals dat dan heet. Het zijn de films die hun omzet moeten stutten. Daarmee komen ze niet meer naar die festivals. En minder Hollywood, net zoals in Cannes. En dat gaan we op de Rode Loper ook merken. Minder glitter, minder glamour op de catwalk straks.
0: Maar toch nog genoeg waarschijnlijk, hè? Want er zijn wel wat films over machtige mannen. Je had het al over Rupert Murdoch, maar nog, hè?
4: Ja, er komen er nog aan. Er komt een documentaire van 4 uur aan over Musk, over meneer Musk. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En waar ik misschien nog het meeste naar uitkijk, Ruud, want er gaan hier ook wel vedetten zijn natuurlijk. George Clooney krijgt hier straks een soort van Lifetime Achievement Award. Robert Pattinson zal er zijn. Javier Bardem samen met Penelope Cruz. Misschien wel het mooiste filmkoppel dat er bestaat. En dat bedoel ik niet alleen aan de buitenkant, maar zeker ook aan de binnenkant. Maar wat ik wilde zeggen, waar ik het meeste naar uitkijk. Gaan ze komen of gaan ze niet komen? Liam en Noel, de Gallaghers, die twee gasten van Oasis. Er is een documentaire gemaakt over een reunietournee van vorig jaar. Die gaat hier in wereldpremière. Stephen Knight, dat is de maker van Peaky Blinders, die heeft die op poten gezet. Dus die komt hem hier presenteren. En er is beloofd dat de twee hier zouden zijn. Maar ik wil het eerst nog zien. Met de Gallaghers weet je nooit. Ze zijn pas in Venetië als ze in Venetië zijn. Maar die twee hier zien aankomen voor het Excelsior Hotel in zo'n fancy bootje. Ik wil het nog zien gebeuren. Ik denk, ja, wie gaat er later belanden? De ene van dat zal de andere wellicht wel in het water doen vallen of zoiets. Er gaat iets gebeuren. Dat wordt ongetwijfeld een van de spannendste momenten van het festival.
0: Ja, vorig jaar was een van de meest beklijvende momenten de lange staande ovatie na de première van The Voice of Hindranjab.
4: Ja.
0: Is er iets dergelijks dat er misschien opnieuw zit aan te komen, ja, film die iets in beweging brengt?
4: Ja, wellicht wel. Er zijn ook wel politieke films, want dat is dan ja, een politieke film tussen aanhalingstekens natuurlijk. Dat was er zo één, een film over de oorlog in Gaza. Dat meisje dat daar sterft onder Israëlisch vuur, heeft toen heel veel losgemaakt, maar er wordt veel over gediscussieerd. Moet zo'n festival ook politieke standpunten innemen? En dat is dan weer een beetje de schuld van Wim Wenders. Wim Wenders, de bekende regisseur, die was juryvoorzitter in Berlijn dit jaar. En die deed een heel ongelukkige uitspraak, Ruud. Die zei, weet je wat, filmmakers moeten zo ver mogelijk van politiek vandaan blijven. En dat is natuurlijk een heel ongelukkige uitspraak. Want natuurlijk moeten films gemaakt worden over oorlog, over... En die zijn er hier ook, over Oekraïne, over Palestina, over Gaza. Maar hij wilde zeggen, je moet niet altijd aan filmmakers vragen wat zij vinden van al die moeilijke situaties. En dat is een dingetje aan het worden. In Cannes bijvoorbeeld, er zijn acteurs die dat wel doen. Javier Bardem, ik heb hem in Cannes nog gesproken, die zegt, wij moeten dat doen. Dat is onze plicht. Waarom zou ik het niet doen? Dan heb ik misschien wat minder water in mijn zwembad. Maar wij moeten dat doen. Wij zijn bekend, wij zijn beroemd. Wij moeten die megafoon gebruiken om standpunten in te nemen. Mark Ruffalo doet dat bijvoorbeeld ook. Maar andere acteurs zijn daar niet mee opgezet. Dus want die zijn dan misschien ook wel bang om rollen te verliezen of om fanbase te verliezen. En Barbera, om terug even bij hem te komen, Alberto Barbera, de directeur van het festival hier, die zegt altijd, wij nemen geen enkel politiek standpunt in. Mijn enige criterium bij de selectie van festivals, voor films voor zo'n festival, is het een goede film of niet. Als een film uit Rusland komt, we staan er hier nu geen op de affiche in de officiële competitie. Maar als het een goeie is, dan ga ik hem selecteren. En ook, oh ja, op die manier duwt hij die hete aardappel steeds maar voor zich uit. Maar er gaan hier ook weer vragen over komen, hoor. En er gaat hier ook weer gedemonstreerd worden. Dat is tegenwoordig altijd zo.
0: Ja, en als hij dan nog Italiaans is, dan is dat meegenomen voor Barbera. Ik wens je heel veel goede films de volgende dagen, lieve Van Geels, vanuit Venetië.
4: Dankjewel.
0: Voor die goeie morgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
5: Goedenavond!
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers!
0: Voor wie non-stop info zoekt...
6: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
7: Alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè?
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Het is 8:30. Goedemorgen. Van alle Europeanen pendelen de Belgen gemiddeld het langst.
2: Gemiddeld 61 minuten per dag, dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten, heeft SD Works berekend. De files spelen mee, maar we wonen ook verder van het werk dan in andere landen. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet EU-burgers die hier willen komen werken. Het gaat nu om ruim 4.100 aanvragen. Het zijn er minder doordat de Vlaamse regels verstrengd zijn. En de VS en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. Volgens het Amerikaanse leger waren die gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft zeker één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. Daar zouden 5 doden zijn gevallen. In totaal kwamen zeker 11 mensen om.
0: Dankjewel Jasper. Sabine, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Wat voor een dag wordt het?
8: Het wordt er eentje met zon, met wolken en misschien ook een bui. En de kans op een bui is er voor de kuststreek en voor het noorden van het land. Na de middag komen er wel wat meer wolken en misschien kan er dan ook een beetje motregen vallen. En dat is dan vooral voor Vlaanderen. Momenteel is er weinig wind uit het zuidwesten. Die gaat wel wat aantrekken, wordt matig uit west-zuidwest. En uiteindelijk krijgen we temperaturen tot 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog brede opklaringen, maar later alweer meer wolken en minima tussen 10 en 17 graden. Morgen en overmorgen zijn overwegend grijze dagen. Af en toe kan er ook een beetje gemiezer zijn. Redelijk veel wind, met soms rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Nu wel zacht, want we gaan naar maxima tot 24 of 25 graden. In het weekend, zaterdag, wordt het dan iets koeler. Wel redelijk mooi, met 22 graden. Zondag warmer, zomerse warmte zelfs, tot 25 of 26 graden. Voor maandag doen we er nog een graadje af, maar ook dan is het meestal droog, misschien een lokale bui, en krijgen we nog altijd geregeld zon.
0: Dankjewel.
2: Op de bindering rond Brussel 35 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Traag naar Brussel op de E19 een half uur vanaf Semst. Op de E314 20 minuten tussen Rotselaar en Wilselen en 10 minuten op de E40 vanaf Everberg. Naar Antwerpen op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke en 20 op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem en richting Nederland een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West.
9: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Sophie Ellis Bextor en Murder on the Dance Floor.
1: De ochtend.
0: Ik had het u bij het begin van het programma al beloofd en ik weet, u zit erop te wachten tot het zover is. Wij gaan naar Londen, want Ariana Grande heeft daar gisteravond haar voorlopig laatste concert gespeeld.
2: We're really thanking for Mulatto McCartney. It has been so special and I'll cherish this experience always. I have loved every minute of this with you all and I just want to make sure I express how grateful I am. Thank you and I love you so much.
0: Emotie in de stem en terecht uiteraard.
3: Ja, voor haar emotionele, want vanaf nu blijft ze bewust een tijdje weg uit de schijnwerpers. Dat had ze een maand geleden al aangekondigd. En journalist Robin Broos, die is grote fan en hij was erbij gisterenavond.
4: Ja, meer zelfs. Ik was vorige week al twee keer geweest en ik dacht, ja, dan moet ik de laatste er ook wel bij zijn.
3: Kijk, al de derde keer. En het was de moeite blijkbaar.
4: Het was een zeer goed concert. Meer zelfs, ze heeft gisteren 20 minuten langer gespeeld dan eigenlijk alle vorige shows. Dus ik denk dat ze eigenlijk zelf gewoon nog eens wou aangeven van, ik laat mij niet kapot maken.
3: En dan gaat het over die vele kritiek die ze de laatste tijd krijgt. Op sociale media maken fans zich al een tijdje zorgen over haar gezondheid, omdat ze opvallend dun is. Begin augustus kondigde ze aan dat ze die constante aandacht en kritiek helemaal beu is en dat ze dus even een pauze neemt van het publieke leven. En de jonge fans in het publiek gisterenavond, die konden dat heel goed begrijpen.
5: Honestly, I don't blame her. With all the public scrutiny,
6: she needs it. I think she needs it. She has worked her ass off and has always worked her ass off, so it's about time.
7: She knows that her real fans will be here waiting for when she comes back, like we always do.
3: En tijdens dat concert gisterenavond is ze er niet meer op teruggekomen trouwens. De focus lag vooral op de muziek en het was een indrukwekkende show volgens Robin.
4: Ik heb niet het gevoel gehad dat ik zat te kijken naar een zieke vrouw. En ik denk dat dat een beetje het belangrijkste antwoord is dat ze zelf kan geven op dit moment. Als er een probleem is, dan moet het uit haar eigen komen. En als zij echt ziek is, zoals mensen beweren, dan kan zij dit soort show gewoon niet neerzetten.
3: En een van de meest emotionele momenten tijdens het concert was blijkbaar tijdens het nummer One Last Time. Het nummer had al een bijzondere betekenis na de terreuraanslag op een concert van haar in Manchester, 9 jaar geleden. En sindsdien is het soort anthem geworden voor de overlevenden. Maar gisterenavond kreeg dat nummer er nog een extra emotionele laag bovenop.
4: Ik had het gevoel dat One Last Time een belangrijk moment was, omdat het ook gewoon het allerlaatste concert was na een reeks van 41. En eigenlijk met geen enkel perspectief op dat ze zou terugkeren. En ja, dan is het afwachten. Haar kennende zal ze wel ineens, totaal out of the blue, vermoed ik, terug met een album op de proppen komen.
0: Robin Broos, na de derde keer Ariana Grande. En we kunnen niet anders, vrienden. Komt-ie.

0: Ariana Grande met One Last Time. We zullen haar dus een tijdje niet meer aan het werk zien.
1: De ochtend.
0: Overasselt. Dat hebben we gisteren leren kennen, zeg. Maar hoe? De inwoners daar, die pakken vanochtend de draad weer op, zo goed en zo slecht als dat kan, na die fatale schietpartij daar. Gisteren nacht, bij die schietpartij, werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. In Waren, ja, je kan dat niet eens paracommando-stijl noemen, maar dit was echt bevreemdend en levensgevaarlijk. Ook twee agenten werden beschoten, zij zijn zwaar gewond. Wat een drama, Sander van Hoorn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want je bent voor de NOS in Overasselt. Overasselt is ontwaakt. Maar hoe?
2: Ja, normaal voor zover dat mogelijk is. Tot gisteravond 22:45 gold het advies om binnen te blijven. Ja, dat gold toen niet meer. Dus mensen kunnen vandaag weer gewoon naar de supermarkt die open is. Ik sta voor de basisschool in het dorp waar ouders hun kinderen naartoe hebben gebracht. Maar ja, gisteren was dat natuurlijk heel anders. Sommige mensen die moesten binnen blijven, konden hun kinderen niet naar school brengen. Andere kinderen waren op school. En op school hebben ze de deuren op slot moeten doen, omdat er dus nog mensen door het dorp konden zwerven. Zwaar bewapende mannen, jongens die opgejaagd werden door de politie. Kinderen vertellen ook dat ze wakker zijn geworden, dat ze de helikopters hebben gehoord, dat ze de schoten hebben gehoord. Dus de uitdaging voor de school is, ja, weer normaal. Dus er worden ook lessen gegeven. Maar ja, die kinderen die zullen toch ook last hebben van wat ze hebben meegemaakt en dat kwijt moeten daar begeleiding in nodig hebben ook.
0: Nou, iedereen kan ik me voorstellen, want bon, je gaat op zoek naar elkaar, hè? Dat is wat je doet. Er lopen gewapende mannen nog rond in ons dorp. Dat is verschrikkelijk.
2: Zeker. En kijk, de enige voordeel, zeggen mensen ook, is dat de boeven zijn opgepakt. Hè? 34 arrestaties, Algerijnen, Nederlanders, Fransen, maar dus ook Belgen. Precieze verhoudingen zijn niet bekendgemaakt door de politie. We weten dus ook niet of het Vlamingen zijn, Walen of Brusselaars. Maar dus zeker ook Belgen die op die beelden te zien zijn geweest. En ja, ze zijn allemaal opgepakt. Dat is de enige rust die mensen hebben. Ja. Maar ja, mensen die hebben die helikopters gezien, hebben schoten gehoord in hun dorp. En niet weinig ook. Dus ja, daar lopen mensen mee rond. En hier op school bijvoorbeeld houden ze er rekening mee dat kinderen echt last kunnen krijgen van posttraumatische stress, bedplassen, opstandig gedrag en dergelijke. En ze voorzien dus hier ook dat die hulp die er is, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, de ouders en iedereen in het dorp die er nood aan heeft. Ja, dat er nog wel weken kan aanhouden, die hulpvraag.
0: En er is nog verder onderzoek ook vandaag. Wat hopen ze nog te vinden?
2: Sporen. Ik denk dat er misschien nog wat naar wapens gezocht gaat worden. Maar verderop in het dorp, bij die straat waar het gisteren allemaal te doen was, die straat is nog afgesloten. Nu met hekken waar je niet doorheen kunt kijken. Zwaar bewapende en gemaskerde politie staat daar de wacht te houden. Dus ik heb het idee dat op dit moment het sporenonderzoek vooral in dat pand zelf plaatsvindt. Ja, en toch ook op andere plaatsen in Nederland. Hè? Dus wie heeft de opdracht gegeven? Wie waren de tussenpersonen? Want zoals de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland, Van Wil, ook zei, dit is voor Nederland du jamais vu.
0: Ja, en hopelijk gebeurt het ook nooit nog eens. Wat weten we over die villa waar de gewapende mannen dus op afstapten?
2: Dat het daar wel vaker problemen heeft gegeven. Jan G. Is de eigenaar van die villa.
0: Hoe banaal kan het klinken, hè?
2: Ja, zo heten mensen inderdaad. En G, wij doen nooit de achternaam van mensen die nog niet veroordeeld zijn. Maar daar zijn vaker invallen geweest. Daar is ook een drugslab is daar opgerold. En de verdenking is dat het daarmee te maken heeft. Dat is ook de link die de justitieminister heel duidelijk legde, dat het drugs en bende gerelateerd is. En ja, dan wordt ook al vrij snel de naam Bolle Jos hoor je vallen. Hè? Jos L, die op dit moment in Afrika verblijft, maar hier zijn imperium heeft. En ja, zou er sprake zijn geweest van een afrekening. Heel veel ruimte voor speculatie nog altijd, omdat lopende het onderzoek, politie en ook de minister daar geen uitspraken over doen. Dus dat blijft gissen. Voor veel mensen ook in het dorp die erop wijzen dat het wel vaker is gebeurd daar, dat de burgemeester dat huis ook wel eens gesloten heeft verklaard. En de hoop is eigenlijk dat dat nu weer gebeurt en dat dat nu ook blijvend gebeurt, want het dorp is het wel een beetje zat.
0: Ja, je hebt het over die internationaal gerecruiteerde bende, zou je dat kunnen noemen, hè? Verschillende nationaliteiten. We hadden eerder in deze uitzending een gesprek over Overijssel en hoe daar jonge gasten gerecruiteerd worden om dan in Brussel ook een en ander teweeg te brengen waar we niet mee kunnen lachen. Dat lijkt echt wel de manier, hè?
2: Ja, en dat vaak ook via sociale media gebeurt. Hè. Snapchat is een medium wat je vaak hoort. Telegram ook wel, maar met name op Snap kun je natuurlijk jongeren heel makkelijk bereiken. En ja, dat is nu wellicht nog wat vroeg, maar toch ook hier lijkt dat wel gebeurd te zijn. Dat er mensen, jongeren, snel geld beloofd wordt. En die vallen daar dan voor, komen in een fuik terecht, waarbij het ook steeds moeilijker wordt om nee te zeggen. Ja, en dit is dan het resultaat. En dus denk ik dat vandaag het politieonderzoek in Nederland zich ook zal richten op dat appverkeer. Wat is daar gebeurd? Valt er te zeggen over de manier van recruteren en door wie dat gebeurt?
0: We hebben de minister inderdaad van Justitie gehoord. Hebben we nog politieke reactie vanuit Nederland?
2: De burgemeester natuurlijk, die ook zegt, dit is iets wat ongekend is in Nederland. Dat is toch het woord wat je hoort. Politieke reacties zullen er ongetwijfeld nog meer komen vandaag. En ik denk dat die ook in die lijn zitten. En toch ook wel de roep om dat beter te monitoren. Te kijken hoe je kunt voorkomen dat die narco-staat, waarvan Nederland in elk geval zegt dat het dat niet is, dat het dat in elk geval ook niet gaat worden. Dat die bendes, die internationaal opererende bendes, geen misbruik kunnen maken. Want dat hoor je ook wel van de fijne infrastructuur die Nederland biedt. Ruimte, goede wegen, ontsluiting met het achterland in Duitsland. Ja, en dus ook in België. Je ziet natuurlijk ook wel heel vaak de samenwerking tussen bendes uit Vlaanderen en Nederland rond de havens in Antwerpen en Rotterdam. Dus het is geen nieuw verschijnsel, maar de schaal waarop, die heeft de politiek in Nederland wel weer even op scherp gezet.
0: Ja, en iedereen verrast, denk ik. Hè? Dankjewel, Sander van Horen vanuit Overijssel. Wij laten jou daar verder reportages maken voor de NOS. Dag.

0: Frans Kalf met Nou En. We waren in Overasselt en we zijn dikwijls in Brussel. En over een minuutje of 10 komen de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie samen, Jasper, en dat heeft daarmee te maken.
1: Ja, ze gaan het hebben over de heropflakkering van het drugsgeweld in Brussel. Commissieleden zullen er vragen kunnen stellen aan de bevoegde ministers. En dat zouden wel eens heel scherpe vragen kunnen worden. Zeker als ze inspiratie zochten bij de Brusselse procureur Moinil, want die zat een uurtje geleden bij onze collega's van Matin Première. En hij beklaagde zich daar onder meer over het gebrek aan werkende camera's in Brussel. Ofwel zijn de beelden slecht, ofwel zijn de camera's stuk, zegt hij, ofwel hangen er gewoon geen.
2: Il y a toute une série de caméras, d'autant plus dans les hotspots dont on a, on a vraiment besoin d'elles, qui sont pas opérationnelles. Et trois, il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Donc ça me paraît un peu surréaliste qu'à Bruxelles, en 2026, on n'ait pas un réseau de caméras opérationnel, moderne et qui fonctionne. Alors, j'ai entendu deux choses, donc que le ministre de l'Intérieur avait donné un budget. Donc oui. Moi, ma question, c'est, ben, évidemment, merci, mais est-ce que ce budget a pu être utilisé?
1: Ja, er is al een hele tijd extra geld vrijgemaakt dus, maar wat is daar dan mee gebeurd, vraagt Moinil zich af.
0: Ja, vriendelijk bedankt, maar wat doen we ermee? Ook minister van Justitie Verlinde, die kreeg een veeg uit de pan?
1: Ja, hij herhaalde nog eens dat heel wat leiders van drugsbendes vastzitten in een gevangenis in Haren en dat ze van daaruit hun activiteiten gewoon voortzetten via de gsm. Moinil begrijpt niet dat gsm-signalen daar nog altijd niet geblokkeerd worden.
2: Faut poser la question à la ministre de la Justice. Alors ici, elle m'a indiqué que elle allait le faire. Donc j'attends, je l'espère. Et nous, en tout cas, on tient les listes des targets qui nécessitent cette mesure.
3: Mais donc, si je vous comprends bien, depuis un an, vous dites
2: un an et demi,
3: il y a des détenus en prison qui ont des GSM, des téléphones qui leur permettent de gérer le trafic, de commanditer des enlèvements, des assassinats. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
1: En we hebben Verlinde ook om een reactie gevraagd. Haar woordvoerder liet weten dat de minister straks in de commissie alles zal uitleggen. En ze zegt dat de aanpak van de georganiseerde misdaad in de gevangenissen al maanden geleden is versterkt. Net als de controle op gsm's en andere verboden voorwerpen.
0: Ja, versterkt, maar misschien nog niet sterk genoeg. Daarmee was Moinil nog niet klaar, denk ik, met de federale regering.
1: Nee, ook minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid kreeg nog een vraag van Moinil. Hij vertelde dat veel mensen zonder papieren herhaaldelijke drugsfeiten plegen. Volgens hem gaat het telkens om mensen die al een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten. Waarom worden die niet naar een gesloten centrum gebracht, vraagt Moinil, terwijl daar wel plaats is.
2: Die récidive et ce qui engorge nos maisons d'arrêt, puisque moi, s'il y a des délits, je suis obligé de poursuivre. Je ne vais pas laisser un dealer ou un violeur, un voleur, pouvoir perpétrer des méfaits sans qu'il y ait de réaction. Et donc, il y a énormément de personnes en séjour illégal dans les prisons, alors qu'elles devraient être dans les centres fermés. Apparemment, il y a des places en centres fermés, donc je ne comprends pas pourquoi on ne les utilise pas. Et ça, c'est plus de 95%, hein.
1: En we hebben ook gepolst naar een reactie bij het kabinet van minister van Bos-Zuid. Maar daar kregen we voorlopig niemand te pakken.
0: Ja, misschien is dat voor later op de dag. Laten we het hopen, zeker na die commissies. Dan maak ik u al even warm voor volgende zaterdag. Ja, u weet dat het dan de Lage Landenlijst is. De mooiste Nederlandstalige nummers. En wij warmen daar hier elke dag voor op Radio 1. Vanaf 9 uur, van 9 tot 10, is er Evert Venemaat met Leven de Lage Landen. En vandaag is hij te gast bij Spinvis. Veel plezier.
4: Hallo, Melisabeth.
5: Hallo.
4: Hallo, met Cherish.
6: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
5: Wow.
4: That's really kind of you.
6: Het theaterfestival.
4: Wow, dat is supergoed nieuws.
6: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
4: Wanneer is dat?
6: Van 2 tot 12 september

0: RT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
1: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening.
3: De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
10: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
9: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Ventcenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
13: J'aime le drame, j'aime le go.
12: Ben Vols, Bill Callahan.
14: Remember the good things.
12: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
15: Herfst en Nieuwegein is een nummer van Spinvis. De herfst is nog veraf, maar Nieuwegein en Spinvis zijn vandaag vlakbij. Kom na 9 uur mee naar de kelder van Spinvis, waar hij muziek maakt en vanmorgen zijn lievelingsmuziek laat horen voor de Lage Landenlijst.
0: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
16: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. En het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. Dat ligt ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. De files in ons land spelen mee, maar het komt toch vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen, zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
17: Ze hebben een huis en ze zijn dus eigenlijk bereid, als ze werk vinden, om dus toch te blijven wonen waar dat ze dus een huis hebben en dan verdere afstanden te doen. Mensen, zeker als er kinderen komen, zoeken terug hun sociale netwerk op, zodanig dat die opvang kan geregeld worden. Terwijl dat er in andere landen dat men dichter bij het werk gaat wonen. Niet iedereen ervaart dat als verloren tijd. We nemen het er bij wijze van spreken gewoon bij.
16: Belgen vragen ook niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- of tuinbouw. Middengeschoolde komen alleen nog maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. Vlaams minister van Werk, Suhail Demir.
18: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels, die hebben we behouden.
16: Het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft dan zo goed als ook onveranderd. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten

0: zijn in of rond het dorp. Bij die schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Ook twee agenten werden beschoten, zij zijn zwaar gewond. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse in Overasselt en volgens hem is de rust daar bij de inwoners van het dorp intussen wel verdwenen.
1: Niet meer zo ongerust, merkte je gisteravond eigenlijk ook al hoor. Men had vertrouwen in de politie dat hij zijn werk goed deed. En de angst dat er nog mensen met wapens door het dorp zouden spoken, die angst die was niet zo heel groot. Ja, er zijn 34 mensen opgepakt. Nederlanders, Fransen, Algerijnen en ook Belgen. De precieze verdeling daarvan is niet duidelijk. Maar die mensen die zijn opgepakt, de verwachting is niet dat er hier in het dorp nog meer arrestaties plaatsvinden.
0: De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Meer uitleg door Veerle de Vos.
2: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag met kans op enkele buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms wat lichte regen. Morgen tot 22 graden in het centrum van het land. Op vrijdag 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
4: Radio 1.
3: Radio 1. Leven de Lage Landen.
4: Met Evert Venema.
5: Goedemorgen. Alles van techniek staat in de keuken van Spinvis en Erik de Jong hebben. En ik heb ons in de kelder van zijn huis genesteld. Tussen instrumenten, een kleine ruimte waar grote kunst ontstaat, in een gewone straat in Nieuwegein, vlak tegen Utrecht. We dachten gisteravond, toen we gingen eten, dat we al in Nieuwegein waren. Maar dat bleek een grote vergissing.
6: Dit blijft Vreeswijk. Het is gewoon een... Nieuwegein is Nieuwegein geworden. Dit was een oud dorp. Jutphaas hadden een oud dorp. En dat hebben ze bij elkaar. Alleen Vreeswijk heb daar het water. Daar hebben we water en hier hebben we water, dus hier kan je niet bouwen. Dus het is allemaal die kant op gegaan.
5: Dag Erik de Jong.
7: Goedemorgen.
5: Wij onthouden Vreeswijk is niet Nieuwegein.
7: Nee, dat is echt heel ander volk. Heel ander. Het zijn heel andere mensen.
5: Wel mooi, overal water, hij heeft gelijk.
7: Ja, het was hier een zandgebied. Dus de schepen kwamen van de Rijn en het zand, alles heet hier zand. Dus deze wijk heet Hoogzandveld.
5: Ik ben helemaal in lage landenmodus, dus ik dacht onmiddellijk aan Cornelis Vreeswijk.
7: Ja. Maar die komt hier niet vandaan.
5: Nee, die komt hier niet vandaan.
7: Ja, zijn familie misschien wel. Ja.
5: Nu zitten we wel in Nieuwegein. Bij jou thuis in de kelder? Weet iedereen in deze straat wat jij hier uitspookt?
7: Nee, dat denk ik niet. Nee, je moet je niet in vergissen. Dat vind ik ook wel heel prettig eigenlijk.
5: Voor Spinvis-fans, kijk mee via de stream van Radio 1 op VRT Max in de kelder waar al die nummers geboren worden. Wat zien mensen dan, Erik? Beschrijf jij het eens?
7: Oh, hemel. De computers natuurlijk, dat is onvermijdelijk. Maar ja, daar zijn allemaal gitaren, banjo's, ukulele, een piano, een vibrafoon, drums.
5: Die kunnen de mensen net niet zien, de drums die staan daar allemaal.
7: Ja, van alles, alles wat ik nodig heb.
5: En achter mij de rode ladekast vol notitieschriftjes, die valt op. Daar haal jij zinnen uit die je in de buitenwereld verzamelt en die je ooit in teksten gebruikt hebt.
7: Ja.
5: Zou jij vanmorgen, het zijn ontzettend veel schriftjes, daar eens even in willen bladeren en ons een paar zinnen laten horen later in het programma, die je mogelijk ooit in nummers gaat gebruiken, maar die nog niet gebruikt
7: zijn? Ja, dus mijn archief, mijn schatkamer is dat, heb ik hier, ja.
5: Zit er een systeem in eigenlijk?
7: Nee.
5: Dat dacht ik
7: al. Nee, dat wil ik iedereen ook afraden hoor, om een systeem te hebben in je leven.
5: Ik zag je bezig en ik dacht, daar zit zeker geen systeem in.
7: Oh, dankjewel.
5: Het is 9:00 's morgens. Ja. Zonder radioprogramma zit jij hier op dit uur nooit, hè? Denk ik.
7: Nee. Ik ben een nachtmens. Ook omdat ik 's nachts werk, maar ook vanwege het werk wat ik doe. Dus als je optreedt, dan ben je heel laat thuis.
5: Ah, daarom meteen na het optreden verder doen.
7: Nee, soms wel, maar het is altijd laat. Ja. Maar als je dat al zo lang doet, dan is dat zo in je systeem.
5: Vind je het ook fijn dat iedereen ligt te slapen terwijl jij bezig bent?
7: Ja, precies. Je wordt niet gebeld, er komt niemand aan de deur. En dus, Maar ik vind wel, de tijd gaat dan heel snel. Als je echt geconcentreerd aan het werk bent, dan ben je, is het zo 4 uur 's nachts. En dan, oh ja, het is alweer 4 uur. Nou, moet ik toch meer
5: eventjes gaan slapen.
7: Iets van gaan slapen, ja.
5: Erik de Jong stond speciaal voor ons op met tips voor de Lage Landenlijst. Jouw top 3. Heel graag bij Radio 1 op VRT Max. Klik op radio en volg daar Radio 1. En omdat Spinvis nooit zichzelf zou aanprijzen, doen wij het in zijn plaats. Vergeet deze niet.
4: Leven de Lage Landen.
8: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Smalfilm van Spinvis stond nooit in de lage landenlijst. Dat begrijpen wij niet. Vorig jaar alleen Voor ik vergeet en Bagagedrager. 3 spinvissen lijkt mij een minimum waar we niet onder mogen. Laat die derde een keer Smalfilm zijn. Stemmen kan tot donderdagavond bij Radio 1 op VRT Max. Ik zit bij Erik de Jong bij Spinvis. Ik mag het niet verklappen, maar ik doe het toch half, Erik. Jij gaat dit najaar nog van alles doen voor Radio 1. Ik zag je op de gastenlijst staan van één van de curatoren van de Radio 1-sessies. Je mag niet zeggen bij wie, maar jullie zijn wel een onverwachte combinatie.
1: Dat denk ik, ja.
0: Jullie hebben elkaar nog
1: Ik mag niks zeggen.
0: Dus. Nee, je mag niks zeggen. Maar je hebt hem, dat gaan we dan wel zeggen, nog nooit ontmoet, hè?
1: Ik heb hem nog nooit ontmoet, nee.
0: En je weet ook helemaal nog niet wat je gaat doen.
1: Nee, maar als ik zijn muziek beluister, heb ik wel een idee hoe we dat gaan aanpakken.
0: Want hij stond wel op jouw radar, je kende hem wel.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oké, was je verbaasd dat hij je vroeg?
1: Ja, dus dat is altijd heel leuk en eervol. Ik vind sowieso, de hele Radio 1-sessie vind ik fenomenaal dat jullie dat altijd nog zo goed doen. En dat, nou, ook dit hoor, moet ik echt wel zeggen. Dat je naar mijn huis komt en hier een studio bouwt. En dat zoveel zorgvuldigheid en zo, dat is zoveel moeite. En dat is zo belangrijk, weet je wel. Het is echt belangrijk. Niet vanwege de... het is toch cultuur. Hoe ouder ik word, hoe meer ik waardeer en hoe meer ik ook begrijp hoe belangrijk het is. Ja.
0: Nu weet ik eventjes niet wat ik moet zeggen.
1: Maar... Nee, je hoeft niks te zeggen. Ik zeg het, maar dat vind ik echt.
0: Je bent ook iets aan het voorbereiden, dat ga ik al wel zeggen, voor onze nacht van het luisteren. Mm-hmm. Hoe ver sta je daarmee?
1: Ik ben aan het denken en aan het opschrijven.
0: Ja. Dat gaat over geluidskunst.
1: Ja.
0: Daar heb je wel iets mee, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Want dat zit ook wel een beetje in jouw muziek.
1: Ik ben vooral bezig met klank, met geluid.
0: Ja. Ja. Maar eerst de lage landenlijst. Waarop zou Spinvis stemmen? Dat willen we weten. We trappen af, Erik, met de pa van Doe Maar. Ik kan veel redenen bedenken. Welke is het voor jou?
1: Henny Vrienten. Henny Vrienten is wel echt... Kijk, Nederlandstalige muziek is niet een genre. Je kunt ook zeggen, muziek met een elektrische gitaar. Dat is natuurlijk ook niet een genre. Maar Nederlandstalige liedjes, ja, dat kwam voort, denk ik, uit cafémuziek of uit cabaretmuziek. Dat was Nederlandstalig. Maar echt popmuziek, maar dan Nederlands gezongen. Ja, wanneer begon dat? Dat weet ik niet. Ik denk in Nederland Peter Koelewijn, Kom van het dak af of zo. Of, weet je wel,
0: eind jaren 50.
1: Eind jaar, toen begon echt popmuziek in het Nederlands te klinken.
0: Ja.
1: En dat is doorgezet. En Boudewijn de Groot is nog wel echt wel folky-achtig. Maar ik vind Doe Maar en vooral dan Henny Vrienten en vooral zijn baspartijen en zijn teksten zijn fenomenaal. En dat is voor mij wel het begin geweest van wat ik nu doe.
0: Ja.
1: Dus het is een beetje mijn vader, als het ware. Alhoewel, helemaal niet zoveel in zijn leeftijd verschil. Maar hij was al veel verder dan ik. En ik vind nog, en dit liedje ook het arrangement, het begint al met die...
0: Bart Peters zei het maandag, al die inventieve geluidjes.
1: Die inventieve geluidjes, ja. Hij was echt een maker van een geheel, van een universum.
0: Het was je vader en het lied heet Pa.
1: Ja.
0: Goed zo, hier is Doe Maar.

0: Spa van Doe Maar hoort in de lage landenlijst, vindt Spinvis. En het is ook gewoon zo, zet die in je top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Er staan aardig wat nummers over vaders in de lage landenlijst. De wedstrijd van Bram Vermeulen, papa van Stef Bos, Tim van Wim de Kranen, Jimmy van Boudewijn de Groot. En ook, voor ik vergeet, van Spinvis zelf natuurlijk. Hè? Dat gaat hoofdzakelijk over jouw vader toch? Hè?
1: Dat zit er zeker in.
0: Ja. Ja. Wanneer kwam dat koortje in het begin? Papa.
1: Dat is mijn vrouw, Petri. Die ligt nu nog lekker te slapen.
0: Die ligt niet te slapen.
1: En dat is natuurlijk omdat ik werk thuis. En dus alle geluiden. En toen de kinderen nog thuis woonden. Dan die betrok ik. Dus die doen ook koortjes en die zingen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Of de kinderen in de buurt. Dit is een liedje. Ronnie gaat naar huis. Er waren gewoon kinderen.
0: Zijn zij dat hier?
1: Ja, die zijn gewoon aan het spelen. En ik vroeg, jongens, kom even zingen. En dat is het leuke als je thuis werk, dan is de huistuin- en keukengeluiden maken vanzelf deel uit van de muziek.
0: Ja.
1: Dat geeft mij een goed gevoel.
0: Koen van Overstraat die vraagt, is er een webcam? Jazeker, er is een webcam. Er staan hier verschillende camera's in deze werkruimte, deze kelder van Spinvis. Je kan die gewoon zien bij Radio 1 op VRT Max. Daar kan je ons streamen vanmorgen tussen 9 en 10 uur.
1: Een beetje jammer ook. Toch, de radio is ook wel de verbeelding, toch?
0: Dat vind ik ook, maar dat is omdat wij oude mannen zijn.
1: Ja, ik ben bang dat
0: het echt helemaal voorbij, dat moet je aanvaarden. Ja. Opvallend ook dat er zoveel klassiekers in de lage landenlijst staan over vaders, vind ik.
1: Nou, het is een thema. Of moeders toch ook wel?
0: Ook wel, een aantal, ja.
1: Ja, het is een prachtig thema, omdat je zelf ook, niet iedereen, maar je bent ook vader. Je hebt een vader, je bent vader.
0: Ja. Jouw vader was ook een muzikant, hè?
1: Zeker.
0: Ja, heeft hij een grote rol gespeeld in het pad dat jij gekozen hebt?
1: Uiteraard, ja. Want als je. En ik denk je ontwikkeling begint op een heel jonge leeftijd. Ik denk als je 7 of 8 of 9 jaar bent, dan begin je serieus met muziek te leven. En bij ons thuis stonden overal muziek. Nou, net als hier eigenlijk. Overal gitaren en er stond een harmonium en een piano. En, ja. Dus bij ons was muziek maken en zingen. Het was heel, heel normaal, net als eten en drinken. Dus als je dat op hele jonge leeftijd al meeneemt, dan word je zo, dan ben je zo.
0: Hij was een heel andere pa dan de pa van Doe Maar, die we net hoorden.
1: Hij was een hele lieve pa.
0: Ja. Leven de Lage Landen is neergestreken in Nieuwegein. Allemaal vanwege een kelder in een huis daar waar alle liedjes van Spinvis hun oorsprong vinden. Je kan het dus via de stream van Radio 1 op VRT Max een uurtje. Daar kan je daar binnenkijken. Ik denk, Erik de Jong, dat jij de enige in Nieuwegein bent die Madou kent. Maar nog niet zo lang, geloof ik. Hè?
1: Nog niet zo lang, nee. Want ik was vorig jaar, denk ik, in Brussel voor een interview. En ik werd naar de lift geleid met die iemand. En toen kwam er een mevrouw en daar maakte hij een praatje mee. En na afloop zei hij, dat was Madou, ken je die? Ik zei, nee, die ken ik niet. Het zei, daar moet je echt naar luisteren, dat is heel bijzondere muziek. En dus in de auto terug heb ik daarna geluisterd. En met mijn mond open. En
0: wat is voor jou de magie? De stem of de teksten?
1: Ja, de stem, de teksten. Jan de Vos maakt, dat is haar man, geloof ik, maakt teksten. En ik geloof dat die nieuwe plaat een soort opnieuw gemaakte plaat uit de 70 jaren. Met hun beide zoons.
0: Ja.
1: Of toch?
0: Ja, zo is het. Ze zijn opnieuw begonnen.
1: Ja. En ik vind het wonderbaarlijk goed. Gewoon heel, de teksten, de muziek. Het is mysterieus en tegelijkertijd heel herkenbaar. En daar streef ik ook naar. Dat vind ik zelf ook de mooiste vorm. Dat je niet precies weet wat er aan de hand is, maar dat je vermoedt van alles. En dat zit in deze muziek.
0: Maak je het soms onduidelijker bij jezelf als je het te duidelijk vindt?
1: Ja, inderdaad. Ja, onduidelijk is misschien niet het goede woord, maar ik probeer de al te duidelijke dingen eruit te halen. Omdat het dan voor jou, dan kun jij zelf ook jouw wereld erin projecteren.
0: We gaan luisteren naar Is er iets van Madou?
1: Ja.
0: En waarover gaat dat?
1: Dat hoor je vanzelf.
0: Gaan we op
2: Radio 1. Leven de Lage Landen.

0: Waarover gaat het, had ik niet mogen vragen, want dat willen we juist een beetje mysterieus houden, Madhu.
1: En waar denk jij dat het... Dat...
0: Is er iets? Het gaat volgens mij over een relatie waar ergens iets niet in orde is.
1: Iets uit elkaar aan het groeien.
0: Maar het wordt niet uitgesproken.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb het even opgezocht, Erik. In de tussenstand van de lage danlijst, zoals het er nu uitziet, haalt Madhu de bovenste 100 met witte nachten en niets is voor altijd. Voor Spinvis mag je daar deze, is er iets aan toevoegen.
1: Hoera.
0: In jouw top 3 via Radio 1 op VRT Max. Volg daar Radio 1 ook even. Dat doe je door op radio te klikken en ons te kiezen. Het blijft even in je hoofd spoken, dit nummer, vind ik.
1: Ja, het is een heel mooie melodie ook.
0: Door de stem en door de karige tekst eigenlijk. Hè. We gaan naar Boudewijn de Groot met een lied... Vol beelden. Ik heb het even opgezocht. Die ontleend zijn aan een schilderij van Jeroen Bos.
1: Jeroen Bos, ja, Drieluik. Dit is een van de drie...
0: De Tuin der Lusten.
1: Ja, de Tuin der Lusten. Ja.
0: Eva, waarom die?
1: Ja, prachtige... Ik was echt, ik denk... 12 of 13 jaar toen ik dit luisterde. En toen ik dit voor het eerst had gehoord... kon ik niets anders meer luisteren. En de tekst van Lennart Nijg. Lennart Nijg is denk ik wel de grootste tekstdichter van ons taalgebied. En ook hier een heel warm soort surrealisme. Begrijp je wat ik bedoel? Het spreekt tot je, maar je weet niet precies wat de beelden zijn zo mooi. En dat is natuurlijk ook wat Jeroen Bos... dat is heel goed gevat in woorden. Dat schilderij is goed gevat in woorden. En het is zwanger van zoveel symboliek. En tegelijkertijd ontstijgt het dat door die melodie.
0: Hoe zij werkte is dat Lennart Nijg de tekst maakte. En dan kwam de muziek.
1: Ja.
0: Bij Boudewijn de Groot. Kan je je voorstellen dat jij zo zou werken?
1: Dat probeer ik. Ik werk altijd precies andersom. Ik maak eerst muziek en dan ga ik zo neurien tot er een melodie ontstaat. En die melodie, dat ga ik dan woorden bij zoeken. En dat is eigenlijk een heel onhandige manier. Maar soms doe ik dat inderdaad andersom. En dan werkt het eigenlijk best goed. Dus ik vraag me nog steeds af waarom ik dat niet altijd doe. Ja. Maar goed, zo is het nou eenmaal.
0: Ik moet ook heel nog eventjes Bert Page noemen. Want het is een echt lage landende nummer dit. Hè? De arrangeur in Belg.
1: Nou, dat is een rode draad in mijn hele lijstje geworden eigenlijk.
0: Want we gaan hem nog horen.
1: Bert, hoe heet je?
0: Ik zeg Bert Page, want ik denk dat hij het Engels bedoelt.
1: Oh, het is een Engels...
0: Bert Lepage, denk ik.
1: Hij is een Gentenaar. Of,
0: ja. Ja, ja. Maar Bert Page klonk...
1: Een grote man. Dat wil ik nog even zeggen, dat heel veel Boudewijn de Groot liedjes... die we allemaal in ons collectieve geheugen hebben... Dat is grotendeels zijn werk ook. Het intro van Land van Maas en Waal, dat iedereen kent.
0: Verdronken vlinder.
1: Dat is allemaal zijn werk. Ja. En dat is een onvoorstelbaar maar een goede arrangeur.
0: Maak de lage landenlijst wat psychedelischer, want dat is Eva van Boudewijn de Groot ook wel. Stem psychedelisch bij Radio 1 op VRT Max.

0: na Boudewijn de Groot kwam in Charleroi van Tom Pintens. Vorig jaar 81 in de Lage Landenlijst. Dat kan beter. Doe er iets aan in je top 3. Klik op Radio 1, volg Radio 1 en stem daar. Je hebt een geschiedenis met Tom Pintens. Hè?
1: We hebben ooit een film gemaakt met een vriendengroep. En daar speelde Tom, die speelde daarin. En die speelde Tom de huilende postbode. Ja, dat was een postbode die moest huilen omdat hij geen afscheid kon nemen van alle brieven die hij door. En dat is nog steeds, staat op YouTube. Dat heet Lupo Thomas, heet die film. En dan kun je zien, en dan zie je Tom echt in een glansrol als huilende postbode. En dit liedje, dat is, iedereen kent het wel. Maar niet mensen in Charleroi, die kennen dat misschien.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Wat ik aan dit liedje ook heel goed vind, is, je hebt in een liedje heb je een zogenaamde een brug. Dat is een middeleed, noemen ze dat. En vaak is de brug een beetje dat houdt de boel wel aan de gang, maar het is niet heel bijzonder. Maar hier is de brug in de compositie echt heel erg goed. Dus hij was altijd heel zorgvuldig.
0: Ja.
1: Hij deed nooit iets wat wel aardig was. Het moest altijd heel goed zijn. Ja. En dat, ja.
0: Toen hij begon in het Nederlands werd hij wel eens de Belgische spinvis genoemd. Maar dat wilde hij eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Dat doet hem geen recht.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Goed. Werk jij trouwens ook in Nieuwegein? Want daar zitten we. Ja. Omdat hier geen files zijn, vroeg ik mij af.
1: Er zijn hier heel veel files. Want
0: maar niet in je kelder.
1: Omgeven door snelwegen.
0: Ja.
1: En als er iets aan de hand is, dan rijdt iedereen door Nieuwegein heen. Vorig jaar hadden we een soort verkeersinfarct. Dat heel Nieuwegein stond vol met stilstaande auto's. En mensen kregen ook water en broodjes van de.
0: Thuiswerken helpt.
1: Ja, thuiswerken helpt, ja.
0: Normaal zou ik nu een verkeersoverzicht voorlezen van Belgische files. Maar het lijkt me gepast dat we als inleiding de raggende mannen draaien. Welk nummer en waarom de raggende mannen, Erik?
1: Dat is natuurlijk heel. Bob Fosco. Je hoort het, de liedjes duren nooit langer dan een minuut of twee. En het is een super dada, surrealistisch. Heel vierkante muziek. En de band speelde nooit langer dan een half uur, want dan waren ze gewoon moe.
0: Want het is zo. De nummers zijn ook heel kort, hè?
1: Zo intensief. Ja. Explosie van energie. Maar de teksten ook heel goed. Wacht even, sorry.
0: Ik zal de titel al zeggen, het rijdt niet.
1: Het rijdt niet. Dat ze dan zuchten, zoeken, wachten op beweging. Warme handen kruipen, harde handen knijpen. Dat vind ik geweldige teksten.
0: Daar gaan we.

0: 102 kilometer file op de binnenring rond Brussel rijdt het niet en staat het stil. Tussen Groot-Bijgaarde en Diegem 35 minuten filegolven daar. In Brussel sta je 30 minuten in de file tussen de Annie Cordy en de Rogiertunnel. Traag naar Brussel verder op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Op de E19 vanaf Zemst 45 minuten vertraging daar. Op de E40 vanaf Everberg 30 minuten. File rijden ook richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. En hinder op het knooppunt Zwijnaarden. Voor wie van de E17 uit Kortrijk komt en de E40 richting Oostende op wil door een lading verlies. Iedereen die daar in de file staat, hopelijk brachten de raggende mannen wat troost.
1: Wat zou die lading zijn?
2: De lage landenlijst.
0: Dat vragen we even. We draaien een plaat nu normaal.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
5: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

0: voortaan elk verkeersoverzicht laten voorafgaan door de rachende mannen, lees ik in onze app. Ik vind het een goed voorstel. Het tweede nummer was dit over een schilderij van morgen na Eva van Boudewijn de Groot. Geïnspireerd op Jeroen Bos, nu Maternité van Mam uit de jaren 80. In opdracht gemaakt voor een kunstproject over een schilderij Maternité van Picasso. Ik ben een grote Mam-fan, Erik de Jong, al heel lang. Mij moet je niet overtuigen, maar help mij en overtuig Vlaanderen dat dit nummer eindelijk in de lage landenlijst moet.
1: Well, ja, ik was... denk ik 25 of zo, toen dit... Het is nooit een hit geweest. Maar het was voor mij wel echt een eye-opener. Van, wat is eigenlijk een lied? Wat is een tekst? En natuurlijk heel veel Nederlandstalige werk komt voort uit de kleinkunsttraditie. Arnie M. G. Smit. En dit liedje bijvoorbeeld. Alles kan een lied zijn. Als de muziek goed is en het heeft een overtuigingskracht, dan kun je alles zingen.
0: Ja.
1: En dat was voor mij zo opeens zo'n... Er ging zo'n deur open. Ja, je kunt gewoon die ene regel... Een hele alledaagse taal ook. Dus vind ik zelf ook belangrijk.
0: We moeten misschien ook even zeggen, dus Tom Amerika, dat ja, is ja, dus de man van Mam, die is naar zijn moeder gegaan, heeft gewoon gevraagd, wanneer heb ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten? En dat is de tekst.
1: Ja, dat is de hele tekst.
0: Ja.
1: En dat en omdat de muziek zo goed is, opent zich dan een hele onverwachte wereld.
0: Ja.
1: En dat kan alleen als die tekst zo minimaal is. En zo weinig betekenend, maar dan betekent het juist weer heel erg veel. En dat spel met betekenis of geen betekenis, dat is voor mij toen wel begonnen.
0: Mam, met Maternité in de lage landenlijst, doe het voor Spinvis, doe het voor mij alsjeblieft. We gaan naar een lied, Erik, dat ik nog nooit gehoord had. Het was nogthans blijkbaar ooit wekenlang een nummer 1 hit in Nederland. Het heet Mijn Gebed. Ja. We horen prominent een eeuwoud kerkorgel. Wie is in hemelsnaam D.C. Lewis?
1: Dat was een schuilnaam van... Het is een one-hit wonder. Ik weet niet wat er met die man is gebeurd verder. De tekst is van Gerrit den Braber. Wat ook een oudere generatie ook. Hoor. Dit is allemaal 60 jaar volgens mij. Maar ook hier het orgelarrangement is ook weer van Bert Page. En dat kwam ik dus achter. Dus die is toch wel heel belangrijk geweest.
0: Ja, die waren gelovigen en ongelovigen.
1: Ja.
0: Stem voor de lage landenlijst op Mijn Gebed van D.C. Lewis. Via Radio 1 op VRT Max. Dominee Spinvis vraagt het.

0: Mijn gebed van D.C. Lewis en Kerkogel. Ja, in de lage landen.
1: De is nu wel gezegend.
0: ja,
1: denk ik.
0: We weten eigenlijk niet waar het over gaat, hè?
1: Nee, maar dat is wel mooi. Je vermoedt van alles. Ik zelf. Ik dacht dat het is een homoseksuele jongen die wordt gepest of zo. En daar dan zijn rust vindt. Maar dat wordt niet uitgesproken. Maar dat is juist zo sterk van een goede tekst.
0: Had je een opdracht gegeven in het begin, Erik? Ja. Die rode latenkast hierachter, waarin al die notitieschriftjes zitten.
1: Ja, dit is een heel oud.
0: Zinnen uitkomen die mogelijk in nummers
1: gebruiken. Een van de boekjes.
0: Je ging er een paar.
1: Je vroeg een zin die ik misschien zou kunnen gebruiken.
0: Maar die je nog niet gebruikt hebt, maar die we ooit in een nummer van jou gaan horen.
1: Ja, dat heb ik gevonden. Ik weet niet meer wanneer ik dit schreef, hoor. Het maakt niet uit, heet dat. Het maakt niet uit wat de beurs ook doet. Wat je morgen doet. Het maakt niet uit wie de zegen geeft.
0: En waar komt dat vandaan? Weet je dat nog?
1: Geen idee.
0: Geen idee, je schrijft het gewoon op. Ja. Oké, de tijd raast voort. De klok van 10 uur nadert. Je wilde nog één.
1: Ja, dat is een schaamteloze
0: promotie van iemand die in je band zit.
1: Ja, Saartje van Kamp, met wie ik al jarenlang werk.
0: We gaan hem al starten.
1: Ja, heeft een hele mooie plaat gemaakt. En ik wil dit gewoon heel graag in de lage landen op nummer 1 zien te krijgen.
0: Natuurlijk. Dan moet je de titel nog even zeggen, denk ik.
1: Ja, dat komma.
0: Oké, ik heb al 1000 keer gezegd waar je kan stemmen. Weet je het ondertussen?
1: Sorry?
0: Waar je kan stemmen heb ik al 1000 keer gezegd vanmorgen. Heb je het onthouden, waar je kan stemmen?
1: Waar je kan stemmen, nee?
0: Bij Radio 1, op VRT Max.
1: Op jou, natuurlijk, VRT Max.
0: Daar, ja, oké. Op Saartje van Kamp en komma.
1: Ja, doen.

0: Saartje van Kamp en Komma stemt die in de lage landenlijst. Radio 1 VRT Max. We zijn er eigenlijk al geweest qua muziek, leven de lage landen. Vertrok maandag in Boeghout bij Bart Peters. Die gaf ons een vraag mee voor Fabriejo van de Jeugd van Tegenwoordig, die we hem gisteren in Amsterdam stelden. En Fabriejo, Erik de Jong, wilde dit van jou weten van Spinvis.
1: Hey Spinvis, wat is het allerpunkste Nederlandstalige nummer ooit?
2: Het allerpunkste?
0: Ja, waarom denk je dat hij dat van je wil weten?
2: Punk kan van alles zijn, hè? Dat is, maar goed, stel je voor dat je het over de politieke punk hebt. Dan zou ik toch zeggen, van nu. De band heet Hang Youth. En de titel van het liedje is, je haat geen maandag, je haat kapitalisme.
0: Oké, goed. Heel goed antwoord. Morgen rijden we van Nieuwegein naar Leuven. Daar stellen we onze mobiele studio op het hoofdpodium van Het Depot. Die plek betekent veel voor Kaat van Stralen, onze gast dan. Welke spinvisvraag stoppen we voor Kaat in onze koffer, Erik?
2: Ja, Kaat, je bent hartstikke jong. Wat ga je doen als je zo oud bent als ik? Waar wil je zijn als je 65 bent?
0: Stem voor Spinvis. En of een van de nummers die hij vanmorgen voorstelde via Radio 1 op VRT Max. Dat kan tot morgenavond. Luister ook zeker zaterdag de hele dag naar de lage landenlijst. Die zenden we uit vanop de

0: Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Elke dag uren tijd verliezen?
2: Villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen?
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Bij Aldi 1+1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: Sessimo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
10: Je kan gehecht zijn aan de mensen om je heen, aan wat spullen. Sommige mensen zijn ook enorm gehecht aan de landschappen om hen heen. Daarover gaan we het hebben in de wereld van Sophie.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een grote internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Belgen pendelen ook dit jaar weer het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. En dat komt vooral omdat we gemiddeld verder van het werk wonen dan in het buitenland. Werkgevers moeten meer nadenken over een betere combinatie van thuis- en kantoorwerk. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
14: Ook met flexibele uurroosters beginnen spelen, maar dus ook nadenken over alternatieve vervoersmiddelen. En dan denken we dat het mobiliteitsbudget dat deels verplicht zou worden vanaf begin 2027, daar bijvoorbeeld ook een oplossing in kan bieden, omdat mensen dan gemakkelijker de keuze hebben om die bedrijfswagen te laten voor wat het is en dan te gaan voor een combinatie van alternatieven.
13: N-VA is het niet eens met het voorstel van CD&V Limburg om bij scholen een permanente zone 30 in te voeren, ook tijdens vakanties en weekends. Nu gebeurt dat vaak met dynamische verkeersborden die enkel oplichten tijdens de schooluren of schoolactiviteiten. CD&V Limburg wil dat de zone 30 altijd geldt in schoolomgevingen, ook omdat er na de schooluren veel kinderen en jongeren samenkomen. Maar dat kan net het tegenovergestelde effect hebben, zegt Andy Pieters van N-VA.
15: Je moet natuurlijk geen raketgeleerde zijn om te zien dat een gewestweg maandagochtend om 7:45 een wereld van verschil is als diezelfde weg op zondagavond tijdens de kerstvakantie. En precies daarvoor bestaan dynamische borden. CD&V pleit nu voor permanente zones 30, ook wanneer een school gesloten is, ook tijdens schoolvakanties, op zondagen, 's avonds. Het zorgt er vooral voor dat de zone 30 minder gerespecteerd zal worden en dat er meer frustratie zal zijn en niet meer veiligheid.
13: N-VA pleit er vooral voor om de weginfrastructuur aan te passen aan schoolomgevingen om ze zo veiliger te maken. Minister van Asiel en Migratie van Bosuit zegt dat ze niet meer kan doen om drugscriminelen zonder papieren aan te pakken. De procureur van Brussel, Julien Moinil, herhaalde vanochtend dat de politie vaak mensen zonder papieren oppakt die drugsfeiten hebben gepleegd, maar dat de grote meerderheid weer wordt vrijgelaten door vreemdelingenzaken, terwijl er wel degelijk plaats is in de gesloten centra. Minister van Bosuit zegt nu dat een gesloten centrum alleen dient om mensen vast te houden die echt het land kunnen worden uitgezet. En dat die gesloten centra er niet zijn om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In de Antwerpse haven is kort voor 8:00 vanochtend een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen werd er aan een onbewaakte overweg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de

0: buurt. Het is nu wachten tot de vrachtwagen en de auto zijn getakeld. Dat vertelt Ken van der Gooidonk van spoorwegoperator HSL.
1: Op dit moment is eigenlijk de trailer van de vrachtwagen een beetje verwoven met de locomotief. Dus het is niet zo simpel als uit elkaar trekken. Dus wij moeten nu sowieso wachten op bevel van de politie totdat de verkeersdeskundige is langs geweest van het parket. Die dan na zijn goedkeuring, dat we dan kunnen overgaan tot het lichten en het proberen te verwijderen van de oplegger van de locomotief.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Aan de kust is er kans op een buitje. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden in het centrum van het land. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend wordt het vaak zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Het gaat traag naar Brussel op de E19 vanaf Semst. 35 minuten aanschuiven daar. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. De binnenring rond Brussel, kwartiertje filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. En in Brussel sta je een kwartier in de file tussen de Anicordie en de Rogiertunnel. Hinder nog op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Kortrijk komt en de E40 richting Oostende op wil. Dat komt door een ladingverlies.
3: Ga van
4: wegenwerken
3: naar
4: rustig gaan werken
3: met de trein.
5: Radio 1.
6: De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
2: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. Ik wil het heel graag hebben vandaag over dat wat men landschapspijn noemt. Maar eerst is er Paul Weller. Dit is The

0: Changing Man van Paul Weller. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Er stond een felle wind gisteren in de Hoge Venen. Maar gelukkig zonder nieuwe opflakkeringen. Ze houden er hun hart vast. Sinds op 14 augustus daar brand uitbrak en meer dan 3000 hectare schitterend natuurgebied in de vlammen verloren ging, is alle waakzaamheid geboden. Want het gevaar blijft natuurlijk diep onder de grond smeulen. De brand in de Hoge Venen was de grootste natuurbrand sinds 1911 en heeft heel veel mensen geraakt. Want die plek is voor veel mensen veel meer dan gewoon een mooi stuk België. Voor natuurgids Erik Mertens bijvoorbeeld. Hij begeleidde maandelijks wandelingen in de Hoge Venen. En het nieuws van de brand heeft hem een enorm verdriet gedaan. Hij heeft last van landschapspijn. Zo noemt men dat dan wel eens. Anke van Meer trok met hem terug naar zijn geliefde natuurgebied.
2: We staan hier aan de kant van de parking van Barak Michel. Aan de rand van Vanjelé-de-Serie. We hebben hier een open stukje waar dat de struiken tot tegen de baan zijn afgebrand. We hebben een kleine inkijk in het gebied. Ja, het is allemaal zwart geblakerd, hè. Alle bomen die hier stonden, die liggen tegen de grond.
3: Een heel goede avond. Op de Hoge Venen is al zeker 100 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle.
4: De toegang tot de Hoge Venen is in zeker al 4 gemeenten verboden. Baarlen, Jalles, Wijm en Malmedy.
5: Het begint deze middag met een eerste melding over een brand van 1 hectare. Maar die breidt snel uit. 2 uur later gaat het al over 60 hectare.
6: Vanmorgen ziet dat er vanuit de lucht zo uit. Een gigantische oppervlakte staat in brand.
7: De Hoge Venen, 9 uur vanochtend. Jazeker, het heeft geregend. Maar hier zie je en voel je dat dat amper helpt.
2: Tuurlijk, als je hier aankomt, je moet eigenlijk een beetje zoeken naar een plaats waar je de catastrofe kan zien. Want je rijdt eigenlijk nog altijd wel tussen groene bomen en struiken. Maar als je dan toch een klein inzicht krijgt in het gebied, is dat toch wel triest, hè?
8: Ja, dus. je bent hier voor het eerst nu, hè?
2: Inderdaad. Ik heb lang getwijfeld om naar hier te komen. Maar ja, uiteindelijk, je bent toch ook wel nieuwsgierig om te zien wat het eigenlijk teweeggebracht heeft. Ik had eigenlijk wel een beetje schrik om naar hier te komen, om geconfronteerd te worden met wat je hier allemaal te zien krijgt, hè? Het is een gevoel van, het is droefheid, triest. Het is zo precies, of dat je een goede vriend die een zwaar ongeval heeft gehad en waarvan dat je weet dat hij tussen leven en dood zweeft en als hij erdoor komt, dat hem voor zijn leven lang getekend zal zijn. Zo is het eigenlijk een beetje. Er zijn verschillende gevoelens, hè. Je hebt ook zo wat, ontsteltenis en ook een beetje boosheid dat men dit heeft laten gebeuren, hè. Het is al jarenlang voorspeld dat een dergelijk scenario ging aankomen en heeft dat gewoon genegeerd, hè. Te beginnen met de politiek. Voor politiek is milieu en natuur een beetje een luis in de pels. Mensen die uiteindelijk op het terrein staan en het beheer en de preventie en de zaak moeten organiseren, die moeten het hoe langer hoe meer doen met de riemen die ze hebben. En die riemen worden alsmaar korter, hè. Hier waar we nu staan, staat normaal nog bos. Dus als je hier een beetje verder het baantje opgaat of het pad opgaat, dan kom je in een uitgestrekt veengebied. Het is kaal, er staan weinig bomen. Je hebt hier een heel ver uitzicht, een glooiend landschap. Dat zie je nu waarschijnlijk allemaal zwart. We kunnen het van hier niet zien, maar dat is allemaal weg.
8: Ja, we mogen niet tot daar gaan, nee, hè? Dat is gevaarlijk, omdat het nog niet helemaal voorbij is.
2: Nee, enerzijds omdat er nog, de brand is ook in de veenlaag getrokken. Hè. De veenlaag bestaat uit, toch voor een groot stuk uit turf.
8: En de brandweerwagens komen ons net voorbij gereden.
2: Ja. Het is hier nog voortdurend een komen en gaan van brandweerwagens, politie, civiele bescherming heb ik hier ook al zien rondrijden. ik zeg het, die brand die dringt in, diep in de ondergrond, in de veenlaag, in de turflaag. En die kan elke moment terug opwakkeren. Als er wat wind komt of zo, dan wakkert dat terug op. Dus vandaar ook de permanentie van de brandweer hier.
8: Nu, we mogen niet in de Hoge Venen, we mogen niet op het wandelpad. Nee. Zou je daar willen zijn? Zou je dat willen zien?
2: Ja, ja, zeker. Nu wel. Ik heb het lang uitgesteld, omdat ik denk, ja, allez, een beetje de confrontatie met wat je gaat zien. Maar toch wel. Ik wil wel, toch wel eens zien wat dat de impact is van... wat er nu nog, eigenlijk nog overeind zou staan of wat dat er niet meer is. Ik ben daar wel benieuwd naar, ja. Ja, ja, om jezelf een beeld te kunnen vormen van wat dat nu de omvang is van die ramp hier, van die catastrofe. Je leest alles wel in de krant, maar van op afstand. Zeg, ik woon hier 150 kilometer vandaan. Je leest alles maar van op afstand. Dan voel je het aan. Als je hier bent en je ziet wat er gebeurd is, dan voel je dat aan. Dat is wat je zoekt eigenlijk. Allee, wat ik toch wel zoek. Ik denk vele mensen met mij die van de Venen houden en die de Venen kennen van vroeger, dat die nu wel eens willen weten hoe dat aanvoelt van dat hier te zien. Zo.
8: Om het echt te kunnen geloven, dat het te kunnen bevatten.
2: Ja, te kunnen bevatten. Dat is het zeker. Ja, ja. Als je naar hier komt, dan heb je verwachtingen. Je kent de streek hier en je verwacht om dat allemaal terug te zien zoals het was. In verschillende seizoenen. De ene keer al wat anders dan de andere keer. Maar nu, ja, je moet daar eigenlijk wel afscheid van nemen. Want ik denk dat het is allemaal veranderd. Het is verdwenen. Veel is verdwenen. En dat is jammer. Ik zeg het, ik loop hier al bijna 50 jaar rond. Ik heb de Venen op veel verschillende manieren leren kennen, leren aanvoelen ook. Weten dat dat nu eigenlijk toch wel voor een groot stuk weg is, dat doet pijn. Ja.
8: Dat is landschapspijn.
2: Denk het. Het is ook een begrip waar ik nu mee geconfronteerd word, maar ja, als het dat is, dan klopt dat wel, ja. Er heeft mij ooit iemand gevraagd van wat is zo uw lievelingsplek hier in de Venen? Wel, dat was hier eigenlijk niet ver vandaan. Er liep een pad van, ja, dat is nu ook weg natuurlijk, dwars door de Fagne-les-Deux-Séries loop je uren in het veenlandschap. Vele mensen zouden zeggen, wat kom je nu hier zoeken? Zo'n eentonig landschap, maar dat is een ultieme veenbelevenis, vind ik. Het is een spoor, het is eigenlijk niet volledig een pad. Het is een spoor dat je volgt tussen het hoge gras. En als je dat verliest, dan loop je verloren. Dat is echt de authentieke belevenis van het veen. Hoe dat ook vroeger was, hoe dat mensen vroeger hier rondliepen. En zich een weg moesten banen door het veen. Wat ze gezegde van, het veen eist elk jaar wel zijn slachtoffers. Op die wandeling kon je dat begrijpen. Hoe dat hier vroeger moet geweest zijn, je hebt daar geen herkenningspunten.
8: En dat pad bestaat nu niet meer?
2: Dat zal niet meer bestaan, dat is volledig weg, ja.
8: Dat is echt geschiedenis ook, dat weg is dan?
2: Ja, voilà, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Er zullen nog wel een aantal typische historische punten zijn die volledig weg zijn. Hè. Hier niet ver vandaan, Fontaine Périgny, stond een monumentje. Dat zal volledig weg zijn. Er zijn nog kruisen en herkenningspunten hier in de Venen die ook waarschijnlijk volledig weg zijn. En dat is jammer. Dat is heel jammer. Er zal zich nog wel iets terug herstellen, maar het zal niet meer zijn zoals vroeger. Hier en daar zie je al wel stilaan terug groen opgroeien. En ik ben ervan overtuigd, als je hier binnen een paar weken komt, dat mensen gaan zeggen van, kijk, het ziet allemaal al terug groen. Ze zullen wel weer overdreven hebben, zeker. De natuur herstelt zich snel. Maar ja, wat zie je? Wat schiet er hier op? Dat is het pijpenstrootje. Hè? En dat is juist de plant die een beetje symbool staat voor gedegenereerd veen, beschadigd veen. En die gaat opschieten en woekeren. En alle typische veenplanten die hier in dat veen aanwezig waren, die worden verdrongen, die worden verstikt en die worden belet van zich terug te regenereren. Hè.
8: Dus eigenlijk het groen dat hier nu groeit, is eigenlijk geen goed teken?
2: Nee, het is juist dat groen wat eigenlijk al jarenlang bestreden wordt in die LIFE-projecten. LIFE-projecten die het tot doel hebben het veenherstel te bevorderen. En herstel, daar gaan eeuwen over, als het zich al terug herstelt. Want je moet ook rekening houden met de klimaatopwarming. Het veen leeft van natte omstandigheden. Als er nog een aantal zomers komen zoals nu, blijft dat veen verder verdrogen. En dan is het dan regeneratie geen sprake meer. Hè. Dan is het alleen nog maar afbraak. Hè.
8: Dus het is eigenlijk weg.
2: Ja,
8: echt
2: dat is
8: weg.
2: Weg. Twee derde van het hoogveen, levend hoogveen, is weg. En dat is bijzonder jammer. Je beseft dat dat nooit meer terugkomt. Dat er eigenlijk ja, geen herstel mogelijk is. Hè. Maar ja... ik weet ook niet hoe... Misschien hier en daar... Die LIFE-projecten die hebben teweeggebracht dat het gebied, zeker in de Fagne-les-Deux-Séries, meer vernat is. Ik heb ook al gehoord, er zijn nog een aantal eilandjes waar de brand niet zo veel vernield heeft en van waaruit er eventueel terugherstel mogelijk zou kunnen zijn in de toekomst. Maar het is sowieso een proces van tientallen jaren op zijn minst. Dus we gaan het nooit meer zien zoals het ooit geweest is. Zeg ik, ja, dat hoogveen, dat is verloren. Dat vind je niet terug. Besef dat, ja, dat je van iets afscheid moet nemen. Hè.
8: Hoe doe je dat?
2: Eigenlijk mogen we niet zeggen, ik neem afscheid. Ik denk dat je je moet vasthouden aan niet aan hetgeen dat verdwenen is, maar aan hetgeen dat er nog is. En daar hoop uitputten. Dat als ankerpunt gebruiken om verder te gaan. Meneer Philippe Francaard, die verantwoordelijk was voor de LIFE-projecten hier in de Fagne-les-Deux-Séries, Fagne-Clefay en Fagne-Wallon, die daar tientallen jaren aan gewerkt heeft, die zijn levenswerk, dat is afgebrand. En die moet helemaal opnieuw beginnen. Die staat op een paar jaar van zijn pensioen en die moet helemaal opnieuw beginnen. Maar toch, je ziet, die is al terug actief. Die gaat al terug zoeken naar wat is er nog mogelijk. Ze leggen er zich niet bij neer. En dat is eigenlijk de goede mentaliteit. En daarom hoop ik ook dat alles wat er nu gebeurd is, dat poorten opent. En ogen opent. En dat er op die manier toch wel wat verandering zou kunnen komen. Laat ons hopen.
0: Natuurgids Erik Mertens aan de rand van zijn geliefde Hoge Venen. Over die landschapspijn die hij zo sterk voelt, wil ik het vandaag graag hebben. Als je wil reageren, weet dat het altijd kan via Radio 1 op VRT Max.
9: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: De Marlowe's, liever met die Hotel Malibu.
1: De wereld van Sophie.
0: Over landschapspijn hebben we het vandaag. Een heel mooi nieuw woord dat verwijst naar de pijn, het verdriet, de rouw die bij bijvoorbeeld iemand als natuurgids Erik Mertes, die we net hoorden, naar boven komt. Wanneer je zijn geliefde hoge vlammen, venen, zijn lieve hoge... Oh, alle meren. Zijn hoge venen in vlammen ziet opgaan, is veel correcter. Wanneer je oude, vertrouwde omgeving dus plots dramatisch verandert. Solastalgie is nog zo'n term die dan wel eens gebruikt wordt. Een zeer goeiemorgen, Bart Bogaerts.
2: Goeiemorgen.
0: Die woorden, waar komen die vandaan?
2: Wel, het zijn een beetje verrassend. Misschien woorden die al wel een tijdje bestaan. Landschapspijn bijvoorbeeld... Het woord, daar heb ik het dan over, niet het fenomeen. Dat viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Het is in 2016 voor het eerst gebruikt door Teunis Piersma. Die man is van beroep, hou je vast, hoogleraar trekvogel-economie aan de Universiteit van Groningen.
0: Trekvogel-economie.
2: Dat is het, inderdaad.
0: Super,
2: hè? Geweldige beroepen die bestaan. En die man gebruikte dat woord in een voorwoord van een boek van een bevriend landschapsarchitect, een Fries, die 25 jaar in het buitenland had doorgebracht en bij terugkomst op zijn Friese geboortegrond zijn geliefde landschap niet meer herkende door alle ingrepen die in de loop van de jaren op dat landschap hadden plaatsgevonden. En wat die man op dat moment voelde toen hij zijn geboortegrond terug zag, dat omschreef Piersma dus als landschapspijn. En solastalgie noemde je ook al. Dat heeft nog een licht andere nuance. Het is niet helemaal hetzelfde. Ik leg het zo meteen uit. Solastalgie komt uit het Engels. Solastalgia. En dat woord is nog minstens 10 jaar ouder dan landschapspijn. En het is ook al wel wat meer ingeburgerd. Je ziet het bijvoorbeeld heel veel kunstenaars al gebruiken, her en der. Vorig jaar was er een kunstinstallatie van Beyond the Spoken, bijvoorbeeld. Dat is een project van Barbara Raas, artistiek directeur van NT Gent, rond afscheidsrituelen. En zij maakte een installatie met de geweldige titel One Day I Will Make the Onion Cry. Het is een project dat heel specifiek over solastalgie ging. En solastalgie, dat werd dan in de teksten gedefinieerd als gemis van wat nog is, maar wat ooit onherroepelijk verloren zal gaan. Je vindt ook echt wereldwijd kunstwerken, fotografieprojecten, schilderijen, tentoonstellingen die gewoon zo heten, solastalgie. Er is zelfs een Duitse metalband, Heretoire heet die, die een plaat Solastalgia uitgebracht heeft. En hou je vast aan de takken van de bomen. Dit is het titelnummer.

0: Solace Telge, Deutsche Metal. Where is the forest standing strong for centuries, zingen ze. Waar is het bos dat eeuwenlang stand heeft gehouden? Een ja, wanhopig solastalgische kreet is dat dus van Heretoire, die Duitse metalband. En dat daar dus een woord voor is, voor die emotie, maar dat hebben we te danken aan Glenn Albrecht. Glenn Albrecht is een Australische milieufilosoof die dat woord al ongeveer 25 jaar geleden heeft bedacht. Zijn definitie is heimwee terwijl je thuis bent. En hij kwam op dat woord in de context van wat hij vaststelde bij zichzelf en bij veel mensen in New South Wales, waar hij vandaan komt. Daar hebben grootschalige mijnbouwactiviteiten een enorme impact gehad op het landschap dat ze daar altijd gekend hadden.
1: Solastalgia comes from my engagement with the coal mines in the Hunter Valley of New South Wales. We burn a bit of coal ourselves, but we're only 26 million people, so we don't do a huge amount of damage where we live. But being the world's largest exporter of black coal means that our coal is hugely significant in the story of changing our climate for the worse. So we export coal and import climate change.
0: Ja, dus daar in die regio legt Glenn Albrecht uit. Ja, zit je met een wat schizofrene situatie dat ze daar gigantische hoeveelheden steenkool opgraven, maar dat ze die niet in de eerste, ja, dat die niet in de eerste plaats voor eigen consumptie bestemd zijn. Dus ze exporteren steenkool en ze importeren als gevolg de gevolgen van het gebruik van die steenkool, klimaatverstoring en een snel veranderend landschap en dus ook de solastalgie die daarmee gepaard gaat. Nu, wat kan een simpele milieufilosoof daaraan doen? Weinig, dat wist Glenn Albrecht ook wel.
1: I'm not a technologist. I can't invent something that's going to make life better for us. But I can help with our conceptual confusion and lead us in a different direction. And that is, while I'm still strong and healthy, and you know, I'll take a sip of quite nice Australian red wine to just prove that I'm still going strong.
0: Ja, ik ben geen techneut, zegt hij. Maar wat ik wel kan doen, dat is achterovergeleund met een goed glas Australische rode wijn. Mensen anders doen nadenken over concepten. Over taal, want, en dan haalt hier Wittgenstein bij, de grenzen van de taal zijn de grenzen van mijn wereld. En een belangrijke manier om oplossingen te verzinnen voor problemen die onoplosbaar lijken, ja, dat is om de taal uit te breiden. En dat is exact wat Glenn Albrecht ook is beginnen doen. Hij is de taal beginnen uitbreiden met woorden als solastalgie bijvoorbeeld. Het komt van soulas, solas, troost en nostalgie. En in die sol van solastalgie zit ook een beetje solitude, eenzaamheid. Het is dus allemaal samen het gemis van de nostalgie naar de troost die een landschap kan bieden. Ik ben verdrietig, normaal doe ik dan een beroep op een landschap om mij te troosten, maar omdat dat landschap zo drastisch veranderd is, blijf ik zitten eenzaam en alleen met mijn verdriet. Het is dus een heel specifieke, heel plaatsgebonden vorm ook van landschapspijn. Dat is de nuance.
2: Die je misschien ook pas voelt eens het veranderd is. Waar je niet zo bewust van bent vooraf.
0: Klopt, klopt. En je voelt het ter plekke ook, waar je zit met het landschap waar je je in bevindt. En zo heeft Glenn Albrecht nog tientallen woorden bedacht, neologismen, samentrekkingen van bestaande woorden, die hij gebundeld heeft in een boek uit 2019. Dat boek heet Earth Emotions, ondertitel A New Language for a New World. Het is ook uitgekomen in het Nederlands. Aarde-emoties, nieuwe woorden voor de planeet. En het is een soort lexicon van termen, nieuwe psychoterratische emoties. Termen voor nieuwe psychoterratische emoties. Dat is het woord dat hij zelf heeft bedacht. Dus dat zijn eigenlijk nieuwe gevoelens die de veranderende wereld met zich meebrengt bij mensen. En ik zeg nu dat het een lexicon is. Ja, daar zou meneer Albrecht niet tevreden mee zijn.
2: Nee. Heeft een nieuw woord?
0: Hij heeft daar een nieuw woord voor bedacht. Nee, we moeten het een symbiografie noemen. Een biografische weergave van de gezamenlijke invloeden die het samenleven met natuur, mensen en andere levende wezens hebben op je leven. Zeg dus nooit lexicon tegen de symbiografie die aarde emoties heet. En bij de S van symbiografie staat dus ook solastalgie. Andere woorden uit de symbiografie van Albrecht hebben het voorlopig nog niet zo goed gedaan als solastalgie. Ook bij de S staat bijvoorbeeld symbiocene. Dat is de naam die Glenn Albrecht bedacht heeft voor waar hij naartoe wil. Hij is geboren in wat hij en andere wetenschappers het Anthropocene noemen. Dat is de tijd dus waarin de mens zijn wil opdringt aan de planeet en dus een enorme impact heeft op de aarde. En daar wil hij vanaf.
1: I describe myself as a child of the Anthropocene. And as I've matured, it's exactly the space, the place that I've wanted to get out of. And that stimulated me to start thinking about its opposites. I want the opposite of how I've grown up.
0: Ik wil het tegenovergestelde van hoe ik opgegroeid ben. Ik wil ontsnappen uit dat antropocene en ik wil naar een tijdperk gaan waarin we duurzamer, meer in symbiose met de aarde omgaan. En dat tijdperk zal dus het symbiocene heten. Ecoparalyse, ook een woord dat hij bedacht heeft, dat is het fenomeen waarbij mensen wel heel goed beseffen dat er actie van hen ook individueel zal verwacht worden als we iets aan de klimaatverstoring willen doen, maar waarbij we als verlamd naar elkaar zitten te kijken wie nu de eerste stap zal gaan zetten.
2: Ah, goeie. Ecoparalyse.
0: Ecoparalyse, ecoamnesie is er ook eentje. Dat is dan het gebrek van een sense of urgency bij vooral jongere generaties, omdat de klimaatverandering nu eenmaal zo snel vooruit gaat dat jongeren zich niet meer kunnen herinneren hoe het vroeger was en dus ook weer niet in actie komen. Ecoamnesie. Dus dat zijn allemaal heel herkenbare fenomenen, denk ik, hè, in deze tijden, waar nog geen woorden voor bestonden vroeger. En dus ja, nu wel, in dat boekje staan ze allemaal opgelijst en ik stel voor dat we ze nu allemaal beginnen in te studeren. Goed glaasje Australische rode wijn erbij. Komt goed.
2: Ja. En dan zoeken we juist nog een woord om het gevoel te beschrijven, een lichte opluchting, wanneer je hoort dat er een woord bestaat voor iets wat je zou willen kunnen benoemen, maar tot dat moment nog niet kon benoemen.
0: Ja. Misschien moeten we Lieven van den Hout inschakelen
2: inderdaad. Goed, over dat belang van zoiets als landschapspijn kunnen benoemen, praten we dadelijk nog even verder. Dank je wel alvast om ons al die woorden te leren kennen. Ward Bogaert.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Celestial Bodies van Angus en Julius Stone hoorde. Naar Brussel op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de E19 vanaf Sems 20 minuten aanschuiven. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. In Sint-Stevens-Woluwe is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent kwartiertje erbij. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En er is hinder op het knooppunt Zwijnaarden. Voor wie van de E17 uit Kortrijk komt en de E40 richting Oostende op wil, daar is er hinder en dat komt door een ladingverlies.
1: De wereld van Sophie.
0: Dat wat je voelt wanneer je de zwartgeblakerde hoge venen vandaag ziet. Of wanneer je favoriete oude eik na een onweer geknakt op de baan ligt. Of wanneer de rivier waar je als kind ging zwemmen plots droog blijkt te liggen. Er bestaan dus woorden voor en ze zijn landschapspijn of solastalgie. Wat moet je met dat onbehagen? Want voor een verbrand landschap worden er geen minuten stilte georganiseerd, bestaan er geen rouwbrieven, kan je geen jaarlijkse herdenking gaan bijwonen. Wat moet je ermee? Dat is wat Stef Kraps onderzoekt. Een zeer goedemorgen, meneer Kraps.
2: Goedemorgen.
0: Gewoon hoogleraar Engelse letterkunde aan de UGen bent u. U schreef eerder al over genocide, over kolonialisme, de Holocaust. Waar vinden we de link met verdriet om een verbrand veengebied?
2: Ja, ik ben eigenlijk letterkundige van opleiding. Dus ik doe onderzoek naar en geef les over hedendaagse Engelstalige literatuur. En mijn vroegere onderzoek ging vooral over de manier waarop literatuur traumatische gebeurtenissen en geschiedenis, zoals oorlog, genocide, kolonialisme, slavernij en dergelijke meer, probeert weer te geven. En een tiental jaar geleden ben ik mij ook gaan verdiepen in klimaatfictie. En er verschenen steeds meer klimaatromans, ook van bekende auteurs. En ik vroeg mij af hoe schrijvers zoiets groots en complex en overweldigends als de klimaatcrisis proberen te vatten. En er is dus, ja, denk ik wel een vrij duidelijke continuïteit met mijn vroegere werk. Want zowel historische trauma's als de klimaatcrisis stellen onze gebruikelijke verhaalvormen en ons voorstellingsvermogen op de proef. En van daaruit ben ik bij ecologische rouw terechtgekomen. Dus ik onderzoek nu hoe literatuur en kunst in het algemeen ons helpen om ecologisch verlies waar te nemen, er woorden en beelden voor te vinden en ons persoonlijke verdriet en andere emoties een publieke vorm te geven.
0: Amai, wauw. We hadden het net nog over landschapsverdriet, landschapspijn, maar er is wel dan een verschil nog met die ecologische rouw.
2: Ja, ik zou eigenlijk een onderscheid willen maken tussen ecologische rouw en ecologisch verdriet. Ecologisch verdriet is de persoonlijke emotie, het verdriet dat iemand voelt wanneer natuur verloren gaat. En dat kan gaan om een landschap dat verbrandt, een soort die uitsterft, of een leefomgeving die langzaam aftakelt. Het verlies kan al hebben plaatsgevonden, maar het kan ook nog bezig zijn of in de toekomst liggen. Mm-hmm. En ecologische rouw is wat er gebeurt wanneer we dat verdriet uiten en delen. Dus het is het publieke en sociale verwerkingsproces. Samen stilstaan bij het verlies, woorden en beelden voor zoeken, verhalen vertellen en rituelen ontwikkelen. Dus ecologisch verdriet speelt zich in de eerste plaats af in mensen. Ecologische rouw speelt zich af tussen mensen en in de samenleving.
0: En volgt op ecologisch verdriet?
2: Kan erop volgen. Idealiter, denk ik inderdaad. Ja.
0: Idealiter, want we moeten dat rouwproces eigenlijk met z'n allen doormaken.
2: Ja, want we hebben dus wel allerlei termen. Hè, dus jullie hebben het al gehad over landschapspijn, solastalgie. Dat zijn eigenlijk vormen van ecologisch verdriet. Ecologisch verdriet is denk ik de iets bredere term. Landschapspijn en solastalgie zijn plaatsgebonden vormen daarvan. Maar ecologisch verdriet gaat dus breder. Dus we hebben al die termen. Eco-angst is er ook zo eentje. Eco-anxiety in het Engels. Die termen zijn ons taalgebruik dan misschien wel binnengeslopen in meerdere of mindere mate. Maar dat betekent niet dat die emoties daarom ook maatschappelijk erkend worden. Als iemand sterft, begrijpen we dat je rouwt, respecteren we dat ook. Maar als je diep geraakt bent door een verbrand bos of veengebied of een uitgestorven soort, dan krijg je al snel het gevoel dat je overdrijft, dat je je aanstelt, dat je je moet vermannen.
0: Ja, het verbaast me niet dat sommige mensen daar nogal lacherig over zouden doen. Ja. Hoe komt dat? Dat er toch zo wat ongemak over bestaat?
2: Ja. Ik denk, één moeilijkheid is dat het verlies vaak niet duidelijk afgebakend is. Het gebeurt soms heel langzaam, bijna onzichtbaar. Bovendien ligt het niet veilig in het verleden. Dus de processen die het verlies veroorzaken, die zijn nog bezig. En we weten dat er nog meer kan verdwijnen. En dat is behoorlijk overweldigend en confronterend. Bovendien is ecologisch verdriet vaak vermengd met schuldgevoel. En we zijn niet alleen getuigen of slachtoffers van de ecologische crisis. Door onze levenswijze zijn we er ook bij betrokken. We treuren dus niet om iets waaraan we zelf, of we treuren net wel eigenlijk om iets waaraan we zelf, hoe onrechtstreeks ook, mee schade berokkenen.
0: Medeplichtig zijn we eigenlijk.
2: Inderdaad. Ja. En dat is bijzonder ongemakkelijk. Dus vandaar dat we als samenleving dat soort emoties liever uit de weg gaan. Ze bevinden zich bijna in de taboe-sfeer. Dus voor het overlijden van mensen beschikken we over begrafenissen, condolences, herdenkingen, andere erkende rituelen. Voor een verdwenen diersoort, een verbrande veengrond of een smeltende gletsjer bestaan zulke vormen nauwelijks. Dus we weten daardoor niet zo goed hoe we ons ecologisch verdriet publiek moeten uitdrukken. Wie mag er rouwen? Waar doe je dat? En welke woorden gebruik je? En wat zou een passend ritueel kunnen zijn?
0: Heeft u daar ideeën over? Wat bijvoorbeeld, bestaan er al bepaalde rituelen die sommige mensen uitvoeren?
2: Ja, die zijn er. Ze zijn niet heel erg talrijk. De meest high-profile initiatieven die zitten eigenlijk in de artistiek-activistische sfeer. Ik denk bijvoorbeeld, dat is iets dat de luisteraars misschien wel kunnen hebben meegekregen in der tijd, aan de gletsjerbegrafenis die plaatsvond in IJsland in augustus 2019.
0: Dat is met een gedenkplaat die ze hebben opgehangen, toch?
2: Ja. Ja, dus daar is toen inderdaad een gedenkplaat bevestigd op de plek waar een gletsjer is gesmolten. En die is dan officieel doodverklaard door glaciologen. En twee Amerikaanse antropologen, Dominic Boyer en Simony Howe, die wilden dat niet zomaar laten voorbijgaan. Die hebben de gelegenheid aangegrepen om dan samen met een beroemde IJslandse schrijver, André Snær Magnusson, hebben die gedenkplaats gemaakt. Met een tekst van Magnusson. En ze hebben ook een ceremonie georganiseerd. Dus eigenlijk een optocht naar die plek. Met politici, met activisten, met jongeren. En dat is echt een globaal media gebeuren geworden in feite. De foto's van die gedenkplaats zijn ook viraal gegaan. Dat was eigenlijk een van de vrij zeldzame momenten dat ecologische rouw mainstream ging, zeg maar. Daarnaast, je verwees tijdens je intro daar straks, Sophie, naar het feit dat er geen herdenkingsdagen zijn. Daar wordt aan gewerkt. Er is de Remembrance Day for Lost Species, herdenkingsdag voor verloren soorten. Die is ontstaan in Brighton 2011 op initiatief van kunstenaars en activisten. Maar is sindsdien een wereldwijd, of althans internationaal, fenomeen geworden. Wij hebben die vorig jaar trouwens ook in Gent gemarkeerd. Dat is elk jaar op 30 november trouwens. Op 30 november vinden er dan allerlei processies plaats, of wakens, of herdenkingsmomenten. Het is geen officiële VN-herdenkingsdag, maar het is eerder een bottom-up grassroots initiatief, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de biodiversiteitscrisis, het belang van biodiversiteitsverlies. Dus dat soort fenomenen bestaat ook. Er zijn ook publieke acties van Extinction Rebellion, zoals die-ins, klimaatbegrafenissen, stille processies van de Rode Rebellen. Dat is een performance art groep ontstaan in Bristol in 2019, die deel uitmaakt van Extinction Rebellion. Dus vertrouwde bestaande rituelen, die worden eigenlijk heruitgevonden, zou je kunnen zeggen. Die worden toegepast op ecologische verliezen. Ja. Dit zijn mediagenieke en nogal in het oog springende initiatieven. Maar onder de radar zie je ook allerlei workshops opduiken waarin mensen aan de slag gaan met ecologische emoties. Vaak aan de hand van een methodiek die is ontwikkeld door de Amerikaanse ecofilosofe en activiste Joanna Macy. Het werk dat weer verbindt, heet dat. Dus die methodiek leert mensen om niet weg te lopen van angst, verdriet en machteloosheid. Ze delen die gevoelens met anderen en proberen ze om te zetten in verbondenheid en actie. En in Vlaanderen bieden organisaties als Waarbeke en Klimaatcontact workshops rond die benadering aan. Mm-hmm. En dus, zeg maar hoor.
0: Ja, je gaat dan collectief die rouw beleven, het drama beleven, de ernst van de zaken benadrukken. Ik hoor ook wel, of ik kan wel aanvoelen, hoeveel mensen door dit soort dingen net afgeschrikt zouden worden om eraan deel te nemen. Omdat het zo dramatisch voelt. Alsof er geen hoop meer is.
2: Ja, maar het ene en het andere hoeven elkaar niet uit te sluiten. Integendeel, eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat dat gevoel, of dat die dergelijke gevoelens er mogen zijn. Dus ecologisch verdriet is niet noodzakelijk een teken dat er psychologisch iets mis is met iemand. Het kan eigenlijk een heel begrijpelijke, zelfs gezonde reactie zijn op wat er met de wereld gebeurt. Maar vervolgens is het belangrijk om er niet alleen mee te blijven. En dat is eigenlijk wel niet zo evident in onze huidige samenleving. Er zijn nog altijd relatief weinig plekken waar ecologisch verdriet openlijk besproken en gedeeld kan worden. Dus ik heb het al gehad over klimaat- en milieuactivisme. Hè, dus binnen die beweging ontstaan zulke ruimtes wel. Dus Extinction Rebellion heb ik al genoemd. Literatuur en kunst zijn denk ik ook belangrijke uitzonderingen, zeg maar, waar dus wel op een heel openlijke manier dergelijke emoties kunnen worden uitgedrukt en gedeeld. Daarnaast groeit ook de aandacht binnen klimaatbewuste psychotherapie en ook binnen de academische wereld, hè, dus vooral in de ecologische geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Uh-huh. Maar ecologische rouw zou eigenlijk niet beperkt mogen blijven tot activisten, kunstenaars, therapeuten en academici. We hebben denk ik ook plekken nodig waar mensen zonder bijzondere voorkennis samen kunnen stilstaan bij wat in hun eigen omgeving verdwijnt. Uh-huh. Dat kan in scholen, in musea, maar evengoed in buurten, bibliotheken, natuurgebieden of lokale verenigingen. De media kunnen ecologisch verlies ook zichtbaar en bespreekbaar maken. En jullie zijn goed bezig vandaag. En overheden en middenveldorganisaties kunnen het publiek erkennen. En bijvoorbeeld met herdenkingen, gedenkplaatsen, momenten van collectieve bezinning. En zo wordt ecologisch verdriet niet langer behandeld als een privéprobleem, maar als een gedeelde reactie op een maatschappelijk verlies. En als een mogelijke aanzet tot zorg en verandering. Want dat is het ook effectief.
0: Is dat het idee dat er dan misschien ergens achter schuilt, als we samen verdrietig kunnen zijn, kunnen we ook misschien samen tot plannen komen om er iets aan te doen?
2: Nee, precies. Emoties zijn sociaal relevant. Mensen zijn sociale wezens. Hè. Wij kijken voortdurend naar anderen om te bepalen wat normaal is. En als iedereen doet alsof er niets aan de hand is, hè, alsof ze zich geen zorgen maken over de toestand van het klimaat of het milieu, dan gaan wij ons daar ook naar gedragen. De Noorse sociologe Carrie Marie Nogard noemt dat sociaal georganiseerde ontkenning. Dus mensen weten op een bepaald niveau wel dat er een ernstige ecologische crisis is, maar in het dagelijkse leven geven ze elkaar eigenlijk voortdurend signalen om gewoon verder te doen. En publieke ecologische rouw kan dat patroon doorbreken. Dus ze maakt zichtbaar dat natuurverlies, natuurvernietiging, dat werkelijk een verlies is en dat verdriet daarover een gepaste reactie is. Dus emoties helpen bepalen waaraan een samenleving aandacht schenkt en wat ze waardevol vindt, wat ze bereid is te beschermen. Mm-hmm. En dus wanneer mensen publiekelijk uitdrukking geven aan ecologisch verdriet, dan kunnen ze bijdragen aan normverandering. Dus ze helpen ecologische afbraak te denormaliseren. Ja. Dus we aanvaarden ze niet langer als iets vanzelfsprekends of onvermijdelijks.
0: Heel interessant. Het is een andere aanpak van het klimaatprobleem.
2: Inderdaad. Ja.
0: Vertrekken vanuit de collectieve, maar ook de individuele beleving bij dat soort fenomenen. U bent vanaf 17 oktober gastcurator van de tentoonstelling Zorg voor Verlies. Bij Radius is dat Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie in Delft, waar, als ik het goed begrepen heb, een zoektocht wordt ondernomen naar dat soort nieuwe rituelen om met ecologische rouw om te gaan.
2: Dus, klopt helemaal.
0: Meteen een tip voor wie in Delft zou zijn vanaf 17 oktober. Kan je daar terecht. Heel erg bedankt om ons dat begrip te duiden. Hoogleraar Engelse letterkunde, Stef Kraps.
2: Dankjewel.
1: Radio 1.

0: Jennifer Janja met Some Damn Luck. Het is iets voor elf. Zometeen is er nieuws.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
9: Hallo,
10: Melisilof. Hallo.
9: Hallo, met Cherish.
1: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
11: Oh, wow.
12: That's really kind of you.
13: Compagnie Merkpoel.
14: Wow, dat is super goed nieuws.
13: Live van op het theaterfestival in Brussel.
14: Wanneer is dat?
13: Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
15: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
17: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
18: Oh.

0: voor de tuin?
1: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
0: Dan neem het nu door.
1: Ja, naar Gamma!
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma!
3: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
6: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
5: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag. Allee, merci, moeke. Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
7: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
4: Acerta.
8: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliet van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
9: Een van de grootste denkers van het Europese socialisme wordt na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld voor collaboratie met de bezetter. Hoe kan dat? Mieke van Hagedoorn schreef de biografie van Hendrik de Man. Ik ben Bruno Wijndalen en vraag haar in Voorproevers of hij een visionair of een verrader was.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken die momenteel samenzit over de recente schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. De steps duiken vaak op bij drugsgeweld en een nummerplaat voor die elektrische steps zou een kleine maatregel zijn die een groot verschil kan maken, zegt Quintin.
13: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
12: Minister Quintin bekijkt ook of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations, maar dat worden er dus mogelijk in de toekomst nog meer. Zelfstandige organisatie Unizo vreest dat bedrijven hun vacatures moeilijker kunnen invullen nu het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie is gedaald. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn in principe niet meer welkom. En middengeschoolde komen alleen nog in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen. Maar die strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Soket van de studiedienst van Unizo.
14: Een daling op zich of minder aanvragen betekent nog niet dat die vacatures eigenlijk nu zijn ingevuld door Vlaamse, Belgische of binnen Europa werkzoekenden. Dus de daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
12: N-VA is het niet eens met het voorstel van CD&V Limburg om bij scholen een permanente zone 30 in te voeren, ook tijdens vakanties en weekends. Nu gebeurt dat vaak met dynamische verkeersborden die enkel oplichten tijdens de schooluren of activiteiten. CD&V Limburg wil dat de zone 30 altijd geldt in schoolomgevingen, omdat er ook na de schooluren veel kinderen en jongeren samenkomen. Maar dat kan ook het omgekeerde effect hebben, zegt Andy Pieters van N-VA.
15: Je moet natuurlijk geen raketgeleerde zijn om te zien dat een gewestweg maandagochtend om 7:45 een wereld van verschil is als diezelfde weg op zondagavond tijdens de kerstvakantie. En precies daarvoor bestaan dynamische borden. CD&V pleit nu voor permanente zones 30, ook wanneer een school gesloten is, ook tijdens schoolvakanties, op zondagen, 's avonds. Het zorgt er vooral voor dat de zone 30 minder gerespecteerd zal worden en dat er meer frustraties zijn en niet meer veiligheid.
12: N-VA pleit er vooral voor om de weginfrastructuur aan te passen om schoolomgevingen veiliger te maken. In Augsburg, in het zuiden van Duitsland, is het station gesloten nadat er vlakbij een ontploffing is gebeurd. Er werd ook een tweede verdacht pakket gevonden. 2 mensen raakten licht gewond bij de explosie. Er rijden momenteel geen treinen en de politie vraagt om de omgeving te vermijden. Nog in Duitsland

0: is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit, dit keer in de buurt van Keulen. Een deel van de nabijgelegen kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn wel geen problemen met de stroomvoorziening. Gisteren veroorzaakten explosieven ook al schade aan een verdeelstation van een kolencentrale in het oosten van Duitsland. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Aan de kust is er kans op enkele buien. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden, op vrijdag 24 graden. Tijdens het weekend wordt het vaak droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Goedemorgen.

0: Nowhere in Summertime van Simple Minds. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over landschapspijn hebben we het vandaag. De pijn die je voelt om een landschap dat je heel nauw aan het hart ligt, dat verdwenen of voorgoed veranderd is door een ramp of door bijvoorbeeld klimaatverandering. Wie dat gevoel zeer goed kent en ook zeer treffend heeft neergeschreven is David van Rijbroek. Cultuurhistoricus, archeoloog, schrijver, opiniemaker. Nog tijdens de brand in de Hoge Venen, terwijl het nog volop aan het woeden was, kroop hij in zijn pen. Hij schreef toen een lijklied voor de Hoge Venen. Een stuk dat heel veel mensen heeft geraakt, want het werd duizenden keren gelezen en geliked en gedeeld. Hoe voelde hij dat, die landschapspijn? En wat moeten we daar eigenlijk mee? Lotte de Caruwe sprak met hem.
2: Wat dat met mij doet, is een gevoel van verdriet, verlies, ontreddering, ontheemding, pijn en tegelijkertijd altijd het besluit om niet op te geven. Het is nooit te laat. Af en in mijn tienerjaren ben ik heel vaak gaan wandelen in de Hoge Venen. Mijn eerste trektocht alleen met mijn rugzak en mijn tentje was van Eupen naar Malmedy te voet, dwars door de Hoge Venen. Ik heb dat altijd zo het stuk Ierland of het stuk Canada van België gevonden. Een open, groot landschap met veen, zompig, uitgestrekt, leeg. Het is zo echt nog een van die laatste landschappen in België waar je kan of waar je kon echt ademen. Toen het begon te branden was ik in het noorden van Frankrijk, in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens, in de buurt van Orval. Ja, het was natuurlijk al een hele zomer met bosbranden geweest. In de buurt van Madrid, dat is ver weg. Ten zuiden van Bordeaux. Oké, daar ben ik wel ooit keer op vakantie geweest met mijn ouders. Fontainebleau bij Parijs, dat komt echt wel dichter. En dan echt zo kijken naar de kaart van Europa, van hoe ver zit dat hier nog eigenlijk? En dan plotseling ten noorden van ons, noordoosten, in de Hoge Venen, in een gebied wat ik zo goed ken, op een plek die ik zeer goed ken. Boef, ik vond dat wel vond dat heel pijnlijk. Omdat ik met dat landschap een band heb. Iedereen die daar ooit is geweest, voelt dat. Landschapspijn voel je des te meer als je een band hebt met dat landschap. Als je daar herinneringen hebt, als je daar graag bent geweest. Als die plek je ontroerd heeft, of als je daar foto's hebt gemaakt, of je bent daar met vrienden geweest en zo, dat je er... Er blijft altijd iets van je achter op een plek waar je bent geweest. En die plek blijft ook altijd met je in jouw lichaam achter. Het is alsof er een soort uitwisseling is geweest. Je draagt dat met je mee. Dus als zo'n landschap afbrandt, ook al zit je op tientallen kilometers, dan brandt er ook iets in jezelf een beetje af, vind ik. Ik had dat ook bijvoorbeeld toen het dak van de Notre-Dame afbrandde. Dat is dan geen landschap, enfin, dat is een stedelijk landschap. Oh, dat vond ik ook echt... Ik zat toen in de trein in Duitsland en ik zag die beelden en ik was daar helemaal ondersteboven van. Maar ik had dat bijvoorbeeld ook met een landschap dat ik helemaal niet kende. Toen, het is al een heel eind geleden, toen de Taliban in de tijd in Afghanistan die grote Boeddha-beelden... Ik had eerlijk gezegd nog nooit van die Boeddha-beelden gehoord. Maar mijn hart bloedde toch. Dat zo'n monumentaal, 50 meter hoog Boeddha-beeld uit de 6e eeuw. En dan wordt er door godsdienstwaanzinnigen opgeblazen. Dat is echt, ik vond dat echt heel pijnlijk. En ik kende de plek nogthans niet. Ik had het deze week ook nog op een plek die ik helemaal niet ken, maar die me toch dierbaar is. Toen ik hoorde dat er een onderdeel van een raket van Elon Musk op de maan was neergeknald. En daar een nieuwe krater had geslagen. Toen dacht ik van... De Hoge Venen zijn leeg, maar de maan is nog leger. Het grootste lege landschap dat wij vandaag nog kunnen zien, van waar ook ter wereld, is de maan. We hebben voor een paar weken geleden nog vol bewondering naar die eclipse zitten kijken. En dat landschap wordt vandaag nu al voor het eerst zo gescarred. Krijgt al een litteken. We We leven in tijden van snelle veranderingen en dat betekent ook dat ons landschap snel verandert. En wij Vlamingen weten dat al langer, omdat ons landschap is wel heel snel veranderd. De afgelopen 20, 30 jaar is de ruimtelijke ordening in Vlaanderen rampzalig, kan het niet anders zeggen. De Ronde van Vlaanderen, Vlaanderen is het mooiste. De helikopterbeelden zijn niet meer om aan te zien. Die afschuwelijke wanorde die bij ons ruimtelijke ordening heet. En die huizen zijn op zich vast aangenaam om in te wonen. Daar gaat het niet om, maar het geheel trekt er niet op. Ik kijk inmiddels liever naar Luik-Bastenaken-Luik. Ik mag graag naar de koers kijken. Maar Luik-Bastenaken-Luik, daar ziet je nog een keer een landschap. Dat is gewoon mooi. Het gaat over het traject van de Hoge Venen. Maar de snelheid waarmee het landschap is veranderd, vind ik heel pijnlijk. Ik ben die zondagmiddag, toen die beelden van de Hoge Venen doorkwamen, ik zei tegen mijn vrouw, ik heb de behoefte om iets te schrijven. Ik weet niet waarom, maar er borrelt van alles in mij op. Ik ga het op papier gooien. En na anderhalf uur dacht ik van, ik zal het eens voorlezen aan haar. En toen heb ik naar de krant opgestuurd. En dat artikel, je ziet het in het stukje gebeuren. Het begint met een soort verdriet. En op een bepaald moment vond ik het woord van, dit doet pijn. Van, ja, eigenlijk, dat is echt wat ik voel. En in de loop, in het schrijven, denk ik ook van, ja, maar die pijn is niet alleen omdat een geliefd landschap verloren gaat, maar ook omdat we het wisten. Het is aangekondigd. We hebben het mee veroorzaakt. We hebben het niet alleen veroorzaakt. Het is niet alleen door Belgen. Klimaatopwarming is veroorzaakt door grotere delen van de wereld. We hebben allemaal eraan meegedaan. En dan is het dubbel pijnlijk. Het is aangekondigd. We zijn niet onschuldig. We hebben veel te weinig gedaan. We hebben veel te weinig aandacht hieraan besteed. We hebben ons laten verleiden om ons beschermen tegen hitte en droogte. We hebben veel te lang geframed als iets van klein links. Terwijl het gewoon een nationaal veiligheidsvraagstuk is. Het is een gezondheidsvraagstuk. En dan denk je van, maar hoe is het toch mogelijk dat we, dus op dit ogenblik zo makkelijk miljarden vinden voor onze veiligheid, als het gaat over militaire veiligheid, van een mogelijke vijand die duizenden kilometers verder in het oosten zit. En dat we zo weinig inspanningen doen voor onze veiligheid hier ter plekke. We hebben nu miljoenen en miljoenen gevonden om uit te geven aan de aanschaf van 11 F-35 straaljagers. En we hebben niet één blushelikopter die op iets trekt. Ja, van die twee kleintjes van de federale politie, we hebben allemaal de beelden gezien. Het was bijna lachwekkend. Ergens een bosbrand gaan blussen met een vingerhoed, ongeveer, daar kwam het op neer. En dus het is echt dat je denkt van, maar wij zijn ons gewoon van vijand aan het vergissen. Ja, we moeten inzetten op veiligheid, dat is waar. Maar we zijn ons wel van vijand aan het vergissen als we hier de miljarden over de balk gooien voor de aanschaf van straalvliegtuigen en eigenlijk nu pas beginnen te beseffen van, goh, misschien moeten we toch eens denken aan het feit dat hier ook kan fikken. Terwijl dit al jaren is aangekondigd. Sorry, maar dan vergis je van vijand. En er is nu wel collectieve verontwaardiging. En dat is goed. Maar ik ben ook verontwaardigd over die late verontwaardiging. Van mensen, maar hebben jullie onder een steen geleefd de afgelopen 30 jaar of zo? Het is al 30 jaar lang dat wetenschappers hiervoor waarschuwen. Onze België heeft beloofd door het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs om serieuze inspanningen te leveren. We hebben al wat inspanningen geleverd, dat is waar. Maar het lijkt alsof de trein lijkt stil te vallen nu. En alsof er geen urgentie is. Kom aan, zeg, we zijn 2000 mensen verloren aan de hitte en meer dan 3000 hectare aan de droogte. Dat is toch geen kwestie meer van ideologische voorkeur? Dit is nationale veiligheid.

0: Ik ben nog niet terug geweest naar de Hoge Venen. Ik denk dat het gebied voorlopig nog afgesloten is, omdat het vuur nog af en toe heropflakkert. En ik heb een heel dubbel gevoel. Iets in mij wil dit niet zien. Het is te gewond, het is te verminkt, het is te verkoold. En aan de andere kant wil ik het wel zien. Wil ik de schade opmeten. Wil ik mij ervan laten doordringen. En soms heb ik het verlangen om er met een camion naartoe te rijden. En die vrachtwagen vol te laden met verkoolde boomstammen en assen en puin enzovoort. En bijna hopen dat er in een museum in Brussel een kamer mag gevuld worden met enkel maar zwarte kool en zwarte assen uit de Hoge Venen. Als een permanente reminder over wat er aan het gebeuren is. We zullen er moeten voor zorgen dat we niet weer over 2 weken vergeten zullen zijn wat er is gebeurd. Daar zijn we vrij goed in. En psychologisch kan ik begrijpen dat je niet kan blijven rouwen zoals in de eerste dagen. En dat is misschien zelfs niet ongezond. Ik kan niet blijven treurig zijn. Maar als de emotionele rouw afneemt, dan moet het rationeel besef wel blijven hangen. Het afnemen van de emotionele rouw is geen excuus om je niet meer langer iets te moeten herinneren. Kijk, de Tweede Wereldoorlog die doet ook minder emotioneel pijn dan het in 1946 deed. En dat is misschien niet slecht. Maar we herdenken wel die Tweede Wereldoorlog. En ik denk het verzamelen van herinneringen aan die plek. Het verzamelen. Ik ben geen beeldend kunstenaar, maar in mijn gedachten soms wel. Stel dat je zo'n kamer zou kunnen vullen met alleen maar verkoolde boomstammen. En je gaat overal in België herinneringen opnemen die mensen hebben aan de Hoge Venen. Van ik ben er gaan langlopen als kind. Of de skipiste van Ovifat is mijn dierbaar. Of dwarslopen door het Hoge Veen. Of ik ben ooit mijn schoen kwijt verloren. En dat je die stemmen zou kunnen laten weer klinken op die dode, verkoolde resten. Dat zou een manier zijn om met landschapspijn om te gaan.
1: David van Rijbroek over zijn landschapspijn en de ecologische rouw die we samen zouden kunnen beleven. De reportage was van Lotte de Kaluwe.
2: Radio 1.

0: Radiohead met Karma Police. We hebben het over landschapspijn vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Of solastalgie, het verdriet dat je voelt over een landschap dat totaal veranderd is door een ramp of door bijvoorbeeld klimaatverandering. Het verdriet om de hoge venen kan dat zijn. Maar nu, minstens even actueel, is er het verdriet in Nepal natuurlijk. Meer dan 1000 doden zijn daar intussen geteld. 3000 mensen zijn nog steeds vermist. Zoveel is er vernield door de modderstromen die allicht ontstonden nadat een gletsjer instortte door de klimaatverandering. Glaciologen die weten al langer wat dat is, landschapspijn. Want zij worden dag in dag uit met hun neus op de feiten gedrukt. Lander van Tricht stond op zijn vierde voor het eerst oog in oog met een gletsjer. En hij was toen meteen betoverd door dat soort indrukwekkende natuur. Hij doet al jaren onderzoek nu naar de impact van klimaatverandering op gletsjers in de Alpen en in Centraal-Azië. En hij moet toegeven dat zijn job hem vandaag soms verdriet doet. Anke van Meer sprak met hem.
2: Als ik voor een gletsjer sta, dan denk ik, wauw, hoe spectaculair is een landschap en hoe groot is de natuur en hoe klein zijn wij als mens in dit landschap. Ja, daarover wandelend hoor het geluid van ijs kraken, bevroren smeltwater kraken onder de voeten, kleine gletsjerspleten die zich vormen, wat toont dat die gletsjer nog aan het leven is, die is nog aan het bewegen is. En hoe hoger we dan op die gletsjer wandelen, hoe verder we de bergen intrekken, hoe machtiger het vaak wordt, want dan komen we bij de allerhoogste bergen, waar de gletsjers beginnen hun oorsprong vinden, waar een sneeuwvlok 100 jaar geleden gevallen is, getransformeerd is in ijs. Dus dan staan we echt bij het allereerste begin van zo'n machtige ijsmassa. Ik denk dat gletsjers een heel mooi voorbeeld zijn van landschapspijn, omdat we daar in real-time zien hoe een landschap waarvan we al jaren houden aan het veranderen is en nooit meer hetzelfde zal zijn. Elke druppel water die vrijkomt uit de gletsjer is onherroepelijk verloren ijs, wat tientallen, honderden jaren soms wel nodig had om op te bouwen, verliezen we nu op één dag. En dan weten we er ook dat onze volgende generaties wellicht geen enkele gletsjer meer gaan kunnen zien. Ja, het is een beetje dubbel omdat ik als wetenschapper probeer met de cijfers bezig te zijn, met de grafieken, heel objectief naar gletsjers te kijken. Het is een studieobject. Maar anderzijds heb ik ook gekozen om glacioloog te worden, gewoon uit fascinatie voor ijs. En het is vooral dat tweede wat het dan wel moeilijk maakt om het te zien verdwijnen. Als we jaar na jaar naar eenzelfde plaats gaan, voor mij is dat de Mortrijdsgletsjer, waar ik destijds mijn masterthesis over gedaan heb, dan mijn doctoraat en nu nog altijd de monitoring doe. Als ik daar naartoe ga, dan sta ik elk jaar op een plaats waar het jaar voordien nog 10 meter ijs lag. Ik moet zeggen dat ik daar altijd of steeds meer verdrietig van word om te zien hoe snel het verdwijnt, dat het niet meer terugkomt en om nu te weten dat het ook gewoon volledig weg is en dat het niet meer terugkomt. En een landschap waarvan je dan houdt, wat ik zelf het allermooiste landschap vind, een machtig landschap, echt pure kracht van de natuur, dat verdwijnt gewoon en dat kan niet meer terugkomen, in tegenstelling tot sommige andere landschappen die we misschien kunnen redden met de juiste ingrepen, is dit echt een landschap waar we verloren zijn en wat niet meer terugkomt. Elk jaar gaan er honderdduizenden mensen naar de Alpen om die gletsjers te zien. De laatste jaren zelfs nog iets meer dan een soort van last chance tourism. Dat mensen eigenlijk denken van, nu moet ik gaan kijken, want we weten dat die aan het verdwijnen zijn. Dus het heeft zowel een natuurlijke impact, een impact op de watervoorziening, een impact op de toeristische kant en ook natuurgevaren. Dat we nu heel recent zagen in Nepal en ook in Blatte vorig jaar.
0: Dat zijn hallucinante beelden van die zware overstromingen in Nepal en Tibet. Die hebben een enorme ravage aangericht.
3: Amateurbeelden tonen de kracht van de vloedgolf en hoe het water en de modder hele dorpen heeft kunnen wegvegen. Volgens experten is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebied afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt.
2: De laatste jaren organiseren glaciologen samen met lokale mensen ook begrafenissen voor zo'n gletsjers om die officieel te gaan herdenken, een laatste groet te gaan brengen, wetende dat die nooit meer terugkomen daar.
4: This requiem is for a constantly receding glacier, Yala. In Langtang, Nepal, has shrunk by 66% and receded 784 meters since the 1970s.
2: Ja, dus het is eigenlijk begonnen sinds begin van 2020, toen individuele gletsjers begonnen te verdwijnen. En wat er dan gebeurt is dat een deel van de lokale bevolking, samen met wetenschappers en dan een pastoortype is, naar die locatie gaan van die gletsjer en dan een soort van laatste groet gaan brengen. Enerzijds uit echt emotionele waarde om vaarwel te zeggen. Aan de andere kant ook om aandacht te vestigen op het klimaatprobleem en wat we aan het verliezen zijn. Maar dus dat fenomeen zien we nu al steeds vaker. En niet meer alleen in de Alpen, maar ook in Venezuela, ook in IJsland, waar zelfs een begraafplaats is opgericht. Dus we proberen wel een landschap, een identiteit te herdenken dat er niet meer is of dat echt in real-time aan het verdwijnen is. Ik ben nog niet op zo'n begrafenis geweest, maar al wel op die plaats geweest waar dat we eigenlijk tientallen jaren metingen deden en dan in 2022 onze laatste meetstok verwijderd hebben. En dat was best emotioneel, omdat als een gletsjer al tientallen jaren deel uitmaakt van een monitoring, wordt dat bijna zoals een kindje waar je elk jaar naartoe gaat, je wilt dat verzorgen, je gaat dat opmeten, je wilt zien hoe dat het eraan toe is. En dan op een bepaald moment moet je gewoon afscheid nemen, moet je vaarwel zeggen, moet je je laatste meetinstrument weghalen omdat de gletsjer zo klein is geworden of volledig verdwenen is, dat het eigenlijk niet meer de moeite is. Dus dat is eigenlijk echt het verlies van iets waar je jarenlang een band mee hebt opgebouwd. Ja, ik denk dat je die landschapspijn wel kunt vergelijken met rouw, zeker in de dagen na dat je het live hebt zien gebeuren. Als ik terugkom van veldwerk, ja, die dagen nadien is er echt wel een soort van verdriet of een soort van triestig zijn. Ook het voorbeeld met die begrafenis, ja, het is bijna één op één. Ja, die rouw is er, dat verdriet is er en daar is eigenlijk weinig oplossing voor. Een onderbelicht deel van de evolutie van gletsjers is de lokale identiteit en voor de lokale bevolking in een vallei. Vroeger focusten we vaak op de grootste gletsjers die de grootste impact hebben voor bijvoorbeeld de zeespiegelstijging. Maar elke kleine gletsjer kan een identiteit brengen aan een landschap. En dat is heel vaak onderbelicht geweest. Bijvoorbeeld als we ons een dorp inbeelden in Zwitserland die al generaties lang een gletsjer zien uit hun raam. En op een bepaald moment is die gletsjer er niet meer. Het zicht verandert, komt nooit meer terug. En dat kan een grote impact hebben voor die lokale mensen. In diezelfde vallei, als er al jarenlang toeristen komen om naar die gletsjer te gaan, plots is die gletsjer er niet meer. Heel die vallei verandert, heel dat systeem verandert. Elke kleine gletsjer doet ertoe en die verliezen kan een heel grote impact hebben. Misschien niet voor miljoenen mensen, maar wel voor een gemeenschap in een bepaalde vallei. Ik heb dat eigenlijk redelijk vaak als we naar berghutten gaan. En we proberen dan altijd wel te spreken met de uitbater van zo'n hutte. En die zien het heel snel veranderen. Vaak worden die zelfs een beetje emotioneel als die daarover praten. Zeker als die daar al tientallen jaren die berghut uitbaten. Er zijn berghutten die aan de gletsjer zijn gebouwd en waarbij er nu geen gletsjer meer te zien is. Die hebben het er vaak wel moeilijk mee, omdat die zijn echt getuigen van op de eerste plaats, dag na dag, hoe het landschap verandert, definitief. Als we daar dan over praten, gebeurt het wel eens dat er iemand echt een traan moet wegpinken. Ik is zelf tegenwoordig meer en meer eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik in het begin 10 jaar geleden naar de gletsjers gingen die heel spectaculair waren. Maar nu gaat het zo snel, is het ijs zo snel aan het verdwijnen, dat gewoon de pracht van de natuur of het spectaculaire landschap zo snel minder spectaculair wordt, dat ik wel voel dat dat steeds meer met mij iets doet en dat ik de dagen of zelfs de weken na een veldwerk toch wat minder graag mijn werk doe of meer bezig ben of naar de projecties kijk. En dat dat toch meer en meer op mijn gemoed speelt. Het is vooral ook die gedachte van, ja, wat we nu zien gebeuren is niet iets dat we zomaar kunnen omdraaien. Dat heeft tientallen, honderden, op sommige plaatsen zelfs duizenden jaren nodig gehad om zich zo te vormen. En nu verliezen we dat eigenlijk op 3 maanden of op een aantal jaar. En de volgende generatie gaat dat niet kunnen zien. De wetenschap is heel duidelijk. Het gaat weg en het komt niet terug. We hebben vorig jaar een studie gedaan om voor de eerste keer elke gletsjer op aarde te gaan bekijken en tot wanneer dat die er zal zijn en die zijn uitstervingsjaar te bepalen. Met die studie hebben we nu getoond dat we in de Alpen onder huidig klimaatbeleid 400 gletsjers overhouden, maar in een heel optimaal klimaatbeleid nog 1000. Terwijl als we toch nog meer zouden uitstoten, maar 100 gletsjers kunnen overhouden. We kunnen nog het verschil maken tussen honderden gletsjers zien of 1000 gletsjers zien. Ik denk dat dat ook een boodschap moet zijn om te communiceren, omdat mensen die het gevoel hebben, het is verloren, er kan niks aan gedaan worden, die gaan ook minder moeite doen. Dat mensen die het gevoel hebben, ik kan mij nog inzetten, ik kan nog iets betekenen om nog gletsjers te redden. En om onze volgende generatie toch nog gletsjers te tonen, ja, hun de pracht van wat gletsjers zijn te tonen.
0: Toch goed om te horen, hè? Wat er nog kan gebeuren. We kunnen 1000 gletsjers bewaren, als we willen. Glacioloog van de VUB hoorde je Lander van Tricht.
1: Radio 1.

0: met offshore. Naar Brussel op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de binnenring rond Brussel staat in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig op de rechterrijstrook. En er rijden geen treinen tussen Antwerpen-Zuid en Puurs.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over solastalgie of eenvoudiger landschapspijn. Over het verdriet, het gevoel van verlies en soms gewoon regelrechte rouw die je kan voelen als de natuur, je habitat, het landschap rondom jou plots drastisch verandert. Zoals de bewoners van de Hoge Venen dat vandaag ervaren na de verwoestende brand van afgelopen maand. Of alpinisten die de gletsjers in de Alpen haast onder hun voeten hebben zien smelten. Het fenomeen, dat bestaat wel al wat langer dan die recente voorbeelden. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilou.
2: Goeiemorgen, Sophie. Dat bestaat al veel langer. De mens heeft dat verdriet om een plots veranderende leefomgeving. Omgeving, moet ik zeggen. De mens heeft dat al uitgeschreven sinds hij dat eigenlijk kan neerschrijven. We vinden al sporen van nostalgie, of solastalgie beter terug, in geschriften uit de antieke oudheid.
0: Ah ja?
2: Ja, zelfs de oude Grieken die zagen de kaalslag van de mens op de natuur al met leden ogen aan. De Griekse filosoof Plato, die schrijft daar in 360 voor Christus al over, in Critias. Hij beschrijft daarin hoe hij Attica heeft zien veranderen, zeg maar, de regio rond het Athene van die tijd. Hè. Plato herinnert zich hoe dat in zijn jeugd één groene oase was en hoe die oase door natuurlijke erosie, maar vooral door toedoen van de mens, al maar grauwer is geworden.
0: Ja,
2: hij wijt dat, Plato, aan de landbouwwoede van de Atheners en de gretigheid, hè, waarmee ze al maar meer bossen hebben gekapt om plaats te maken voor olijfbomen en gewassen. En door die roofbouw heeft Plato het landschap rond Athene in één generatie tijd zien verschralen tot alleen nog, en ik citeer, de botten van een ziek geworden lichaam overblijven, nadat al het zachte, vruchtbare weefsel is verdwenen.
0: Amai.
2: Einde citaat. Zo omschrijft Plato dus de solastalgie die hij ervaart over het veranderende landschap rond, ja, zijn Athene.
0: Terwijl ik echt geld zou geven om die botten van dat ziek geworden lichaam nog eens te mogen aanschouwen.
2: Het zal wel zijn. Nu, 300 jaar later, verzucht de Romeinse filosoof en dichter Lucretius iets soortgelijks over het landschap rond de heuvels van Rome. Lucretius, een tijdgenoot van Julius Caesar, we schrijven eerste eeuw voor Christus, nog altijd 2000 jaar geleden. En hij schrijft erover in zijn standaardwerk De Rerum Natura en omschrijft in de eerste eeuw voor Christus al de verwoestende impact van al te intensieve landbouw op die hele omgeving rond Rome.
0: De omgeving.
2: Ik placeer hier een woordje Latijn tussen.
0: Tuurlijk.
2: Nu, die Lucretius die ziet de kaalslag op de akkers en de velden en hoe het groen op de heuvels al maar hoger moet terugwijken dan al, hè, tot er alleen maar groene toppen overblijven en alles daaronder al maar kaler wordt. Dus ook hij, die Lucretius, die ziet het aanschijn van de groene long rond Rome in zijn generatie verdorren en is daar diep bedroefd over. Antieke solastalgie. Dus,
0: ja, zeg.
2: Ja. De Grieken en de Romeinen die ervoeren dus al landschapspijn, maar ik denk dat er geen volk op aarde is dat zo onbehouwen met landschapspijn is geconfronteerd als de Native Americans. Ja, vanaf de 17e eeuw eigenlijk, hè, wordt het Amerikaanse continent onder de voet gelopen door Europese kolonisten, ja, en die richten een ware ravage aan, hè, in wat eeuwenlang de vertrouwde leefomgeving is geweest van die Native Americans. Hè. Het opperhoofd van de Satanta bijvoorbeeld in het huidige Arkansas, die laat optekenen hoeveel verdriet het hem doet om te zien hoe heel de bossen worden omgehakt en hun bizons uitgemoord. Het verandert daar het volledige landschap van die inheemse Amerikanen. De kolonisten, ja, die veranderen hun vruchtbare grond met hun doorgedreven Europese landbouw ook nog eens tot dorre vlakte. De hele omgeving bijvoorbeeld van het huidige Oklahoma krijgt daardoor de naam Dust Bowl. Letterlijk een schaal of een kom van stof, omdat de prairies door de kaalslag van de kolonisten geteisterd worden door stofstormen. Maar de grootste transformatie van het landschap van de inheemse Amerikanen, ja, die doet zich toch wellicht wel voor aan de oostkust. Met name op een schiereiland dat tot diep in de 17e eeuw eigenlijk één groot bosrijk gebied is dat bruist van het natuurlijke leven met moerassen, kreken, riviertjes. Het is het leefgebied van de Lenape. Een inheems volk dat zeer omzichtig omspringt met de natuurlijke rijkdom van dat schiereiland. Zelfs voor het vervaardigen van hun pijlen en bogen zoeken ze telkens minutieus één boom uit waar ze dan zo efficiënt mogelijk gebruik van maken om er zoveel mogelijk bogen uit te houden. De Lenape die noemen dat schiereiland Manahatta, wat zoveel betekent als plaats waar we onze bogen halen. En het is best ironisch dat uitgerekend dat bosrijke schiereiland door de kolonisten wordt ingepalmd en volgebouwd. Dat gebeurt in eerste instantie door Hollandse kolonisten. En zij verbasteren dat Manahatta tot Manhattan.
0: Maar ja.
2: Jawel, Manhattan was ooit een jungle van bomen en planten. Vandaag is het getransformeerd tot een concrete jungle vol wolkenkrabbers. Hè, waarvoor dus ja, dat leefgebied van de Lenape compleet gerooid is.
0: Amai, jong. Oh, amai, nu pas valt mijn Frank. Manhattan.
2: Ja, Manhattan. Ironisch dus dat zo'n bosrijk gebied zo volgestort werd met beton dat het anno 2026 elk jaar 1 à 2 millimeter wegzakt onder zijn eigen gewicht. En zo is het dan toch nog een klein beetje een moeras eigenlijk. Hè? Zij het dan een moeras van cement en beton.
0: Ja.
2: Maar soms, Sophie, soms kan een volk, een hele natie, solastalgie voelen om één luttele boom. Al is het dan wel een iconische boom van meer dan 120 jaar oud. In 2023, namelijk, verdween in het Britse Northumberland van de ene dag op de andere de Sycamore Gap Tree. Een majestueuze plataan die op een heuvel staat, maar op die heuvel wel een beetje verzonken ligt in een soort natuurlijk gat. Vandaar dus die naam, de Sycamore Gap Tree. Buiten Engeland staat hij vooral bekend als de Robin Hood Tree. Omdat hij figureert, ja, wat zeg ik, omdat hij eigenlijk een hoofdrol speelt in wellicht de bekendste Robin Hood verfilming, namelijk Robin Hood Prince of Thieves uit 1991 met Kevin Costner in de rol van Robin Hood. En als je hem niet kent van die film, dan ken je hem waarschijnlijk wel uit de videoclip van het themanummer van die film. Everything Nu ziet iedereen hem ongetwijfeld voor zich.
0: Zeg, amai, maar ik wist eigenlijk niet dat dat nummer aan de film gelinkt was.
2: Ja, tuurlijk, dat nummer is eigenlijk zo'n beetje het titelnummer van van die film. Het zal wel zijn. En dus ik denk, veel mensen hebben die boom, zo niet in de film, dan toch zeker in de videoclip van dat nummer van Bryan Adams, voor het eerst gezien. En nu kun je hem ongetwijfeld ook voor je geestesoog oproepen. Een prachtige, breed uitwaaierende plataan die dus wereldberoemd geworden is, hè, door die film. Maar die dus vooral ook door de Britten zelf gekoesterd wordt als een soort nationaal symbool. En hij heeft trouwens ook een link met de Romeinen van daarnet, die plataan, want die Sycamore Gap Tree die staat ook nog eens vlak naast de muur van Hadrianus.
0: Ah, ja.
2: Die fameuze muur die de Romeinse keizer Hadrianus liet bouwen als absolute bovengrens van het Romeinse Rijk, weet je nog.
0: Ja.
2: Om maar te zeggen, een boom met best wel wat cultuurhistorisch gewicht. 20 jaar geleden, in 2003, werd die Sycamore Gap Tree, a.k.a. Robin Hood Tree, werd die al eens bijna naar het arboretische hiernamaals geholpen door een neerstortende helikopter. Dat was een helikopter waarmee ze uitgerekend luchtbeelden aan het maken waren voor een natuurdocumentaire over die boom.
0: Oh nee.
2: Die kwam in de problemen en die wist tijdens de crash maar op het nippertje die boom te ontwijken. Maar helaas, 20 jaar later, in 2023, heeft de Robin Hood Tree dan toch zijn laatste jaarring aangemaakt. Want op 28 september 2023, deze maand dus precies 3 jaar geleden, zijn er 2 mannen, dertigers, die 's nachts gewoon een kettingzaag door zijn stam jagen.
0: Ja, jong, dat geloof je toch niet?
2: Daniel Graham en Adam Carruthers, zo heten ze. En in amper een paar minuten tijd leggen ze die boom van 120 jaar gewoon om. En als je je afvraagt hoe dat klinkt, zo'n gigantische plataan die tegen de vlakte gaat, ik kan het je laten horen, want die onverlaten hebben hun schurkenstreek nog gefilmd ook. En daar gaat hij.
0: Oh.
2: Rip Sycamore Gap Tree.
0: Oh.
2: Rip Robin Hood Tree.
0: Dat is verschrikkelijk, toch?
2: Ja, de Britten die zien het met onbegrip en afgrijzen aan hoe hun geliefde natuurmonument is neergehaald. Dat glooiende landschap van Northumberland, dat 120 jaar gedomineerd is geweest door die plechtstatige plataan. Dat landschap, ja, dat is nu geamputeerd, voorgoed verminkt. En de Britten, die zijn er het hart van in.
3: I just couldn't believe that it happened. I think I was just devastated.
4: We didn't call it grief at the time, but that's what it was.
3: It's a massive loss.
5: Part of the landscape.
6: It was devastating.
5: It's a bit like losing a family member, really.
2: Een integraal deel van het landschap, zo wordt de boom genoemd. Kapot zijn ze ervan. Het voelt alsof je een familielid hebt verloren.
0: Uh-huh.
2: Ook het woord rouw valt, hè?
0: Ja.
2: Die twee boommoordenaars, zo moeten we ze wel noemen, die dompelen de hele Britse natie in diepe, diepe rouw. Daniel Graham en Adam Carruthers die worden bijna 2 jaar later veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. En een
0: celstraf? Amai.
2: Ja, zeker. 4 jaar en 3 maanden zelfs. En een geldboete van meer dan £600.000. Maar ja, daarmee komt die boom natuurlijk niet terug.
0: Maar nee, idioten, idioten.
2: Al proberen de Britten het wel om die boom op allerlei manieren te gedenken en zelfs weer tot leven te wekken. Daags nadat die Sycamore Gap Tree is geveld, wordt die namelijk opgetakeld door de National Trust, zeg maar de Britse monumentenzorg. Uit de zaden op de takken van die bomen laten ze nieuwe zaailingen ontkiemen. Het eerste stekje, dat wordt trouwens in maart 2024 plechtig overhandigd aan King Charles, heel ceremonieel. Wordt het dan ook nadien aangeplant in Windsor Park. Het geeft al mooi aan, hè, het nationale belang van die boom. En zo hebben ze dus nog tientallen stekjes laten opschieten tot nieuwe, jonge boompjes die nu over het hele land worden aangeplant in nationale parken.
0: Amai, als een soort inderdaad monument, een herinnering
2: een soort
0: aan...
2: monumentenzorg, postuum dan weliswaar voor de plataan. En ook op de oorspronkelijke stam trouwens zijn nieuwe scheuten ontkiemd. Dus de hoop leeft, Sophie, dat de boom ooit weer zal uitgroeien tot een fiere plataan die het landschap daar in Northumberland weer in al zijn glorie zal herstellen. Maar ja, dat gaat natuurlijk 10 en 10 jaren duren.
0: Oh ja.
2: In afwachting heeft de National Trust alvast een alternatieve tijdelijke manier gevonden om die collectieve Britse landschapspijn een klein beetje tegemoet te komen. Weet je nog wat David van Rijbroek daarnet zei, hoe hij de vernieling van de Hoge Venen zou willen gedenken?
7: Soms heb ik het verlangen om er met een camion naartoe te rijden en die vrachtwagen vol te laden met verkoolde boomstammen en assen en puin enzovoort. En bijna hopen dat er in een museum in Brussel een kamer mag gevuld worden met enkel maar zwarte kool en zwarte assen uit de Hoge Venen. Dat zou een manier zijn om met landschapspijn om te gaan.
2: Dat zou nog eens een manier zijn om met landschapspijn om te gaan. Wel, de National Trust die heeft de resten van die Sycamore Gap Tree per camion naar een museum gebracht.
0: Ah.
2: Het Sill National Landscape Discovery Center in Northumberland National Park. Daar is hij voortaan voor iedereen te bezichtigen en aan te raken.
3: We knew from all the feedback that we got from people immediately in the aftermath of the felling that they wanted a space to reflect on the tree and nature.
4: They wanted to be able to touch the tree. They wanted to have that physical connection that they had while the tree was still standing.
8: Not only was this an iconic part of our region and so well loved by people in our region and globally, but also because of everything it has to say about culture and about nature. So it's not just about one tree, it's about our environment as a whole.
2: Solastalgische Britten die kunnen dus in het Nationale Park van Northumberland terecht om hun schrijnende landschapspijn te verwerken.
0: Allee zeg, het is dan misschien wel inderdaad een zeer goed idee om een soort museum van verloren gegaane natuur op te richten. Met al dat soort dingen.
2: Zoals,
0: waar de hele dag door, in loop, Bryan Adams speelt. Hè? Zou fantastisch zijn. Everything I do it for you. For eternity. Dankjewel, Vincent Billon.

0: Bryan Adams. You know it's true. Everything I do. Everything I do it for you.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Hè. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Drie iconische indie bands op één avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1. Vanavond op VRT1.
4: Dat is wat die verslaving doet, denk ik. Hè? Ja. Zo'n waas moederliefde.
5: Dat is weg.
4: Zot toch, hè?
5: Ja, dat is echt zot. Dat is weg, gewoon helemaal weg.
3: Op VRT1 vertelt de nieuwe reeks Crystal over mama's met een ander leven. Op VRT Canvas zitten Fatma Taspinar en haar gasten klaar voor de afspraak. En op VRT Max ontdek je de eerste aflevering van de docu-reeks Drugs Delta. Veel kijkplezier straks.
1: Tijdens promo-september bij

0: Digitaleradio.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Wilt u er hip bij lopen deze winter, dan heb ik een tip voor u, met name turquoise. Meer uitleg in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 12:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Om drugscriminaliteit tegen te gaan pleit minister Quintin voor nummerplaten voor elektrische steps. Experts hebben bedenkingen bij het dalend aantal arbeidsmigranten in Vlaanderen. En in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op energieinfrastructuur. Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps verplicht een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken, die vervroegd is samengeroepen over de recente schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. De steps duiken vaak op bij drugsgeweld en een nummerplaat is dan een kleine maatregel die een groot verschil kan maken, zegt Quintin.
8: Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
7: In dezelfde commissie pleit de minister van Justitie Verlinde voor meer geld voor politie en justitie. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet, zegt ze.
9: Er wacht ons een belangrijke begrotingsoefening met bijhorende keuzes en maatregelen. Maar binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
7: De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, ontkent met klem dat hij iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij in het Nederlandse dorp Overasselt. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok daar maandagnacht door de straten en opende het vuur. Twee agenten raakten gewond en er viel ook één dode. 34 verdachten zijn gearresteerd. Volgens sommige media zat Bolle Jos erachter, maar zijn advocaten reageren nu schriftelijk dat hij er niks mee te maken heeft en dat hij niet opgezet is met de valse beschuldigingen. Werkgeversorganisaties en arbeidsmarktspecialisten hebben bedenkingen bij het dalend aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Meer uitleg door Steven Rombout.
10: Dat er minder aanvragen zijn voor arbeidsmigranten van buiten de EU is voor zelfstandige organisatie Unizo geen verrassing. De regels zijn verstrengd en de kosten voor de bedrijven zijn gestegen. Maar strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Sokkei van de studiedienst.
11: De daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
10: Het Leuvense Arbeidsinstituut HIVA relativeert de cijfers ook. Arbeidsmigratie van buiten de EU gaat om enkele duizenden per jaar. Detachering binnen de EU gaat over meer dan 200.000 mensen. Mikken op minder kortgeschoolde en meer langgeschoolde klinkt goed in theorie, maar botst met de realiteit, zegt Frederik de Wispelaar van het HIVA.
12: Terwijl dat men een stuk ideologisch gaat inzetten op arbeidsmigratie van die hooggeschoolden, middengeschoolden. Maar de realiteit voor de werkgevers is wel dat er, denk ik, andere noden zijn die moeten beantwoord worden.
7: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben vanmiddag verzameld aan de Kunstberg in Brussel om sancties te eisen tegen Israël door het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikte zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met daarin onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en ook meer humanitaire hulp. Maar we staan nog ver van wat er toen is afgesproken, zegt Willem Staes van 11.11.11.
0: 1 jaar na datum zien we dat ruim 1/3 van de beloofde maatregelen niet is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een importban op Israëlische nederzettingenproducten. 1 jaar na datum nog steeds geen sprake van. Nationale inreisverboden voor Israëlische kolonisten. Geen sprake

0: werken van. Dus je ziet dat de regering met de voeten blijft slepen, blijft uithollen wat beloofd werd of in sommige gevallen simpelweg gewoon weigert uit te voeren wat ze zelf aankondigden.
1: In Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen. Een deel van een nabijgelegen kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn wel geen problemen met de stroomvoorziening. Jeno Rijgaard, je bent in Duitsland. Na gisteren is dit dus de tweede keer dat energieinfrastructuur wordt aangevallen, hè?
2: Ja, klopt, op twee verschillende plaatsen. Gisteren was het in Brandenburg in het oosten. Daar zijn zeker 10 explosieven gevonden vlakbij een energiecentrale. En vanmorgen raakte dus inderdaad het nieuws bekend dat er gisteravond ook brand gesticht is vlakbij een kolencentrale bij Keulen. In het westen van Duitsland is dat. Een deel van de centrale is nog buiten werking. 2 incidenten, ja, dat is opvallend. En op dit moment kan het onderzoek ook nog niet bevestigen of er een verband is tussen beide en wie of wat daarachter zit. Maar deze winter bijvoorbeeld zat Berlijn ook al dagenlang zonder stroom, ook al door een aanslag op energievoorzieningen. En toen zat daar een extreem linkse groepering achter. Vanmorgen was er dan een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Daarbij liepen wat mensen gehoorschade op. En gisteren maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Rusland achter de grote droneaanval op de luchthaven in Leipzig zit, eerder deze zomer. Het zijn allemaal incidenten op zich waarbij het dus onduidelijk is of er een verband is. Dat is verre van zeker. Maar het leidt wel tot onrust in Duitsland, zeker de aanval op de energiecentrales. En verschillende politici die roepen nu op om de civiele infrastructuur extra te gaan beschermen.
1: Jeroen, dankjewel. Deze namiddag toenemende bewolking, maar wel overwegend droog. Enkel in het noordoosten mogelijk wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan meer regen vanaf de namiddag en tot 26 graden. Het weekend dat wordt zonnig en droog. Vooraan in de middagnieuws zat de commissie Binnenlandse Zaken die vervroegd samengekomen is over de schietpartijen in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil nummerplaten voor elektrische steps verplichten, zegt hij, omdat die dingen vaak gebruikt worden door drugscriminelen en niet op te sporen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
4: En dat was dus het nieuws van 12 uur. Met dank aan Lode Roels. Maar het nieuws van de dag is toch de opvallende nieuwe nummer 1 in de App Store van Apple in Amerika. MapQuest. Een navigatie-app tot nu toe alleen maar populair bij nerds. Welke slimme marketing zou daar achter kunnen zitten? Helemaal geen. Wat hebben ze daar dan voor moeten doen? Helemaal niets. Met name niet de naam van Lake Ontario veranderen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Google Maps. Die heeft de door Donald Trump besliste naamsverandering van Lake Ontario in Lake America zo snel mogelijk doorgevoerd. Sinds dinsdag krijgen de Amerikanen op Google Maps Lake America te zien in plaats van Lake Ontario. Maar niet dus bij MapQuest. En dat levert hen een eerste plaats op in de App Store. Een beetje ruggengraat tonen. Het kan lonen. Voorlopig toch.
3: Het is woensdag 2 september.
4: Deurwaarder op komst.
3: En dit zijn de nieuwe feiten.
4: We vinden een nieuw woord, want ja, het ontbreekwoord is terug. Een nieuw woord vinden wij voor pijn die ook deugd doet. De Russen hebben nieuwe drones. En dat is een nachtmerrie voor Oekraïne. De modekleur voor deze winter wordt volgens kenners turquoise. Of we daar nu blij mee zijn of niet. En Gilles, die helpt weer een onoplosbaar probleem de wereld uit. Nieuwe feiten tot 1 uur. Goedemiddag.

0: Sorry Mama and Jet Rebel. De Russen hebben nieuwe Chinese drones en dat is een nachtmerrie voor Oekraïne. Tom Venning, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Tom, jij bent onze Ruslandkenner vandaag. Wat zijn dat voor drones?
1: Dat zijn drones zoals we ze al wel kenden in de afgelopen jaren van de oorlog. Het zijn grote, onbemande, vliegende projectielen met explosieven erop. Maar het verschil met de drones die we kennen is dat deze veel sneller vliegen. Ze hebben namelijk een straalmotor aan boord, waardoor ze 3 keer sneller vliegen dan de drones die we kennen, de Shahed-drones. Ja. En ja, dat maakt ze veel moeilijker te onderscheppen.
0: En dat zijn straalmotoren uit China?
1: Dat zijn straalmotoren uit China. Die koopt Rusland in China. China is een heel belangrijke leverancier voor de wapenindustrie van Rusland. En zorgt ervoor dat Rusland nu weer een nieuw wapen heeft gevonden om de Oekraïnse bevolking mee te bestoken.
0: Ja, 3 keer sneller dan de tot nu toe bekende Shahed drones. Dat betekent moeilijker uit de lucht te halen met anti-drones.
1: Juist. Ze vliegen 600 kilometer per uur. En een belangrijk wapen van de Oekraïnse luchtverdediging, dat zijn onderscheppingsdrones, bedoeld om die Shahed-drones uit de lucht te schieten. Die gaan 200-300 kilometer per uur. Dat is dus niet snel genoeg om die nieuwe drones uit de lucht te halen. En dus moet Oekraïne andere wapens inzetten, zoals straaljagers en raketten. Het probleem daarbij is dat die veel duurder zijn. En Oekraïne heeft er niet genoeg van. Dus daardoor slaan er nu steeds meer van die drones in.
0: Ja. Ik neem ook aan, als ze zo snel aankomen, die Shahed, die hoorde je van uren ver, bij wijze van spreken. Ja, die nieuwe drones, die hoor je niet. Dat is, oh, er komt een drone op. Te laat.
1: Juist. Ja. Ik ben regelmatig in Oekraïne en heb die oude drones ook horen aankomen. En dan heb je meestal nog wel een aantal seconden, soms zelfs een minuut, om een veilige plek op te zoeken. Nu is dat anders, want met 600 kilometer per uur, ja, zo, met die snelheden heb je te weinig tijd om dekking te zoeken. En dat zie je ook op beelden van de afgelopen dagen uit Kiev, gemaakt door bewakingscamera's bij terrassen bijvoorbeeld. Dan zie je mensen opschrikken en nog maar een seconde later zie je al een ontploffing. Dus mensen hebben geen tijd meer om een veilige plek op te zoeken.
0: Ja, en die nieuwe Chinese drones, zeg maar, die vallen bij bosjes, hè, al 6 dagen op rij in Kiev.
1: Ja, 6 dagen op rij nu in Kiev. Het verschil met eerdere tijden in de oorlog is dat Kiev nu eigenlijk onophoudend onder vuur ligt. Meestal was het zo dat er een vreselijke aanval kwam, meestal in de nacht. En daarna was het weer een paar dagen wat rustiger. Nu is het eigenlijk al zo dat er 6-7 dagen lang drones op Kiev afvliegen. En laten we niet vergeten ook ballistische raketten die nog moeilijker te stoppen zijn voor Oekraïne. Dus de oorlog is echt aan het veranderen voor de inwoners van Kiev.
0: Ja, dus ook ballistische raketten komen aangevlogen en alles wordt geraakt. Schoolboekuitgeverijen, flatgebouwen, treindepots. Het is een soort barrage, als het ware. Wat wil Poetin daarmee bereiken?
1: De Oekraïners denken dat Poetin hiermee de bevolking wil breken. Na 4,5 jaar oorlog, waarin de Oekraïnse bevolking het wonder boven wonder telkens heeft uitgehouden, is dit nu een nieuwe manier van Rusland om de moraal van de Oekraïners te breken. Okay. Zo wordt het uitgelegd door Zelensky.
0: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want als je de dag en nacht in de schuilkelder moet doorbrengen, nauwelijks een oog dicht doet, veel langer dan een dag of 3 kun je dat toch niet volhouden?
1: Nee, veel mensen zijn ook gevlucht. En veel mensen maken zich zorgen over de winter die er aankomt. Het is nu nog warm, het is nog zomer in Kiev. Maar iedereen herinnert zich de afgelopen winter, waarbij Rusland de energiecentrales had gebombardeerd. Er geen licht was, geen verwarming. En bovendien was de winter zelf heel koud. Dat scenario dat kan zich weer gaan herhalen in de komende winter. Er is nu al een stad in het zuiden, Kherson, die heeft gezegd tegen de inwoners: ja, als je een andere plek hebt om te verblijven, vertrek nu maar vast, want we kunnen niet garanderen dat we de verwarming aan kunnen krijgen deze winter.
0: Dus het ziet er naar uit dat het Poetin-plan aan het lukken is. Of ben ik nu te pessimistisch voor de Oekraïners?
1: Dat denk ik wel, want de meeste mensen in Kiev, de meeste inwoners zijn nog in de stad. Die zijn niet vertrokken. Veel mensen gaan ook nog steeds door met hun dagelijks leven. Ik communiceerde de afgelopen dagen met een docent volksdans. Die gaat elke dag nog steeds naar de universiteit waar ze doseert. En ze vertelde me dat er wel degelijk iets is veranderd aan de oorlog. Maar dat ze hier ook wel weer gewend aan zou raken. Ze leeft al 4,5 jaar daar in de stad met explosies. En ze zei, ja, nu gaan die explosies nog veel vaker voorkomen. Maar ik blijf wel.
0: Ze blijven en werken aan een antwoord, neem ik aan, die Oekraïners kennende. Tom Venning, dankjewel en hou ons op de hoogte. Nog een fijne dag, desalniettemin.
1: Dag.
0: Als Rusland kennen lijkt me dat moeilijk om er een fijne dag van te maken. Dit is een liedje over Russische drones.
2: Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посьорбати довбані щит, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар.

0: Поліглухар. Байрактар.
1: Ja, ik zei, het gaat over Russische drones. Nee hoor, het gaat over in Turkije geproduceerde Oekraïnse drones. Bayraktar. En die drones die werden in de eerste week van de invasie ingezet. En dit liedje groeide uit tot een soort van viraal volkslied. Bewust geschreven als propagandalied om de moraal, het moreel, te versterken.
2: Het ontbreekwoord.
1: Eindelijk.
2: Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
1: Wouter, wij hebben je gemist.
3: En ik jullie.
1: Ah,
3: zo
1: voilà.
3: Fijn om hier terug te zijn.
1: Fijn om terug te zijn, ook Ruud Hendricks. Al is die niet letterlijk terug, want jij zit in de buurt van Lake Ontario.
4: Wel, het is nog wel een eindje hier vandaan, maar ik ben wel in Canada op dit moment, ja.
5: Goedemorgen. Alsof je voor in mij. Lake Ontario ja, zit.
1: Hij steunt de Canadezen in hun strijd tegen Donald Trump. Ruud Hendricks, ook een goede morgen, moet ik tegen jou nog zeggen.
4: Ja, ja, ja. Hier is het 20 over 7.
1: 20 over 7, kijk, dat is loyoteit. Zo noemen wij dat.
4: Ja.
1: Loyoteit, wat er ook gebeurt, je bent op post. Ruud Hendricks is de knoopdoorhakker in dit ontbreekwoord. En de grote aanjager blijft natuurlijk Wouter de Pree. Zo hebben we bijvoorbeeld ooit hongerdol gefabriceerd. Hongerdol, Wouter, wat is dat ook alweer?
3: Ja, dat is als je humeurig wordt als je honger hebt. Het Nederlandse woord voor hangry.
1: Juist, hongerdol.
3: Maar dan is hongerdol is heel sterk, vind ik.
1: Heel sterk. En wat is een sneuvelambitie, Canada?
4: Een sneuvelambitie, dat is iets, denk ik, wat je altijd voorneemt, maar dat nooit zal lukken.
1: Ja, voilà. Mm-hmm. Ook een prachtig ontbreekwoord. Ooit hier
4: ja,
1: geboren.
4: Ja.
1: Nu, we hebben de spanning er wel ingehouden, want de opgave dateert van eind juli. Ik heb geen idee meer wat de opgave was, Wouter.
3: Ja, het was juni, hè, zelfs.
1: Eind juni, ja, sorry,
3: ja,
1: tuurlijk.
3: Pijn die deugd doet. Een massage waarbij een gespannen spier wordt losgemaakt. Een bad dat net een beetje te heet is. Het doet pijn, maar het is ook lekker terzelfde tijd.
1: Ja, zeker. En ik neem aan dat dat wel een snaar geraakt heeft bij heel veel luisteraars.
3: Een pijnlijke en plezierige snaar.
1: Juist,
3: er waren veel inzendingen. Kemal die zei, het bestaat al, maar wel in het Japans. En het is blijkbaar specifiek voor massage dat het daar wordt gebruikt. En ik zal het nu gigantisch fout uitspreken. Itakimochi.
1: Itakimochi?
3: Ja.
1: Itakimochi. Itakimochi.
3: Dat is mooi, hè, maar
1: ja,
3: misschien toch een Nederlandse
1: bij
3: variant. Hè?
1: Ja, ja. Nee.
3: Patrick de Lange die dacht dat hij voorbeelden moest geven van wat er een pijn en plezier geeft terzelfde tijd. En hij zei een poepsnoepje, zei hij. Dus ik heb teruggestuurd dat
1: snap
3: dat te veel informatie was.
1: Ah, ja, ja, een poep... Nee. Ah, een
3: suppositoire. Ja,
1: oké.
3: Okay. Ja.
1: Wij moeien ons nergens mee.
3: Nee, wij moeien ons nergens mee.
1: Wij noteren alleen maar.
3: Heel veel samentrekkingen. Een mm-hmm. fijne pijniging, dat wordt een fijniging.
1: Een fijniging, ja.
3: Een beetje verzochte samenstellingen en samentrekkingen. Het is zauwelig, auw en zalig.
1: Ja.
3: Pijn en plezier is plezijn. Mm-hmm.
1: Okay.
3: Heerlijk, maar het doet ook zeer. Dat is zeerlijk. Mm-hmm.
1: Okay.
3: Misschien wat te krachtig in het genot is pijnforie. Dat is misschien een beetje te heftig.
4: Ja.
3: Te veel genot is een genotscheut.
1: Oké.
3: Ja,
4: ja,
3: veel klankinzendingen. Joepie, ai. Daar zit joepie in en ai.
4: Ja.
3: Wauw, au. Ik voel een wauw, au. Rudy Haaien die ervaart op zo'n moment positieve effecten op zijn kwelbevinden.
1: Oké. Prachtig.
3: Veel rijm- en klankherhaling. Stijn Vermeijeren die spreekt over opfleurdoeleur. Dat is toch mooi, vind ik. En Loes van Kluizen, hier moest ik hartelijk om glimlachen. Vaak hier plezier.
1: Vaak hier plezier.
4: Ja.
1: Oh, ja, de creativiteit kent geen grenzen.
3: Ja, Clemens Corsius, specifiek voor massage. Die spreekt over sadomassagisme. Mm-hmm. En voor de geleerde mensen was er ook wat wils. Koen Verwaarde die zegt of oi betekent goed, weldadig, pathos en gewaarwording, lijden. Dat is, dus ja, dan hebben we samen oipathie.
0: Ja, ja. Die heeft gestudeerd.
3: Ja,
0: dat is
3: ja,
0: iemand die
3: ja,
0: niet ja, van de straat is.
3: En nee. doet kweldeugd. Die vond ik ook mooi.
0: Kweldeugd.
3: Ja.
0: Kweldeugd. Ja. Kweldeugd. Ja. Oké, okay, dat betekent dus allemaal dat de top 7 nog beter wordt.
3: Nog beter, ja. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe niet zoveel enthousiasme ervaar bij jullie. Maar dat zal veranderen bij de top 7.
0: Okay.
3: Mia Peters.
4: Dat is mijn ochtendhumeur.
3: Ah. Mia Peters gebruikt het woord deugdzeer al. Ze zegt dat dikwijls tegen haar kinesist op het moment dat ze een pijnlijke en deugddoende behandeling
0: deugdzeer.
3: Krijgt. Dan ervaart ze deugdzeer. Ja. En samen met haar vele anderen.
0: Ja, ik vind hij niet slecht.
4: Ja, mooi, dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk heel mooi. Het doet deugd. Hè, dus, maar ik vraag me af of we niet een beetje een aantal andere samenstellingen in de weg zitten. Namelijk die beginnen met deugd. En zoals een deugdmens, als je dat niet goed uitspreekt, deugdzeer. En deugdmens, dat is zo iemand die ja, hoge morele principes heeft en daar ook mee te koop loopt. Hè.
3: Ja. Mm-hmm.
4: Dus, maar het is zeker een mooie samenstelling en ik hou die in mijn achterhoofd.
3: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Griet Gijs, ja. Paul Stordio. Lekker zeer en lekker leed.
0: Lekker zeer, lekker leed.
4: Mij doet dat een beetje te veel denken aan sadomasochisme. Zo van, ik vind het lekker. Ja. Dat is, ja. Want, maar dat zoeken we niet, hè?
3: Nee, we zoeken
4: wel.
3: Ja. Pijn ja. als... deugd als neveneffect van de pijn. Zo is ja. het, hè? Dus eerst is er hier de pijn en daar komt de deugd uit voor.
0: Dit is eigenlijk de light versie van sadomasochisme, dat we zoeken, volgens mij.
4: Ja, en...
0: En dit is de hardcore versie.
4: Ja, juist. En dat heb ik zo'n beetje met de lekker pijn en lekker zeer, die lekker leed. Al dat lijkt mij alsof dan dat leed het doel is.
3: Mm-hmm.
4: In plaats van het gevolg.
3: Okay. Ja, iemand sprak zelfs over folterfun.
0: Ja, dat is...
4: Ja, kijk, ja. Het pijn van die mensen.
0: Wat doet die op zaterdagavond, vragen we ons
3: ja,
0: af.
3: Ja. Goed. Ja, nummer Ulenaars en Paul Stordio, die heeft een ongelooflijke reeks ingestuurd. Ik denk 25 inzendingen, zelfs meer dan Jasse de Mol. Pijnplezier. Heel effectief. Pijnplezier.
0: Ja, deugdzeer.
4: Ja. Ja.
0: Pijnplezier.
4: Ja, daar... Ja, weet je... Je ziet hier dat het hoofdwoord is plezier.
3: Mhm.
4: En we zoeken eigenlijk een soort pijn die deugd doet. Hè?
0: Ja, we zoeken ook plezier.
4: Ja, ja.
0: Ik vind het wel kunnen, pijnplezier.
4: Ja, pijnplezier. Ja, oké. Plezier, pijn.
3: Een unieke inzending, die misschien aan je verzuchtingen beantwoordt, van Fabienne Renders. Goeiepijn. Dat is goeiepijn.
0: Goeiepijn, niet groeipijn, maar goeiepijn.
4: Ik had het eerst verkeerd begrepen. Goeiepijn. Maar is dat niet een beetje een dialectische uitspraak van gewoon goede pijn?
3: Goede pijn, goeie pijn.
0: Dialectische uitspraken, daar zijn we niet voor. Hè?
3: Ja.
4: Nee, plus inderdaad, de groeipijn zit in de weg. Hè?
3: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja,
3: inderdaad. De gloeipijn misschien ook.
4: Gloeipijn, ja.
3: Als ze van die hete...
0: Oké, het wordt hem niet. Ik voel het al. Nummer 5.
3: Philip Boon en Jo van Driessen, die ervaren heilzeer of heelzeer als het geneeskrachtig aanvoelt. Heilzeer en heelzeer.
0: Ja, en dat heeft moeite gekost om dat uit te spreken, hè, als West-Vlaming,
3: ja,
0: Wouter.
3: Maar,
4: ja,
3: als dat
4: en daarom vind ik het zo'n geweldige vondst.
3: Ah, ja.
4: Nee, heilzeer, daar voel ik wel iets voor, omdat... Ja, weet je, daar zit zo dat mooie oude woord heilzaam ook in. Mm-hmm.
0: Heilzeer. Oké.
4: Heilzeer. En ja, in het Duits, zo iemand die je kraakt aan alle kanten, is dat geen heilpraktiker?
0: Zou kunnen, maar er is ook een redelijk beroemde kreet in de jaren 40 die zo begint.
3: Ja, ja, dus is heilzeer
4: ja,
3: is
4: ja,
3: niet...
4: Okay.
0: Dat zit een klein beetje bij mij in de weg. Maar
4: bij heilzeer.
0: Ja,
3: ja. Dat de pijn is die je ervaart na de collaboratie.
0: De pijn na collaboratie, inderdaad.
4: En heel zeer.
0: Heel zeer. Heel zeer.
4: Ja, van tot helen.
0: Ik vind het geen lekker woord, sorry.
3: Nee, ik snap het. Het voelt ook alsof zeer het archaïsche vorm van heel is, niet?
4: Ah,
3: je bent
4: heel
3: ziek, je bent zeer ziek.
0: Ja,
4: een
0: beetje raar.
3: Philip Boon, Jan van den Neet, Paul Stordio en vele anderen. Zoetzeer.
4: Ja, te veel suiker eten doet ook pijn. Zoiets.
3: Bij de tandarts heb je zoetzeer.
0: Ja, ik heb zeer van te veel zoetigheid. Dat zit inderdaad
4: in. Ja, dat roept bij mij niet het beeld. De combinatie opvallen.
3: Ik heb goed nieuws. Ik heb de allersterkste inzending. En ook diegene die het vaakst is ingestuurd gehouden voor nummer 7. En dat is fijnpijn.
0: Fijnpijn.
4: Fijnpijn.
0: Ja, dat vind ik niet slecht.
3: Die is zo
4: sterk. Nee, dat is niet slecht, maar het doet mij dan ook alweer denken aan dat, van dat genot van de pijn.
0: Maar daar hebben we het toch ook over?
3: Ja, het is een fijn pijn.
4: Ja, vind je dat?
0: Maar ja, natuurlijk.
3: Ja.
4: Oké.
0: Het is en fijn en pijn. Het is fijn en pijn tegelijkertijd, dus is het fijn pijn.
3: En pijn blijft wel het eerste element, hè? Ja. Dus dat voldoet aan je criteria. Hè?
4: Dat voldoet aan mijn criteria. Het geheel is nog altijd pijn.
0: Oké, de roffel gaat tot in Canada. De hersenen horen wij tot hier knarsen. Wat zal het worden, Ruud Hendricks?
4: Wel, ik kies toch voor de fijnpijn.
0: De fijnpijn. Zij het enigszins tot zijn eigen verrassing.
4: Nee.
3: Langmoedig.
4: Omdat je zei van het is zo vaak genoemd.
0: En dat betekent
4: dus dat er wel een draagvlak is voor het woord. En even de luisteraars daaraan herinneren, dat is mijn taak. Ik moet kunnen inschatten of een woord opgepikt zal worden.
0: En die verre droom blijft overeind. Wij hopen dat ooit één van onze woorden door jou, Van Dalen, ik zeg het er maar bij als hoofdredacteur, ben je toch Van Dalen, ooit zal worden opgepikt. Maar goed, fijnpijn is het ontbreekwoord dat wij vandaag boven de doopvond houden. Dat betekent, Wouter, dat wij een nieuwe opgave nodig hebben voor volgende week.
3: Ja, als je mosseltjes bestelt bijvoorbeeld, dan staat daar een kommetje bij om de mosselschelpen in te doen. Of als je een thee krijgt, kun je ook een kommetje bij krijgen om een theezakje in te doen.
0: Juist,
3: of de schelpjes van de pistachenootjes. In een kommetje of een bordje. Hoe kunnen we dat kommetje of dat bordje waar je je afval in legt?
0: Juist, mensen zitten aan tafel, zijn mossels aan te eten of iets wat afval produceert, dan zegt iemand, zegt, wacht, ik zal een op tafel zetten. Mm-hmm. Een bordje om je afval in te leggen. Mm-hmm. Daar hebben wij een woord voor nodig. Een theezakje, een gebruikte tandenstoker, whatever. Daar hebben we dringend een woord voor nodig. En als u een idee heeft, reageer dan via de ontbreekwoordknop op VRT Max. En die vind je het snelst als je Radio 1 volgt. Daar op VRT Max. Dat gaat allemaal lukken. Ik weet het zeker. Goed, en zelf op zoek naar een ontbreekwoord. Je mag ons altijd mailen op nieuwefeiten@radio1.be. Heren, tot volgende week.
3: Tot volgende week.
4: Tot volgende week.
3: Dank Ruud.

0: deepest friendship.
1: Fijn pijn is het ontbreekwoord van vandaag, de 2 september 2026, voor pijn die ook een beetje deugd doet. En we zoeken dus een nieuwe opgave, een nieuw ontbreekwoord dat we volgende week gaan vinden. En dat is een woord voor het bordje dat je op tafel zet voor je gasten. Bij iedereen, elke gast krijgt zo'n bordje waar je je afval kunt in, je botjes, je schelpjes, wat dan ook. Het is geen simpele opgave. Ik kom niet verder dan brolbordje of zoiets. Brolbordje. Maar misschien heeft u iets beters. En uw suggesties zijn welkom op de ontbreekwoordenknop. En die vind je op VRT Max. VRT Max is een groot ding. Maar als je Radio 1 volgt, als je eerst naar radio gaat en Radio 1 en dan volgen, dan gaat alles vlekloos gebeuren. Zeggen ze mij. VRT Max dus, daar vindt u de ontbreekwoordenknop. En als je zelf een ontbreekwoord wil suggereren, een opdracht, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Je kan ons mailen op nieuwefeiten@radio1.be. Naar Brussel gaat het traag op de A12. In Aarselaar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij, van Strombeek tot Wemmel.
2: Nieuwe feiten.
1: Wilt u er hip bij lopen deze winter, dan heb ik een tip voor u. Turquoise. David de Vriend, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Je bent een modejournalist, dus jij kunt het weten. Turquoise, dat is een rekbaar begrip, hè, want je hebt veel soorten turquoise. Ik zie voor mijn geestesoog van dat hele felle campingkleur, jaren 80, doe maar-achtig, regenjasje, turquoise. Maar het kan ook heel subtiel zijn. Meer naar de jade toe. Waar hebben we het over? Over welk turquoise?
3: Ja, turquoise in principe is een kleur van de cyanen. Dus cyanen zijn eigenlijk de blauw-groene kleuren en een mengeling daarvan. Het is een heel uitgesproken kleur, heel energiek, maar toch ook wel warm, omdat het blauw en groen gaat combineren. En het is echt een kleur die zeer fris is. Dus turquoise echt een beetje zoals de kleur van een paradijselijke zee. Een echt paradijs. Daar moeten we een beetje aan denken.
1: Ja, dus jij bedoelt eigenlijk meer het fellere turquoise.
3: Het fellere turquoise, ook al zijn diepere varianten, zoals Taling. Taling, bijvoorbeeld ook erg populair. Dat is ook het kleur van het jaar van een bekend trendbureau in 2026. Dat heet Transformative Teal. Maar turquoise is echt veel frisser, veel feller, veel energieker. Ja, echt ook wel wat flashy.
1: Juist.
3: Ja.
1: Transformative Teal of Taling, wat zei je?
3: Ja, Taling is eigenlijk ook een blauwgroene kleur. En dat is eigenlijk een kleur die echt lijkt op het iris van een taling. En dat is een soort eend. Dus dat is een soort groen-blauw. Ja. En dus dat is eigenlijk ook een heel grote trend. Ja, maar dat turquoise is dus effectief veel energieker.
1: Het energieke turquoise, daar hebben we het eigenlijk over. En heb je dat bijvoorbeeld deze zomer op festivals vaak gezien?
3: Op festivals, ook op straat. Gisteren was ik ook op straat en ik zag echt 5 mensen met een turquoise top. Ook op de modeweken en op de catwalks, heel erg populair in Kopenhagen. Afgelopen augustus was bijna elke influencer, elke fashionista gekleed in turquoise. Ofwel van top tot teen, of met een accessoire, of met een zonnebril in turquoise. Het was echt, echt, echt opvallend. Dus ja, het is echt een kleur die helemaal terug is. Ondanks het een beetje het foute imago wat je in het begin zei, de camping en de foute 80's en zo. We hebben daar soms een klein beetje een negatief...
1: Glanzende joggings.
3: Ja, joggings. Balthazar Boma, denk ik ook.
1: Ja.
3: Na de luipaardprint van Carmen Waterslagers, het pak van Boma komt eraan. En ook een beetje, ja, iedereen spoelt misschien ook zijn mond met mondwater van Listerine, die hele groene turquoise kleur. Het komt ook een beetje klinisch over, artificieel. Ook al is het een kleur die echt in de natuur voorkomt, zoals op die paradijselijke stranden. Ja. Dus het is wel echt een heel natuurlijke natuurlijke kleur ook.
1: Er zijn edelstenen naam, hè, in turquoise, ja, natuurlijk.
3: Ja, ja, half edelstenen, een soort mineraal die effectief uit de mijnen komt van in Egypte of in Irak. En die dan via Turkije eigenlijk vaak naar West-Europa werden verscheept. Vandaar ook de naam turquoise van Turkije of uit Turkije. Dus daar komt die naam een beetje vandaan. En die kleur... Ja, die kleur turquoise is echt iets dat al heel lang bestaat. De farao's gebruikten het als voor in hun juwelen. Ook hun praalgraven werden ermee versierd. In de Victoriaanse tijd was een turquoise broche heel erg in. Art déco was dat echt een topkleur ook. En de jaren 80 hebben dat ook natuurlijk een beetje kapot gemaakt.
1: De jaren 80 hebben veel kapot gemaakt, David.
3: Nee, ik ben een jaren 80 persoon, dus het is niet allemaal slecht, denk
1: Jij
3: ik.
1: Jij bent een 80s boy. Zeg, maar is het omdat we die zachte chic met al dat beige, bruin en al die aardkleuren, omdat we dat een beetje beu zijn, dat we de fellere, ja, turquoise tinten nu gaan omhelzen?
3: Ja, zeker. Hè. Ik denk dat ook op tv wordt dat heel vaak verkondigd. Sorry, in woonprogramma's. Kleur in ons interieur is echt wel in. En dat beige, dat hebben we misschien allemaal wat gehad. Dat is niet weg natuurlijk. Er is ook dat voor een groot publiek blijft dat echt ook wel echt een zeer mooie esthetiek. Maar we willen wel wat meer kleur. We willen, dat noemen ze in de mode dopamine dressing. Dat je dopamine, je gelukshormoon naar omhoog gaat. En dat is ook een beetje door het feit dat we toch wel in woelige tijden leven. Dat we toch iets weer ons willen oppeppen met kleur. En dat turquoise past daar natuurlijk helemaal in. Hè?
1: Ja, heb je het al in de kast hangen? Turquoise t-shirts,
3: nee,
1: turquoise
3: schoenen? Ik moet eerlijk zeggen, nee.
1: Nee? Je doet er niet aan mee?
3: Nee. Ik doe er wel aan mee. Ik heb bijvoorbeeld een van de redenen waarom het natuurlijk zo trendy is, omdat heel veel merken daar natuurlijk ook mee uitpakken. Tiffany, het bekende juwelenmerk, bekend uit de iconische film Breakfast at Tiffany's, die gebruikt dat kleur al sinds 1845 in hun jaarlijkse catalogus en intussen ook in hun verpakkingen, hun etalages. Dat is echt het Tiffany Blue. Dat wordt een beetje nu in de modewereld ook gebruikt voor turquoise. En heel veel merken, dat merk is echt wel terug aan het boomen, is aan een revival bezig en daardoor gaan ook veel andere merken dat kleur gaan adopteren.
1: Ja.
3: En bijvoorbeeld...
1: Maar ik vroeg of jij het had...
3: Ja, wel, ik kom ertoe. Ik heb mijn oog op een Timberland. Want Timberland heeft, je kent die bekende bootschoenen van Timberland, die mocassins. Die hebben nu ook een versie gebracht in turquoise. En die wil ik eigenlijk wel echt hebben.
1: Ik zal je zeker herkennen als je ermee over straat loopt. Dankjewel. David Dankjewel. De Vriend, en nog een fijne dag. En veel succes met je turquoise Timberlands straks.
3: Ja, dankjewel. Dag.

0: Turquoise shoes van de Barry McNeil's. Turquoise schoenen, zeg het jou wel, Chill?
1: Nee, totaal niet. Nee.
0: Turquoise.
1: Ik heb op zich niks tegen turquoise.
0: Want je bent een modebewuste jongen, dat mogen we toch wel zeggen. Hè? Je hebt een prachtig truitje aan trouwens.
1: Dank u. Er zijn heel veel mensen die het daar oneens mee zouden zijn. Ja, als je ziet wat ik in het weekend draag, wanneer ik niet moet buitenkomen.
0: Laten we niet afwijken, turquoise niks voor jou.
1: Goh, niet qua kledij, nee.
0: Oké, dat nemen we mee. Maar ik heb post voor jou. If you have a problem,
2: no one else can help. Als niemand het antwoord weet,
3: wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Beste Gilles, schrijft Gita. Deze zomer rond het kampvuur hadden wij een felle discussie. Iemand had een gitaar bij en we zongen natuurlijk allemaal oude Vlaamse meezingers mee. En één daarvan was het onverslijdbare Blanche en zijn paard van Willem Vermanderen. Na afloop, heerlijk nummer, begon de miserie. Ruzie over waar de naam Blanche vandaan komt. Iemand zei, zijn haar was wit. Een ander beweerde, nee, zijn paard was wit. En nog iemand anders zei dat diens grootmoeder destijds op de kar van Blanche een weegschaal had zien staan. Een balance in het lokale dialect. En dat hij daar zijn bijnaam aan te danken had. We zijn er die nacht niet uitgeraakt. En ik moet zeggen, de discussie smeult nog steeds en dreigt nu onze vriendenkliek te splijten. Gilles, help! Gilles Wijkmans, had jij ooit gedacht dat jij je nog met Willem Vermanderen zou bezig moeten houden?
1: Nee.
0: Kende jij Blanche en zijn paard?
1: Ja. Ah. Ja, want ik...
0: Want jij werkt al een tijdje voor Nieuwe Feiten.
1: Nee, ja, en ik ken ook West-Vlamingen die van West-Vlaamse muziek
0: houden. Ja, en we hebben een boon voor Willem Vermanderen. Toch nog voor mensen...
4: Kortere kalouwen.
0: Kijk, daar
4: Blanche
0: gaat het over.
4: En zijn paard.
0: Een wereld gaat open als je het hoort, hè.
4: Want het is een paard.
0: Je ziet het voor je.
4: Een paard en een kar.
0: Een paard en een kar.
4: 100 jaar lang.
0: 100 jaar lang.
4: Dagelijks diezelfde eigenste.
0: De hank. Enzovoort, enzovoort.
4: Oh, Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard.
0: Jij kunt je beheersen, ik niet.
1: Het is niet mijn soort muziek, zal ik maar zeggen.
0: Maar goed, dat is even niet het probleem. Het probleem is Blanche, waar komt die naam vandaan?
1: Ja, heel goede vraag. Zal ik direct maar het discussiepunt...
0: er waren drie mogelijkheden.
1: Ja.
0: Hij had wit haar.
1: Nee.
0: De man.
1: Fout.
0: Nee, had geen wit
1: Klopt niet, nee. Het juiste antwoord is het paard was wit. Dat was een Frans ras, dus Blanche was de man die via tussen Louwe en Kortrijk, van Louwe had ik nog nooit gehoord, goederen vervoerde met paard en kar. En dat paard, dat was wit. Vandaar dus Blanche.
0: Hij was een soort bol.com van toen. Ja. Hij leverde aan huis goederen.
1: Ja. Dus hij ging...
0: Met zijn paard en zijn kar.
1: Ja, dus hij is daar...
0: En hoe heette hij?
1: Hij heette... Er zijn meerdere Blanches. Dat is een ander verhaal.
0: De oer-Blanche
1: is Rémy Werbroek.
0: Rémy.
1: Ja. Ja. En die begon in 1909 dus met het vervoeren van kool en vlas, maar ook producten die lokale handelaars...
0: 1909?
1: Ja, die lokale handelaars nodig hadden. Schoenen bijvoorbeeld, kippen, glas, whatever, dat ze wilden verkopen in Louwe. Dat moest opgehaald worden in Kortrijk. En Rémy die ging dat dan doen met paard en kar.
0: Leverde aan huis.
1: In zijn café, Oostjevanwaar. Daar moest je dan die spullen gaan ophalen.
0: Okay.
1: En de reden waarom Willem Vermanderen specifiek over Blanche zingt, is omdat zijn grootvader, Alois Vermanderen, die kar heeft gebouwd.
0: Hij kwam natuurlijk uit een wagenmakersgeslacht.
1: Ja, dus die kar die werd gemaakt door de grootvader van Willem Vermanderen. Die kon 2,5 ton verplaatsen. En zo werden er dus spullen van Kortrijk naar
0: Louwe
1: verplaatst.
0: En dus met witte paarden.
1: Met witte paarden, dat was dus...
0: Had hij één paard of was het twee paarden? Of hoe zat dat?
1: Dat begon met één paard, maar de business groeide natuurlijk. Op een bepaald moment, ik zei net, Rémy was niet de enige Blanche. Zijn zoon Georges is op een bepaald moment ook in de business gestapt, in de zaak gestapt. En die kreeg dan natuurlijk ook de naam Blanche. En op een bepaald moment in de Tweede Wereldoorlog hadden ze 3 paarden en 2 karren. Want de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk ook een topperiode voor hen. Want ja, auto auto's reden er amper. En er was natuurlijk nog altijd heel veel nood aan voedsel en andere producten. En die werden dan in Frankrijk opgehaald met paard en kar. Dat was een dag heen rijden naar Frankrijk, anderhalve dag terug. En ondertussen smokkelden Rémy en Georges ook nog vlees, bijvoorbeeld van Frankrijk naar België.
0: Dus een soort horen des overvloed op wielen,
1: ja.
0: Die Lauwe binnenkwam.
1: Ja. En het is in 1950 dat Blanche senior op pensioen gaat. Georges neemt dan de zaak over. Maar dat is natuurlijk ook de periode waarin dat auto's meer en meer beginnen rond te rijden. Natuurlijk, hè. Zeker in het grootstedelijke Kortrijk. Georges die kloeg daar dan over. Hij zei dat automobilisten op hem stonden te klaksoneren wanneer hij in Kortrijk voor een kruispunt stond en het paard wilde niet vertrekken of wilde eerst nog zijn gevoeg doen voordat hij wilde vertrekken.
0: En die balans, was er een balans op?
1: Die was er wel effectief. Ah. Dus ik denk dat er daar de verwarring door ontstaat. Is, aanvankelijk was het wit paard, blanche, blanche. Maar er stond dan ook een weegschaal op. Dus daarom dat sommige mensen waarschijnlijk dachten, ah ja, balance, weegschaal, noem maar op. Dus die...
0: Blanche is door met zijn blanche.
1: Ja, dus die mogelijkheid zal ik nog als plausibel goedkeuren.
0: Maar wie heeft dan uiteindelijk de knoop doorgehakt? Want is er ooit iemand die daar een uitspraak over gedaan
1: heeft? Michel Werbroek die heeft bij de 50ste verjaardag van de E17 verteld dat zijn grootvader dus die naam had gekregen omdat het paard wit was.
0: Dus de kleinzoon van een van de Blances.
1: Van Georges.
0: Van Georges,
1: ja.
0: De tweede Blance.
1: Ja, die heeft...
0: Ik heb goed geluisterd.
1: Die heeft dan, De kar is trouwens ook nog te zien, te bezichtigen in het Karremuseum in Essen. Die hebben de kar opgekocht toen dat Georges Blance junior ermee gestopt is in 1971.
0: Dat was de laatste rit.
1: Ja, de laatste rit was in augustus 1971. En in 1970 heeft hij als eerste de E17, toen de E3, opgereden. Georges zei daar toen over, ja, al die smerige auto's zitten in Kortrijk in mijn gat. Het is om zot van te worden. En voor de klucht kwam de provincie dan ook nog eens vragen of ik als eerste de E3 wilde oprijden.
0: Ik zie hem rijden. Het is een Kortrijk. Een Lauwe. Dankjewel, Gilles. We luisteren nog eens ademloos naar de meester zelf.
5: Het is het geen werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde nij.

0: Je zaagt je zo zot wat is er aan te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard.
1: Ja, nu hebben we slow food en slow economie en zo. Maar kijk, wie was de ziener? Wie zag het al in de vroege jaren 70?
2: Ja, ja.
1: Willem Vermanderen, hulde aan Willem Vermanderen. Blanche en zijn paard. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, die zijn natuurlijk welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. De chique, oh man, ik zou willen blijven luisteren, maar er staat iemand te trappelen. Die komt vanuit Leiden binnen gezweefd en dat is Nico Dijkshoorn.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, ik ben de komende dagen in Antwerpen en nu verheug ik mij alweer enorm op de openbare piano in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. En die piano, die staat op een uitgekiende plek, namelijk precies waar de argeloze bezoeker even helemaal geen kant op kan. De piano staat naast de plek waar het entreebewijs moet worden getoond, vlak voor de trap naar boven. En ik hoop zo dat de piano er morgen nog steeds staat. Niets is ongemakkelijker en niets is ontroerender dan een piano waar mensen naar moeten luisteren of ze nu willen of niet. Ik vind het in stationshallen al zo prachtig. Al die opgefokt naar hun trein hollende mensjes. Reizigers die niet begrijpen hoe je een kaartje moet kopen. En dan opeens iemand vlak achter je die tergend vals het liedje Hello van Lionel Richie speelt en zingt op zo'n openbare piano. Ik heb het zelf ooit meegemaakt toen ik naar de film The Godfather 2 ging. Ik stond in de rij bij de kassa en vlak naast ons speelde iemand een foeilelijke medley van ABBA. En ik kreeg dat gewoon niet bij elkaar in mijn hoofd. Al Pacino, Robert De Niro en dan dat ongelofelijke zaadliedje van ABBA, Fernando. Ik ben er natuurlijk veel te laf voor, maar ik zou morgen in het museum zelf wel eens achter de piano plaats willen nemen en dan mijn bekende Ramses Shaffy-imitatie willen doen. En dat is ongelooflijk makkelijk. Je galmt op je gevoel wat woorden over een paar akkoorden heen. Een beetje loeien, een hoop la-la-la en wo-wo-wo. Je plaatsbewijs laten zien en dan het museum inwandelen. En ik zit ongeveer te denken aan iets als dit. En luisteraars, u moet de piano er maar even zelf bij denken. Daar gaan we. Vlaanderen, lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Antwerpen met je zatte kop. Ik zit langs de straten. Ik ben een dier. Lo-lo-lo-lo-lo, streel mij, streel mij, streel mij. Streel mij als een penseel.
1: Oh, ik ga naar het museum. Ik ga naar het museum en als hij, Nico, daar dan zijn lololololo imitatie van Ramses Shaffy ten beste geeft, dan zeg ik tegen de mensen, de dokter zegt, laat hem maar doen. Nico Dijkshoorn, dankjewel voor dit middagjournaal. Morgen weer, zometeen Ilse Liebens natuurlijk voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard...

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil verplichte nummerplaten voor steps om drugscriminelen beter te kunnen opsporen. Experts zijn kritisch over het dalend aantal arbeidsmigranten in Vlaanderen. En in Duitsland opent de politie een antiterrorismeonderzoek na vermoedelijk nieuwe aanvallen op energieinfrastructuur. In het parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin en minister van Justitie Annelies Verlinde hun aanpak van de zware drugscriminaliteit verdedigd. Vandaag kwamen daar de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie vervroegd samen naar aanleiding van de vele schietpartijen in Brussel. Een verslag van Sissy Michiels.
2: De regering voerde de strijd tegen drugscriminelen eerder al op, maar toch staat de teller op 69 schietpartijen in Brussel dit jaar al. Volgens Vlaams Belang parlementslid Alexander van Hoeken doet de regering nog steeds te weinig.
3: Al die noodkreten die wij de afgelopen maanden en eigenlijk jaren hebben gehad, als die deze regering niet hebben wakker geschud, dan zal die regering ook niet meer wakker geschud worden.
2: Minister Quintin wil onderzoeken of er nog extra militairen kunnen worden ingezet en hij pleit voor een verplichte nummerplaat voor elektrische steps.
4: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen.
2: Minister van Justitie Annelies Verlinde die heeft vooral opnieuw nood aan extra geld, zegt ze.
5: Daarom zal ik ook in budgetair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
2: De moeilijke begrotingsonderhandelingen lijken dus nog wat zwaarder te zullen worden.
1: In Nederland is een video opgedoken van 4 gemaskerde en gewapende mannen waarin ze de bewoner van een woning in het Nederlandse dorp Overasselt bedreigen. Mogelijk gaat het om de daders achter de dodelijke schietpartij van maandagnacht. In een conflict in het drugsmilieu trok een groep gemaskerde en gewapende mannen door de straten van het Nederlandse dorp en opende er het vuur. 2 agenten raakten gewond en er viel 1 dode. 34 verdachten zijn gearresteerd. Volgens sommige media zat de Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, erachter. Maar die ontkent met klem dat hij iets met de zaak te maken heeft. In een schriftelijke reactie zeggen zijn advocaten dat Bolle Jos niet opgezet is met de valse beschuldigingen. Jos Leidekkers is voortvluchtig. Hij zit wellicht in het Afrikaanse land Sierra Leone. Werkgeversorganisaties en arbeidsmarktspecialisten hebben bedenkingen bij het dalend aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Meer uitleg door Steven Rombout.
6: Dat er minder aanvragen zijn voor arbeidsmigranten van buiten de EU is voor zelfstandige organisatie Unizo geen verrassing. De regels zijn verstrengd en de kosten voor de bedrijven zijn gestegen. Maar strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Sokke van de studiedienst.
7: De daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
6: Het Leuvense Arbeidsinstituut HIVA relatief de cijfers ook. Arbeidsmigratie van buiten de EU gaat om enkele duizenden per jaar. Detachering binnen de EU gaat over meer dan 200.000 mensen. Mikken op minder kortgeschoolde en meer langgeschoolde klinkt goed in theorie, maar botst met de realiteit, zegt Frederik de Wispelaar van het HIVA.
8: Terwijl dat men een stuk ideologisch gaat inzetten op arbeidsmigratie van die hooggeschoolden, middengeschoolden. Maar de realiteit voor de werkgevers is wel dat er denk ik andere noden zijn die moeten beantwoord worden.
1: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden zijn samengekomen aan de Kunstberg in Brussel om sancties te eisen tegen Israël vanwege het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikte zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met daarin onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en meer humanitaire hulp. Maar in de praktijk is daar nog niet veel van te merken en zijn er meer maatregelen nodig, zegt Willem Staes van 11111, de koepel van internationale solidariteitsorganisaties.

0: Naast een onmiddellijke uitvoering van dat akkoord van vorig jaar, denken we ook aan extra maatregelen, zoals een nationaal verbod op investeringen die de bezetting in stand houden, waardoor bijvoorbeeld Belgische banken als BNP, KBC niet langer zouden kunnen investeren in problematische bedrijven met activiteiten in bezet gebied. We denken ook aan een nationaal sanctiemechanisme, waardoor België op eigen houtje los van de EU inreisverboden, bevriezing te goede zou kunnen opleggen.
1: De Duitse politie opent een antiterrorismeonderzoek na een aanslag op een verdeelstation voor elektriciteit gisteren in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. Daarna was er ook een tweede incident met explosieven bij een verdeelstation bij Keulen. De overheid gaat ook daaruit van sabotage. Jeroen Rijgaard in Duitsland. Er is dus twee keer kort na elkaar energieinfrastructuur geviseerd.
2: Ja, klopt, op twee verschillende plaatsen. Gisteren was het in Brandenburg in het oosten. Daar zijn zeker 10 explosieven gevonden vlakbij een energiecentrale. En vanmorgen raakte dus inderdaad het nieuws bekend dat er gisteravond ook brand gesticht is vlakbij een kolencentrale bij Keulen, in het westen van Duitsland is dat. Een deel van de centrale is nog buiten werking. Twee incidenten, ja, dat is opvallend. En op dit moment kan het onderzoek ook nog niet bevestigen of er een verband is tussen beide en wie of wat daarachter zit. Maar deze winter bijvoorbeeld zat Berlijn ook al dagenlang zonder stroom, ook al door een aanslag op energievoorzieningen. En toen zat daar een extreem linkse groepering achter. Vanmorgen was er dan een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Daarbij liepen wat mensen gehoorschade op. En gisteren maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Rusland achter de grote droneaanval op de luchthaven in Leipzig zit, eerder deze zomer. Het zijn allemaal incidenten op zich waarbij het dus onduidelijk is of er een verband is. Dat is verre van zeker. Maar het leidt wel tot onrust in Duitsland, zeker de aanval op de energiecentrales. En verschillende politici die roepen nu op om de civiele infrastructuur extra te gaan beschermen.
1: Dankjewel, Jeroen. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. Enkel in het noordoosten is er mogelijk wat gedruppel. Maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met wat kans op lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan met meer regen vanaf de namiddag. En maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. We begonnen dit nieuws met de vervroegde bijeenkomst van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie. De ministers verdedigden hun beleid tegen de zware drugsmisdaad in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin pleitte ervoor verplichte nummerplaten voor elektrische steps. Die worden nu vaak gebruikt door drugscriminelen omdat ze zo niet op te sporen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ga van
4: kijkfile
3: naar
5: Zerikje, kijk eens, hè.
3: Met de trein.
6: Radio 1.
7: Ilse Liebens.
8: En ik heb sympathiek volk meegebracht. Een heel goeiemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is Absent Minded en Au revoir.

In Autumn It's Girls with a Broken Heart. Ik wil er nog niet aan denken voorlopig, aan die herfst. Absent Minded met Envoi. Frans Kauf die kiest vandaag opnieuw een nummer uit zijn klassiek album van de week. Dat is er eentje van Bob Dylan. En u houdt van Fado, die moet zeker blijven luisteren. Want ik ga tickets uitdelen voor het concert van de Portugese Carminho in Bozar binnenkort. En we duiken vandaag in de muziekapp van bokser Pierre Bourhave. Benieuwd naar welke muziek hij veel heeft geluisterd de voorbije weken.

Misschien kan een tasje koffie ook al helpen op een woensdagnamiddag. Eén jury gaat voor de seks en de drugs en de rock and roll. Dit hier is het perfecte duo in aanloop naar onze lage landenlijst die we nu zaterdag gaan uitzenden. Oscar and the Wolf samen met S10. Dit is Safe and Sound.

0: Oscar en Wolf en S10 en Safe and Sound.
1: Radio 1.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: Classic album van de week.
0: Frans Kalf die heeft er een goed gevulde zomer op zitten, heeft veel gespeeld bij ons en in Nederland en is ondertussen ook nog bezig geweest aan zijn debuutplaat. Die moet ergens volgend jaar uitkomen, daar kijken we wel hard naar uit. Hij kiest het classic album van de week en dat is voor hem de Freewheeling Bob Dylan van Bob Dylan. Een plaat die hij hoorde voor het eerst toen hij een jaar of 15 was. Hij had toen wat vinylplaten gekregen van zijn buurman en hij pikte er die plaat van Dylan uit. Was meteen geïntrigeerd door de melodieën van Dylan, door zijn gitaarspel ook, dat hij als heel intiem aanvoelt. De teksten van Bob Dylan, daar was Frans niet echt mee bezig. En toen hij dat hier vertelde, eergisteren, besefte hij dat dat een beetje vreemd is, omdat Dylan bij uitstek natuurlijk geprezen wordt voor zijn schrijfsels, de man met de Nobelprijs voor literatuur op zak ook. Maar kijk, je kan dus ook gewoon helemaal in die wereld van Bob Dylan verdwijnen als je gewoon focust op dat gitaarspel en op die prachtige melodieën. We gaan luisteren naar Don't Think Twice, It's Alright.
3: Don't Think Twice, It's Alright. De titel spreekt wel voor zich, zou ik denken. Hoor Bob Dylan op zijn allerbest tokkelen en zingen. En eigenlijk een melodietje zingen wat voor hem misschien nog iets te zoetsappig is. Maar daarom o zo mooi.

Een man, zijn gitaar en zijn mondharmonica. Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Van op ons classic album van de week. Dat is de Freewheeling Bob Dylan. Dat album is gekozen door Frans Kalf. We gaan er nog een hele week van genieten. Dit is nieuw werk van Ivar Starr, Tornado.

0: Een ode aan Mama Afrika. En dat is Miriam Makeba. Het nummer heet ook gewoon Makeba van Jain. En daarvoor Ayra Starr met Tornado. En zo is het bijna 1:30 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Gent, moet je 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland komen er ook 10 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Nederland is in Sint-Joop een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Hallo, mijn lieve Lot.
2: Hallo.
1: Hallo, met Cherish.
3: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
2: Oh, wow.
4: That's really kind of you.
5: Compagnie Merkpoel.
1: Wow, dat is super goed nieuws.
5: Live van op het theaterfestival in Brussel.
1: Wanneer is dat?
5: Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.

Olivia Rodrigo die organiseerde afgelopen weekend een festival met uitsluitend vrouwelijke artiesten. Op de affiche Daisy Chain Fields, zo heet het festival. 45.000 bezoekers was een groot succes. Doet denken aan wat Sarah McLachlan in de jaren 90 deed, hè, met Lilith Fair. Toen stonden daar op het podium Erykah Badu en Bonnie Raitt en de Indigo Girls. Nu stonden daar Chappell Roan en Doechii en Garbage op de affiche. En ook Stevie Nicks en Alanis Morissette, die allebei als gast kwamen meedoen tijdens het concert van Olivia Rodrigo. Je hoorde Alanis Morissette met Thank You en dit is U2.

Visage en Fade to Grey. En daarvoor nieuwe muziek van U2 en Street of Dreams. Iedereen die houdt van Fado, die moet nu extra opletten. Ietsje dichter bij de radio komen. Of bij je computer of je telefoon, op welke manier je dan ook luistert naar Radio 1. Want ik heb hier in de aanbieding duotickets om te gaan kijken. Volgende week woensdag, dan is het 9 september, naar Carminho in de Henri Leboeufzaal. Die prachtige zaal van de Beaux-Arts in Brussel. Carminho is een fenomenale zangeres uit Portugal. Kreeg de Fado met de paplepel binnen en is vandaag een van de, misschien wel het boegbeeld van de nieuwe generatie Fado-zangeressen. Ze eert de traditie van de Fado, maar experimenteert ook graag, schopt al eens graag tegen de schenen, durft ook al eens autotune gebruiken. Jawel. Op haar meest recente plaat hoor je Fado in verschillende gedaantes, maar je hoort ook bijvoorbeeld een gastbijdrage van Laurie Anderson op het nummer dat je zo meteen gaat horen. Als je graag wil gaan naar dat concert volgende week woensdag in de Beaux-Arts, 9 september, Carminho, dan heb ik even jouw naam en jouw e-mailadres nodig. Dat kan je naar mij sturen in een bericht via de app of de site van VRT Max. Je naam en zeker ook je e-mailadres, dus in een berichtje via de app of via gewoon de site van VRT Max. Dit is Carminho samen met Laurie Anderson en Saber.

Richard Ashcroft en Music is Power. Klaas, heb je ook gehoord met Zeven Tuinen. En daarvoor die prachtige stem van Camino samen met Laurie Anderson. Dat nummer Saber, die tickets voor Camino volgende week woensdag in de Bozar in Brussel. Die zijn ondertussen allemaal uitgedeeld. Heel veel mensen wilden daar heel graag naartoe, dat snap ik. De winnaars hebben intussen wel een bericht teruggekregen via de app van VRT Max. Dus ga dan maar een kijkje nemen.

0: ze hebben ons in leven gehouden, op zijn minst al tot aan het nieuws van 2 uur. De Bee Gees en Staying Alive.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Hè, ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
3: loop ik rustig door de parklaan
1: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
4: Vanavond moet ik dansen.
1: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op 14 Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1.
5: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
6: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
9: Maar?
10: Nee, geen maar.
9: Alsjeblieft.
10: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Nog voor je kan denken.
12: Pas op voor die borduur.
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
13: Nee, schat, het is meun.
11: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
17: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
16: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
18: Allee, merci, moeke.
16: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
19: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
20: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
23: Krevel.
24: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
23: Krevel. Leef beter.
25: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenens en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN. Alexander De Croo is morgen onze gast in De Verrekijkers op Radio 1.

0: alle uitdagingen aan te pakken, aldus de minister.
1: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin pleit ervoor om een nummerplaat verplicht te maken voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk gaat het om de daders van de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok toen door de straten van Overasselt. Er is ook geschoten. Er viel één dode en twee agenten raakte gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. De poging tot aanslag met een drone in Leipzig in Duitsland begin augustus is een nieuwe escalatie in Europa. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Een drone met explosieve landen toe vlakbij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, maar ging niet af. De Duitse regering zegt dat Rusland erachter zat. Europa en de NAVO zullen de druk op Rusland hoog houden, zegt von der Leyen. En ook NAVO-baas Mark Rutte noemt Rusland een dreiging, maar zegt dat Rusland er niet in zal slagen om verdeeldheid te zaaien.
2: The dangers Russia poses are clear. And we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe. If Russia thinks we will be divided by the threat, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken.
0: Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er wel kans op wat gedruppel. Maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan met meer regen vanaf de namiddag. En maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.

Maar straks kom je hier allemaal tillen hoor, natuurlijk bij Radio 1. Classic album van de week, gekozen door Frans Kalf, is de Freewheeling Bob Dylan. En dit is eigenlijk nog Dylan natuurlijk, het is zijn nummer. Maar het werd wel een grote hit in de versie van Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. En deze mannen, die mogen eigenlijk ook een andere artiest een beetje dankbaar zijn voor dit nummer. Coldplay ging lenen bij Kraftwerk. Een riedeltje uit Computer Love. Daar was het een synthesizer, hier werd het een gitaar. Dit is Talk, een heel goedemiddag.

Coldplay en Talk bij Radio 1. Zometeen duiken we in de muziekapp van wat een van de bekendste boxers van ons land moet zijn op dit moment. Pierre Boerhaave, benieuwd naar welke muziek hij veel heeft geluisterd de voorbije weken. Dit nummer stond afgelopen zaterdag op 10 in jouw Voxlijst. Opnieuw is tegen deze Roast Beef en Binnensmonds.

0: roastbeef en binnensmonds.
1: Op repeat.
0: Pierre Bourava zal op dit moment een van de bekendste boksers van ons land zijn. Zeker, hij runt samen met zijn vrouw de boksclub Studio Bokstal. Hij kookte de pannen van het dak in Celebrity Masterchef. Hij speelde mee in die topreeks Putain. En in het najaar zal hij te zien zijn in Over de Oceaan. Daar kijk ik nu al naar uit. Pierre Bourava is naast al die dingen ook een muziekliefhebber. En dus wilde ik heel graag weten naar welke muziek hij de laatste tijd zoal heeft geluisterd.
1: Op repeat.
2: Ik ben Pierre Bourava en dit zijn mijn meest geluisterde nummers deze week.

Op 2 staat Still Dre van Dr. Dre. Nogmaals, omdat ik ben blijven plakken in mijn tijd. En ik vind dat gewoon een zalig liedje. En op nummer 1, meest beluisterde, is Music and Me van Nate Dogg opnieuw. Dat is het liedje dat we hebben gebruikt voor onze trouw. Hij doet ons trouwliedje en dat blijft een steeuwliedje. Cheers!

Pierre Boerhaave die is 40. En als hij zegt dat hij een beetje is blijven hangen in zijn tijd, dan hebben we het over eind jaren 90, begin jaren 2000, zo te horen. Dr. Dre, daar heeft hij de voorbije weken veel naar geluisterd. En ook deze prachtige Nate Dogg, I Got Love, stond in zijn lijstje. Maar ook deze Music and Me. Dit is Roisin Murphy en Murphy's Law.

Zou niet zo goed mogen klinken dan Murphy's Law. Je hoorde Roisin Murphy. De nieuwe plaat van Kids With Buns die komt binnenkort uit op 16 oktober. En dit is daaruit de nieuwste single. Kids With Buns and Best Friend.

Ook na de Buzzcocks was er leven voor Pete Shelley met onder andere dit nummer Homo Sapien, daarvoor Kids with Buns en Best Friend. Het is ruim 2:30 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland komt er een kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Dit is Ween en Voodoo Lady. Radio 1. Ilse Liebens.

De Boogie Yoogie Yoogie van Ween in Voodoo Lady. Vorige week is J.P. Morgan overleden. Ze was zangeres, actrice, heeft ook heel lang in allerlei spelprogramma's meegedaan. Als jurylid was ook een graag geziene gast in talkshows, omdat ze altijd wel wat onvoorspelbare dingen deed. Maar na een tijdje zijn die capriolen op tv een beetje haar muziekcarrière gaan overschaduwen, heb ik de indruk. Ze is 94 geworden, J.P. Morgan. En dit stond op de plaat, die gewoon J.P. Morgan heette, die ze uitbracht in 1976... naar het einde toe van haar muzikale carrière. Want dit is zo goed. Dit is Can't Hide Love.

94 is geworden deze vrouw, JP Morgan en Can't Hide Love. Dit is nieuwe muziek van Ezra Collective samen met Lila Ike. Dit nummer heet Well Organized.

0: Well Organized van Ezra Collective en Lila Ike. Aanstaande zaterdag wordt een mooie dag, want dan zenden we hier bij Radio 1 de Lage Landenlijst uit. De lijst van 100 mooiste Nederlandstalige nummers. Die kiezen wij niet zelf, die mag jij kiezen. Je kan stemmen voor die lijst via de VRT Max-app of via de site van VRT Max. Stel dat je daar door het bos de bomen niet meteen ziet. Wel, bovenaan jouw scherm kan je op radio klikken en dan kan je daar je favoriete radio instellen. Ik stel voor dat je daarvoor Radio 1 kiest. We hebben alles gebundeld, zodat je alles dan makkelijk vindt. Live luisteren, herbeluisteren en dus ook stemmen voor de Lage Landenlijst. Vanochtend kon je hier al horen op welke songs Spinvis zou stemmen. En morgen dan zit Evert om 9 uur 's ochtends in Leuven bij Kaat van Stralen. En hier en nu komen we te weten wat Carla Lano heeft doorgegeven via VRT Max voor de Lage Landenlijst. Dag Carla.
1: Goedemiddag.
0: De Lage Landenlijst, de Nederlandstalige nummers. Luister jij sowieso veel Nederlandstalige muziek?
1: Ik luister al van kleins af aan heel veel Nederlandstalige muziek, ja.
0: Oké, met de paplepel meegekregen thuis?
1: Jazeker, jazeker.
0: Is het dan moeilijk om maar 3 nummers te kiezen?
1: Heel moeilijk. Ja, mocht je mij vragen om een top 10 door te geven, had het mij ook gelukt. Top 20 zeker.
0: We hebben het hier ook al over gehad. 100 nummers in zo'n lijst is eigenlijk weinig als het gaat over alle Nederlandstalige nummers die er ooit zijn gemaakt. Hè.
1: Absoluut, ja.
0: Kijk, maar je hebt wel een mooie combinatie gemaakt van België en Nederland in jouw top 3, zie ik. Want wie staat er op 3?
1: Clouseau met Nobelprijs.
0: Mm-hmm. Waarom?
1: Ja, waarom? Omdat dit lied het allermooiste van Clouseau is, volgens mij. Mm-hmm. Ja, ze hebben heel veel goede nummers, maar dit raakt mij keer op keer. Telkens kippenvel, ja. Ik kan er niks aan doen, maar het is gewoon zo, ja.
0: Snap ik volledig. Op nummer 2 heb jij een nummer staan dat eerder deze week ook al aan bod is gekomen hier. Rob de Nijs, ja. Met Bo. Waarom?
1: Rob de Nijs is een icoon. Voor mij dan toch. En Bo is een lied dat mij herinnert aan de tijd dat ik studeerde hier in Brugge. En dat maakt mij telkens zo blij, melancholisch. Ook dit nummer raakt mij keer op keer. En ja, er zijn zoveel nummers van Rob de Nijs. Helaas is die man al naar de overkant. Maar ja...
0: Ja, vorig jaar, hè? Ja.
1: Ja, vorig jaar nog maar. Dus ja, Bo stond niet in de lijst. Nee. Die heb ik eraan toegevoegd. En ik hoorde dit nummer inderdaad al eerder deze week. Ja. En toen dacht ik van, ja, dit nummer moet in de lijst.
0: Maar dat is goed, want vandaar als iedereen ook dezelfde reflex heeft, dan gaat het lukken, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ik kan iedereen maar oproepen om hetzelfde te doen. Ja, echt waar. Ja. Hoe meer, hoe liever.
0: Ja, maar als je zegt, het hoort een beetje bij mijn studententijd, destijds in Brugge. Was het dan omdat je het zelf veel opzet? Of was het toen veel op de radio? Of werd dat effectief gedraaid ook op cafés of studentendingen waar je naartoe ging?
1: Dit werd bij ons heel veel op kot gespeeld.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, er waren daar een aantal hele grote Rob de Nijs fans. En toen der tijd kwam dit nummer net uit.
0: Ja.
1: En dat werd over heel het gebouw afgespeeld. Ja, ja. Keiluid werd het gezet. Ja, heerlijk.
0: Dan maken we een kleine sprong in de tijd richting jaar 90, vermoed ik, hem met de scene.
1: Ja, inderdaad. Iedereen is van de wereld. Mm-hmm. Dat is ook zo'n nummer dat blijft kleven. Vorig jaar, of was het dit jaar, ben even de tijd kwijt, hebben ze daar een cover rondgemaakt met verschillende artiesten.
0: Mm-hmm.
1: En toen opnieuw dacht ik van, oké, dit is zo hard nodig. Mocht er een Nederlandstalige Patti Smith zijn die dit nummer brengt, dan zou het ook weer zo een wereldhit worden.
0: Ja.
1: Het is zo hard nodig, dat nummer in de wereld.
0: Ja, ja.
1: Ook in Vlaanderen. Dus ja, de discriminatie die er is op zoveel verschillende vlakken, vind ik gewoon verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Als iedereen het woord liefde zou uitdragen, ja, dan zou er zoveel meer vrede op de wereld zijn, zoveel meer verdraagzaamheid, mm-hmm, vriendschap. Ja.
0: Absoluut. Carla, als wij ooit moeten stemmen voor onze favoriete Radio 1-luisteraars, dan zet ik jou in mijn top 3. bij deze.
1: Oké, fijn. Dank je wel.
0: We gaan luisteren naar inderdaad een nummer dat universeel is. Een universele boodschap die vandaag de dag nog altijd heel relevant is. De scene met iedereen is van de wereld. Carla, dank je wel om te stemmen voor de Lage Landlijst. En jij bent zaterdag sowieso op post, vermoed ik, hè?
1: Zeer zeker.
0: Oké, geniet er dan van.
1: Dank je wel.
0: Salut, fijne dag
1: dank
0: nog.
1: Dank je wel, hoor.
0: Dag.
1: Dank je voor u ook. Dank je.

volg dat voorbeeld dat Carla heeft gesteld en ga stemmen voor onze Lage Landenlijst bij Radio 1 via VRT Max ofwel via de app of via de website. Iedereen is van de wereld van de scene. Laten we gewoon nog iets Nederlandstalig doen. We zijn nu toch goed bezig. Het algoritme en ogen dicht. En daarna gaan we luisteren naar Runaway van Del Shannon.

0: Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur op livenation.be. Van Thames DC, samen met Radio 1.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
13: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Dus ook voor klanten?
8: Yep, go for info naar telenet.be.
18: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenes en ik, Kobe Ielsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN. Alexander De Croo is morgen onze gast in De Verrekijkers op Radio 1.
0: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. De bedoeling is om het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Broens.

0: Namen ruim 1,3 miljoen stakingsdagen op. Daarmee is het record van 1993 verbroken. Het protest tegen het beleid van de huidige federale regering was dus groter dan dat tegen de eerste regering De Hane. De meeste stakers werken in het onderwijs, gevolgd door werknemers uit de openbare sector. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie om te gebruiken in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Dat heeft ze gezegd in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. Verlinde kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet om alle uitdagingen aan te pakken, zegt ze.
1: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin stelt voor om een nummerplaat verplicht te maken voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Duitsland zijn twee verdachten geïdentificeerd die achter de poging tot aanslag zouden zitten op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Dat meldde Duitse media. Een drone met explosieven landde toen vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar ging niet af. De verdachten zijn een Rus met een Lets paspoort en een Wit-Rus met een Russisch paspoort. De Duitse regering gaat ervan uit dat Rusland de aanslag heeft georganiseerd. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er kans op wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt, met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan meer regen vanaf de namiddag en maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

Queen, Another One Bites the Dust. Een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik heb voor jou in de aanbieding een nummer zometeen uit ons album van de week. Dat is de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Ik zie ook de nieuwe snaar klaarstaan. En Angèle en Frank Boeien. En ook deze man. Entertainer puur song. Dat is Bruno Mars.

0: schreef het al een hele tijd geleden na een concert dat ze gaf in Tel Aviv. Joan S. Policewoman en Holy City. De voorbije maanden heeft ze getoerd met Iggy Pop als toetseniste. En in november staat ze weer bij ons op het podium. 11 november dan speelt ze in de Cactus Club in Brugge. Joan S. Policewoman en Holy City.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Sinds haar vorige plaat Punisher is er heel veel gebeurd in het leven van Phoebe Bridgers. Die plaat kwam uit in 2020 en dus in die 6 jaar heeft ze onder andere afscheid moeten nemen van haar vader. Ze heeft een plaat gemaakt met Boy Genius, die band die ze heeft met Lucy Dacus en Julian Baker. Ze was een tijd verloofd met Paul Mescal, maar dat bleef niet duren en dan werd ze verliefd op comedian Bo Burnham, met wie ze nu nog altijd samen is. En van al die dingen die er zijn gebeurd de afgelopen jaren in haar leven zijn er wel sporen terug te vinden op haar nieuwe album Last Weekend. Ze heeft een pak fijne, getalenteerde mensen rond zich verzameld ook om mee te werken aan die plaat. Christian Lee Hudson, Maya Hawke. De collega's van Boy Genius komen ook meedoen. Jack Antonoff heeft onder andere geproduced. En ook Cameron Winter van Geese is erop te horen. Het is te zeggen dan wel onder een schuilnaam. Een album als een dagboek. I'm supposed to be married, but I called it off. Over haar afgesprongen verloving met Paul Mescal is dit de titeltrack Last Weekend.
1: Radio 1.
3: Back when no one could tell.

is een plaat waar we de komende maanden nog heel veel plezier aan gaan beleven en waar ons aan gaan kunnen warmen ook. Phoebe Bridgers, het album heet Last Weekend. Het nummer dat je hoorde was de titeltrack van dat album, ons album van de week. Dat kan je winnen trouwens bij Radio 1 op VRT Max. Zometeen Daniel Lanois op je radio. Met Jolie Louise. Na Frank Boeien. En Koud in mijn hart.

Daniel Lanois, beter met Jolie Louise. De fans van Angèle die zijn waarschijnlijk aan het aftellen naar nu zaterdag. Want vanaf dan ga je tickets kunnen kopen voor haar concerten volgend jaar in de ING Arena in Brussel. Ik denk dat we daar redelijk snel gaan bij moeten zijn. 20 en 21 maart 2027, dan speelt ze daar. Binnenkort 16 oktober of ergens in oktober in dat geval komt haar nieuwe plaat uit. Waar dit ook op zal staan. Une seule vie van Angèle.

0: Lang leven de prachtige jaren 80 en de muziek die toen is gemaakt. Bandolero en Paris Latino. Het is ruim 4:30 geworden. Het lijkt me nog behoorlijk rustig onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je wel een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring van Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

Heerlijk, The Big Bold Emotions bij Sylvie Kreusch en Comic Trip. Alison Goldfrapp die voelt op haar Instagram-pagina de apocalyps aankomen en ze hoopt dat hun nieuwe plaat tijdig klaar gaat zijn. Kwestie van wat troost te vinden wanneer het einde van de wereld nabij is. Kijk ik naar uit, naar die plaat, niet naar de apocalyps. It's a

0: Ik ben benieuwd wat ze daar allemaal aan bekokstoven zijn en hoe die nieuwe plaat gaat klinken van Goldfrapp. Dit was in elk geval A&E.
1: Radio 1.
0: Het is bijna 3:40 na het nieuws van 4 uur. Is het De Wereld Vandaag op jouw radio. Met nu al dank aan Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat gebeurt er straks in de uitzending?
2: Wel, we gaan het hebben over Duitsland opnieuw. Want daar is, net zoals gisteren, opnieuw een elektriciteitscentrale gesaboteerd. Nu in Keulen. Gisteren waren er explosieven gevonden aan een hoogspanningsstation in Brandenburg. Begin van het jaar was er ook al eens een groot probleem in Berlijn. Dus we gaan proberen dat allemaal samen te leggen en uit te zoeken wat daar aan de hand is. Ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben het vandaag trouwens over Duitsland. Zij kwamen vandaag samen in Ierland. En zij hadden het dan over een incident vorige maand in Leipzig. Herinner je misschien, daar waren explosieven geplaatst onder een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven. En gisteren heeft de Duitse regering gezegd, wij kijken daarvoor richting Rusland. Vraag is nu, wat gaat de Europese Unie daarmee doen? Wordt daar in het algemeen richting Rusland gekeken of zal daar toch voorzichtig gereageerd worden? We gaan het ook hebben over een tentoonstelling, namelijk die van het tapijt van Bayeux, dat verhuist voor een jaar van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Wordt vanavond officieel geopend en het is een beetje zot, maar voor de eerste 4 maanden, geloof ik, zijn er al geen tickets meer.
0: Wow.
2: Om naar een tapijt te gaan kijken. Dus ook dat gaan we een beetje proberen in perspectief te zetten. En we gaan het zeker ook hebben over de transfermarkt in het voetbal.
0: Ook even in perspectief zetten.
2: Qua perspectief kan dat tellen. In de Premier League zijn daar zotte bedragen rondgegaan. Vraag is dat goed voor het voetbal? Is dat goed voor de spelers? Dus voilà, kijk.
0: Ik heb er al veel zien wenen in elk geval, spelers.
2: Van blijdschap.
0: Beide.
2: Wel ja, over zoveel geld gaan we het ook hebben. En ook een oproep aan de pendelaars onder ons. Blijf zeker luisteren, want ook daar gaan een heleboel goede tips komen.
0: Oké, prima. Allemaal na het nieuws van 4 in De Wereld Vandaag.

0: zwemmer, zwem.
1: Ik heb deze zomer onder andere bijgeleerd dat Gloria Monseré een fervent zwemmer is. Zoals de gast bij de zomer van bij Evert Venema. Toen had ze erover verteld, over haar liefde voor het zwemmen. En toen zocht ze ook nummers die met zwemmen hadden te maken. En ja hoor, toen was daar ook de nieuwsnaar natuurlijk met de zwemmer. En daarvoor hoorde je Quando Chego, oftewel Als ik aankom. Een nummer van Seo Giorgi samen met Marisa Monch dat ze al hadden geschreven in 2014. Dat heeft heel lang ergens op een plankje gelegen op het schap. Totdat de tijd rijp was en 2026 was de tijd dus duidelijk rijp. Zometeen, na het nieuws van 4 uur, dan is hier De Wereld Vandaag. Het gaat onder andere gaan over die elektriciteitscentrale in Duitsland. En ook over dat fameuze tapijt van Bayeux. Ik laat je met God Street Park en Celeste. Die komt er zometeen aan na Air en Sexy Boy.

0: caminho.
1: Saudades do Brasil, em Portugal.
0: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel.
1: São as lágrimas do céu.
0: Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust.
9: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Pendelen, pendelen, pendelen. Wij gaan op zoek naar jouw beste tips om de tijd tussen werk en thuis nuttig en plezant te maken. Laat je maar horen in de app van VRT Max.
2: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet.

0: krijgen. Door die onzekerheid komen sommige organisaties in de problemen, zegt Benjamin Clarisse van Bond Beter Leefmilieu.
1: We zijn goed voor 75.000 vrijwilligers. En die zijn nu allemaal in onzekerheid. Er zijn heel wat projecten die stopgezet of on hold gezet worden. Er zijn aanwervingen die niet meer kunnen doorgaan. Er zijn mensen die een vooropzeg krijgen. Het is eigenlijk heel gek dat in periodes van grote hitte en branden en droogtes dat een minister beslist om de vrijwilligers die zich daar dag en nacht voor inzetten, om die zo in onzekerheid te laten.
0: Na een incident bij een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen zijn verscheidene ontstekingsmechanismen

0: Dat laatste is niet zo onlogisch, want extreem links was bijvoorbeeld nog betrokken bij een aanslag op de energievoorzieningen in Berlijn deze winter, waardoor een deel van de stad dagenlang zonder verwarming en zonder elektriciteit zat. Maar dat onderzoek loopt dus nog volop, maar het blijft wel opvallend dat er gisteren op 2 plaatsen aanslagen waren, want daar gaat men nu toch vanuit tegen het elektriciteitsnet. Maar of beide met elkaar te maken hebben bijvoorbeeld, dat is ook nog altijd niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog volop.
1: Dankjewel, Jeroen. De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de 43-jarige verdachte die werd opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. Het gaat zo goed als zeker om de dader. Waarschijnlijk heeft hij psychische problemen. Het gaat om een Zwitser zonder migratieachtergrond. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. 2 pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen een dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er kans op wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt, met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar meer regen vanaf de namiddag en maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: Een heel goedemiddag, een snufje cultuur in deze De Wereld Vandaag. We gaan het hebben over de populariteit van het tapijt van Bayeux. Schepvoetbal ook met de Europese transfermarkt die gesloten is en de recordbedragen die in de Premier League over en weer zijn gegaan. En natuurlijk actualiteit. Alweer dus een sabotage in een elektriciteitscentrale in Duitsland. Wie zit daarachter? En ik zei het al daarjuist, als je op dit moment aan het pendelen bent, blijf zeker luisteren. Heel fijn dat je er bent.

0: Michael Jackson en Billie Jean. Belgische voetbalclubs kunnen nog tot morgen middernacht transfers doen. Maar in de grote Europese competities sloot de transfermarkt dus afgelopen nacht. En in Engeland rinkelde de kassa oorverdovend, want er werd opnieuw een record gebroken. In totaal gaven Engelse clubs voor meer dan 4 miljard euro uit. En dat is nog eens een half miljard meer dan het record van vorig jaar. En zo lijkt er maar geen plafond te komen aan wat clubs in die Engelse Premier League kunnen uitgeven. Al kan je je wel afvragen of dat een goede zaak is voor het Europese voetbal. Sebastian Leduur, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent sportadvocaat bij Cresta, advocaat van onder meer Romelu Lukaku, en u bent vaak bij toptransfers betrokken. Ja, die 4 miljard alleen bij en door Engelse profclubs, is dat een bedrag waar u nog van schrikt?
1: Nee, absoluut niet. En die is ook vrij eenvoudig uit te leggen. In de zin dat de economische macht en kracht van de Engelse clubs veel groter is dan die van de andere Europese clubs. Dat komt hoofdzakelijk door de mediarechten die in Engeland een stuk groter zijn. U moet weten dat jaarlijks de Premier League, dus de vereniging van 20 Engelse eerste klasse clubs, ongeveer een, en ik ga het nu ruw schatten of ruw meegeven, even ruw bedrag, een 5 miljard euro genereren jaarlijks voor die 20 eerste klasse clubs. Dus ja, die mediarechten zijn vele malen groter dan in andere landen, zelfs in andere grote Europese landen, waar dat, laten we zeggen, in de andere klassieke grote voetballanden zoals Italië, Duitsland, Spanje, dat rond het miljard euro is. In Frankrijk is dat zelfs helemaal in elkaar gestort en zit men onder de 300 miljoen en in België onder de 100 miljoen. Dus ja, dat situeert u onmiddellijk het waardeverschil.
0: U schetst het kader, inderdaad. Wat we zien gebeuren is dat het dan dat geld, dat dat dan lang niet meer alleen over topspelers gaat, waarvoor vlot miljoenen worden neergeteld, ook bankzitters, hele jonge spelers, bijvoorbeeld Luca Brugmans, Genk Doelman. Ziet u daar ook een tendens?
1: Ja, en die is ook al enkele jaren aan de gang. Ja. Het heeft ook voor een stuk te maken met boekhoudkundige regels, in de zin dat het in Engeland mogelijk is om spelers langdurige contracten te geven. In België is dat wettelijk beperkt tot 5 jaar. In Engeland kan je contracten van 8, 9 jaar afsluiten met sporters. Doorgaans 8 jaar. En dan, dat wil eigenlijk zeggen dat de transferwaarde van een speler, die moet boekhoudkundig door een club afgeschreven worden. Mm-hmm. Als je die natuurlijk over 8 jaar kan afschrijven in plaats van over 4 of 5 jaar, dan weegt dat minder door op je jaarlijkse balans als club. En dus kan je daarin verder gaan, kan je met andere woorden hogere bedragen gaan betalen die dan jaarlijks minder zwaar doorwegen in je boekhouding. Dus dat is een boekhoudkundige reden. Mm-hmm. Een andere is een louter sportieve reden. Dat is een fenomeen dat, ja, we laten ons zeggen, vooral sinds corona hebben gemerkt dat er mede door de komst van heel veel investeerders aan het hoofd van clubs en investeringsfondsen, dat men is gaan kijken naar veel meer jonge talenten.
0: Ja.
1: Men is gaan zeggen, we willen die eigenlijk onder contract leggen, want we kunnen die dan later misschien nog doorverkopen.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk disproportioneel gaat men die over-evalueren en gaat men daar veel grotere bedragen voor betalen dan wat ze eigenlijk op dat moment al bewezen hebben.
0: In de hoop daar een aantal jaren dan nog veel meer geld voor te krijgen.
1: Ja,
0: als we kijken,
1: klopt,
0: naar Luca Brugmans, hè, is dat een goede zaak voor hem dat Liverpool nu al zoveel voor hem betaalt? Want je legt ook heel veel druk op zo'n jongeman natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat hangt natuurlijk af van speler tot speler.
0: Ja.
1: Ik denk dat je moet ervan uitgaan dat het business is. Hoe langer hoe meer. Wat de Premier League laat zien is eigenlijk de weerspiegeling van wat we in Amerikaanse profsportcompetities zien. Het is sport, het is entertainment, maar het is ook en vooral een business.
0: Ja, business, en dat dus, is dan in voordeel van de clubs, maar is het ook in het voordeel van de spelers?
1: Voor de topspelers in zekere mate wel, want zij hebben hun salarissen zien stijgen.
0: Uh-huh.
1: Dus voor hen is dat sowieso een goede zaak. Voor andere spelers, ja, kan je de vraag stellen of dat inderdaad wel een goede evolutie is. Ik denk dat we meer en meer naar een soort van elitair systeem gaan, waarbij je absolute premium clubs hebt met premium spelers. En dan daaronder een hele reeks andere competities die eigenlijk een beetje aan het infuus liggen van die grote competitie, die afhangen van de transfers die naar die competities gebeuren. Mm-hmm. Als je als speler het geluk hebt om daar binnen te geraken, zeer goed. Als dat niet zo is, dan kan het wel eens zijn dat eigenlijk jouw loon, en dan nu spreken we over een soort van macro-economische evaluatie, dat jouw loon misschien wel achteruit gaat gaan. Dus de betere spelers die worden daar beter van, de mindere goden riskeren om het gelag te betalen.
0: Riskeer je dan ook niet dat je op de duur een soort van premium league krijgt in plaats van een Premier League, dat alle talent richting Engeland trekt? Ligt daar ook een rol voor de Europese Voetbalbond om misschien die evenwichten toch enigszins te behouden?
1: Dat klopt volledig. De Premier League is een soort van Europese NBA geworden naar het beeld van de Amerikaanse basketbalcompetitie die iedereen kent. Dus dat is ongetwijfeld zo. Het is ook heel moeilijk om daarop in te grijpen, omdat juridisch gezien het Europees Hof van Justitie sport als een economische sector beschouwt, alleszins profsport, en dat je daar een aantal anticoncurrentieregels hebt. En dus je kan zomaar niet ingrijpen in die markt van het aanbod eigenlijk van clubs en van spelers en dus van sportmanifestaties. Ja. Je kan dus niet gaan zeggen, we gaan, zoals 30, 40 jaar geleden het geval was, we gaan per club bijvoorbeeld maar maximum 3 buitenlandse spelers toelaten of zo. Dat is juridisch absoluut niet meer mogelijk.
0: Bestaat het risico dat we hier op de een of andere manier ook met een soort van zeepbel voor de toekomst zitten? Die Premier League clubs geven zoveel geld uit. Ook al gaat daar veel geld in rond, financieel spreken we hier toch over serieuze risico's.
1: Ja, dat is een zeer terechte vraag die wij als professionals, laten we zeggen, van nabij ook bekijken en waar we inderdaad misschien wel een aantal bedenkingen bij hebben. Een aantal van die transferbedragen lijken buitensporig of soms zelfs artificieel hoog. Mm-hmm. Je hebt een concurrentie of een soort van race die momenteel aan de gang is met betrekking tot de investeerders, dus mensen die clubs kopen. Dat is heel vaak Amerikaans geld. De franchises, dus de clubs in Amerika, die kosten, die zijn zodanig hoog gewaardeerd dat een heleboel van het investeringsgeld dat aanwezig is, dat men private equity money noemt, wel, dat investeringsgeld is eigenlijk voor een stuk uit Amerika aan het weggaan naar Europa, omdat men oordeelt dat in Europa die clubs en die spelers en die competities, dat die nog een grotere groeimarge hebben. En dat trekt dus investeerders aan die daar op dit moment misschien te veel geld voor betalen. En dan heb je het risico, als dat eigenlijk op een bepaald moment niet gecontroleerd wordt, dat je wel eens naar een zeepbel zou kunnen gaan. Ja. Zal dat het geval zijn? Ik weet het niet, maar het is een terechte vraag.
0: En de vraag is of dat al heel snel het geval zal zijn, want als ik u goed beluister, dan kan er bij de volgende transferperiode gewoon nog meer geld uitgegeven worden?
1: Ja, tot op het ogenblik dat die investeerders, die natuurlijk ook wel een return op investment willen, dat zij blijken of dat zij inzien dat dat misschien toch niet gaat lukken. Bijvoorbeeld qua mediarechten hebben de andere Europese competities al gemerkt dat zij hun plafond bereikt hebben en zijn die mediarechten aan het dalen. Ja. Als nu zou blijken dat andere inkomsten ook zouden dalen en dus met andere woorden dat clubs niet meer winstgevend zijn, dan heb je op een bepaald moment ook langs investeerderszijde gaat er een stop op komen. Dat is zoals als je een nieuw product ontwikkelt, dan wordt er heel veel in geïnvesteerd, ook als er nog geen winst in gemaakt wordt. Maar het is natuurlijk wel met de bedoeling om dat op een bepaald moment te doen. En als zou blijken dat dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat de Europese sportcultuur en sportconsumptiecultuur toch enigszins anders is dan Amerika. Mm-hmm. En zoals ik zei, we hebben vooral te maken met Amerikaanse investeerders. Als dat op een bepaald moment zou blijken dat het toch niet zo makkelijk is om die activiteiten winstgevend te maken, dan zou je inderdaad met een omgekeerd fenomeen kunnen zitten. En dan zouden een aantal van die investeerders zich kunnen terugtrekken uit clubs. En die zouden dan eigenlijk ofwel met een schuldenberg blijven zitten of alleszins met veel minder middelen dan vandaag.
0: Dank voor die analyse, sportadvocaat Sébastien Le Duur. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Dit is alvast een manier om het pendelen wat plezanter te maken. We gaan het er nog over hebben vlak voor 5 uur. Ik hoor graag jouw tips om die weg van thuis naar het werk of omgekeerd aangenamer te maken, misschien nuttiger in te vullen. En dat naar aanleiding van het feit dat we met z'n allen toch een uurtje minstens onderweg zijn, gemiddeld toch, van het werk naar huis en omgekeerd. Laat je reacties maar komen via VRT Max. Actrice Loes van den Heuvel ken je zeker van haar rol als Carmen in FC De Kampioenen. Maar ze komt nu met een belangrijk initiatief. Want samen met de acteursgilde werkt ze aan een wetsvoorstel dat freelance artiesten uit de culturele sector beter moet beschermen als een producent failliet gaat. Mevrouw van den Heuvel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En u haalt daarvoor helaas inspiratie uit uw eigen leven, want u speelde mee in een musical. De producent ging achteraf failliet en u bleef met lege handen achter.
1: Ja. Ja, zo kan je het stellen, ja.
0: Ja.
1: Zo is het, ja.
0: En is dat gangbaar dat je daar een aantal weken hebt gewerkt zonder iets te ontvangen? Dat je met andere woorden moet wachten tot een productie is afgerond om dan ook maar iets te krijgen?
1: Ja, dat is niet gangbaar, maar dat heeft dan met het vertrouwen te maken. Dus als je als artiest pas op het einde je factuur schrijft, zoals ik gedaan heb, in het volste vertrouwen, dan maak je zo'n dingen mee. Dus
0: ja.
1: Ik ben daar heel natuurlijk naïef in geweest en, ja, en te goed gelovig. En dat is een mooie les die ik daaruit geleerd heb.
0: Ja, naïef, goed gelovig, maar het gebeurt wel vaker dat er in vertrouwen gewerkt wordt natuurlijk. Het is financieel wel een serieuze domper, denk ik.
1: Ja, dat is een domper, inderdaad. Maar dat is dan nog het minste, dat is nog overkomelijk. Maar het gaat over de manier waarop het respect, het misbruik van vertrouwen, dat hakt er veel meer in dan uiteindelijk het financiële domper.
0: Ja. En dat was voor u een motivatie om actie te ondernemen, een wetsvoorstel te beginnen maken?
1: Zeker. Dat heeft lang gesudderd, heel lang zelfs, want dat is ongeveer 2 jaar geleden of zo. En dat heeft zich dan omgezet in dit, door daar heel veel over te denken. En dat die onrechtvaardigheid, waar ik het heel, heel moeilijk mee heb, dat heeft mij daar zover gebracht om daar toch iets mee te doen.
0: Ja.
1: Om nuttig te zijn voor de generatie achter mij.
0: Ja, want wat u vertelt, of wat u is overkomen, dat overkomt ook collega's?
1: Ja, zeker. Dat heb ik toch vernomen, ja. Daar was ik niet van op de hoogte, maar dat blijkt nu de tendens te zijn in vele gevallen.
0: Ja.
1: Ik zeg niet iedereen, maar toch in vele gevallen.
0: Omdat je als acteur, als freelancer werkt, vaak op een vertrouwelijke manier met elkaar werkt en dus kwetsbaar bent.
1: Ja, ook sowieso, maar juridisch ben je ook kwetsbaar en ben je niet beschermd.
0: Ja.
1: Dus, en dat is wat eigenlijk de bedoeling is van die tussencategorie die niet bestaat bij ons.
0: Want legt u eens uit wat u in dat voorstel bepleit. Een betere bescherming, hoe moet dat eruit zien?
1: Ja, wel, dat er nog een categorie in het wetsvoorstel, in de wetgeving bijkomt. Het gaat zo, dus je hebt de loontrekkenden die op de payroll staan, die zijn sowieso beschermd.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je automatisch, dus wat mij is overkomen, ik ben ineens leverancier geworden. Dus als er een faillissement is, gaat je ineens naar leverancier, maar ik heb niks met leverancier te maken. Dus je wordt niet meer beschouwd als persoon, je
0: mm-hmm.
1: wordt een product, een en dus die tussencategorie van de freelancers, die is juridisch niet te bespeuren. Maar wel in de Angelsaksische landen is die wetgeving wel al aangepast. Maar bij ons is dat, dateert dat nog van de vorige eeuw. En zijt je langs geen enkele manier, als dat gebeurt, beschermd. Dus vandaar dat voorstel, ja.
0: Ja. Het statuut dus aanpassen zodanig dat er een categorie is waarin je je werk op een beschermde of een meer beschermde manier kan doen. Ligt dat voorstel al op de tafel van de politiek?
1: Ja, dat is al ingediend. Dus dat, hopelijk wordt daar naar gekeken en wordt daar op ingegaan.
0: Ja, want u zei in het begin, ik was misschien te goed gelovig en naïef. Zorgt dat er ook voor dat u wat meer wantrouwig bent?
1: Nee, dat ben ik niet. Maar ik heb mijn lessen er wel uitgeleerd. En dat wil ik dan omzetten en vertalen in iets positiefs. Zonder dat ik daar verbitterd of natrap. Dat ben ik absoluut niet. En dat wil ik zeker niet doen. Maar ben ik daarin verwittigd van... Oké, ja, wat kan ik nog betekenen met mijn naam, met wat, waar je voor staat, om dat toch door te geven, om iets te betekenen en nuttig te zijn voor alles wat de volgende generatie nu te wachten staat.
0: En dus is er dat wetsvoorstel waarin u een extra categorie bepleit, zodanig dat je als acteur ook beschermd kan werken?
1: Ja, inderdaad.
0: Loes van den Heuvel, dankjewel. Dankjewel om het uit te leggen ook.
1: Ja, graag gedaan.
0: Goedemiddag.
1: Oké, dag.

0: Deze zomer nog op Ganja, Suzanne Vega en When Heroes Go Down. 134 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever. En Antwerpen-Oost richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken bij Luik 40 minuten. En dat komt door de werken daar.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Hallo, met Lilo.
3: Hallo.
2: Hallo, met Cherish.
4: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
3: Wow.
5: That's really kind of you.
6: Compagnie Merkpoel.
7: Wow, dat is super goed nieuws.
6: Live van op het theaterfestival in Brussel. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Vandaag extra goedkoop avond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben jij een ochtendmens?
12: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
11: een schijf.
12: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
13: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
15: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
14: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
16: Allee, merci, moeke.
14: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
17: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
6: Radio 1.
18: De wereld vandaag.

0: Belgische werknemer is gemiddeld 61 minuten onderweg van en naar het werk. En wij zijn op zoek naar jullie tips om dat leuker en interessanter te maken. Nogal wat mensen laten ons weten dat ze voortaan met de fiets gaan. Dirk bijvoorbeeld zegt nu langs het jaagpad, langs de Schelde en vroeger met de auto. En ik heb zoveel minder stress. Ook Walter laat ons dat weten. En Hedwig, die zit op de bus op dit moment. Ik check mijn mails en ik luister naar Radio 1 en ik heb op die manier geen stress. Al jouw tips zijn meer dan welkom via onze VRT Max app.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: In de buurt van Keulen in Duitsland is er gisteravond opnieuw een incident geweest aan een elektriciteitscentrale. Buurtbewoners hoorden daar knallen, zagen lichtflitsen en meerdere stroomleidingen vielen uit opnieuw. Want ook gisteren waren er al explosieven gevonden aan een hoogspanningsstation in Brandenburg. En de Duitse politie denkt dat er sprake is van bewuste sabotage. Jim Baldoek, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Correspondent in Duitsland. We hadden het hier gisteren al over Brandenburg. Maar er was dus 's avonds nog een incident. Wat is daar gebeurd aan die elektriciteitscentrale in Keulen?
2: Ja, dat gaat om een onderstation, dus een verdeelstation bij het plaatsje Bergheim. Net buiten Keulen is dat. Daar staan 5 hele grote bruinkoolcentrales. En in de buurt daarvan heeft zich dus een incident voorgedaan bij de stroomvoorziening, waardoor er een kortsluiting zich voordeed. En bij een kortsluiting dan denkt men aanvankelijk van nou, er is een technisch defect of iets dergelijks. Maar na de eerste onderzoeken bleek al wel dat het toch op een zeer geavanceerde manier ervoor gezorgd is dat die kortsluiting kon ontstaan. Niet door bijvoorbeeld simpelweg brand te stichten of kabels door te snijden. Maar het lijkt er nu steeds sterker op dat daar geopereerd is met lanceerapparatuur. Die zijn later vandaag ook gevonden in velden rondom die hoogspanningsmasten. En vanuit die apparaten zou met een soort van vuurwerk een kabel over de hoogspanningsleiding getrokken zijn. En vervolgens zou op die manier een kortsluiting teweeg zijn gebracht. Ja. Dus ja, een zeer geavanceerde manier.
0: Ja, en dat is echt ook bewuste sabotage. Als dat allemaal klopt, zien ze ook een link tussen die twee incidenten gisteren in Keulen en in Brandenburg?
2: Ja, er wordt absoluut wel rekening mee gehouden. Omdat ook bij het incident in Brandenburg werd aanvankelijk gedacht dat het om consumentenvuurwerk ging waarmee het gepleegd was. Maar ook daar is een kortsluiting gepleegd en zou ook met de kabels iets teweeg zijn gebracht. Dus ja, twee redelijk vergelijkbare werkwijzen op dezelfde dag. Dat duidt toch wel op eenzelfde soort dadergroep.
0: Eenzelfde soort dadergroep, een goed georganiseerde soort dadergroep mogelijk ook. In welke richting kijken ze dan?
2: Ja, er worden eigenlijk twee mogelijke verdachten expliciet genoemd. Dat zou ofwel een radicaal linkse groep kunnen zijn. In het verleden, de afgelopen maanden, jaren, hebben we in Duitsland meerdere aanvallen gezien op het stroomnetwerk, wat vervolgens opgeëist werd door een anonieme linkse groepering. Dus ook nu wordt er weer in die richting gedacht. Maar tegelijkertijd is de werkwijze nu zo anders, dat er ook meer en meer wordt gedacht dat hier mogelijk een buitenlandse mogendheid achter kan zitten, zoals het dan hier geformuleerd wordt. En dan wordt er ja in de huidige context al snel aan Rusland gedacht, maar zo expliciet wordt de naam nog niet genoemd. Maar als een minister een buitenlandse mogelijkheid noemt, dan kun je ervan uitgaan dat ze dan in de richting van Rusland denken.
0: Ja, net omdat gisteren natuurlijk ook Duitsland Rusland officieel beschuldigd heeft van die explosieven. Dat was dan op de luchthaven in Leipzig. Daar was een Oekraïns vliegtuig bij betrokken. Ja, dan kan je niet anders dan inderdaad buitenlandse mogelijkheid. Het eerste wat je denkt is Rusland.
2: Ja, exact. En ook bij dit incident in Leipzig werd allereerst ook alleen buitenlandse mogelijkheid gezegd, omdat ja, op het eerste moment ook niet meteen duidelijk is of er mogelijk dus een Russische betrokkenheid is. Dat moet eerst nog onderzocht worden. Op dit moment tast de politie ook nog echt in het duister wie precies hierachter zit. Er zijn ooggetuigen die hebben wel gezien dat iemand wegreed in een grote zwarte auto bij het incident in de buurt van Keulen. Maar die is vervolgens ook ontkomen en van hem ontbreekt dus ook nog ieder spoor.
0: Ja, dus dat zal onderzoek vergen. Begin dit jaar was er in Berlijn ook al eens een grote stroomstoring door een pannen, door mogelijk sabotage. De winter komt er weer aan. Maken Duitsers zich daar zorgen over dit soort incidenten, of passeert dat nog?
2: Nee, zeker. Dit soort incidenten boezemen zeker angst in bij de Duitsers. Zeker ook als het in relatie wordt getrokken tot Rusland en de oorlog in Oekraïne. Omdat er toch wel zeer sterk een angst leeft dat die oorlog meer en meer ook naar Duitsland wordt verplaatst. Mm-hmm. Daarom bestaat er ook een relatief grote groep in Duitsland die vindt ook dat Duitsland zou moeten stoppen met de steun aan Oekraïne. Juist uit angst dat het land meer en meer ook in die oorlog wordt getrokken. En dat is misschien natuurlijk ook juist wel de bedoeling ook van dit soort Russische operaties in Duitsland. Om niet alleen alleen angst aan te boezemen bij de Duitsers, ja, maar ook om de steun voor Oekraïne daarmee te verminderen.
0: Gimbald, ook in Duitsland, dankjewel. Ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag samengekomen en zullen het daar ook over hebben, over die beschuldiging van Duitsland richting Rusland. En dan hebben we het over dat incident in Leipzig. En iets later in deze uitzending gaan we daar nog eens op terugkomen.

0: Heerlijk. Dirk liet ons daarnet weten dat zijn pendeltraject langs het jaagpad van de Schelde loopt. En Robbe stuurt ons gewoon een foto van zijn fiets op dat jaagpad langs de Schelde met een hartje bij. Peter laat ons nog weten, mijn woonwerkafstand is 60 kilometer enkel. Goede muziek en radio kan de pijn verzachten. Ik hoop dat we daar een beetje kunnen aan bijdragen. Zo meteen gaan we het hebben over pendelen, maar nu over een Cadillac.
1: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En niet zomaar één, de Cadillac van koning Boudewijn, of één van zijn Cadillacs moet ik zeggen, want de koninklijke familie had er wel meer. Er staat er bijvoorbeeld ook eentje in het museum Auto World. Dat is eentje dat daar blijft staan, maar volgende maand op de Zoete Grand Prix zal er dus een van die Cadillacs geveild worden. Leo van Horik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent curator bij het museum Auto World. Koning Boudewijn, dat was een autoliefhebber, hè? En dan lijkt die lijn niet zo heel erg stabiel. We gaan eens proberen te bellen naar Leo van Horik, curator bij het museum Auto World. Dat heeft alles te maken met de Cadillac van koning Boudewijn. Eentje daarvan zal binnen een maand ongeveer in Knokke-Heist geveild worden. Op dat moment zijn daar een heleboel oldtimers en luxe auto's. En ik denk dat we misschien Leo van Horik terug aan de lijn hebben, curator bij het museum Auto World. Goedemiddag.
3: Dit is de voicemail van Leo van Horik.
0: Nee.
3: Geef mijn naam en telefoonnummer, ik bel u zo spoedig.
0: Een voicemail, dat lijkt niet zo'n goed plan. Zullen we anders misschien een beetje muziek proberen te draaien? De wedstrijd van Bram Vermeulen bijvoorbeeld.

0: Bram Vermeulen en de wedstrijd. Maar we maken plaats voor Leo van Horik, curator bij het museum Auto World. Ik denk dat ik u nu aan de lijn heb. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want we willen het hebben over de Cadillac van koning Boudewijn. Hij was een grote autoliefhebber, hè?
1: Ja, absoluut. En niet alleen hij, heel zijn familie. Dat begon met Leopold II, Albert I. En ik weet dus dat, en Leopold III niet heb vergeten. Vriend van Ettore Bugatti en Enzo Ferrari. En ook Boudewijn en Albert waren hele grote autoliefhebbers.
0: Ja, en ze hadden daarvoor niet altijd een chauffeur nodig. Als ik me goed herinner, reed koning Boudewijn ook soms zelf rond, hè?
1: Absoluut, incognito. Ik herinner mij heel lang geleden dat de koning ergens werd gespot met een witte Volkswagen Kever. Maar ik weet dat de familie ook wel meer exotische auto's ter beschikking had.
0: Ja.
1: Waarmee ze zonder chauffeur op radiatieven trokken.
0: Ja. In dit geval hebben we het over die Cadillac. Waarom koos hij daarvoor?
1: De Cadillac...
0: Nee, en daar gaat die lijn opnieuw. Ik probeer nog één keer. Hoort u mij nog, meneer Van Horik? Dat komt niet goed.

0: Helena Casella en Forsaken Soul. Wij Belgen zijn pendelkampioen. Gemiddeld is een Belgische werknemer elke dag 61 minuten onderweg van en naar het werk. En dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works. We kregen via de Facebookpagina van Radio 1 heel wat reacties binnen van luisteraars over hoe jullie de tijd nuttig besteden onderweg met de auto of het openbaar vervoer. Elfriede zegt, de trein, dat is voor mij me-time en om van werkmens weer een beetje over te gaan naar thuis. Tim, ook op de terugreis in de auto verwerk ik rustig mijn werk. En als ik thuis ben, is alles weggespoeld. Tine luistert heel veel naar podcasts. Thomas, die doet wel eens zijn ogen toe en probeert een beetje bij te slapen. Een powernap doet wonderen. Els en Johan hebben altijd boeken bij. En Leen luistert naar de radio. Dat hebben we heel graag. En dan is er Birgit. Zij woont in Puur Sint-Amans, werkt bij de haven van Antwerpen en neemt dagelijks de trein tot in Antwerpen. En vandaar gaat ze dan met de plooifiets. En dat half uur op de trein spendeert ze zeer nuttig.
1: In het begin las ik gewoon een boek. Maar ik heb iets meer dan een jaar geleden gesolliciteerd om in Saoedi-Arabië te kunnen werken. Eigenlijk ongeveer hetzelfde werk als ik nu doe. En dan heb ik ook besloten om Arabisch te leren. En nu gebruik ik dus deze tijd om met mijn iPad Arabisch te leren. Dus het zij woordjes herhalen, dan redelijk snel natuurlijk. Het zij mijn les proper in het net te schrijven. Het zij de lessen teruglezen. Dan doe ik dat zo tot net de halte voordat ik moet afstappen. En dan pak ik vlug alles in. En dan ben ik op tijd om de trein af te gaan.
0: Ja, Martin Euwema, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: U bent professor arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Herkent u zichzelf in wat we allemaal als reacties hebben gekregen?
2: Ik ben zelf ook wel een commuter vanuit Nederland. Maar ik zit, moet ik wel bekennen, vaak te werken als ik onderweg ben. Misschien is dat niet zo'n beste. Dus ik doe vaak een heel telefoonlijstje afwerken. In combinatie met even rustig de radio luisteren. Dat zeker ook. En een beetje mijmeren. Dus de combinatie is wel heel lekker. Want je kunt je eigen ritme erin volgen.
0: Ja, heel lekker. Al zullen veel mensen die lang moeten pendelen ook zeggen... Ja, dat het vraagt wel wat. Wat kunnen de gevolgen zijn van dat pendelen?
2: Ja, er is wel wat onderzoek naar gedaan. En eigenlijk zie je dat hoe langer je onderweg bent, hoe minder gelukkig je ervan wordt. Nou, dat is niet een verrassing natuurlijk. Maar dus dat we in België boven het uur zitten, is toch wel iets om over na te denken natuurlijk. En ik vond het leuk, de mensen die reageerden, ook wat zien we in internationaal onderzoek, ook dat als je gaat te voet of op de fiets, dan je echt wel beter af bent dan in de auto en al helemaal in het openbaar vervoer.
0: Ja.
2: Nu is dat natuurlijk in Vlaanderen weer anders, omdat het fantastisch openbaar vervoer is, maar toch beter op de fiets dan in de wagen eigenlijk.
0: Ja. We hebben hier net ook al mensen in onze app gehad die een foto aan het doorstuurden van de plek waar ze aan het fietsen zijn. Dus er wordt wel degelijk ook gefietst. Dan wordt er ook wel naar de radio geluisterd, merken we. Heeft u tips voor mensen die met de auto naar hun werk gaan bijvoorbeeld?
2: Nu, wat je heel veel ook opnieuw in onderzoek blijkt, en is ook weer niet verrassend, dat als er verstoringen zijn, en er is veel fileleed en onverwachte incidenten en dergelijke, dat veroorzaakt vaak stress.
0: Ja.
2: Dan denk je, ja, hoe laat ben ik nu op mijn werk en dergelijke, en wat loopt er mis? Dus echt op tijd vertrekken, maar die neiging die zien we natuurlijk wel op de wegen, want het schip steeds sneller dicht.
0: Mm-hmm.
2: En toch een beetje je kalmte bewaren en alternatieven zoeken van rustig... een podcast luisteren, wat net ook naar voren kwam. Een cursus volgen. Hè. Dus proberen de tijd op een ontspannen manier te benutten. Is toch wel algemeen gezien als een verstandige strategie.
0: Ja, hoe probeer je jezelf daarin te trainen om je niet op te jagen als die trein te laat is of als je weer in de file staat? Kan je dat?
2: Daar ben ik zelf een hele slechte in. Maar de vraag helpt mij wel om te zeggen... Gaat er iemand dood als ik te laat ben? En dat is mij nog nooit overkomen. Dus dat is alvast. Dus het relativeren, het voor jezelf echt wel relativeren, helpt wel echt van ja, hoe erg is het als studenten een tijdje zitten te wachten? Nou, niemand gaat eraan ten onder natuurlijk. Dus over het algemeen valt de impact wel mee als je te laat bent. Als het leven een beetje anders loopt dan je had gepland. En mensen hebben er ook begrip voor, dat is de andere kant. Dus ook jezelf zien van, iedereen overkomt dit wel eens. Tenzij je natuurlijk een notoire te krappe plannen bent en daardoor altijd te laat komt, ja, dan heb je een andere uitdaging.
0: Dan wordt het wat vervelend. U zei, ik werk onderweg. Ook Albert Prins laat ons dat weten. Op de terugweg werk ik. Op de heenreis luister ik naar podcasts of naar muziek of dus ook weer naar de radio. Is dat altijd een goed idee om te werken of zorgt dat misschien ook net voor extra stress? Want dan ben je ook weer bezig natuurlijk.
2: Ja, Rut, wat je net al liet horen van de verschillende reacties. Hè, mensen verschillen heel erg. En dus ook wat vinden ze fijn? Hoe commuten ze op een goede manier? Wat draagt daaraan bij? Dat verschilt enorm per persoon. Uit het internationaal onderzoek blijkt opnieuw dat mensen als ze samen reizen, bijvoorbeeld gemiddeld genomen, dan er blijer van worden, dan minder stress hebben dan wanneer ze alleen rijden. Mm-hmm. Maar dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Er zijn mensen die vinden dat een verschrikkelijk idee. En qua werk is natuurlijk heel erg de vraag wat je dan doet. Als je bijvoorbeeld een telefoonlijstje hebt van gesprekken die gewoon een aangename bijpraten gesprekken zijn met collega's over zaken, dan is dat geen punt. Als je gaat zitten opwinden, dan moet je wel oppassen uiteraard. Ja. Maar ik ken zelfs een collega die gaat speciaal in de auto rondjes rijden, want dan kan hij zich beter concentreren op zijn telefoongesprekken.
0: Ja.
2: Dus die zijn er ook.
0: Ja, die zijn er zeker ook wel. Dankjewel. Heel veel tips. Dankjewel ook aan al onze luisteraars om zo massaal te reageren. Martin Euwema, u bent professor arbeids- en organisatiepsychologie. Straks nog terugpendelen?
2: Vandaag niet meer. Nee,
0: vandaag niet. Dan wens ik u gewoon een heel fijne avond en dankjewel voor de tijd nu.
2: Is gelijks.
0: Zometeen is er het nieuws van 5 uur. En daarna gaan wij toch eens kijken wat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken allemaal besproken hebben daar. Ze zijn vandaag samengekomen in Ierland en op de agenda stond onder andere Duitsland en wat ze gisteren over Rusland te vertellen hadden. Maar dat is allemaal voor na 5 uur.
3: Hallo, Melisilot.
4: Hallo.
3: Hallo, met Cherish.
0: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
4: Oh, wow.
5: That's really kind of you.
0: Het theaterfestival.
3: Oh, wow, dat is supergoed nieuws.
0: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
3: Wanneer is dat?
0: Van 2 tot 12 september in Brussel.
4: Dat is Brussel, hè, dit jaar.
0: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
6: Elke dag uren tijd verliezen?
7: Villa. Die tunnel zit weer vol.
6: Of uren tijd winnen.
7: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
10: J'aime le drame, j'aime l'écho.
9: Ben Vols, Bill Callahan.
11: Remember the good things.
9: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
12: Krevel.
13: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
14: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenes en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN. Alexander De Croo is morgen onze gast in De Verrekijkers op Radio 1.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een jaar studeren is bijna de helft duurder dan 10 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging van Studenten slaat alarm. En in Antwerpen is de nieuwe gevangenis voorgesteld. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker €18.200.
5: Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Hogeschool Thomas More. In de berekening zitten alle kosten. Het gaat bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit, zegt Nele van Hooijwegen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
17: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voor bijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
5: Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze klagen aan dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan €8 miljoen aan werkingsmiddelen die de organisaties vanaf januari

0: Een verslag van Filip Heijmans.
1: Het zijn allemaal originele tekeningen. En ze zijn eigenlijk niet beschermd. Dus je zou kunnen zeggen, we steken ze dan achter glas, maar dan heb je direct een afstand.
2: Kunst is er wel al in de nieuwe gevangenis in Hoboken, gedetineerden nog niet. De eerste 80 komen pas tegen november, zegt directrice Anne Janssens.
3: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
2: Meer dan 500 mensen kunnen hier worden opgesloten. Als er voldoende personeel is tenminste. Want dat is nog een probleem, zegt minister van Justitie Verlinde.
4: Op een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar personeel niet eenvoudig. Zeker ook niet, omdat we omwille van de overbevolking ook de oude gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat nog een stuk zullen moeten openhouden.
2: Het gevangeniswezen organiseert nu jobbeurzen om nog 180 extra mensen te vinden, zodat de gevangenis zo snel mogelijk op volle capaciteit kan draaien.
3: En dan elke avond een kaarsje branden, dat hier zo snel mogelijk volledig open kan. Hè?
0: In Nepal zijn nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook de Chinese autoriteiten hebben het aantal doden aan hun kant van de grens vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden vermisten. Er zijn ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales bij. Vermoedelijk zitten zij vast in tunnels. Volgens de Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog in leven is een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp om hem te vinden van experten uit India, China, Korea en Australië. De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het gaat om een Zwitser van 43. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Twee pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. Twee van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. AI-chatbots zoals ChatGPT en Grok geven Russische propaganda door. Hoewel dat door de Europese Unie al sinds 2022 is verboden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale journalistenvereniging in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: De internationale journalistenvereniging Reporters sans Frontières in Parijs nam de proef op de som. Aan 6 AI-chatbots werd gevraagd om berichten door te geven van bijvoorbeeld tv-zender Russia Today of nieuwsdienst Sputnik. Beide zijn verboden in Europa omdat ze propaganda en fake news vanuit Moskou zouden verspreiden. Maar via chatbots was die Russische propaganda gewoon te lezen. ChatGPT van OpenAI, Grok van Elon Musk en Gemini van Google gaven de informatie gewoon door, hoewel dat verboden is. De Franse chatbot Vibe zag dat het verboden was en ging toen zelf via omwegen alsnog zoeken naar het Russische nieuws. Alleen Meta AI van Meta en Facebook weigerde. Deze chatbot zei: ik mag dit niet doen omdat er Europese sancties gelden. Reporters sans Frontières heeft haar bevindingen naar Brussel gestuurd en zegt: de sancties werken niet. Via AI chatbots wordt Russisch fake news gewoon overal verspreid.
0: Het blijft bewolkt vanavond met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wordt het wel droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer. In de namiddag meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Studeren wordt steeds duurder. Daarmee begonnen we dit bulletin. Een volledig jaar als kotstudent kost nu minstens 18.000 euro, blijkt uit nieuwe berekeningen. Dat is bijna de helft meer dan 10 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging van Studenten klaagt aan dat studenten die net geen studiebeurs krijgen, het financieel steeds moeilijker krijgen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Er staat 139 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken bij Luik een half uur en dat komt door werken.
7: Radio 1.
8: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
6: Een tapijt van Bayeux is het komende jaar in Groot-Brittannië en populair gaan we het over hebben. Goedemiddag.

0: Tyler Ballgame en Live It Down. Het Nederlandse dorpje Overasselt is wereldnieuws. Gisteren waren daar die beelden van tientallen mannen die met zware geweren een boerderij aanvielen. 1 dode viel daarbij en 2 politieagenten raakten gewond. En overdag werden 34 mensen opgepakt. Maar de rust lijkt nog niet helemaal terug in Overasselt. Vandaag is er nog iemand opgepakt. En er dook ook een dreigvideo op, gericht aan de bewoner van het pand in Overasselt, waar geschoten werd. 4 gemaskerde mannen eisen in die video hun goederen, mogelijk is dat cocaïne, terug. En ze dreigen er ook mee om meer slachtoffers te maken. Jaap Timmer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het is met een beetje verbijstering dat we beeld na beeld zien verschijnen van wat daar is gebeurd. Is dat bij u ook zo?
1: Ja, er was natuurlijk inderdaad wel veel. Veel mensen waren geschokt en verbaasd. En dat werd on-Nederlands genoemd, deze beelden. Maar dat wil ik wel graag een beetje relativeren. Het is ook alweer 20, 30 jaar lang dat we weten dat dit soort grote criminele organisaties, ook Nederlandse organisaties, en heel veel wortels hebben, vertakkingen hebben naar het buitenland, maar ook in het bezit zijn van allerhande zwaar wapentuig. Af en toe zijn er vondsten gedaan van dit soort wapentuig, waarbij echt tientallen pistoolmitrieurs en dergelijke werden aangetroffen. Ja, dat er dan op een gegeven moment zo'n groep lui met dit soort wapentuig ook operaties gaat uitvoeren in groepsverband. Ja, het is relatief nieuw, maar verbazing was er bij mij niet over aanwezig.
0: Het zat eraan te komen, hoor ik u eigenlijk zeggen.
1: Een beetje wel, ja. Ja, en we hebben ook al liquidaties gehad met enorme vuurzeeën. Ja. Of althans, gesproei met automatisch vuur en dergelijke. En juist op dit pand is ook een paar jaar geleden een Kalashnikov leeg geschoten. Dus ja, echt nieuw is het niet echt.
0: Nee, nu wordt het wel heel zichtbaar natuurlijk. Hè. Vandaag dan ook die dreigvideo. Mm-hmm. Is dat iets nieuw?
1: Nou, er wordt nog onderzoek naar gedaan naar de echtheid, de authenticiteit van die video. Want hij is eerder niet opgedoken, hij is eerder niet online geweest. Dus men heeft een beetje twijfels bij of dit niet een, tussen aanhalingstekens, een geintje is. Of in ieder geval een ongepaste actie van anderen achteraf. Dus ik ben wel benieuwd wat er uit dat onderzoek, die verificatie voortvloeit.
0: Wat die echtheid van die beelden is, in elk geval die eerste beelden, hè, massaal veel gewapende mannen op straat, dat was een bewakingscamera die dat heeft gefilmd. Die mannen wisten dat, hè, dat ze gefilmd zouden worden. Dan wil je toch een signaal geven, denk ik.
1: Zeker, daar ga ik vanuit. Ze liepen ook allemaal gemaskerd, tenminste voor zover je dat kunt zien. Dus dan gaan ze er inderdaad vanuit dat ze gefilmd gaan worden.
0: Ja, want als je efficiënt wil zijn, dan stuur je 1 man in het donker, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar het verhaal kwam ook mee dat ze mogelijk echt dachten dat daar dus nog contrabande, mogelijk cocaïne, in dat pand aanwezig was. En dat ze dus veel dragers nodig hadden om die spullen naar die vrachtauto te brengen. Dat zou de ratio zijn geweest achter het feit dat er meer dan 30 man liep. En het is dus niet iedereen was gewapend, er waren een aantal gewapend. Dus ook dat moeten we nog allemaal moet voortvloeien uit het opsporingsonderzoek. Wat nu precies de bedoeling was van deze actie.
0: Ja. Deze middag schreef de Nederlandse krant Het Parool dat de bende gebriefd zou zijn in een loods in Brussel. We hoorden gisteren ook dat bij de mensen die opgepakt zijn, dat daar ook Belgen tussen zitten, Fransen, Algerijnen. Mm-hmm. Dit is een internationale zaak. Moeten we daarvan uitgaan?
1: Ja, dat is al wel duidelijk. Maar het is ook al wel langer duidelijk dat in de Nederlandse georganiseerde misdaad, juist rondom drugs, maar ook mensenhandel en dergelijke, dat er heel veel buitenlanders bij actief zijn. Hè. We hebben in die synthetische drugslaboratoria, daar staan Mexicaanse koks te koken. Algerijnen, dat hebben we al wel vaker. Die komen dan mee met Fransen. Ook in het verleden, in de jaren 80, al met bankovervallen. Dus ook dat is niet echt nieuw. Maar het is natuurlijk wel heel groot en veel.
0: Mm-hmm. Laten we eens ook, meneer Timmer, kijken naar hoe de politie daarmee omgaat. Hè? Want het is groot en veel, dat weet de politie ook al veel langer. En toch heb je de indruk dat daar misschien gisteren informatie gemist is. Want de politie was wel snel ter plaatse, maar werd meteen beschoten. Twee agenten gewond. Mm-hmm. Wist de politie dan niet of te laat dat er iets op til was?
1: Ja, dat vond ik ook wel wonderlijk. Kijk, deze locatie is al jaren in beeld bij de politie. Ja. Als een locatie waar veel georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. Dus deze groepering moet ook in beeld zijn. Mogelijk zijn er banden met de groepering van die in de wandeling dan heet van Bolle Jos. Mm-hmm. Jos Leijendekker, een internationaal gezochte Nederlandse crimineel. Dus het kan niet anders zijn, was mijn idee, dat een deel van deze groepering, van hun bewegingen enzovoort, wel in beeld is bij de Nederlandse politie. In de vorm van observatieteams, mm-hmm. telefoontaps, verholen, camerabeelden en dergelijke. Dus dat dan op zo'n locatie eerst alleen een enkele surveillance-eenheid, met daarop volgend wel wat meer surveillance-eenheid is afgestuurd, dat verwonderde mij wel. Het feit dat men deze groepering moet hebben gekend werd wel bevestigd door het feit dat binnen een halve dag na dat incident die 34 verdachten al binnen waren. Ja. Dus men was bekend met namen, kentekens van auto's, locaties, want er is op iets van 10 of meer locaties en er doorzoekingen gedaan. Dus ja, men had al wel snel in de gaten in welke groep men het moest zoeken. Dus ja, we gaan nog horen, hoop ik, hoe het dan kwam dat deze actie met een vrachtauto, met een heleboel mannen, inderdaad met een briefing, et cetera, een heleboel vuurwapens, dat niet gezien is, dat verwondert mij wel.
0: Ja, wil dat misschien ook zeggen dat er heel moeilijk iets tegen te beginnen valt?
1: Ja, het is natuurlijk toch ook altijd wel zo dat het bij elkaar brengen van alle relevante informatie die zoiets tot een beeld kan brengen, ja, dat is wel specialistisch werk. Dus ja, het is niet uit te sluiten dat men iets heeft gemist. Maar gelukkig is dan de Nederlandse politie tegenwoordig wel zodanig goed en landelijk georganiseerd dat men heel snel kan opschalen. Ja. Dat men de respons op deze hele actie wel heel snel en goed heeft kunnen optuigen en uitvoeren.
0: Ja, meneer Timmer, met uw ervaring verwacht u dat het hiermee eventjes weer gaat liggen of dat het net gaat escaleren?
1: Nou, escaleren in de zin van of er opnieuw weer bendegeweld en dergelijke plaatsvindt, dat durf ik niet te voorspellen, want er zijn natuurlijk nog meer criminele groeperingen die op die hele drukke markt van bedovende middelen en dergelijke, zowel in Nederland als in landen daaromheen actief zijn. Dus ja, dit blijft wel doorgaan. Ik verwacht wel dat deze groepering eventjes goed in beeld blijft. En ik hoop ook dat men doorpakt, alle vertakkingen van deze groepering goed in beeld weet te krijgen en ook dan vervolgens gaat oprollen.
0: Ja. Dank voor uw analyse, politiewetenschapper Jaap Timmer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.

0: Carla Bruni en Kel Kamadi.
1: De wereld vandaag.
0: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag, ik zei het al, samengekomen in Ierland en daar stond wat op de agenda. Nu Duitsland, Rusland er officieel van beschuldigd heeft dat het explosieven heeft geplaatst onder een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Dat was vorige maand. Vraag is, hoe gaat de Europese Unie hiermee om? Reageren of niet? Daarover hebben de buitenlandministers vandaag gediscussieerd. Heidi van Rompuy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En volgt de Europese politiek op onze redactie. Weten we wat er uit dat overleg is gekomen?
2: Wel, eerst en vooral, voor alle duidelijkheid, het was informeel overleg in Ierland. Dat wil dus zeggen dat daar geen formele beslissingen genomen worden, maar dat er vooral gediscussieerd wordt. En misschien ook interessant om te zeggen, het waren niet alleen de lidstaten van de EU die vertegenwoordigd waren, maar ook enkele belangrijke partners, zoals Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. Nu, wat is daar uitgekomen? Het lijkt me vrij duidelijk. Iedereen staat pal achter Duitsland. Een duidelijke boodschap van eenheid. Heel wat lidstaten hebben ook Russische ambassadeurs op het matje geroepen door wat er gebeurd is. Maar er is dan ook een bredere discussie gevoerd over wat de EU dus nog kan doen tegen Rusland. En als je de persconferentie achteraf hoort, dan lijkt de focus vooral op sancties te liggen. De hoge buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas, die zei dat er onder andere gewerkt wordt aan een nieuwe sanctielijst. Dus daarop zouden 1600 mensen en organisaties komen die allemaal gelinkt zijn aan de militaire industrie in Rusland. En ze hopen die lijst tegen oktober goed te keuren binnen de EU. En volgens Kallas moeten er ook strengere controles of regels komen om te vermijden dat er nog westerse of Europese onderdelen in Russische wapens belanden.
3: We have our largest package of listings up to 1,600 in the pipeline targeting Russia's military-industrial complex. In parallel, Ukraine has identified more than 5,500 Western and Asian components in Russian weapons. After 4 years of war, this is inexcusable.
2: Ja, dat is, daar is geen excuus voor, zegt Kallas. Maar verder zei ze ook nog dat er onder de lidstaten blijkbaar een brede steun is voor nog strengere visaregels, onder andere voor ex-militairen, maar ook voor Russische toeristen, want het gebeurt blijkbaar soms dat mensen zo de Europese Unie binnenkomen en dat ze dan helpen bij allerlei sabotageacties in opdracht van Rusland. En dan als afsluiter is er natuurlijk ook nog uitgebreid gepraat over de financiële steun aan Oekraïne, want ook dat, daarmee kan je Rusland raken. Ja. En dat blijft dus een prioriteit.
0: Als het gaat over die financiële steun, de voorbije dagen kwam die hele Euroclear-piste terug naar boven. Is daarover gepraat?
2: Ja, dus nog eens voor alle duidelijkheid, dat zijn dus die Russische tegoeden die geblokkeerd zitten bij Euroclear in Brussel. Nu, het was wel de verwachting dat enkele lidstaten dat vandaag in Ierland op tafel zouden leggen, want Nederland, Spanje, Polen en Zweden, die hadden daar ook al een brief over gestuurd naar de Europese Commissie. En Kaja Kallas, die zei achteraf dat er effectief over gesproken is en dat er ook de komende weken nog verder over zal gediscussieerd worden.
3: Some ministers also raised again the use of immobilized Russian assets. The discussion will continue. Russia must pay for destruction it has caused.
2: Ja, nu voor alle duidelijkheid, ons land blijft zich dus wel voorlopig verzetten daartegen. Zolang er niet voldoende garanties zijn dat België die risico's alleen moet dragen. Want onze minister voor Buitenlandse Zaken, Prevot, die liet daarnet nog in een verklaring weten, die was ook bij dat overleg in Ierland, dat hij bij de collega's toch maar weinig appetijt of enthousiasme had gezien voor die piste. En dat dus ook de redenen voor de Belgische terughoudendheid, dat die niet op magische wijze verdwenen zijn. Dus het is nu afwachten hoe die hele discussie zal evolueren richting de volgende Europese top en dat is in oktober.
0: Ja, er was vandaag nog meer overleg, want commissievoorzitter Ursula von der Leyen had ook overleg met de NAVO-baas Mark Rutte.
2: Ja.
0: Is daar iets over verteld?
2: Wel, ook daar ging het natuurlijk over wat er in Leipzig gebeurd is en over die beschuldigingen van Duitsland. Nu, het was heel duidelijk dat Rutte en von der Leyen van het moment gebruik wilden maken om nog eens te laten zien dat de NAVO en de EU zij aan zij staan. Rusland kan ons niet uit elkaar drijven, zeiden ze. En opvallend wat von der Leyen ook nog zei. Zij zegt van ja, kijk, we moeten beseffen dat dit soort van hybride aanvallen zoals we in Leipzig gezien hebben, dat dat een nieuwe realiteit is voor de Europese Unie en dat we dus ook onze lessen moeten trekken en onze infrastructuur veel beter moeten beschermen.
4: Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal. We have to step up and that means being ready to respond to Russia's recklessness faster and better. We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly.
0: Ja, nieuwe realiteit dus voor de Europese Unie. En daar moeten we ons aan aanpassen. Heidi van Rompuy, dankjewel voor deze samenvatting.
1: De wereld vandaag. Radio 1.
0: Ondertussen is Sabine ook binnengewandeld. Het was een mooie dag vandaag.
5: Ja, we hebben zeker de eerste helft van de dag mooie opklaringen gekregen. En dan na de middag zijn er wel wat meer wolken komen op dagen. Vooral dan voor de noordelijke helft van het land met hier en daar een beetje gedruppel. Zeker niet overal en het stelde ook niet zoveel voor. Voor vanavond gaat het wolkendek wel wat tijdelijk meer openbreken, dus meer opklaringen. In de loop van de nacht verwachten we dan opnieuw meer wolken vanaf het westen. Een volgende storing met ook een beetje gedruppel. Ook dat gaat weinig voorstellen. Wel een zachte nacht, want vannacht zitten die minimaal tussen 11 en 17 graden. Die wind die gaat al wat aantrekken. Morgen een goed voelbare wind. Mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Die brengt ons wel zachtere lucht. We krijgen maximaal tot 23 of 24 graden. Maar we krijgen ook redelijk veel wolken. En daaruit kan eventueel nog wel een spatje lichte regen vallen. Na de middag wordt het droger in het noorden, met ook wat meer opklaringen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk nog wel bewolkt. En dan voor vrijdag opnieuw redelijk veel wolken. Dus er blijft nog altijd wel een storing in onze buurt treuzelen, wat golven. En dat geeft ook nog altijd kans op een spatje lichte regen of wat motregen. En dan krijgen we temperaturen opnieuw tot zo'n graad of 23, misschien lokaal nog iets meer. Dus we blijven wel in die zachte lucht zitten. En voor het weekend is er een stijgende luchtdruk en daar doen we ons voordeel mee met veel zon. Tot 21 graden zaterdag, zondag tot 25 graden, dus heerlijk om te wandelen of te fietsen. Maandag nog kans op een lokale bui. Het blijft wel nog warm, maximaal rond de 25 graden. En dan vanaf dinsdag zou het wisselvalliger en opnieuw minder warm worden.
0: Maar dit weekend wandelen, fietsen of misschien zelfs barbecue?
5: Jawel!
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Er staat 153 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E313 bij Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Gent 20 minuten op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook ook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken bij Luik. 40 minuten en dat komt door de werken daar.
1: Vanavond op VRT1.
7: Dat is wat die verslaving doet, denk ik. Hè? Ja. Zo'n waas moederliefde.
8: Dat is weg.
7: Zot toch, hè?
8: Ja, dat is echt zot. Dat is weg, gewoon helemaal weg.
1: Op VRT1 vertelt de nieuwe reeks Christel over mama's met een ander leven. Op VRT Canvas zitten Fatma Taspinar en haar gasten klaar voor de afspraak. En op VRT Max ontdek je de eerste aflevering van de docu-reeks Drugs Delta. Veel kijkplezier straks. Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Wat eten we vandaag?
12: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
11: Onmisbaar in de keuken.
12: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
11: Gratis en voor niks.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Code Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be. Radio 1.
16: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Geweldig, deze Gregory Porter en musical Genocide. Zal ik je even mee vertellen wat er in de Ronde van Spanje gebeurd is. Elfde rit daar, die ging van Cartagena naar Lorca in de regio Murcia. Elfde rit was een kans voor de sprinters en het is ook een massasprint geworden met als winnaar Matthew Brennan. De Brit werd door zijn ploegmaat goed gepiloteerd, die ploegmaat onze Wout van Aert. En Matthew Brennan kon het dus afmaken. De Fransman Brian Coquart werd tweede en onze landgenoot Jordi Meus mag als derde mee op het podium. Wout van Aert werd uiteindelijk zelf nog vijfde, goed gedaan, maar moest dus vooral die Matthew Brennan naar de overwinning gidsen. En de Spanjaard Enrico Mas, of Enric Mas moet ik zeggen, behoudt de rode leiderstrui.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: En dan springen we al een anderhalf uur vooruit in de tijd. In Londen openen de Britse koning Charles, de premier Andy Burnham en de Franse president Emmanuel Macron straks de tijdelijke tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het werk wordt door Frankrijk uitgeleend aan het British Museum en dat tot de zomer van volgend jaar. En ondertussen gaan ze van die tijd gebruik maken om het museum in Bayeux, waar het tapijt normaal tentoongesteld wordt, om dat te renoveren. Lieve Buijsen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoogleraar Engelse taalkunde aan de KU Leuven. Waarom moeten we dat tapijt van Bayeux kennen?
3: Misschien omdat het er al heel lang is, hè? Al bijna 1000 jaar. Dat is al de één goede reden. Uh-huh. Het is bijna 70 meter lang, dus dat is ook wel een belangrijk punt. Het is met de hand geborduurd, maar vooral om wat het uitbeeldt. Het is een chroniekje van een van de belangrijkste breekpunten in de Engelse geschiedenis eigenlijk. Hè. 1066, dat is een jaartal dat tot ver buiten Engeland bekend is. Dat is het moment waarop Willem de Veroveraar Engeland binnenvalt, verovert. De laatste keer ook dat Engeland een vijandige invasie heeft gekend. En wat doet dat tapijt? Dat tapijt beeldt dat hele verhaal uit zowel de veldslag bij Hastings als wat eraan vooraf gaat. Had ook moeten uitbeelden wat erop volgt, maar dat lijkt verloren te zijn gegaan. Dus er is een stukje onaf, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is het verhaal dat verteld wordt. Vooral het stuk dat eraan vooraf gaat, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Want daar was wel wat rond te doen. Hè. De Engelse koning, de Anglo-Saxische koning, Edward the Confessor, Edward de Belijder in het Nederlands, die sterft, kinderloos. Dan heb je altijd een troonsopvolgingskwestie. En er waren wel een aantal kandidaten, onder andere Willem, maar ook Harold, een van de belangrijkste graven op dat moment in Engeland. En Harold die zou op voorhand trouw gezworen hebben aan Willem, steun beloofd hebben aan Willem, maar uiteindelijk zichzelf hebben laten kronen, wat Willem niet pikte. En die is dan maar met een leger het kanaal overgetrokken. Ja. Ik vertel het in een sneltempo, want er is heel veel aan te pas gekomen. En dat is net ook de mate van detail die je terugvindt in dat tapijt, ja, dat dan ook nog maar een paar jaar nadien gemaakt is. Hè. Al in de jaren 1070 zou het gemaakt zijn.
0: Ja.
3: En toch is het bewaard gebleven.
0: En u gebruikte dat woord, daar wordt van alles op uitgebeeld, want dat is het. Het zijn bijna alleen afbeeldingen, weinig tekst.
3: Ja, dat klopt. Wat ook maakt dat we zien het vaak wel als een van de mogelijkheden om wat meer te weten te komen over wat er precies is gebeurd. Omdat ja, schriftelijke chronieken ook niet altijd makkelijk terug te vinden zijn uit die periode. Mm-hmm. Maar een afbeelding moet nog altijd geïnterpreteerd worden, dat is één. En dat is niet altijd makkelijk. Hè. Twee mensen die met elkaar aan het praten zijn, ja, wat zijn ze met elkaar aan het vertellen? Hè? Is de een de ander iets aan het beloven of zijn ze ruzie aan het maken? Dat is niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld. Dus daar zit wel wat ambiguïteit in. Dat is een van de problemen die je daar dan wel mee ziet, natuurlijk. Hè.
0: Ja, er is ook veel...
3: Een ander probleem bij de interpretatie is ook, ja, er is ook wel een agenda achter wie de opdracht heeft gegeven om dit te maken. En dat is altijd met een bepaald doel. En zo moet je ook altijd teksten interpreteren, net zoals je die afbeeldingen moet gaan interpreteren, uiteraard.
0: Ja, want dit is het tapijt van Bayeux, gaat over de slag bij Hastings, onder andere. Is er dan discussie over of dit Engels of Frans is?
3: Dat is een heel goede vraag, maar dat is een vraag die een gelaagd antwoord verdient, denk ik. Omdat de vraag is, wat bedoel je precies met Engels of Frans? Eén, is het eigendom van een van de twee? Dat is heel duidelijk, het is eigendom van de Franse staat.
0: Ja. En daar ging de lijn eigendom van de Franse staat. Zullen we zien of we die lijn heel snel terug hersteld krijgen. Want we hebben het over dat tapijt van Bayeux dat het komende jaar uitgeleend wordt door Frankrijk aan het British Museum tot de zomer van volgend jaar. Interessant is ook, dat ga ik dadelijk nog eens vragen, dat tapijt bijzonder populair is. Zo populair dat daar al ontzettend veel tickets voor verkocht zijn. Een tapijt dat bijna 1000 jaar oud is, dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Ik weet niet of het ondertussen gelukt is om Lieve Buyssen opnieuw aan de lijn te krijgen. Dat zou heel goed zijn. Voilà, daar bent u terug. Want we hebben nog... Nee, dat gebeurt nu eenmaal als mensen aan het pendelen zijn. We hebben het hier al uitgebreid gehad over pendelen. Klopt. Dan gebeurt dat. Dus de discussie over Frans en Engels verdient een gelaagd antwoord. Want we moeten het natuurlijk ook in die tijd situeren.
3: Ja, dus sowieso eigendom Frans, dat is vrij evident. Het heeft altijd in Frankrijk ook gezeten, het is van de Franse staat. Daarvoor was het in religieuze handen. Twee, de Britten voelen het heel sterk als zijnde. Dit is wel iets wat belangrijke emotionele waarde heeft voor ons. Een nationale waarde, dat is waar. Maar dat is iets anders dan echt Engels zijn. Maar de echte gelaagdheid zit in het derde luikje en dat is de makelij ervan. Hè. Er zijn veel theorieën over waar het precies gemaakt zou zijn en wie de opdrachtgever zou zijn geweest.
0: Ja.
3: Nu, de belangrijkste theorie, de theorie waar je het meeste waarde aan zou mogen hechten, is dat het gemaakt is in Engeland, in de buurt van Canterbury, waar er een hele traditie was en heel veel kennis en kunde was in het maken van manuscripten die heel mooi geïllustreerd waren. En de illustraties die je ziet op het tapijt van Bayeux zijn precies ook dat soort van illustraties. En een aantal van de illustraties die je er terugvindt, vind je ook terug in een aantal handschriften uit die tijd. Dus wellicht waren het kopieën van wat je in die handschriften al terugvond. Bovendien waren het Engelsen, stonden die er ook wel onbekend, zeker ook in de streek van Canterbury, om dat soort van weefsels te kunnen maken, om dat te kunnen borduren. Dus die werden daar wel om geroemd. Een andere vraag is, wie heeft het besteld? Mm-hmm. Daar zijn ook verschillende theorieën over. Het zou bijvoorbeeld om de vrouw van William de Veroveraar kunnen zijn of kunnen gaan. Maar het zou net zo goed kunnen gaan, en dat is ook weer de theorie waar meeste geloof aan wordt gehecht, om zijn halfbroer. Zijn halfbroer was bisschop van Bayeux op dat moment. Wat ook zou kunnen verklaren waarom het meteen nadat het af was, getransporteerd is naar Bayeux, daar een plaats heeft gekregen. Bovendien ook niet vergeten, we spreken een beetje in
0: En ook nu loopt dat weer fout. Dat is niet plezant. Ah, voilà, daar bent u nog terug.
3: Precies. Ja, inderdaad. Precies in de periode van na de slag bij Hastings is de heersende klasse dezelfde. Het zijn de Normandiërs die over Engeland heersen en het zijn de Normandiërs die over Normandië heersen, inclusief Bayeux.
0: Ja.
3: Dus in die periode was dat één geheel, zou je kunnen zeggen, en deed die eigendomskwestie er ook veel minder toe dan vandaag misschien het geval is. Vandaag zie je dan weer wel dat iemand als Macron zegt, ja kijk, laten we van de nood een deugd maken. Dat museum moet eventjes sluiten voor innovatie. Dat tapijt zou een tijdje niet meer zichtbaar kunnen zijn. We gaan onze soft power, onze soft diplomacy gebruiken om de Engelsen een plezier te doen en het eventjes naar het British Museum te verhuizen.
0: Ja, die symboliek daarvan en ook dat openen straks, dat is niet te onderschatten. Nog één vraag voor de lijn ons weer in de steek laat. Het zal daar een jaar te zien zijn, maar de tickets zijn al voor maanden uitverkocht. Ja. Dat wil toch zeggen dat het op de een of andere manier toch nog wel wordt beschouwd als een belangrijk historisch document waar je wel eens naar wil gaan kijken. Ja.
3: Dat is zo. Het blijft ook heel mysterieus. Er is nog veel aan te ontrafelen. Er zijn nog mensen die volop bezig zijn met het aantal penissen te tellen, bijvoorbeeld, dat erop voorkomt. Ook daar is discussie over, om maar iets te zeggen. Maar vooral ook, het is wel bijzonder in die zin dat het volledig gedigitaliseerd is. Dus als je wil, kan je het in veel beter detail gewoon thuis achter je computer bekijken. En toch even het gevoel van een soort van tastbaarheid te willen hebben. Ook al mag je er niet aankomen, maar toch een soort van tastbaarheid te willen hebben met zo'n belangrijk cultuurobject.
0: Ja. Ik heb het ooit live gezien, lang, lang geleden. En het maakt indruk, dat is zeker. Lieve Buyssen, hoogleraar Engelse taalkunde aan de KU Leuven. Dank je wel.
3: Met plezier.

0: I've been thinking about you van London Beat. Er werd in ons land nog nooit zoveel gestaakt als vorig jaar in 2025. Een en ander blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. In totaal werden er meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen opgenomen. Kurt van Dalen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent onderzoeker bij dat Europees Vakbondsinstituut. Een nieuw record. Hoor ik dan, voor het vorige record moeten we blijkbaar al terug naar 1993.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is sowieso, ik moet een en ander nuanceren natuurlijk. Het is sowieso een record in de laatste, zeg maar voor de 21ste eeuw, in de laatste 25 jaar. Als je teruggaat naar het vorige record, het formele record in 1993, de staking tegen het globaal plan van de regering De Hane, dan komt men uit op 900.000 stakingen, iets meer dan 900.000 stakingen. Maar daar zit de publieke sector, of het gros van de publieke sector, niet bijgerekend.
0: Dus je kan de cijfers niet helemaal met elkaar vergelijken?
1: Je kan ze inderdaad niet helemaal met elkaar vergelijken. Het is pas vanaf 2017 dat eigenlijk, ja, zeg maar, de globale economie wordt opgenomen in de cijfers.
0: Ja, maar wel een record voor die laatste 20, 25 jaar, de 21ste eeuw. Zien we dan dat stakingen groter worden of is er op meer dagen gestaakt?
1: Het is vooral zo dat de data worden bepaald door grote stakingen. En grote stakingen zijn bijna per definitie politieke stakingen, stakingen tegen regeringsbeleid.
0: Aha.
1: En dat was net het geval in vorig jaar natuurlijk, met een algemene staking in het voorjaar en dan ook nog een algemene staking, zelfs een stakingsdriedaagse in november vorig jaar.
0: Ja, protest tegen de plannen van de regering De Wever. In welke sectoren werd er het meest gestaakt? Hebben jullie dat ook kunnen bepalen?
1: Ja, dat blijkt ook uit de cijfers. Ongeveer een derde van de... Het onderwijs neemt ongeveer een derde op van het aantal stakingen. Dat heeft natuurlijk te maken met enerzijds het pensioenbeleid van de regering De Wever, maar ook met de regionale dynamieken, zeg maar, stakingen in het Franstalig gedeelte van het land tegen de afschaffing van de vaste benoeming van de leerkrachten. Dus daar zie je eigenlijk twee dynamieken. En als je dan verder kijkt, globaal zie je ook dat de publieke sector in het algemeen instaat voor bijna de helft van het aantal stakingsdagen. Als je dan verder kijkt naar een aantal sectoren, ja, dan komen ook andere dynamieken naar voren. Bijvoorbeeld in de chemiesector, dan heeft dat ook te maken met het vernieuwen van cao's in deze sector.
0: Ja, ik hoor u het Franstalige onderwijs noemen. Daar is lang en intensief gestaakt. Zie je dat ook als je de verschillende regio's gaat vergelijken met elkaar, dat er in Wallonië dan meer gestaakt is dan bijvoorbeeld in Vlaanderen?
1: Ja, dat is het geval. Dat is eigenlijk vanouds het geval. Het is zo dat er vooral in Wallonië, die het aantal stakingsdagen geconcentreerd is in twee provincies, Luik en Henegouwen.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl dat in Vlaanderen meer verspreid is over de provincies heen, maar dan ook Antwerpen, provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen nemen iets meer dan de helft van het aantal stakingsdagen in.
0: Ja.
1: Als je dan verder kijkt naar het aantal stakers, naar de gegevens, dan zie je dat er meer stakers zijn in Wallonië, relatief meer stakers in Wallonië en ook relatief meer stakingsdagen. Kijk je naar de absolute cijfers, ja, dan is het wel zo dat er meer stakingsdagen zijn in Vlaanderen natuurlijk.
0: Ja.
1: En ook meer stakers.
0: Ja, hoe doet ons land het als je dat gaat vergelijken met andere Europese landen, of is dat moeilijk?
1: Ja, sowieso is het altijd moeilijk om deze gegevens of deze data te vergelijken, omdat ieder land bijna zijn eigen methode heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar los daarvan, ja, dan behoort België en vorig jaar tot de absolute top. Het is wel zo dat er nog geen cijfers zijn voor bijvoorbeeld Frankrijk, dat traditioneel altijd hoog scoort ook. Maar de laatste aantal jaren, ja, behoort België tot de top drie of zo. Dat is bijna een constante.
0: Ja, met vorig jaar als een absoluut piekjaar daarin. Kurt van Dalen, onderzoeker bij het Europees Vakbondsinstituut. Dankjewel om die cijfers toe te lichten.
1: Alsjeblieft, met plezier. Goedemiddag.

0: de Rolling Stones en Jealous Lover stuur ik jou heel graag de avond in. Dank je om te luisteren naar De Wereld Vandaag. Ik wens je een heel prettige avond.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in De Wereld van Sophie.
2: Kom aan, zeg, we zijn 2000 mensen verloren aan de hitte en meer dan 3000 hectare aan de droogte. Dat is toch geen kwestie meer van ideologische voorkeur? Dit is nationale veiligheid.
1: Uitgesproken in De Wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Drie iconische indie bands op één avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1.
4: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Na het nieuws van 6 staat het VRT Nieuws kwartier klaar voor jou. Met de straffe taal van Duitsland richting Rusland. Met een delicate zaak van parentale ontvoering. En met de gasprijs die door het dak gaat. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een jaar studeren in het hoger onderwijs is in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis voorgesteld. Een AI-chatbot als ChatGPT verspreidde Russische propaganda, zo blijkt uit onderzoek. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker €18.200. Dat blijkt uit de berekeningen van de Hogeschool Thomas More. Het bedrag omvat kosten zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een niet-kotstudent gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit. Ook de Gezinsbond merkt dat studerende kinderen de financiële druk op gezinnen verhogen, zegt directeur Katrien Beusaert.
15: Wij bevragen heel veel gezinnen en moeten daar toch elke keer vaststellen dat het voor gezinnen een van de grootste uitdagingen is om rond te komen. Zeker ook als er studerende kinderen zijn met hogere studiekosten. Als je ziet dat studenten vandaag toch heel vaak ook een job nemen om die studies mee te helpen financieren, verhoog je natuurlijk het risico dat het voor hen moeilijker wordt om binnen een normaal aantal jaren een studie af te werken. En ja, wordt eigenlijk de studietijd daardoor ook langer.
0: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Op termijn zal daar plaats zijn voor 500 gedetineerden. Maar de eerste gevangenen worden pas later dit jaar verwacht. Een verslag van Filip Heijmans.
16: Het zijn allemaal originele tekeningen. En ze zijn eigenlijk niet beschermd. Want je zou kunnen zeggen, we steken ze dan achter glas, maar dan heb je direct een afstand.
17: Kunst is er wel al in de nieuwe gevangenis in Hoboken, gedetineerden nog niet. De eerste 80 komen pas tegen november, zegt directrice Anne Janssens.
18: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
17: Meer dan 500 mensen kunnen hier worden opgesloten. Als er voldoende personeel is tenminste. Want dat is nog een probleem, zegt minister van Justitie Verlinde.
19: Op een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar personeel niet eenvoudig. Zeker ook niet omdat we omwille van de overbevolking

0: vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden vermisten. Onder hen ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales. Vermoedelijk zitten zij vast in tunnels. Volgens de Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog in leven is, een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp om hen te vinden van experten uit India, China, Zuid-Korea en Australië. AI-chatbots zoals ChatGPT en Grok geven Russische propaganda door, hoewel dat door de Europese Unie al sinds 2022 is verboden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale journalistenvereniging in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De internationale journalistenvereniging Reporters sans Frontières in Parijs nam de proef op de som. Aan 6 AI-chatbots werd gevraagd om berichten door te geven van bijvoorbeeld tv-zender Russia Today of nieuwsdienst Sputnik. Beide zijn verboden in Europa omdat ze propaganda en fake news vanuit Moskou zouden verspreiden. Maar via chatbots was die Russische propaganda gewoon te lezen. ChatGPT van OpenAI, Grok van Elon Musk en Gemini van Google gaven de informatie gewoon door, hoewel dat verboden is. De Franse chatbot Vibe zag dat het verboden was en ging toen zelf via omwegen alsnog zoeken naar het Russische nieuws. Alleen Meta AI van Meta en Facebook weigerde. Deze chatbot zei: "Ik mag dit niet doen omdat er Europese sancties gelden." Reporters sans Frontières heeft haar bevindingen naar Brussel gestuurd en zegt: de sancties werken niet. Via AI-chatbots wordt Russisch fake news gewoon overal verspreid.
0: De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het gaat om een Zwitser van 43. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. 2 pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een massasprint trok zijn ploegmaat Wout van Aert de sprint aan en Brennan maakte het sterk af. Hij won voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen, maar het wordt geleidelijk droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, in de namiddag dan meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Een jaar studeren in het hoger onderwijs wordt steeds duurder. Dat was onze opener. Een volledig jaar als kotstudent kost nu minstens 18.000 euro, blijkt uit nieuwe berekeningen. Dat is bijna de helft meer dan 10 jaar geleden. De financiële druk op gezinnen met studerende kinderen is dus aanzienlijk toegenomen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 131 kilometer file op de weg. Naar Antwerpen nog 3 kwartier trager op de E313 bij Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Luik nog 1 kwartier op die E313 in Diepenbeek door een aanrijding. Naar Gent 1/2 uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven nog 20 minuten. In Diegem is de weg wel vrijgemaakt. En op de E40 naar Aken bij Luik nog 30 minuten vertragen doorwerken.
3: Die dronen, sprengstof die uit andere hybride operaties Ruslands.
4: Duitsland beschuldigt Rusland van die mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus.
5: Het is wel bijzonder dat Duitsland zich nu ook echt uitspreekt, vind ik. Want dat is nieuw. Dat is een land nieuws. Echt zegt: jullie hebben het gedaan.
6: Straffe taal van Duitsland. Wat kunnen de gevolgen zijn?
5: Toen zij zwanger was van die Belgische man, is zij terug naar India vertrokken.
6: Welk recht gaat er dan eigenlijk voor? Die man die zegt van: ik heb dat kind verwekt, ik heb daar recht op. Of
7: het recht van dat kind.
5: Eigenlijk is het ouder of kind.
6: Waarom zijn dossiers over parentale ontvoering vaak zo moeilijk?
8: Gas prices have risen by 50%.
4: De gasprijzen.
9: De gasprijzen die staan momenteel al op bijna 58 euro per megawattuur.
5: 1 september, winter is coming.
6: En zijn we op weg naar...

0: een energiecrisis? Of zitten we er al middenin?
1: And winter is coming!
0: Ik ben Katrien Boon en ik wijs je in 15 minuten de weg door de nieuwsverhalen van de dag. Welkom bij het kwartier van VRT Nieuws.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen und ein herzliches Dankeschön, dass Sie die Presseerklärung vom Außenminister Jo Vaartepoel und mir begleiten.
0: Je hoort hier een beleefde begroeting aan een zaal vol wachtende journalisten, want de Duitse regering had gisteravond iets belangrijks te vertellen.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
0: Rusland moet zich volgens Duitsland verantwoorden voor wat er begin augustus in Leipzig is gebeurd.
3: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
4: Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig.
5: Maar dat is niet alles. Een vliegtuig van koeriersbedrijf DHL is kort daarna tegen een onbekend object gevlogen. Mogelijk was dat een tweede drone.
2: Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben.
6: En dat dit een nieuwe gevaardreiging is die Duitsland nog niet eerder heeft gekend.
7: Op beelden is te zien dat het zich allemaal wel heel dicht bij een Oekraïens vrachtvliegtuig afspeelt.
4: De Duitse overheid is nog voorzichtig, maar de Oekraïense ambassadeur in Duitsland wijst nu al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zegt hij.
0: En die Duitse vinger wijst nu ook officieel naar Moskou. Die mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig was volgens Duitsland zeker het werk van Rusland.
8: De Duitsers zijn er deze keer snel bij en ze hebben het werk grondig gedaan.
0: Dat is Steven van Hekke, professor Europese politiek aan de KU Leuven. En ik heb drie vragen voor hem. Ten eerste, hoe uitzonderlijk is die beschuldiging van Duitsland?
8: Het is uitzonderlijk om twee redenen. Omdat het heel snel al komt. Men had natuurlijk wel al vermoedens. En het gaat ook om zwaarwichtige feiten. Het is niet de eerste keer dat er een drone werd gesignaleerd, maar wel de eerste keer een drone met een springstoflading. Dus dat is wel een extra trapje op de escalatieladder. En ten tweede, ja, omdat het ook niet alleen een EU-lidstaat, maar een NAVO-bondgenoot is, waarvan de officiële lijn is, we zijn niet in oorlog met Rusland, die nu toch wijst in de richting van Moskou. En dat hebben we tot nu toe, zeker van Duitsland, waar men altijd heel aarzelt omwille van de beladen en geschiedenis tussen de twee landen, nu toch duidelijk gezien dat men in de richting van Rusland wijst.
0: En Duitsland neemt ook meteen sancties tegen Rusland.
9: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
8: Ze hebben meteen aangekondigd dat het consulaat in Bonn zou sluiten. Het zogenaamde Russische Huis, dus een culturele instelling die wellicht gebruikt wordt voor spionage in Berlijn. Dat er ook visa-restricties zouden komen voor Russen die willen afreizen naar Duitsland. En dat de Duitsers ook extra inspanningen zullen doen om de schaduwvloot in de gaten te houden. Of men daar in Moskou echt van onder de indruk is, dat is natuurlijk een andere vraag.
0: En dat is meteen de volgende vraag die ik wil stellen. Wat vindt Rusland van die straffe Duitse taal?
8: Ze zijn er altijd als de kippen bij om de rollen eigenlijk om te draaien.
0: Ja, en dat was deze keer niet anders. Volgens president Poetin heeft Duitsland het bewijsmateriaal vervalst. En wordt Rusland alleen beschuldigd om de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen, zoals de Duitse economie.
8: Van Moskou weten we altijd wat het antwoord is, met name ontkenning. Dat doen ze al sinds de Sovjetperiode, dat staat in hun draaiboek. En dat is alleen bedoeld, denk ik, om ons af te leiden en om onszelf te doen twijfelen.
0: En vraag 3. Wat betekent dit nu allemaal en waar kan het toe leiden?
2: We bevinden ons niet in krieg, maar we zijn tägliches Ziel hybride Kriegsführung.
8: Ik denk dat die beschuldigende vinger helpt om toch meer dan tot nu toe het geval is duidelijk te maken dat we toch in een soort van oorlog zijn met Rusland. Het is duidelijk dat Poetin niet van plan is om te de-escaleren. En dan hangt het dus af van wat wij zelf doen. Zijn we in staat, bereid om ook zelf offers te brengen? Voor Oekraïne vrees ik een beetje dat er stemmen opgaan om dan toch meer de focus te leggen op onze eigen veiligheid. Ik vind dat het erop aankomt om Oekraïne omwille van dat soort incidenten nog meer te steunen. En Duitsland kan eigenlijk de daad bij het woord voegen. Bondskanselier Merz heeft in zijn campagne beloofd om de fameuze Taurus-raketten naar Oekraïne te sturen. Dat heeft hij nog niet gedaan. Hij wordt een beetje afgeremd door zijn sociaal-democratische coalitiepartner. Als ik de Duitse bondskanselier zei, ik zou ze meteen sturen. Dus Friedrich Merz, waar wacht je nog op?
0: Deze week zit premier Bart De Wever 3 uur samen met de Indiase minister-president Modi in New Delhi. En Davy uit Waasmunster wil dat de premier tijdens dat gesprek de naam van zijn dochter laat vallen, Raya. Davy heeft zijn 6-jarige dochter nog nooit ontmoet. En dat komt doordat de moeder van Raya, zonder dat Davy het wist of wou, naar India is vertrokken toen ze nog zwanger was. Davy ving voor het eerst een glimp op van Raya toen ze in beeld kwam bij deze Indiase tv-reportage. Het is een moeilijke kwestie en dat is wel vaker zo bij parentale ontvoeringen.
1: Omdat er een heel emotioneel luik meespeelt en daarnaast ook een juridisch luik. En we merken dat heel wat ouders toch wel ondersteuning nodig hebben om een weg te vinden in dat complexe juridische landschap.
0: Tiana Popovic werkt bij Child Focus en ze heeft al families bijgestaan in zulke zaken. Zij kan me uitleggen hoe zaken rond dit type van ontvoeringen in elkaar zitten en waarom ze zo complex zijn. Bij een parentale ontvoering komen deze 2 elementen terug.
1: Een rechter gaat eerst en vooral kijken naar de gewone verblijfplaats. Dus waar verbleef het kind eigenlijk voor de ontvoering? Waar heeft dat kind gewoond? Waar is het naar school gegaan? Waar is het kind geworteld? Dan is er een tweede element waar de rechter naar gaat kijken. En dat is de schending van het ouderlijk gezag. Heeft de ouder door het kind mee te nemen het ouderlijk gezag geschonden van die andere ouder? Omdat je eigenlijk, als je als ouder je kind meeneemt naar het buitenland, dan, en hier eenzijdig over beslist om die verblijfplaats te gaan wijzigen, dan zou je daar eigenlijk in principe toestemming moeten nodig hebben van die andere ouder.
0: En dan zijn er de kinderen die worden meegenomen. Hoe houdt een rechter eigenlijk rekening met hen?
1: Een rechter gaat altijd wel proberen te kijken naar het belang van het kind. En in het kader van internationale kinderontvoeringen zijn er eigenlijk 2 manieren waarop men concreet invulling kan geven aan het belang van het kind. Dus men kan het kind horen en ook rekening houden met wat het kind zegt. Dat gaat zeer afhankelijk zijn van land tot land, omdat men altijd ook gaat kijken naar de leeftijd van het kind en de maturiteit van het kind om gehoord te worden. En men kan ook rekening houden door naar de belangen van het kind te kijken. Wanneer bijvoorbeeld een rechter uitspraak gaat doen of dat het kind moet terugkeren naar het land van gewoon verblijf of in het land waar het kind terechtgekomen is en naar ontvoerd werd mag blijven, dan kan de rechter beslissen van misschien kan de terugkeer het kind onnodig in een groot gevaar brengen of schade brengen aan psychische of de fysische integriteit. En kan de rechter op dat moment beslissen van het is toch beter dat het kind hier blijft en hier opgroeit.
0: Het is dus een kluwen aan belangen en regels met zowel ouders als kinderen die slachtoffer zijn. Maar uiteindelijk is vooral het kinderrechtenverdrag een goede gids in dit soort zaken.
1: Kinderen willen dat eigenlijk hun ouders zelf uit het conflict komen voor die situatie. Maar ja, als ouders daar niet uitkomen en inderdaad verzeild geraken in een heel groot conflict, dan is het belangrijk dat we ook het gezin helpen, ouders helpen, om te kijken naar toch heel belangrijke rechten die geschonden worden door eigenlijk het kind te nemen of achter te houden in een land. En dat is eerst en vooral het recht van het kind om regelmatig contact te hebben met beide ouders. Dus dat is artikel 12 van het kinderrechtenverdrag. En aan de andere kant ook het recht van het kind om een identiteit of om te weten van waar dat die vandaan komt, om die familiebanden te kunnen aanhouden. Dus ja, dat zijn voor ons toch 2 heel belangrijke rechten die verankerd zitten in ons kinderrechtenverdrag en die we eigenlijk als kompas moeten houden in dit hele verhaal.
0: Ik zou vandaag wel Luc Pauwels in de podcast willen horen.
10: Hey, Katrien.
0: Hey. Luc is de energiespecialist van VRT Nieuws en ik las vanmorgen op de trein een berichtje van hem. Gasprijs gaat nu echt door het dak. Mijn inschatting, we zitten gewoon in een nieuwe gascrisis.
10: Eigenlijk zitten we er al lang in. We zijn altijd aan het vergelijken met de uitzonderlijk hoge prijzen van 2022. Maar als je ziet dat de gasprijs nu rond de 74 euro staat, dat is 6 keer hoger dan voor de grote energiecrisis van 2022.
0: Waarom is de situatie nu zo precair? Wat speelt er allemaal?
10: Dus natuurlijk dat conflict in de Perzische Golf, dat is nog altijd aan de gang. 20% van de wereldwijde gas-LNG-voorraad komt vanuit die Perzische Golf, vooral vanuit Qatar. Nu, dat is gas dat vooral voor Azië is bestemd. Je zou dan kunnen zeggen, wat zijn de problemen dan in Europa? Maar Azië, met name India, China en andere landen, die gaan gewoon het gas dan zoeken op de wereldmarkt, hè, waar ook Europa naar gas aan het jagen is. En dan gaan we gewoon met elkaar in concurrentie. En dat betekent dat Azië en Europa op dit moment tegen elkaar aan het vechten zijn om toch genoeg gas te krijgen, ook voor komende winter. En dat de Amerikanen als derde hond in het kegelspel eigenlijk lachend aan het toekijken zijn, want hun gasmarkt is totaal anders dan die van ons. Hè. Je zit daar met prijzen die 7 keer goedkoper zijn dan bij ons, omdat zij eigenlijk zwemmen in schaliegas en hun prijzen alleen maar bewegen als het daar warmer of kouder wordt.
0: Gaan we dat als consumenten eigenlijk sterk voelen?
10: Ja, we voelen dat onmiddellijk. Hè. Die hogere prijzen worden sowieso met een maand vertraging doorgerekend in wat we noemen de variabele gascontracten. De enige die eigenlijk goed zitten, zijn mensen die vaste gascontracten hebben afgesloten met prijzen van voor het begin van het conflict, met prijzen van februari. En ik weet niet of je je dat nog herinnert, toen het conflict uitbrak eind februari, hebben we met z'n allen als media gezegd, het is nu toch het moment om een vast gascontract te tekenen. Dan zijn de prijzen opnieuw wat beginnen te dalen. Dat gaat dan op en af. Is er gezegd geweest, ja, de mensen die dat vast contract hebben getekend in maart, ja, die zijn dom geweest, want kijk eens, de prijzen zijn weer lager. Nee, wat blijkt nu? Dat ze op dit moment heel slim zijn geweest, want hun vaste gasprijs is een pak lager dan wat er nu staat, terwijl de variabele contracten nu al in september opnieuw wat zijn gestegen. En dat gaat zich doorzetten als die hoge prijzen tenminste blijven en dat conflict blijft aanslepen daar.
0: In de app van VRT Nieuws kan je trouwens ook een analyse lezen van Luc met als titel Winter is Coming. Ik ging meteen denken aan een gezellig haardvuur, chocomelk en een koude boswandeling. Maar Luc verwijst eigenlijk naar de serie Game of Thrones en de dreiging van een uitzonderlijk strenge, verwoestende winter.
11: Winter is coming.
12: Winter is coming.
13: But winter is coming.
10: Ik zie gewoon bijna een copy-paste van wat er zich in 2021-22 heeft afgespeeld. Toen zijn we ook met lage gasvoorraden de winter ingegaan. Nu, 2026, we hadden lage voorraden. De winter was wat kouder geweest en Europa had nagelaten vorig jaar in 2025 op het gaspedaal te gaan staan, om het maar zo te zeggen, dat de voorraden tot 90% moesten gevuld worden. Hebben we niet gedaan. We zijn met lage voorraden de winter uitgekomen. Net zoals in 2021-22. En wat is er gebeurd? In februari bleek er een conflict uit. Ik zie heel veel parallellen. En ik heb een beetje de metafoor gebruikt van de fameuze fantasy-reeks Game of Thrones, hè, waar jarenlang in de seizoenen werd gewaarschuwd winter's coming. Vandaar een beetje de parallel met Europa, dat dit misschien ook zou kunnen zijn en dat we met z'n allen vingers aan het kruisen zijn om toch maar een zachte winter te hebben.
0: Ja, vingers kruisen of een extra dikke trui voor de winter. We blijven het opvolgen in het kwartier morgen en alle dagen daarna, dus tot gauw.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte.
17: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
16: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag. Allee, merci, moeke. Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
14: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijnaler.
12: Na de Tweede Wereldoorlog wordt Hendrik de Man veroordeeld voor collaboratie. Maar de man was toch socialist? En niet zomaar de eerste de beste, gekend en geliefd in de hele wereld. Wat zocht hij dan bij de nazi's? Een nieuwe biografie zoekt het uit. Welkom bij Voorproevers.

0: Kees met Dead End Street. Lieke van Hagedoren, Hendrik de Man, visionair of verrader? Dat is de ondertitel van je boek. Behalve visionair of verrader, daar had ook kunnen staan fascinerend. Hè? Want dat is hij, een fascinerende man.
1: Hij is enorm fascinerend. Ik zal hem even situeren. Hij werd geboren in 1885, gestorven in 1953. Antwerpenaar, uit een liberaal gezin, Vlaams gezind. Zijn jeugd bracht hij door in de Belle Époque. Heel optimistisch, alles kon. Hij wordt socialist, zoals zoveel van zijn leeftijdsgenoten. Eerste Wereldoorlog, hij meldt zich als oorlogsvrijwilliger. Nochtans, hij was pacifist. Hij komt daar redelijk getraumatiseerd uit. En pacifisme blijft een leidraad in heel zijn leven. In de jaren 20 gaat hij naar Duitsland. Hij schrijft daar een paar boeken over het socialisme. Hij wordt enorm populair. Het is een bestseller. Iedereen wil dat in zijn bibliotheek hebben. In 1933 komt hij terug naar België. Pas op, 1929, de grote beurskracht. 1933, heel veel miserie. Hitler aan de macht. Dus het zag er echt niet goed uit. Hij brengt zijn partij ertoe om het plan van de arbeid te accepteren. Wat eigenlijk nu dagelijkse kost is, namelijk dat...
0: Wat stond er in dat plan, van de arbeid, het plan de man?
1: Om het heel kort te zeggen, wat hij eigenlijk wilde was dat de overheid zich meer zou bezighouden met de economie, een soort geplande economie, nationalisering van de energie, we hebben dat nog gehoord de laatste tijd, van de banken, daarin is hij niet gelukt, en sociale hervormingen, dus eigenlijk een begin van sociale zekerheid.
0: Het is belangrijk om even te schetsen waarom dat toen een plan was, wat wij nu inderdaad, zoals je zegt, bijna normaal zijn gaan vinden. We hadden toen een hele kapitalistische wereld, waarin de grote industrie voor een groot deel bepaalde wat de werkomstandigheden enzovoort waren. En daarnaast was er in Rusland het communisme opgekomen met echte planeconomie, waar de volledige economie in handen was van de overheid. En mag ik zeggen dat het plan de man daar een beetje tussen zat?
1: Dat is eigenlijk wel een beetje waar. Eigenlijk wat ik me ben beginnen realiseren met het schrijven van het boek, dat is hoe vooral vanaf 1929 de parlementaire democratie volledig in discrediet geraakte. De politici wisten echt niet hoe ze de zaak moesten aanpakken. Je had dan wel Roosevelt met de New Deal en daar heeft de man zich ook op geïnspireerd. Hij wordt minister. Hij probeert dat plan te realiseren. Daar komt niet veel van. Na 3 jaar geeft hij er de brui aan. Omdat hij het geknoei, de onkunde, het conservatisme van zijn partijgenoten, van de katholieken en de liberalen, hij kan daar helemaal niet mee om. In 1940 is hij raadgever van de koning. En hij denkt, ten onrechte achteraf gezien, dat hij het met de Duitsers wel op een akkoordje kan gooien en dat ze hem genoeg bewegingsvrijheid gaan laten, dat ze België genoeg bewegingsvrijheid, genoeg soevereiniteit gaan laten om verder te gaan in die oorlog. Men is er ook van overtuigd, de grote meerderheid van de bevolking, dat de Duitsers hier wel heel lang gaan blijven en dat het dus beter is om met hun afspraken te maken dan meteen in het verzet te gaan. Hij ziet na een klein jaar dat dat helemaal niet lukt, dat de Duitsers absoluut niet van plan zijn om hem een soort autonomie of neutraliteit te laten. Hij eindigt met politiek. Hij ziet dat het niet gaat. Bovendien krijgt hij spreekverbod van de bezetter. Dus zijn politieke rol is eigenlijk uitgespeeld. En hij trekt zich terug in de Franse Alpen in een heel primitieve berghut. Hij leeft daar 3 jaar als kluizenaar. Eigenlijk even lang als dat hij minister geweest is. Bij het eind van de oorlog vlucht hij naar Zwitserland. Hij krijgt er politiek asiel. Maar inderdaad, zoals je gezegd hebt in het begin, hij wordt heel zwaar veroordeeld. En nu nog is het nog altijd controversieel. Was hij nu een collaborateur of was hij geen collaborateur? De Socialistische Partij zit met een enorm hij een probleem met hem. Wat moeten ze met hem doen? Hij was voorzitter van de partij geworden ondertussen. En ze besluiten, we gaan zwijgen over hem. En dat is bijzonder goed gelukt.
0: Als je zijn hele leven op zo'n zo even kort samenvat, wat zeer goed is, dan heb ik de indruk dat hij vooral een Einzelganger was.
1: Hij was super intelligent, super koppig en waarschijnlijk ook super arrogant.
0: Maar hij had dus geen grote achterban. Hij had niet 100 medestanders.
1: Toch wel. Hij was tussen 33 en 40 en zelfs na 40 nog was hij enorm populair. Wat ik ook nog wilde zeggen, toen hij in 40 besloot om het toch te proberen met de Duitsers tot afspraken te komen, werd hij ondersteund door Van Acker, later premier, door Anselen, door Van Einde, hoofdredacteur van Volksgazet, zelfs door Spaak. Dus onverdachte democraten die hem bleven steunen. En na de oorlog was dat eigenlijk ook het compromis. Velen in de partij wilden hem zwaar veroordelen. Maar velen in de partij waren echt nog wel, ja, geloofde nog wel in hem. En het compromis was dan zwijgen.
0: Zwijgen over hem. Nu, de collaboratie, dat associëren we heel snel met het VNV, het Vlaams Nationalisme, of met Rex van Léon de Grel, die uiteraard dicht lagen bij het fascisme en het nazisme. Het socialisme lag daar niet dichtbij. Hendrik de Man ook niet, denk ik. Waarom vond hij dat samenwerken daarmee dan wel zou lukken, denk je?
1: Hij was dus heel erg antinazistisch. En de bezetter betrouwde hem ook niet. Het is niet voor niks dat hij spreekverbod gekregen heeft. Maar hij dacht, ten onrechte bleek achteraf, de zaken zijn wat ze zijn. De Duitsers gaan hier heel lang blijven. En Duitsland gaat waarschijnlijk een Europese eenheid kunnen realiseren. We mogen ook niet vergeten dat eind van de jaren 20, begin jaren 30, de Europese beweging in Europa zeer sterk was. De Man was daar een zeer grote voorstander van. En hij dacht in 1940, wel, die Europese beweging heeft niet kunnen geven wat wij ervan verwachten. Nu wordt ze ons opgelegd door Duitsland. Europa moet zich verenigen om nog een wereldmacht te kunnen zijn. En als we achteraf kijken, een aantal dingen, zowel van de Europese beweging eind jaren 20 als zelfs van het Hitlerregime, zijn nadien in de Europese Unie gerealiseerd geworden. Bijvoorbeeld Funk, die minister van Financiën was bij Hitler, was een voorstander van een eengemaakte munt, van het afschaffen van de handelsbarrières tussen de Europese landen. Dus wat we ons goed moeten realiseren, dat is dat het nazisme was het nazisme en niemand, zeker ik niet, keur dat goed. Maar er waren een aantal dingen in die, ja, die eigenlijk achteraf ook gerealiseerd zijn. We zien hetzelfde met de pleidooien van Hendrik de Man voor de versterking van de uitvoerende macht. In zijn tijd, in de jaren 30, was het parlement oppermachtig. Het parlement liet de regeringen vallen. Het was echt een rotzooi. 10 regeringen op 6 jaar. Dus het trok er echt niet op. En hij was dus voorstander van bijvoorbeeld 4-jaar begroting. De Europese Unie doet dat nu. Geen cumul tussen parlementair en minister bestaat nu. Legislatuurregeringen bestaat nu. En nog een aantal dingen die wij nu heel normaal vinden, die toen een aantal tegenstanders zeiden, maar dat is fascistisch, dat mag niet, dat kan niet. Wat doet hij daar?
0: In je boek over Hendrik de Man maak je eigenlijk ook het onderscheid tussen het eerste jaar van de oorlog en nadien.
1: Ja, als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog, dan denken we altijd dat de Duitsers hier van in het begin de beesten uitgehangen hebben. Dat is absoluut niet waar. Men was dus heel, heel bang. Een derde van de Belgische bevolking is gevlucht, omdat men de herinnering had van de Eerste Wereldoorlog, toen de Duitsers zich echt wel heel slecht gedragen hebben. Maar de Weermacht had de opdracht gekregen om vriendelijk te zijn. Ze was dat ook. Voor Falkenhausen, die het hoofd was eigenlijk van België op dat ogenblik. Zei: het enige wat wij willen is Ruhe und Ordnung. We gaan zelfs de Joden gerust laten. We mogen ook niet vergeten, de Jodenster is pas verplicht geworden in mei 1942. De razzia's dateren van 1942, maar toen was de man was weg. Hij zat toen in zijn Haute-Savoie, in de Franse Alpen, in zijn askluizen daar in zijn berghut.
0: Misschien is het goed om iemand te begrijpen, hè, om toch ook even terug te keren nog naar zijn jeugd. Want we denken soms socialisten, dat zijn kinderen van arbeiders of zelfs arbeiders. Dat is zeker niet het geval van Hendrik de Man. Hè?
1: Nee, de belangrijkste socialistische leiders in de tijd van de Man waren mensen uit de burgerij. Ja. Ik denk aan de Man, maar ik denk ook aan Spaak. Spaak kwam uit een echt Brussels bourgeois milieu. Hij hield van lekker eten. Hij was een 100% bourgeois. Maar in zijn jeugd is hij dan heel links geworden. Hij heeft zelfs met Trotsky gesympathiseerd. Hij is naar Moskou gegaan. Hij vond dat een fantastisch systeem. Hij was realistisch. Spaak was heel slim. Misschien niet zo verstandig, maar wel heel slim. Heeft hij zich achter de Man geschaard? De leiders van de socialistische beweging, de meeste waren bourgeois. Anselen natuurlijk niet. Anselen kwam eerder uit de lage middenklasse. Maar echte arbeiders waren er niet bij die leiders. En als ze er waren...
0: Maar vond bijvoorbeeld Hendrik de Man dan ook dat arbeiders... was dat toch een soort paternalisme? Ik bedoel, was dat zo van, ja, wij, de intellectuelen, de mensen die het goed hebben, moeten nu gaan zorgen voor die arbeiders waar niet goed voor gezorgd wordt en die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen?
1: Dat is waar. Hij was daar niet alleen in, trouwens. Maar een soort paternalisme, een soort elitisme, dat hem terecht en onrechte toch ook wel kwalijk genomen werd.
0: Ja. Goedmenend wellicht, maar...
1: Ja, uiteraard goedmenend. Ja.
0: Hoe was het, trouwens Hendrik de Man met vrouwen? Was hij een beetje een player?
1: Hendrik de Man is altijd heel discreet geweest over zijn privéleven. Hij was getrouwd. Hij had twee kinderen bij die vrouw. Hij is daarvan gescheiden. Het moet een dramatische echtscheiding geweest zijn. Hij heeft zijn kinderen gekidnapt. Nadien zei hij aan zijn beste vriend van: ze was alcoholieker en ik wilde dat mijn kinderen niet aandoen. Hij heeft dan zijn kinderen eigenlijk zelf opgevoed. Hij is dan met een vriendin naar Duitsland gegaan. Daarom is hij ook naar Duitsland gegaan. Dat is toch op een sisser uitgelopen. Ik denk een nieuw samengesteld gezin, want zij bracht daar ook twee kinderen mee. Dat is een enorme uitdaging natuurlijk. Hij is dan vrijgezel geweest van 29 tot 44, 45. Hij is dan hertrouwd en dat was blijkbaar een hele goede relatie.
0: Je verwees ook al naar zijn relatie met de koning. Hè? Op dat moment Leopold III. Hoe is die ontstaan?
1: Op een dramatische manier. We weten dat Leopold III was getrouwd met prinses Astrid, die enorm populair was. Hij was op vakantie in Zwitserland. Hij heeft daar een auto-ongeval gehad. Astrid was meteen overleden. En Hendrik de Man was toen minister van Openbare Werken. En dus werd Hendrik de Man op audiëntie gevraagd. Want er moest beslist worden waar gaan we ze begraven, waar gaan we ze leggen. En de koning was enorm van streek. En op een bepaald ogenblik begint hij heel hard te wenen. En hij zegt: het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk. Ik ik kan het niet aan. De nachten, vooral de nachten zijn heel erg. De man was natuurlijk ook gepakt daardoor. Hij pakte hem bij zijn hand. En ja, op dat ogenblik ontstond een zekere vriendschap tussen de twee. Hoewel de koning 15 jaar jonger was. Maar daarnaast ontdekte ze, want ze hadden dan veel contacten met elkaar, dat ze allebei dezelfde hobby's hadden. Namelijk vliegvissen op forel. Ja. De koning was ook een grote natuurliefhebber, net zoals de man. Hij was ook voorstander van urbanisatie, van ruimtelijke ordening. En daarin hebben ze elkaar wel echt gevonden.
0: En eigenlijk vertrouwt de koning zijn moeder een beetje toe aan Hendrik.
1: Ja, uiteraard. In 1940, als de oorlog begint, na 2 dagen wordt hij ontboden door de koning. En de man vraagt, wat kan ik doen? Welke duty job geeft je mij? En de koning wist op dat ogenblik eigenlijk niet. Maar wat hij kon vragen aan de man. Maar de man had toen al een goede relatie met koningin Elisabeth. En hij vraagt haar zorg voor mijn moeder. En dat heeft tot gevolg gehad. Want koningin Elisabeth wou natuurlijk weduwe zo vaak mogelijk bij haar zoon zijn. Dat Hendrik de Man ook in heel nauw contact gekomen is met Leopold. En dat ze ook heel veel samen gepraat hebben waarschijnlijk. Wat er moest gebeuren met België.
0: Ja, en dat was toen het hele kersteneten. Hè? Dat was de hele uitdaging. Wat gaan we doen? Wat gaat de regering doen?
1: Ja.
0: Wat gaat de koning doen? Ja. En Hendrik zit daar dan eigenlijk als lid van de Socialistische Partij, als minister en als vriend van de koning middenin.
1: Hij zit daar middenin. Maar wat we niet mogen vergeten, dat is dat Leopold had een immense bewondering voor zijn vader.
0: Albert I.
1: Albert I was heel populair. Maar Albert I was ook een vrij autoritaire koning. Hij is met de Duitsers gaan onderhandelen in 1917 zonder medeweten van zijn regering. Hij eiste ook op dat hij zelf het bevel had over de troepen. En wat Leopold III gedaan heeft in 1940 is gezegd, ik ben het hoofd van de troepen, ik blijf bij mijn troepen. Ja. Dus ik vraag mij dikwijls af, als Albert I nog had geleefd, en dat had best gekund, wat zou hij gedaan hebben? En er is heel veel kans dat Albert hetzelfde zou gedaan hebben als Leopold. Het was een bijzonder dramatisch moment natuurlijk. De Duitsers vallen binnen. Wat moet je doen als ministers? Moet je blijven? Moet je weggaan?
0: Ja, maar goed. Dus de merendeel van de regering vertrekt. Eerst naar Frankrijk, uiteindelijk naar Londen. Ja. Waarom Hendrik niet?
1: Omdat hij vond dat hij in het land moest blijven. Hij was dus enorm.
0: Zelfde redenering als de koning.
1: Zelfde redenering van de koning. Hij was enorm boos en ontgoocheld. En de koning trouwens ook. Dat 1/3 van de burgemeesters was ook gevlucht. Mm-hmm. Huismans, burgemeester van Antwerpen, was ook gevlucht. Terecht waarschijnlijk. Maar iedereen had de bevolking in de steek gelaten. De politici hadden al zo weinig krediet. En dan lopen ze ook nog weg op het moment dat de mensen hen nodig hebben. Dus de politici werden werkelijk uitgespuwd. We mogen ook niet vergeten dat na de Franse capitulatie heeft de regering zijn ontslag aangeboden aan de regering. Dus aan de koning. Dus ze voelden aan dat ze misschien wel ongelijk hadden. Maar de koning heeft ze eigenlijk gered. Want de koning heeft gezegd, ik kan dat niet accepteren, want ik mag geen politieke daden stellen. Spaak is proberen terug te komen. En van miserie. En na lange gesprekken heeft hij dan toch beslist om naar Londen te gaan. Dus dat was echt niet zo evident om naar Londen te gaan. 8 ministers zijn gewoon in Frankrijk gebleven en zijn tot 42 eigenlijk hebben ze bij de neutraliteit gezworen. Dus wat de man gedaan heeft Ik vind het moeilijk om het te beoordelen, maar het was niet zo uitzonderlijk.
0: Je schetste daarnet al, hij is dan het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog in een berghut in de Haute-Savoie, in de Franse Alpen, gaan zitten niks doen, durf ik zeggen. In de natuur gaan leven, maar in elk geval zeker niet politiek actief zijn. Hoe heeft hij de bevrijding beleefd daar?
1: Hij zat daar op een gebied waar het maquis nogal, dus de Franse weerstand, nogal actief was. En hij voelde aan, hij wist dat hij verbrand was. Hij had daar nooit last van gehad, maar toen de bevrijding naderde, toen de landing van Normandië er geweest was, begon hij toch bang te worden dat daar iets zou kunnen gebeuren. En vond hij het toch wel wijzer om te vluchten.
0: Zwitserland was niet ver natuurlijk.
1: Zwitserland was absoluut niet ver. Hij was dus van plan om over de bergtoppen, hij dacht dat hij daar niet zou gezien worden, om over de bergtoppen naar Zwitserland te vluchten. Hij had die route allang verkend. Hij wist hoe hij daar moest gaan. Met een rugzak van 24 kilo, we moeten goed weten, een getrainde paracommando heeft er maximum 18, is hij begonnen aan die tocht, maar men heeft hem gevonden en naar het dal gebracht. Wat er dan juist gebeurd is, weten we niet allemaal, maar het is toch op een heel avontuurlijke manier dat hij er uiteindelijk in geslaagd is om in Zwitserland te geraken.
0: Uiteindelijk, na de bevrijding, komen er heel veel processen tegen collaborateurs in België. Uiteindelijk ook eentje tegen Hendrik de Man, maar hij is niet aanwezig op dat proces.
1: Nee, hij is niet aanwezig omdat hij niet wist dat het proces gaande was. Hij wordt dus bij verstek veroordeeld tot 20 jaar. Nu, 20 jaar was het standaardtarief bij verstekveroordelingen. Ja. Maar hij kreeg een boete van 10 miljoen Belgische frank te betalen aan de Belgische staat. Op dit ogenblik zou dat 6 miljoen euro zijn. Kon hij absoluut niet ophoesten. En vervallen verklaring van de Belgische nationaliteit. Dus eigenlijk burgerlijke dood.
0: Ja, stateloos.
1: Onmiddellijk heeft hij geprobeerd om in beroep te gaan. Hij heeft daar een advocaat voor aangesproken. Dus maar het Openbaar Ministerie is zelf onmiddellijk in beroep gegaan. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Op dat tweede proces was hij niet lijfelijk aanwezig, maar wel zijn advocaat. Eigenlijk noem ik het een slordig proces. Men heeft het niet nodig gevonden om nieuwe onderzoeksdaden te stellen, om de zaak serieus te onderzoeken. We mogen ook niet vergeten dat de advocaat van de burgerlijke partij was een zekere Grégoire. En Grégoire was een echt uitgesproken vijand van Hendrik de Man. Een man van het verzet ook. En op dat ogenblik werden die advocaten, trouwens tot een 20 jaar geleden, dat was een prerogatief van de minister, hij duidde die advocaat aan. Mogen we ook niet vergeten, Grégoire was net minister van Justitie geweest. De rechters waren jonge mensen die nog een carrière moesten maken. Een carrière die bij justitie volledig politiek bepaald waren. Als jonge rechter en je wil nog carrière maken, dan ga je toch niet ingaan tegen de wensen, tegen de eisen van een oud-minister. Dus het is allemaal heel, heel menselijk en heel begrijpelijk, maar uiteindelijk bijzonder tragisch voor Hendrik de Man.
0: Is hij ooit nog terug naar België gekomen?
1: Hij is wel een paar keer incognito naar België gekomen tussen 40 en 44. Maar nadien, nee, dat heeft hij niet gedurfd.
0: Hoe is hij aan zijn einde gekomen?
1: Heel stom. Onder een trein gereden met zijn auto. Sommigen hebben durven suggereren dat het zelfmoord was. Je weet dat natuurlijk nooit. Maar ik twijfel er sterk aan, omdat hij een week voordien was hij nog gaan vissen met zijn beste vrienden. Zijn vrouw had in haar dagboek geschreven, hij leeft helemaal op, hij is zo gelukkig. Het jaar daarvoor had hij in Duitsland een aantal heel succesvolle lezingen kunnen gaan geven. Dus de sfeer was stilaan aan het opklaren eigenlijk. En het lag ook niet in zijn temperament om een nederlaag toe te geven.
0: Het titel van jouw boek, Hendrik de Man, visionair of verrader met een vraagteken. Wat is het antwoord van Mieke van Hagedoorn daarop?
1: Ja, verrader zou ik niet durven zeggen. En ik volg daarin Leopold III, die in 79, enkele jaren voor zijn dood, nog een brief geschreven heeft aan de kinderen van de man, zeggende: ik heb nooit getwijfeld aan zijn loyoteit en zijn vaderlandsliefde.
0: Dus die volg jij? Loyaal, vaderlandslievend, geen verrader.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik geef toe, het is eigenlijk heel bizar. Na 50 jaar doodgezwegen, maar als er over gesproken wordt, dan wordt er altijd over getwist, was hij nu een verrader of was hij er geen.
0: Dankjewel Mieke van Hagedoorn. Je nieuwe boek Hendrik de Man, visionair of verrader, is uitgegeven bij Erzberg. Dankjewel om bij ons te zijn.

0: Dit hoorde je eerder vandaag in de wereld van Sophie.
1: Kom aan, zeg, we zijn 2000 mensen verloren aan de hitte en meer dan 3000 hectare aan de droogte. Dat is toch geen kwestie meer van ideologische voorkeur? Dit is nationale veiligheid.
0: Uitgesproken in de wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1. Kies je voor...
2: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor...
3: De meest foute 80's hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: De Afghan Wakes brachten in de zomer een nieuw album uit. Daarover gaan we het hebben, want Aiko heeft gesproken met frontman Greg Dulli. Dat hoor ik dus in Wonderland, zometeen na het nieuws van 7 uur.
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tijdens de derde hittegolf in ons land, die duurde van 28 juli tot 16 augustus, zijn er 365 Belgen meer gestorven dan normaal in diezelfde periode. Dat meldt het gezondheidsinstituut Cienzano. Dat betekent dat er een oversterfte was van 7%. Ter vergelijking, tijdens de eerste hittegolf van 18 juni tot 1 juli bedroeg de oversterfte nog bijna 50%. Toen stierven er 1747 landgenoten meer dan normaal. De nettarieven op de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven zullen de komende 5 jaar wellicht met de helft stijgen. Dat zegt energieregulator KREG. Dit jaar betaalt een gezin nog €97 voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnet. Maar dat bedrag zal aanzienlijk duurder worden, omdat hoogspanningsbeheerder Elia grote werken plant. Onder meer aan de Ventulus hoogspanningslijn en het energieeiland in de Noordzee. Die kosten rekent Elia deels door aan gezinnen en bedrijven. Rond deze tijd begint het 83ste filmfestival van Venetië. Wat we mogen verwachten, vertelt filmjournalist Lieve van Gils ter plaatse.
8: Op de rode loper filmsterren natuurlijk. Vandaag onder andere George Clooney en Guy Pearce, die de rol van mediamagnaat Rupert Murdoch speelt in de openingsfilm van vanavond, Inc., over de oprichting van de Britse tabloidkrant The Sun. Maar we moeten eerlijk zijn, er zijn minder celebrities dan de vorige jaren. Net als in Cannes is Hollywood amper vertegenwoordigd hier in Venetië. De grote studio's durven hun films blijkbaar niet meer te verbranden op de Europese festivals. Slechts 2 van de 21 competitiefilms zijn geregisseerd door vrouwen en dat stuit op kritiek. En tot slot zijn er ook geen Belgische films geselecteerd dit jaar. En toch belooft het hier weer een groot filmfeest te worden, met als bekroning de Gouden Leeuw voor beste film volgende week zaterdag.
7: In de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Brennan won voor de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus. Hij is onder de indruk van de ploeg van Brennan, die perfect werd aangetrokken door Wout van Aert.
9: Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma.
2: Zeker in zo'n technische finale. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om te winnen.
7: De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen, maar het wordt geleidelijk droger.

Jungle, Move Like You Do. Goeie binnenkoper voor een woensdagavond. Een heel goede avond. Je kan hier vanavond nog tickets winnen voor het optreden van Dijf Sanders in de Roma. Dat is al één leuk ding. Nog iets heel leuk. Aiko komt vertellen over het nieuwe album van de Afghan Whigs dat in de zomer is uitgekomen. En zij heeft ook gesproken met de man achter de groep, Greg Dulli. Allemaal voor straks. Eerst nieuwe muziek van een oude bekende, want de kluis van Prince is weer eens opengegaan. Vorige vrijdag is er een nieuw album vol onuitgebracht materiaal uitgekomen. Het heet Timeless. What's in a name? Want de tracks op het album komen allemaal uit verschillende periodes. Opgenomen zijn ze tussen 1977 en 2016. Je krijgt dus Prince in verschillende gedaantes. Ik ga er nu eentje spelen. Dat is opgenomen in de lente van 1995. Nieuwe muziek van Prince dus. Welkom, dit is Stone.

0: Kreis. Radio 1.
1: Radio 1 Lage Landenlijst.
0: Ja, deze zaterdag hoor je hier op Radio 1 de 100 mooiste Nederlandstalige liedjes in de Lage Landenlijst. Tussen 9 en 6 presenteert Evert Venema live van op het Marktplein in Mazeik. Het is heel belangrijk dat je nog gaat stemmen voor jouw drie favoriete Nederlandstalige liedjes. Dus, want jij bepaalt de lijst. Stemmen doe je via, bij Radio 1 via VRT Max is dat. En dat heeft Guillaume al gedaan. Goedenavond, Guillaume.
2: Hallo.
0: Merci om te stemmen, eerst en vooral. Heb je iets speciaal met Nederlandstalige muziek?
2: Goh, ik weet het niet zo goed. Ik denk het ergens wel. Ik hoorde ooit zo de naam vallen Belgicana en dat is wel blijven hangen, want ik denk wel dat Vlaamse, Belgische muziek wel echt een genre op zich is eigenlijk.
0: Ja, klopt, inderdaad. Je hebt ook in jouw top 3, als we er dan even naartoe gaan, iemand gestemd die Vlaams-Nederlands is. Eigenlijk een Neder-Belg, denk ik dat we hem kunnen noemen. Frans
2: klopt.
0: Kalf, iemand die vrij recent op het muzikale podium is verschenen. Vertel eens, wat vind je zo goed aan hem?
2: Goh, een goeie vraag. Dat is iets dat ik recent ontdekt heb. Dat heeft me zo bij de keel gegrepen en dat is blijven hangen. En sindsdien is dat een nummer die dat on-repeat thuis oplegt. Wat vind ik er zo goed aan? Geen idee. Het is zo een van die nummers dat je kunt blijven opleggen op een dag. Maar ik kan niet pinpointen waarom. Pakt mee. Super hard.
0: Hij heeft nog maar 2 singles uit Frans Kalf. Eentje daarvan staat in jouw top 3 en is al goed aan het gaan. In het algemeen heb je wel een vrij jonge top 3. Meldheads zitten er ook in met Naïef en Kaat van Stralen met Stop met Wenen. Dat zijn dan iets ruigere nummers weer, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat ik dat een dijk van een song vind. Dat is een knaller ref van Kaat van Stralen. En de boodschap is ook wel... ijzersterk in een periode van manosphere en al dat soort zaken.
0: Oké. Je hebt erover nagedacht. Ook een beetje op gevoel gestemd? Is het zo'n impulsieve stemming geweest? Of wist je van...
2: Goh, het was niet impulsief. Ik wist van Frans Kalf dat dat op 1 moest, maar het was nog een twijfel van wie dat er op 2 en wie dat er op 3 moest komen te staan.
0: En de knoop heb je doorgehakt. Dank je wel daarvoor, want jouw stem is belangrijk. Daarmee kunnen we dus een mooie lijst creëren deze zaterdag. Als je het thuis nog niet gedaan hebt, ga het dus zeker doen op VRT Max bij Radio 1. En dan, Guillaume, hoop ik voor jou dat ze allemaal zo hoog mogelijk mogen eindigen. Zeker Frans Kalf, jouw nummer 1, die ga ik nu draaien, terwijl je voor me stond. Merci, Guillaume, om te stemmen.
2: Dank
0: en nog een fijne avond, hè.
2: Bye-bye.
0: Bye.
3: Waar de dagen ons niet breken, waar we niet vechten met onszelf.

stond je dan met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen, zie een wolk maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draadje.

Voor luisteraar Guillaume is het de absolute nummer 1 in de lage landenlijst. Frans Kalf met Terwijl je voor me stond. Stemmen voor jouw top 3 kan nog. Het moet zelfs nog. Via VRT Max doe je het bij Radio 1. En dan zou dit eigenlijk ook kunnen. Dit is Grote Komeet, twee Nederlanders, Go To Gym en Jacob Dubbel. Met een heel dansbaar, zonnig projectje. Er is twee mensen.

0: grote komeet met twee mensen. Op de E40 van Gent naar Brussel is in Aalst door een ongeval de rechterrijstrook versperd.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: We willen graag nog een album belichten dat deze zomer is uitgekomen. De nieuwe plaat van The Afghan Wigs, de groep rond Greg Dulli.

0: Marco, je hebt de man deze zomer nog kunnen spreken, hè? En na de aanloop naar het concert op het Cactus Festival, kan je nog eens duiden, wie zijn de Afghan Whigs precies?
1: Wel, het is een van de groepen die ik goed heb leren kennen tijdens mijn studentenperiode, begin jaren 90. De grunge-periode was dat, die heb ik heel actief meegemaakt. En een van de groepen die toen werd opgepikt door Sub Pop, het legendarische label uit Seattle, dat waren de Afghan Whigs. Nu echt grunge kan je ze niet noemen, ze hadden wel die typische zware gitaren. Er zat ook een dreigende sfeer in, donkere teksten ook. Maar de frontman, Greg Dulli, die had een grote voorliefde voor arrangementen met strijkers, blazers, piano en ook invloeden uit soul en R&B. En dat was wat hen specifiek bijzonder maakte. Zij kwamen natuurlijk wel uit diezelfde alternatieve scene van bijvoorbeeld Nirvana of Mudhoney. Maar Greg Dulli die had een veel bredere muzikale woordenschat te horen in zijn muziek. De plaat waar ze stilaan mee groot werden, dat was Congregation uit 92. Die was uit op Sub Pop. Maar vooral het album Gentleman uit 93, dat was hun grote moment. Dat was ook de plaat waarmee ze naar een major label zijn gegaan en waarop Dulli zijn eigen donkere, destructieve kant bijna genadeloos blootlegde.

0: Ja, en toch zijn ze in tegenstelling tot een aantal generatiegenoten nooit echt het grote commerciële succes geweest. En nooit de grote commerciële succesvolle band. Dat zijn ze nooit geworden.
1: Nee, het is toch eerder een cultband geweest, maar wel eentje met een trouwe achterban, ook in ons land. En ze zijn dus nog altijd actief, want ondertussen zijn we bijna 40 jaar verder sinds het ontstaan van de groep. En er is een nieuwe plaat. Die heet Soft Control. En naar aanleiding van die plaat kon ik dus met Greg Dulli spreken. In Brussel was dat. En hij klonk meteen als een heel trotse vader die nog altijd heel blij is dat hij dit kan doen. Al laat hij zich wel niet meer dicteren door deadlines. Hij heeft zijn tijd genomen om een plaat te maken die hij zelf graag hoort.
2: I've never made an album that I wasn't proud of and excited when it came out. So that this is happening is, you know, it's still a thrill, the same thrill I got as a kid. The magic of albums is they come from nothing. There was nothing there, and then you made it be there. From, you know, painting and drawing as a child, taking sculpture in college, and, you know, like making something that wasn't there. It's just my favorite, even making lunch. This record, you know, took a lot longer than it's like the longest one, in the longest space between. But I also took time off once the process started going and I got some songs I liked and knew I had the building blocks to take it to completion. It became as exciting as it always was, and, you know, unique and different in its own way, and, you know, comforting and similar in other ways. But in the end, you know, I have to love it, and I do.
0: Greg Dulli van de Afghan Wicks over het plezier van creëren, of het nu schilderen, tekenen, eten maken of een plaat schrijven is. Zolang je maar iets kan maken. Hè?
1: Ja, inderdaad. Daar draait het dus echt om, hè, om dat plezier. Want op zich heeft hij eigenlijk niks meer te bewijzen. De man is inmiddels in de 60. Heeft 18 albums gemaakt in zijn carrière met verschillende projecten. Hij toerde in het verleden ook eindeloos. Hij heeft alles meegemaakt. De seks, de drugs en de rock and roll. Nu, die tijd die ligt wel achter hem. En dat hoor je ook aan Soft Control, die nieuwe plaat. Die klinkt op zich qua sound wel vertrouwd. Alle bekende elementen zijn aanwezig. De zware gitaren, de soulvolle melodieën, zijn stem natuurlijk. En tegelijkertijd laat Dulli ook wel songs toe die je misschien niet meteen van de Afghan Wicks verwacht.

0: Duvatine, wat betekent dat woord, Aiko?
1: Ja, ik heb het hem moeten vragen. Het is iets heel specifieks. Het is een speciaal soort verduisteringsgordijn dat vooral in filmstudio's gebruikt wordt. En Greg Dulli die kocht begin jaren 2000, toen hij zelf in een bijzonder destructieve periode zat, een pak van die gordijnen om zijn volledige huis te verduisteren.
2: Duvatine is blackout curtain. They use it in movies. When I was in a particularly self-destructive period in the early part of this century, I went to a movie house and bought a bunch of Duvatine, and I blacked out all my windows in my house, and so that I had permanent midnight, and I could just live in the dark.
3: What does that do to a person?
2: Well, I mean, in my case, it just, you know, I was destroying myself, so it didn't matter. Part of me had given up. But in this case, with 24 years of healthy living and the perspective of looking back on that, Duvatine became the void, the abyss, the great unknown, the darkness in front of us. Thusly enabled me to watch my life pass before my eyes and kind of have like little flashes of 8-year-old me, 12-year-old me, 50-year-old me, 25-year-old me, just little pieces, you know, like every human is a compilation of their memories. Singing this song, it's utterly transformational. Like I have a visceral reaction to it every time I sing it. It is the most important song I am singing. For some reason, it is all-encompassing in my psyche, in my body, in my literal being. It is me visiting earlier versions of me and ultimately landing on me now.
1: Ja, meer dan 20 jaar geleden trok hij dus letterlijk de gordijnen dicht om zich terug te trekken in een donker hol. En nu gebruikt hij dat woord Duvatine als een soort ontmoeting met vroegere versies van zichzelf. En dat is misschien ook wel het contrast met de oude Afghan Weeks, want toen zat de jonge Greg Dulli midden in de storm. En nu kan hij met een andere, een gezondere blik terugkijken op de persoon die hij toen was.
0: Deze zomer speelden de Afghan Weeks op Cactus Festival. Komen ze nog terug?
1: Ja, begin oktober. Dan komen ze naar ons land voor 3 concerten. Op 1 oktober spelen ze in de OM. Dat is die nieuwe zaal in Serijn bij Luik. Op 4 oktober in de Roma in Antwerpen. En op 5 oktober in de AB in Brussel. En op zich is dat best opmerkelijk, want de Europese tour is niet zo heel erg lang. Maar België heeft toch wel een bijzondere plek in hun hart.
2: I remember Botanique. I remember Demo Crazy in Ghent. I remember the first festival that we ever played was Rock Herk. You're going to remember your first festival. Yeah. You're just going to. And that was mine. So my first festival was a Belgian festival. So for that reason alone, it's going to have a little mark next to it. It's a delight to play here. You know, like Belgium and Holland have been very good to us.
0: Greg Dulli van de Afghan Weeks, die zijn eerste festival ooit in ons land speelde op Rock Herk. Een moment uit zijn carrière dat hij nooit zal vergeten. De nieuwe plaat heet dus Soft Control. En begin oktober komt de groep ook naar ons land voor 3 concerten. Dit is Duvatine volledig.

Uit de nieuwe plaat Soft Control van The Afghan Whigs, Duvetine. Verder met de Britse producer James Ellis Ford. Die bracht in de zomer een nieuw album uit. En dat maakte hij op zijn eentje van in zijn ziekenhuisbed. Want hij vecht op dit moment tegen kanker. En het nummer dat je gaat horen is vrij uptempo. Een manier van James Ellis Ford om even te focussen op de leuke dingen in zijn leven. En dat doen we dus nu samen met hem op The Ever After.

0: fans van Dave Sanders die op 11 september nog niets te doen hebben, blijf zeker luisteren, want zometeen kan je tickets winnen voor het optreden in de Roma. Dit was Fatoubata Diawara met Jane.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Last Weekend, zo heet de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Ze was een tijdje weg geweest, had in 2023 nog wel een album uitgebracht met Boy Genius. Maar solo was het 6 jaar geleden al. Naar vorige album Punisher kwam uit in 2020. En in die 6 jaar is er van alles gebeurd waarover ze zingt op het album. Ze moest onder andere afscheid nemen van haar vader. Haar relatie met acteur Paul Mescal stond heel erg in de spotlight. Ze waren zelfs verloofd, maar ondertussen is het uit. En ze is al een hele tijd samen. Nu met iemand anders, met comedian Bo Burnham. Oftewel Bobby, dat is een naam die je Phoebe Bridgers heel erg vaak hoort zingen op Last Weekend. De titeltrack krijg je hier.
3: Back when

0: Last Weekend, het nieuwe album van Phoebe Bridgers, is ons album van de week. Als je een exemplaar wil, via VRT Max bij Radio 1, kan je er eentje winnen. En dit was dus de titeltrack.
1: Wonderland.
0: Volgende vrijdag 11 september spelen Dijf Sanders en drummer Simon Segers in de foyer van de Roma. Het belooft daar een spirituele muzikale ervaring te worden op basis van de field recordings die Dijf Sanders maakte in Vietnam. Ik heb nog 3 duo-tickets liggen voor dat optreden. Dus als je er graag bij bent, volgende vrijdag 11 september bij Dijf Sanders en Segers in de Roma, dan moet je nu een berichtje sturen via VRT Max bij Radio 1 met je volledige naam en je e-mailadres. Dan ben je er misschien bij. Dit is Dijf Sanders met The Village.

Volgende vrijdag 11 september speelt Thijs Anders dus samen met Simon Segers, de drummer, samen in de foyer van de Roma. Daar had ik nog duo tickets voor liggen. Winnaars zijn Jolien Nijs, Jasper Kermans en Jan Hellemans. Heel veel plezier daar. Dit is Queens of the Stone Age en Nicky Lane met Easy Street.

Bij het nieuws van 8 uur is er Sportza hier op Radio 1. STVV speelt tegen Union in de Jupiler Pro League. En dat volg je dus hier. Jonathan met de penningen staat klaar voor je na het nieuws. En Charlie XCX sluit Wonderland nog af voor het nieuws met Camera. Een fijne avond.

0: Hallo, met Cherish.
1: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
2: Oh, wow.
3: That's really kind of you.
4: Compagnie Merkpoel.
5: Wow, dat is super goed nieuws.
4: Live van op het theaterfestival in Brussel. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kan dat nu niet doen.
7: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogeveenen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het Veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik vanavond, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft, zegt hij. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de aanpak van de ebola-uitbraak in Congo moet opgeschaald worden. Er zijn nu al meer dan 3000 doden na de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Het is zo de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. De WHO zegt dat er meer contactonderzoek nodig is en roept landen op om meer geld te storten, zodat meer mensen een behandeling kunnen krijgen. Een vaccin is er niet tegen deze variant. Vanaf volgende maand starten mogelijk testen van een vaccin voor deze variant. In het voetbal proberen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich vanavond te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. In Leuven is zo net de terugwedstrijd begonnen tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Oazel won de heenwedstrijd in Polen met 1-4. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag wordt het droger met enkele opklaringen, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1.
4: Sportza.
1: Jonathan met de penningen.
12: Een hele goede avond, midweek voetbal. Jawel, in onze voetbalcompetitie volgen we STVV, Union en Europees neemt OH Leuven Ladies dus de laatste horde richting Champions League.

0: Baby. Destiny's Child, goeie avond nog eens. Twee voetbalwedstrijden live bij ons op Radio 1 deze avond. Met straks in onze competitie STVV Union. Dat is een inhaalwedstrijd door de Europese schema's van die twee ploegen in de voorrondes. En bij de vrouwen zijn die voorrondes nog volop aan de gang. En staat OH Leuven met anderhalf been in de competitiefase. OHL neemt het vanavond opnieuw op tegen de Poolse landskampioen Czarny Sosnowiec. Maar speelt de terugwedstrijd met een voordeel door de ruime 1-4 in de heenmatch. Hermien van Bever, jij volgt die match voor ons. Die is ondertussen begonnen. Goedenavond.
1: Goedenavond intussen. Inderdaad, alle 6 minuten ver op dit moment. Stand nog 0-0. Maar ja, je zegt het, OH Leuven inderdaad met anderhalf been toch al in die league phase. Want 1-4, ja, die cijfers vertekenden misschien het beeld een beetje. Want het niveauverschil was ook niet zo groot. Maar het is een bonus die ze niet meer uit handen mogen geven. Dat weten ze ook bij de Belgische kampioen. En ja, ze zijn degelijk aan de wedstrijd begonnen. Leuven spelen ook min of meer met hun sterkste ploeg. Met dan onder meer Louise Seynaven in doel. Zij deed het alweer prima vorige week. En dat was misschien wel het grootste verschil. De doelvrouwen. Want de Poolse doelvrouw Palinska die ging toch een paar keer stevig in de fout. En onder meer zo kon Leuven zo ruim winnen met dus 1-4. Dus nu ja, minstens gelijk spelen of ja, vooral geen 3 tegengoals slikken. En dan is het zover. Dan hebben ze een 2-op-2 en een perfect rapport. Want voor het tweede jaar op rij zouden ze dan de league face van die Champions League halen. Heel straf. En zeker als je weet dat daar ook een stevige financiële bonus aan vasthangt van ruim €500.000. Daar kunnen ze al wel iets mee gaan doen bij de Belgische kampioen. Ze komen voorlopig niet in de problemen. Nog geen Poolse kansen gezien, maar de bal gaat vrij vlot rond. Dat wel bij beide ploegen. En bij Leuven kon Jada Konijnenberg al 1 keer doorgaan in de 16. Maar een echte kans daarop is het na intussen 7,5 minuut ver. Nog altijd wachten, nu even kijken. Maar nee, afgevlacht inderdaad voor buitenspel. Het was Sosnowiec dat trouwens eens kwam piepen in de 16 van Seynaven. Maar dus vlag omhoog van de lijnrechter en wegkans. Ook kort nog even meegeven dat Anderlecht, ook op dit moment de vrouwen van Anderlecht, dus Europees spelen in de Europe Cup. Zij spelen daar in de eerste kwalificatieronde nog maar bij Feyenoord. En bij rust stond Anderlecht 3-1 achter. Terwijl ze de heenmatch wel hadden gewonnen met 2-1. Maar nu dus 3-1 achter. Even kijken, dat is nog altijd het geval. Dus op dit moment gaat Anderlecht niet door in die Europe Cup. Maar ze hebben nog ruim 1/2 uur om daar iets aan te doen. Dat zijn de stand van zaken, om het zo te zeggen, hier vanavond. We kijken dus vooral naar OH Leuven. Zien of ze het afmaken, of ze het helemaal binnenhalen. Die Champions League, dit nog meevolgen. Misschien komt daar een eerste hoekschop uit.

uit. Ik denk het wel. En dan kunnen we die misschien nog kort even meepikken. Ik hoor het wel als we te lang blijven hangen hier. Maar een eerste hoekschop dus voor OH Leuven. En wie weet kan daar gevaar uitkomen. Een eerste keer echt gevaar. Isa Dekker staat klaar om die te nemen van op rechts. Dekker, een van de Nederlandse speelsters bij de Belgische kampioen. En ze staan daar allemaal op een lijn ter hoogte van het strafschoppunt. En daar komt nu dan die hoekschop even kijken. En Palinska, de doelvrouw, zit er dit keer wel goed bij. Bokst die bal weg. En zo kans verkeken. Stand hier dus nog 0-0 tussen Leuven en Sosnovets.

0: Change van Tears for Fears. 0-0 nog in de terugwedstrijd tussen OHL en de Poolse landskampioen in die laatste Champions League voorronde, maar wel met die 1-4 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dan gaan we even naar een storpje in de atletiekwereld. Gisteravond de Franstalige krant Le Soir had een interview met sprinster Delphine Nkansa en de titel van dat artikel was opmerkelijk. Er stond: de sfeer bij de 4x100 meter ploeg is super toxisch, heel erg giftig. Een stevige uitspraak die vandaag veel stof deed opwaaien, niet alleen bij ons, maar ook bij de Belgian Rockets zelf, bij die estafetteploeg. En Nkansa kreeg berichten van de andere vrouwen met de vraag wat ze verkeerd hadden gedaan. Volgens Nkansa is de titel totaal uit de context getrokken. Ze had het artikel gecontroleerd, maar dan is de titel later nog veranderd. Vertelt ze aan ons in het Engels.
1: They all sent me a message today. What? What happened? Roger told me, what did we do to you? And I was like, you did nothing for me. But when I accepted the article, it was... For me, it was sure it was about the logistic, you know? Mm-hmm. But with this another title, it shows that everything is a bit changed, you know?
0: Ja, volgens Delphine Nkansa is het team dus niet giftig, maar wel haar eigen situatie. Die is heel moeilijk om mee om te gaan. Nkansa woont en traint in Parijs. Op heel veel estafettetraining kan ze er daardoor niet bij zijn. En dat weegt mentaal door op haar. En ze heeft dan ook het gevoel dat het haar schuld is als er iets misloopt bij het team.
1: The only problem I have is with the fact that I can't go to all of the trainings. This is difficult for me because I had to deal with the fact that people are not happy with that, that I have less trainings than the others. That's why it can always be my fault sometimes, you know, but it was not in a negative way. It was nothing to deal about the girls. It's all about logistics. The fact that I can't go to the training, for me, it was really bad mentally for me.
0: Voilà, het heeft dus helemaal niks te maken met het team dat legt, Delphine Nkansa zelf uit.
2: Radio 1. Sportza.
0: Over een kwartiertje trappen ook de volgende wedstrijd live op gang. Dat is er eentje in de Jupiler Pro League. Een inhaalwedstrijd tussen Sint-Truiden en Union. De nummers 3 en 2 van vorig seizoen. Union maakte dit weekend het eigen niveau nog eens flink duidelijk in de Brusselse derby, waar het met 3-0 uitpakte tegen Anderlecht. Maar ook STVV walste zondag over Antwerp. Interessante ingrediënten dus voor die wedstrijd straks. En we trekken al eens naar onze man ter plekke in Staaien. Dat is vanavond Peter van der Bemt. Goedenavond, Peter.
3: Goedenavond, inderdaad. Een interessant duel tussen de nummers 3 en 2 van het vorige seizoen natuurlijk. En Sint-Truiden dat de grote verrassing was in de titelstrijd. En hier een straffe prestatie leverde in de Champions Playoffs. Want Union geklopt met 2-1. Spectaculaire slotfase nog met een heel late penalty. En dat was toch een eeuwigheid geleden. 2 jaar zelfs dat Union nog een wedstrijd in de playoffs had verloren. Het was het begin van het einde ook van de titeldromen van Union. Later volgde natuurlijk nog een pandoering voor de Brusselaars in Jan Breidel. In een rechtstreeks duel met Club Brugge. Maar ik zou zeggen, het begin van het einde, dat viel hier te noteren op Staaien. Waar Sint-Truiden, ja, dat ook wel moeilijk aan de playoffs was begonnen, toch nog even zijn woordje wilde meepraten natuurlijk. En niet altijd even gediend was, zal ik het zacht uitdrukken, met een paar beslissingen van de scheidsrechter. Onder meer in de heenwedstrijd in die playoffs op het veld van Union. Maar goed, we zijn alweer een paar maanden later natuurlijk. Sint-Truiden heeft zijn start niet gemist, zou je kunnen zeggen. Al had het veel beter gekund, want hier thuis tegen Lommel maar 1-1 gelijk gespeeld tegen de promovendus in de derby. Maar kansen genoeg om te winnen. En het natuurlijk op het veld van Cercle Brugge in de laatste paar minuten nog uit handen gegeven. Een dubbele voorsprong, 3-3 gelijkspel moeten toestaan. Tussendoor een Europese nederlaag geleden. Maar goed, dat is niet zo erg, denk ik dan maar, dat STVV mag aantreden in de Conference League. Maar dus met die 5-9 is Sint-Truiden dan toch comfortabel mee. En dat kan je natuurlijk eigenlijk ook wel zeggen. Alles bij elkaar van Union, dat ook een Europese ontgoocheling heeft moeten verwerken en straks aantreedt in de Europa League. Interessant. Affiches liggen daar in het verschiet. En met 7-9 en vooral een zeer overtuigende prestatie tegen Anderlecht heeft de rust toch, voor zover die er nog niet was, doen weerkeren in het Dudenpark. En zo als Union hier punten pakt, is het gewoon mee met het koppeloton en is er werkelijk niets aan de hand. Er is wat betreft Union, want de ploeg heeft het natuurlijk uitstekend gedaan, een noodgedwongen wijziging doorgevoerd door de coach David Hubert. Want Rodriguez, die aan de aftrap stond tegen Anderlecht, zit zelfs niet in de wedstrijdkern. Hij is vervangen, dat zagen we toen in de wedstrijd, nadat hij een paar keer was gaan zitten met krampen. En we willen vooral geen risico nemen. Vandaar dat Rodriguez vandaag wordt gespaard. En de Zuid-Afrikaan uit het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Rehe Bohile Mokofing is vandaag voor het eerst titulaar. Hij heeft al een doelpuntje gemaakt natuurlijk. En zet ook nog eens een beslissende penalty om in de Supercup. Maar vandaag mag hij dus starten. Het is een heel ander profiel, moet ik zeggen. Het zal misschien ook op een andere manier ingevuld worden. Want Mokofeng is toch vooral een piepkleine nummer 10. Terwijl Rodriguez toch een beuker is hogerop in het veld. Dat gaan we bekijken. En dan opvallend bij de thuisploeg. Dat had de coach Frederik de Meijer al wel aangegeven. De spelers zijn vermoeid. Ik moet het een beetje managen natuurlijk. De workload met Europese wedstrijden die er over een paar weken aankomen. En dus heeft hij, ondanks die eclatante overwinning op het veld van Antwerp, 1-4 met een paar prachtige doelpunten, toch flink huis gehouden. En zien we dat Enhata, de linksback, op de bank zit. Hij wordt vervangen door Puppen. En ook centraal achterin Taniguchi, die er niet bij is, die op de bank zit. Wolke Janssens zal zowaar centraal achterin gaan spelen. En volgens trouwe STVV-watchers van vele, vele jaren, als het al ooit gebeurd is, want het was vroeger natuurlijk een spits, daarna ongetuned tot de verdediger. Als het al ooit gebeurd is, dan zal het nog niet heel vaak zijn en al een eeuwigheid geleden, want zij herinnerden zich dat niet, dat Wolke Janssens, dat denken we toch tenminste, we zullen het zien, of centraal achterin gaat spelen samen met Mousliou en Ishiwatari. Van wie heel erg veel goeds wordt verteld. Die 21-jarige Japanse nieuwkomer heeft een basisplaats gekregen. Wat Merlin toch ook in uitstekende doen in het begin van het seizoen. Met 2 doelpunten en 3 assists in de wedstrijden die Sint-Truiden al heeft gespeeld. Nationaal en internationaal. En 2 geweldige passes voor 2 doelpunten nog op de Bosuil afgelopen zondag. Wel, die zit ook op de bank. Die kijkt ook vandaar toe. Dus 3 wijzigingen. Flink gewijzigd. Het elftal van Frederik de Meijer. We gaan zien of dat voor problemen zorgt of dat eventueel het taak van de Union wat makkelijker maakt. Maar in elk geval een boeiende wedstrijd in het verschiet, denk ik. Dus twee ploegen die graag voetballen. Zo was het ook vorig jaar tussen Sint-Truiden en de Union.

0: The National, an apartment story. Rit 11 in de Ronde van Spanje werd vooraf al aangestipt als een sprintersexemplaar. En dat bleek ook zo. En Lorca draaide het uit op een massasprint waarin Wout van Aert berenwerk verrichtte voor zijn sprinter Matthew Brennan. En die snelle Brit werkte het even meesterlijk af. Een sprint uit de boekjes voor Visma, Leasebike en daarbij ook nog belangrijke punten voor de groene trui van Aert, die als vijfde ook nog over de streep kwam. Hier is Van Aert bij Rutger van Severen.
1: Wout van Aert, ik sprak daarnet met een ontgoochelde Jordi Meus en hij zei, het is zo moeilijk om het op te nemen tegen dit Visma. Hele dag controle en dan op het einde doen jullie het perfect.
2: Ja, ik zou zeggen sorry Jordi, maar ja, we zijn hier natuurlijk om koersen te winnen. En ja, ik denk dat dat een heel mooi compliment is van hem.
1: Hoe heb jij die laatste kilometer beleefd? Want jouw rol was daar cruciaal, denk ik.
2: Ja, ja, we wilden vandaag proberen om eerst en tweede door die laatste bocht te gaan. Dat is natuurlijk echt wel een cruciaal punt als je zo'n U-bocht hebt in een sprint. Dus ja, dat werkt eigenlijk perfect. Christophe timed zijn inspanning supergoed om ons naar die bocht te brengen. En ja, dan wou ik vooral niet de fout maken om te hevig door de bocht te gaan. Dus ik ging misschien wel iets te voorzichtig. Maar ja, uiteindelijk kon ik Matthew perfect lanceren.
1: Ja, Matthew vertelde er net al een klein beetje waarom jij nu de laatste man was en niet Christophe. Was het ook een beetje voor die groene punten?
2: Ja, toch wel. Ik denk in zo'n sprint met zo'n bocht, dan heb je als lead-out altijd heel veel kans dat je ook nog bij de eerste eindigt. En ja, Christophe en ik zijn heel vergelijkbare types. Dus, en Matthew is heel flexibel. Dus ja, dat was mooi om vandaag de rollen om te wisselen.
1: Ja, nog één vraag als ik mag. Opmerkelijk momentje, je pakt nog de bergpunten mee op die laatste klim. Een folietje of is dat ook nog iets waar je mee in je hoofd zit?
2: Well, ik sta redelijk goed in het klassement. En ja, als ik ze zo makkelijk kan oppikken als vandaag, dan laat ik het niet liggen.
1: Wordt dat nog een doel?
2: Zullen zien.
1: Ja, dankjewel.
0: Ook de bollen kunnen dus nog een doel worden. De groene trui blijft in elk geval van Wout van Aert. Matthew Brennan is trouwens daar zijn eerste achtervolger die vandaag dus won. Maar wel nog op grote afstand. Sportza. Dan gaan we nog eens naar OHA Leuven tegen Sosnov. Jets, Hermien van Beveren. Hoe doet OHL het halfweg de eerste helft?
3: Ja, alles onder controle op zich nog altijd. 0-0. En nu kijken naar die trap van Jada Konijnenberg. Die gaat maar een half metertje over de lat. Zoiets was het. Het was mooi gedaan van de Surinaamse. En dat was meteen de eerste, ja, toch echte kans voor OHA Leuven. Want qua doelgevaar, nee, dat hebben we nog niet al te vaak gezien in deze wedstrijd. Daarnet de eerste pogingen, heel voorzichtig, een schotje van Smit en een kopbal van Bosteels. Maar daarvoor was er, ja, enkele mindere minuten van de thuisploeg. En toen kon Sosnovjet de eerste kansen bijeen voetballen. Zo was er daar ook een kopbal van Sarapata, maar die ging over. En Jessen Kuipers was ook nodig met een goed blok in de 16. Anders was daar echt wel groot gevaar uit dat schot kunnen komen. Dat wat het aantal kansen betreft. Ook een eerste gele kaart hebben we gezien voor Kozielska. Die trokken Sarah Jansen neer. En dat voor ja, wat er zo allemaal gebeurd is. Intussen bijna een half uur ver. En nog 0-0, maar ik zeg het, Leuven, nee, ze komen niet echt in de problemen. En zeker als je denkt dat de Polen minstens 3 keer moeten scoren. Je hebt echt niet het gevoel dat dat vanavond hier gaat gebeuren. Het publiek roert zich intussen ook een eerste keer echt een beetje. Want je hoort het misschien niet zo heel veel volk. En zeker niet in de tribune waar ik zit. Dat was bij de vorige thuismatch in deze kwalificaties tegen Fenerbahce dan toch wel wat luider. Want toen zat het bezoekersvak helemaal vol met de Turkse supporters die voor veel sfeer zorgden. Dat zeker. Toen werden het nog strafschoppen en dat zal het vanavond ook wel niet worden. We kijken, ja, naar nog eens een schot van de Polen, maar dat waait voorlangs. Dus Louise Seynaven nog niet echt in actie moeten komen. En hier aan de dreef alles onder controle. Dus voor OHA Leuven nog altijd 0-0.
4: Radio 1. Sportza.

0: Bad Bunny en iets na 8:30 ondertussen. Dat betekent dat Sint-Truiden Union op gang getrapt is. Belooft een interessante strijd te worden tussen de nummers 3 en 2 van vorig seizoen. We sluiten aan bij Peter van der Bent voor de eerste minuten van dat duel.
1: En een eerste versnelling bij 0-0 van Guillermé Smit. Dan net niet Mokofeng in het centrum, maar in elk geval Union is ook, het is nog natuurlijk nog, maar de tweede minuut van deze wedstrijd. Maar Union is ook nu weer volop naar voren getrokken. Sint-Truiden heeft die eerste anderhalve, twee minuten doorgebracht op de eigen speelhelft. Dus Union ook van plan om deze wedstrijd in handen te nemen zoals ze dat heel erg deed. Uitstekend zelfs in grote delen van de eerste helft in het duel van zondag. De Brusselse derby tegen Anderlecht. Met nog één keer zeggen bij Union dus geen Kevin Rodriguez. En dat heeft deze keer niets te maken met een transfer. Anders dan Fusaini zondag, die ook ineens afwezig was van het scheidsrechtersblad. Maar wel met blessure niet echt, maar toch krampen. En uit voorzorg geen risico genomen, want er volgen nog heel veel wedstrijden voor Union de komende maanden natuurlijk, met Europa League voetbal en de Jupiler Pro League en de beker. En bij Sint-Truiden, ik zeg het nog even, Ishiwatari, Wolke Janssens zowaar centraal achterin samen met Muslia en Poepen op de linkerkant. Dat zijn de drie wijzigingen, want geen Merlijn, geen Taniguchi, de aanvoerder, de ervaren Japanner, die toch een beetje gespaard wordt. En ook Merlijn, wat zei ik al, Taniguchi en Hata dus op de linkerkant. Daar speelt de man die daar vorig jaar toch furoren maakte. Vaak ook. En zich goed integreerde. Puppe die uiteindelijk toch zijn plaats moest afstaan. Gaandeweg aan de Japanner Hata. Bal is achterin bij Union. En we kijken toch met een beetje belangstelling en verbazing naar het grote gat. U weet het, er zijn werken aan de gang. Open staan de tribune. Die bouwval zal ik het maar noemen. Het laatste restant van het oude staaien achter het doel rechts, als u televisie kijkt, is helemaal afgebroken. En dus kan je de treinsporen zien die daar vlak achter die tribune lopen. En af en toe passeert er een trein en af en toe een grappenmaker die dan even toetert wanneer hij passeert. Voorlopig is dat nog niet het geval. Grote kraan staat er ook bij natuurlijk. En de supporters van Union zitten opgestapeld, zeg ik met enige zin voor overdrijving, in een vak aan de lange zijde van het veld. Daar gaat Sissako. Mooie ren. En kan hij trappie aanzocht een balletje binnendoor voor Mouya. Had misschien ook zijn hamer kunnen bovenhalen, maar verkoos om een steekbal te proberen richting Mouya. Die deur werd goed afgesloten. En nu een overtreding van Biondic. Eerste keer dat Sint-Truiden kwam opzetten. Terwijl de overtreding van Biondic misschien ook een gele kaart had kunnen opleveren. Want tot twee keer toe eigenlijk aan het shirt gehangen van Ishiwatari. Ik zei het daar straks al, volgers van Sint-Truiden zeggen dat wordt een heel erg goeie. Nog een beetje aanpassingsproblemen. Moet de stap nog zetten van Cerezo Osaka. Is nog maar 21. En de vervanger van Ito zou je kunnen zeggen. Op het middenveld een beetje als medespelmaker. Al is dat misschien net iets meer. De man die nu even de bal had, Ryotaro Araki. Die ook al een heel goede indruk heeft gemaakt. Daar komt Sint-Truiden weer. Met een bal die gespeeld wordt richting Diouf. En nog net op tijd de deur dicht gedaan door Patrice. Op vertrouwd terrein natuurlijk. Want hier gevoetbald. Ex-STVV. Vandaag groot interview in La Dernière Heure met Patrice. Over leven en welzijn als invaller toch een beetje bij Union. En nadat hij naar Anderlecht was gegaan, mooie transfer gemaakt vanuit Evelen Leuven. Hier weer voetballer geworden. En is nu aan zijn tweede seizoen bij Union. En het was nodig dat hij daar goed naar binnen snijdt. Anders was er een mogelijkheid op dat inspelen van Araki. Om eventueel op doel af te gaan. Nu lukte dat niet. Diouf vastgehouden door Silla. Nog altijd met dat indrukwekkend ingepakte linkerbeen, linkerknie. Overtreding gemaakt op de helft van Sint-Truiden met Diouf, die hij stevig beet had. Ook vandaag Diouf nog de voorkeur gekregen op Bazdar. Samet Bazdar, de man van twee doelpunten. 22-jarige Bosnier op de Bosuil. Maar die mag straks invallen. Daar werd er voorlopig niet geroteerd. Maar Sint-Truiden, nadat Union, laten we zeggen, de eerste 2-3 minuten voor zijn rekening nam en kwam aanvallen. Nu toch zelf meer aan de bal. Zoals het Sint-Truiden, ook dat van Frederik de Meijer. Dat graag wil natuurlijk, als het mogelijk is. Zich niet achteruit laten drummen, maar initiatief nemen. Lange bal van doelman Kokubo richting Diouf. Afleggen voor de man aan de linkerkant, Sebaoui. Hier wordt het een rustiger avond dan zondagmiddag op de Bosuil, waar hij voortdurend werd uitgefloten wegens zijn, weliswaar kortstondig als ik het goed heb, beerschot verleden. Dat gaat hem hier niet overkomen. En Sint-Truiden kan opschuiven met een ingooi die eraan komt met Jodrik Puppe. Al doet hij dat kort. Dacht dat hij het wat verder ging doen. Sebawi achteruit gespeeld bij Muslio. En hier Van Wezemaal op de rechterkant. Samenspel met Mouya. Van Wezemaal kan gaan oprukken. De hoek in duiken. Dan een voorzet zoeken. Oh, makkelijk voorbij Sorgan. Hier kan hij het overzicht bewaren. Dat doet hij. Maar uitstekend uitvallen van RV Koffie. Mooie aanval van Sint-Truiden. Oké, er kwam uiteindelijk geen echte doelpoging van. Maar de manier waarop Sorgan hier kinderlijk gepasseerd werd. Dat was toch niet de best van de middenvelder van Union. Iets zich eigenlijk zeer simpel in de wind zetten door een kleine versnelling van Van Wezemaal. Die deed dat wel goed. Het samenspel met Mouya was prima. Maar dan nog, hij had het geluk, Sorgan, dat Van Wezemaal finaal niemand daar gevonden heeft net voor de goal. Zo zijn de eerste 7 minuten verstreken. Eerst een beetje Union, dan een beetje Sint-Truiden. Maar nog wachten op de eerste echte schermutseling in een van de twee rechthoeken. En dus uiteindelijk nog tussen Sint-Truiden en Union 0-0.

0: Bart Peters en we zijn ermee bezig. Twee voetbalwedstrijden aan de gang deze avond. De vrouwen van OHA Leuven spelen hun laatste wedstrijd richting de Champions League. En Union is op bezoek bij Sint-Truiden. Een inhaalduel door diezelfde Europese voorrondes die bij de mannen wel al achter de rug zijn. We sluiten opnieuw aan bij Peter Opstaaien.
1: Een duel dat in evenwicht is. 10 minuten verder. Mag eindelijk wel een keer wat vuurwerk in deze wedstrijd ontstoken worden. Lijkt mij zo'n mooie opening een paar minuten geleden van Van der Perre voor Guilherme Smit op de linkerkant. Alleen werd zijn voorzet er nog uitgehaald. Nu wel kijken, want daar is Patrice ineens met een schot in het zijnet. Mooi meegenomen en met links besloten. Voilà, dat is het eerste vuurwerkje in de grote rechthoek met Patrice. Die heel erg goed liep voorbij de tweede paal. Ver voorbij de tweede paal. Prima ingespeeld door Zorkan. Geen buitenspel. En dan stond Puppe veel te veel naar de binnenkant. Patrice nam hem mee. Besloot dan om met links te besluiten. Dat deed hij uiteindelijk niet zo geweldig. Ik zie in de herhaling dat het er nog wat verder naast is. Dan ik dat zo had gedacht. Maar goed, een eerste keer toch. Een moment van dreiging in de box van die van Sint-Truiden. Een beetje opstootje met de Biondic er ook bij. Dus Mokko Feng wil degelijk in steun, zal ik maar zeggen, van Biondic. Wat ik daar straks al zei. Heel andere type, heel ander profiel natuurlijk dan Rodriguez. Met Zeneli, Mokko Feng nu en Biondic. Daar moest Lio dan weer tussen van Wezemaal. Union dat toch weer wat scherper is. De voorbije minuten Sint-Truiden toch weer een beetje achteruit gedrukt. Met Mouya inderdaad krijgt de vrije trap mee. Want die indrukwekkende Ondrej Kishvalushi. Ongelooflijke boom van een vent. Die zat er dan toch iets te dicht tegenaan. Iets te fel erop gehangen. 22-jarige Tsjech. Van Slavia Praag. Teplice. Panik Ostrava enzovoort. Maar dus nu goed en wel aangekomen. Voor een happenkrat zou je kunnen zeggen. €250.000 bij Union. Er is wat ruimte voor Ishii Watari. En die kan ver komen. Diouf aanspelen. Maar goed verdedigen van McAllister. Diouf dacht dat hij alle tijd van de wereld had aan de rand van de grote rechthoek om aan te nemen en te trappen. Maar dat was buiten de waard gerekend. En die heette hier McAllister. Kwam vanuit zijn rug en maakte het gevaar onschadelijk. Een goede opening. Dat is de tweede keer dat er iemand in het centrum daar ver kan oprukken. Sissako daar straks, nu Ishii Watari. Alleen besloot ook hij niet om te trappen. Dat was zeker een goed idee om daar Diouf aan te spelen. Alleen had hij net te veel tijd nodig. Dus een doelpoging van STVV die hebben we nog niet gehad na 12,5 minuut. Met Louis Patrice opnieuw. Heeft er weer een concurrent bij natuurlijk. Zo gaat dat. Die Union vandaag nog heeft vastgelegd met Dylan Aquino. Een Argentijn. Die vandaag uiteraard nog niet speelgerechtigd is. Balletje de hoek ingestoken door Araki. En dan overtreding of niet. Sebaoui. Die probeerde zich door te zetten, maar dat lukt niet helemaal. Dus is het balbezit toch weer voor Union. En Silla is vooralsnog blijven liggen. Maar dat duel, die botsing, of hoe moet ik dat noemen, met Sebaoui. En dat doet blijkbaar zeer, want hij blijft maar liggen tegen het hoofd. Sebaoui wilde er langs. En dan een handje. Meer was het toch ook niet, zeker in de herhaling. Om nu te zeggen dat je daar van zwaar geraakt bent of moet blijven liggen. Het kan in zijn oog geweest en dan is het vooral vervelend. Maar voilà, hij wordt al door RV Koffie overeind getrokken. Dus ook niet meer dan dat aan de hand. En zo zitten we bij balvoordeel wel voor Union, denk ik. Uitleg van McAllister. Die heeft hier een klein verleden. Want in die wedstrijd die ik vorig jaar, of die ik beschreef van vorig jaar, in de playoffs pakte McAllister al na een minuut of 12 rood. Natuurlijk overtreding gemaakt. En dat zijn ze blijkbaar nog niet vergeten hier. Silla moet buiten het veld. Dat is een beetje raar, want hij heeft geen verzorging gekregen. Dus daar kan ik nu even niet zo goed aan uit. Ja, Koffie moet nu op de grond gaan zitten, zegt men op de bank hier. Ja, en dus Nathan Verbomen krijgt signalen van David Hubert aan de zijkant. Maar is dat niet een beetje vreemd? Want hij heeft geen verzorging gekregen. Is blijven liggen, blijven zitten. Koffie die dan toch uittrapt. Doet niet zoals Colin Kozemans dat deed op Bever, de bal heel lang bijhouden en wachten tot die minuut voorbij is. Maar goed, dan ben ik toch niet helemaal mee dat Silla daar nu blijft staan. Oké, okay, de scheidsrechter is even langs gekomen. En bij Union zijn ze buiten hun zinnen van woede hier langs de lijn. Met assistent Bart Meert. Enfin, buiten hun zinnen niet overdrijven. David Hubert er ook bij. En Silla moet nog altijd wachten. Wordt door de vierde ref even uitleg overgegeven. Hubert zegt, ik snap er allemaal niet te veel van. Sillen nog altijd buiten de lijnen. Sint-Truiden heeft de bal en nu mag hij er wel weer opkomen. Weer 11 tegen 11. Niet dat STVV ervan geprofiteerd heeft. De bol is achterin bij Muslia met Van Wezenbal. Die kan nog eens een aanval proberen opzetten. Guillerme vangt hem op. Kort inspelen op Moeja. Mooie beweging. En dat zou een gele kaart kunnen zijn. Want Chris Valouchi die Moeja tegen de grond werkt. Het is enkel een corner. De Tsjech ontsnapt eigenlijk. Want hij kwam hier tegen de lijn veel te laat. Mooie beweging op dat inspelen van Van Wezenmaal. Van Moeja meteen de tik. En ja, dat toch gewoon Moeja tegen de grond getorpedeerd als het ware. Maar Verbomen wil er niet van weten. Het is enkel de corner met Araki. Ryotaro Araki. Rechtervoet, wegdraaiende bal. Puppen mee. Wolke Janssens ook mee natuurlijk. Gewezen spits, ik zeg het maar. Maar het is het hoofd, bijna dacht ik ook weer te zeggen van Muslio. Maar het is Biondic die komt. En dan de tegenaanval eruit gehaald. Die komt er niet van. Van Wezenmaal geen risico genomen. Die bal naar voren gezet. En net niet binnen bereik van Moeja. Ingooien weer voor Union. We zijn voorbij het openingskwartier. Eén keer een mogelijkheid voor Union met Patrice. Die besloot met links nog redelijk ver ernaast. Uiteindelijk in de achterkant van het zijnet. Zoiets zal het ongeveer geweest zijn. En dat is de enige keer dat we wat genoteerd hebben. In dus de eerste 16 minuten. Hierop sta je tussen Sint-Truiden en Union 0-0.
0: Dankjewel Peter. En dan steken we door naar Den Dreef. Niet zo ver van sta je Hermien van Bever. Ondertussen is daar verrust gefloten.
2: Inderdaad, liever net voor rust gefloten bij 0-1 achterstand voor OGA Leuven. Een doelpunt van Sosnovets dat een beetje uit het niets viel. Toch een hele goede diepe bal was het wel. En Burzan die kon alleen doorgaan op zijn haven en ronde het netjes af in de linkerhoek 0-1. En ja, dan heb je nog altijd een veilige marge natuurlijk. Na die 1-4 zegen in de heenmars. Maar dan moeten ze toch opletten bij Leuven. Dat ze bijvoorbeeld na rust niet snel een tweede tegendoelpunt slikken. En die goal ja, kwam uit het niets vallen. Ik zei het ook omdat ja, daarvoor Leuven het echt wel onder controle had. Vrij rustig rondspeelde en soms versnelde. En dat leverde kort voor dat tegendoelpunt een eerste echt grote kans op voor de Belgische kampioen. Toen Isa Dekker goed kon doorgaan op links. Op het goede moment ook afspeelde naar Bosdeels en die trapte best goed, maar niet binnen de palen. Haar schot van Alix Bosdeels ging voorlangs. Maar dus toch even schrikken voor Leuven. 0-1. Nee, het is hier dan toch nog niet helemaal gespeeld. Met twee woorden blijven spreken. Die kwalificatie voor de League Face. Ze zullen er toch nog voor moeten spelen na rust. En dan kijk ik heel kort ook even hoe het zit bij Anderlecht in die Europe Cup. Daar ja, al in de extra tijd zie ik er nog altijd de 3-1 voorsprong voor Feyenoord. Ja, Anderlecht moet scoren om nog verlengingen af te dwingen. En ze hebben dus echt niet veel tijd meer daar in Rotterdam. Dus het zou goed kunnen dat OGA Leuven nog de enige ploeg is die Europees verder mag voetballen na vanavond. Maar met twee woorden spreken dus. Want een 0-1 achterstand hier bij de rust voor OGA Leuven tegen Sosnovets.
0: En zo hebben we die twee wedstrijden via jou mee. Dankjewel Hermien. En dan gaan we ook weer naar onze competitie, naar de Jupiler Pro League, naar STVV Union. Peter van der Bemt.
1: 19e minuut corner voor Sint-Truiden. Uitstekende actie van Sissako die zich ontdeed van drie mensen. En dan een diepe bal op Diouf. Eerst Araki volgende corner komt. Weggekoopt ook heel erg goed door diezelfde Silla. Want het was een perfecte inspeelpaas. Deze keer wel van Sissako. En Diouf was gaan sprinten. Maar Silla heeft ook snelle benen. En kon met een goede tackle voorkomen dat Diouf uiteindelijk op doel kon besluiten. Want dat heeft STVV in de eerste 19 minuten nog niet gedaan. En de corner die heeft ook niks opgeleverd. Weer Silla die ertussen zat. De man voor de toekomst achterin. Nog altijd piepjong. Maar het grote geloof erin. 21 is hij. Nu ja, piepjong. Jong toch nog altijd onervaren. Laat ik het misschien zo noemen. Al heeft hij natuurlijk wel wat ervaring opgedaan. Bij de B-ploeg van Pauw. En toch bij Lin in de tweede klasse. 33 wedstrijden. Dus een heel groentje is hij niet. Maar toch. Zeker in de Jupiler Pro League zou je kunnen zeggen. Zorgan. Met Chris Valouchi. Die daar net dus ontsnapt aan een gele kaart. Mooi. Mokofeng die bal meegenomen. Maar dan ingespeeld in de voeten van Mujic. Dat is niet goed. Diouf dan. Knap vrijgemaakt. Overtredingje. Ja. Frederik de Meijer krijgt het er stil aan van op de zenuwen. Hubert komt ook nog protesteren. Waarom zou dat dan zijn? Omdat de Mokofeng misschien even werd vastgehouden. Maar nu een nieuwe overtreding dus van Zorgan. Want Diouf die van hem weg dribbelde in de middencirkel zo ongeveer. En zo hebben we toch al redelijk wat weliswaar voorlopig kleine foutjes gemaakt. En ook Nathan Verbomen. Die even van in de middencirkel aan Hubert laat weten dat het nu wel goed geweest is met het gemopper en geprotesteer. Ik zou zeggen dat straks hadden ze gelijk, de mensen van Union. Maar het is Silla die buiten de lijnen moest blijven staan. Ik ken de nieuwe regel, van, misschien ken ik hem ook niet helemaal. Maar bij verzorging uiteraard moet je een minuut naar de kant. Vandaar dat dat zo ongeveer is verdwenen. Dat spelers na enige tijd toch gerecht staan. Ja, en daar moet nu wel de eerste gele kaart komen. Is toevallig of niet voor McAllister. Want goede combinatie daar weer met Diouf en Sebaoui. En dan McAllister. Tweede wedstrijd op een rij die aan de trui ging hangen. En terecht de gele kaart gegeven. Hij bleef er maar aan hangen. Dus geen discussie daarover. De man die vorig jaar dus na 12 minuten de rode kaart pakte hier in de playoffs. Union hield dan nog heel erg lang stand. Pas in minuut 83. De winning goal, dacht ik te zeggen. Maar de goal in elk geval. Voor Sint-Truiden van Diouf. Er was nog de gelijkmaker van Rodriguez. Diep in de toegevoegde tijd. En dan nog dieper. 100 minuten waren we al ver. De penalty uiteindelijk nog. En de winst voor STVV. In een sensationeel slot. Terwijl Silla staat sterk te verdedigen hoor. Nu ook Diouf afgehouden. En dan nog de vrije trap meegekregen. Met de RV Koffie. Die laat het aan Diouf met McAllister. Ook vorige zondag dus. Ik zei het al tegen een gele kaart aangekeken. Dat hoort erbij. Bij de nieuwe aanvoerder van Union. Ook hij in de kranten opgevoerd overal. Beetje teleurgesteld, dat was te verwachten. Over het uitblijven van een mooie aanbieding van een mooie club uit een mooie competitie. Maar met volle overgave dan een contractverlenging getekend. En de bewaker van het beroemde, beruchte Union DNA, Guillerme. Combinatie opgezet met Zorgan. Dan met Biondic. Even afgehaakt Biondic. Wandelt door het centrum. Goeie opening voor Patrice. Kan hij hem vrijmaken? Patrice trapt. Hij scoort. Patrice, wat een fraaie goal is dat zeg. Van de ex-Struijenaar hier. Zoals hij dat deed. Dat was inderdaad een beetje op zijn Kalailis. En Union staat op voorsprong. Daar straks was het nog wat moeilijk. Met de scherpe hoek en het te besluiten met links. Wat niet zo fraai was. Maar nu deed hij dat uitstekend. Vrijmaken met rechts. Even nog kijken. En dan met zijn linker in de verste hoek wegleggen. Na de mooie combinatie met Guillerme, met Zorgan, met Biondic. Het voorbereidende werk uitstekend gedaan. Twee mensen afgehouden. En dan een paas op snee. Perfect gedaan. Nee, je zou kunnen zeggen in de herhaling. Hij leek niet helemaal onhoudbaar voor Kokubo die bal. Maar hij werd gewoon verrast. En als ik het zo zie van achter de goal. Dan komt hij een dikke meter tekort met zijn reikende arm. Om het schot van Patrice onschadelijk te maken. 0-1 voor Union. Met de eerste bal tussen de palen. De eerste bal tussen de palen. Toekoer in deze wedstrijd. Maar veel credits zeker ook. Voor de heel goede paas binnendoor van Biondic. Vorige week, enfin, zondag, tegen Anderlecht ook al een goede wedstrijd gespeeld. En daar was er wel nog werk aan, zeer zeker. Sebaoui, beetje passief verdedigen. Dat ook wel. Handjes om de rug. Maar toch te ver van de man in casus Patrice. En die dan alle verdiensten voor de manier waarop hij met rechts aannam. En met links de bal ver in de hoek stak. Voor de voorsprong voor Union. Nu net over half weg in de eerste helft. Sint-Truiden achtervolgen met Van Wezenmaal. Silla erbij. En nog een corner voor de thuisploeg. Daar kijken we nog naar. Met Araki die gaat trappen. Janssens, Muslio, Pupe. Allemaal jongens met wat gestalte en kopbalkwaliteit. Is Sissako niet vergeten natuurlijk. Maar we weten dat Union formidabel kan verdedigen. Met zelf ook veel gestalte op standaard situaties. En hij is in elk geval ook te laag getrapt. Sissako kon er met de voet niet bij. En dan uiteindelijk is Iwatari die bal nog vooruit zette. Het is uiteindelijk het voordeel voor Union. 24 minuten ver. En Union leidt op staaien nu. De goal van de man aan de buitenkant, Patrice. En 0-1.

0: Elvis Presley en Suspicious Minds op woensdagavond. Het is 0-1 voor Union in de inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden. En OHL staat op achterstand in de terugwedstrijd van de laatste voorronde voor de Champions League bij de vrouwen. Maar leidt nog altijd door de 1-4 in de heenmatch. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Tot zo, bij Sporza.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
8: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van Brussel, Philippe Clozen, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Clozen, en hij wijst naar premier De Wever.
12: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
11: In de Hogevenen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en de Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Tijdens de 3 hittegolven afgelopen zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er een flinke oversterfte. Dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. De meeste zogenaamde hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf van half juni tot begin juli. Toen waren er ruim 2000 overlijdens meer dan normaal, een oversterfte van bijna 50%. Sport in de hoogste voetbalklasse spelen Sint-Truiden en Union tegen elkaar. Dat is een inhaalwedstrijd. Peter van den Bent, zowat een half uur gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
13: Wel, de voorsprong staat op het bord voor Union. 31 minuten 0-1 de voorsprong. Patrice, hij heeft gescoord. En dat is de enige bal die we genoteerd hebben tussen de palen. In een wedstrijd die min of meer in evenwicht is dan de ene dan de andere ploeg. Die een beetje het commando voert. Maar een absoluut groot gebrek aan doelgevaar. 1 keer nog een dreiging van de kant van Union. Met diezelfde Patrice. Maar die trapte dan in het zijnet. En dan dus na een mooie combinatie. Een mooie trap laag in de verstoek. En Union dus op voorsprong hier op Staaien. In het slotkwartier van de eerste helft. De voorsprong voor de Brusselaars 0-1.
11: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. OHL speelt thuis de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Net na de rust staat het 0-1 voor de Polen. OHL won de heenwedstrijd met 1-4. De vrouwen van Anderlecht verloren vanavond met 3-1 van Feyenoord en zijn Europees uitgeschakeld. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag droger met enkele opklaringen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ik geef je de resultaten van de Lotto en Jokker Plus trekkingen nog mee. Eerst de winnende lottocijfers die lezen zo 1, 5, 21, 31, 34, 43. En het bonusnummer is 9, Jokker Plus, 4, 5, 8, 3, 4, 7. En het sterrenbeeld is maagd.
8: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
9: Radio 1.
10: Sportza.
9: Met Jonathan met de penningen.
0: Goedenavond, 0-1 dus voor Union op het veld van Sint-Truiden. De vrouwen van Anderlecht zijn Europees uitgeschakeld. Dat hoorde je ook net in het nieuws. En OHL Women voetbalt ondertussen opnieuw. Zij worden op die manier de enige verdediging.

0: beetje hoop door dat doelpunt natuurlijk, de Polen. Maar meer hoop willen ze niet geven. De ploeg van de coach Ster Habib Zadeh. Ook nieuw natuurlijk hè, bij Leuven. Want dat mag zeker ook gezegd. Ja, geluk met de loting. Want de Poolse kampioen was wel de makkelijkste tegenstander in de trommel. Maar toch mooi als Leuven het hier zou doen. Een tweede jaar op rij met toch een ja, flink vernieuwde ploeg. En ook een nieuwe coach, een nieuwe staf. Ze zijn er nog altijd dichtbij met nog maar dat ene tegendoelpunt. Maar zoals gezegd, met twee woorden spreken. Zien dat er niet nog eentje valt, dan liever aan de overkant. Nu kijken naar de kust. Dat leek me buitenspel. Maar die vlag blijft beneden. Houdt de bal goed bij in de 16. En kan dan net niet goed terugleggen tot bij Konijnenberg. Jammer, maar Leuven best scherp en vinnig uit de kleedkamers gekomen. Dus en wel nog altijd die 0-1 achterstand na hier intussen bijna 50 minuten spelen.
1: Dankjewel Hermien. En in de Jupiler Pro League leidt Union dus bij STVV. Een mooi doelpunt daarnet voor Louis Patrice. We gaan weer naar Peter van der Bent.
2: 10 minuten nog. Een weinig reactie moet ik zeggen van de thuisploeg in de zoektocht naar de gelijkmaker. Union heeft de wedstrijd toch stevig onder controle. Zo lijkt het. McAllister nu even vanaf de middenlijn helemaal teruggelegd tot bij RV Koffie. Ja, die overwinning vorig jaar in de playoffs was ook nog maar de eerste van Sint-Truiden tegen Union sinds de terugkeer op het hoogste niveau. En met 3 nederlagen en 2 gelijke spelen. Want Sint-Truiden niet te veel punten gepakt thuis tegen Union. En in onderlinge duels ook al niet. Want 12 gespeeld. En 8 daarvan waren voor Union. Sint-Truiden 2 keer gewonnen. Want die andere overwinning was op het veld van Union. Dat is ook alweer 5 seizoenen geleden. Om maar aan te geven, het is niet zo eenvoudig voor het kleine STVV. Om punten te pakken tegen het grote Union. Nu wordt Sebaoui gelanceerd. Man op man daar met McAllister. Sebaoui, kan hij hem uitschakelen? Nee, dribbelt zich vast. Is niet bezig aan een geweldige wedstrijd. Dit is een goede pas. Araki trapt, maar wordt afgeblokt. En uiteindelijk is de bal opgeruimd door Van der Perre. Ja, niet echt scherp van Sebaoui. De manier waarop hij hier met de bal aan de haal ging. Want Araki deed het echt wel goed. Inspelen was prima. 1-1 met McAllister. Daar moet Sebaoui toch voorbij geraken. Dat lukte niet. En het kwam alweer niet tot een kans. Want het is een zeer kansarme wedstrijd, zeg ik met een understatement. Die ene poging van Patrice in het zijnet en het doelpunt. Dat is alles wat we hebben genoteerd. Sint-Truiden nog geen bal in de richting zelfs van het doel getrapt. Na dus in de tussen toch bijna 37 minuten. Met Sissako. STVV nog eens een poging. Puppe, bal aan de zijkant. Sebaoui dan, wat meer naar binnen geschoven. Met Mousliou. Nee, hier is hij, Mousliou. Poging om Van Wezemaal aan te spelen. En die gaat ook weer achteruit. En dat is beter. Ja, goede beweging. Nu Mouya. Een voorzet komt. Maar McAllister staat daar in het centrum. Bal niet tot bij Diouf. Recuperatie wel met Janssens. En dan Mousliou met uiteindelijk weer Van Wezemaal die oprukt. Die komt graag, dat weten we. Niet al te veel statistieken voor een flankspeler. Rechtsback natuurlijk, maar in het moderne voetbal worden die daar ook wel een keer op afgerekend. Het hoeft niet altijd die van Elouadi te zijn. Maar toch, balverlies in elk geval bij Sint-Truiden. En Biondic, oh prachtig door de benen van Wolke Janssens. En hier de kans voor Biondic. Nee, hij laat het liggen. Wat een mogelijkheid zelf gecreëerd. Door hij die daarnet de bal aan Patrice gaf. Het balverlies bij Sint-Truiden, dat was dodelijk. Dan Zeneli een bal naar Biondic. En in het duel door de beentjes gespeeld van Wolke Janssens. Uitstekend gedaan. Goed naar binnen gekomen en dan te wild besloten. Of het was 0-2 hier, Biondic. Ik zei het al, goede wedstrijd gespeeld. Tegen Anderlecht. Heel bedrijvig, de beste van de twee voorin zou je kunnen zeggen. En hier deed hij dat opnieuw. Knappe actie. Janssens uitgespeeld. Simpel met een mooie beweging. En dan wild, anders kan ik het niet noemen, overdoel besloten door Biondic. En de dubbele voorsprong laten liggen voor Union. Dat zou ideaal zijn geweest een paar minuten voor de rust. Maar hij krijgt het niet voor elkaar. En echt ook de loopactie was prima. Naar het centrum komen, de hoeken openen. Dan kon hij links en rechts kiezen. Maar hij verkoos om hard te trappen en hoog. En te hoog was het harde verdict. Geen 0-2 voor Union, wel 0-1. Maar wel een mooie beweging. Zeneli die inspeelde. Maar goed, dan moest Biondic het wel nog allemaal zelf doen. En dat was ook wat hij deed. Nee, heel erg goed gedaan. Behalve dan de afwerking, natuurlijk. Eén keer kijken nog naar Sissako. Wanneer doet Sint-Truiden nog eens echt wat met Puppe die...

Diouf aanspeelt. De Kaats weer Puppen. Hey, bal achteruit gelegd. U hoorde dat het publiek in de voeten van Mokofeng. Nog niet al te veel in beeld geweest. De kleine Zuid-Afrikaan. Opgepikte bal wel door Zorgan. Zorgan voetballen met Mokofeng. Nog Zorgan. We zitten voor de rechthoek van Sint-Truiden. Nu erin met Bjondic. Maar daar nu toch gestuit door Muslio en Van Wezemaal kan gaan ontzetten. 6 minuten nog tot de rust. IJzona. De tweede goal voor Union. Maar voorlopig blijven bij die ene die op het bord staat in het voordeel van de Brusselaars. Hier op Staaien 0-1.

0: Marianne van Fontaine's DC. En we gaan naar OHL Wim en Hermien van Wever. Wat is er gebeurd?
1: Ja, je hoort het misschien aan het clublied 1-1 inderdaad. Een hele mooie goal was het van Julie Biesmans. Prachtig schot in één tijd van buiten de 16. Greep ze haar kans, de ervaren speelster, en zo 1-1. En dat is verdiend, want OHL Leuven goed begonnen aan die tweede helft. Met meer druk naar voren. Alix Bosteels, die was, wat was het, een minuut of een paar minuten voor die goal al heel dicht bij de 1-1 met een trap op de paal. Ja, het was ook die Bosteels die kort voor de pauze voorlangs trapte. Nu was er een beetje dichterbij met een trap op de paal. Nu gaat ze opnieuw in de 16. Dat is goed gekeken tot bij Dekker. En die trapt over. Ja, dat had beter gemoeten van de Nederlandse. Want even kijken. Nee, ook geen hoekschop. Niet afgeweken. Die trap, ja, op de rand van de kleine rechthoek was het. Kreeg die bal niet helemaal goed onder controle. En zette die zo dan te hoog over. Maar ja, het is duidelijk aan die kwalificatie. Ja, die komt nu echt wel heel dicht voor OHL Leuven. Ik geef nog heel kort mee een opvallend moment daarnet. Want je hebt een van die nieuwe regels sinds het WK. Dat een doelman of doelvrouw de bal niet te lang in de handen mag houden. Dat die uittrap snel genoeg moet volgen. Anders volgt er een hoekschop. En dat had Louise Seynave hiervoor. Want inderdaad, tanden te lang. Werd ook wat gehinderd door een Poolse. Maar dat mocht. Tanden dus te lang. En zo was het hoekschop tegen voor Leuven. Bij mijn weten nog niet gebeurd in de Jupiler Pro League. Ook op het WK kan ik het me niet meteen herinneren. Maar hier dus wel. Maar echt gevaar kwam daar niet uit. En even later volgde dus die 1-1. Dus Leuven het nu helemaal weer onder controle. We zijn bijna een uur ver. 1-1 tussen OHL Leuven en Sosnovyets. Sportza.
0: En niet lang meer tot rust ondertussen in Sint-Truiden. Union, Peter van der Bent.
2: Nee, laatste minuut en 0-1 de voorsprong voor Union. Die is uiteindelijk wel verdiend. We kijken wel naar Sebaoui. Puppe was doorgesprint, maar Sebaoui met de bal achteruit gelopen. En Union niet dat het groot overwicht heeft. Ik zou zeggen bijna min of meer in evenwicht. Maar Union wel meer de controle over de wedstrijd. Dat wel. En de enige ploeg met het doelgevaar, al is dat ook van de kant van Union, heel erg schaars geweest. De opening van Zorgan voor Patrice. Mooie bal, goede infiltratie. Rechterkant meenemen met rechts, met links besluiten. Maar toch nog redelijk ernaast. Het was minuut 11 en dan minuut 22. Want nadien hadden we geen enkel doelpoging meer. Sint-Truiden heeft er geen gehad. Zelfs niet ver naast, zelfs niet van op grote afstand. Niets in de richting van het doel. 1 minuut extra tijd komt erbij. En Union had dan nog dat moment met Patrice. Na de goede actie, mooi opgezet hier met 2-3 mensen. Met Guillermo, met Zeneli, dan Biondic. Die ook vandaag weer bezig is aan een goede wedstrijd. En lateraal gelopen, ingespeeld op Patrice. En die dan wel nog met een fraaie beweging. Sebaoui afgehouden, nog een keer te makkelijk wel. Kijken we naar Ishiwatari, die zich doorzet. Hier Sissako, daar is Sebaoui nog. Sissako, nee. Sebaoui, nee. Ongelukkige eerste helft, zal ik zeggen. Met te veel verkeerde beslissingen en eigenlijk geen geslaagde acties. En hier moet hij toch, hij als de man die doelpunten kan maken, acties kan maken, zich doorzetten in plaats van snel en dan onzuiver terug te spelen op Sissako. En zo de kans weer verkeken voor STVV. Om dan toch nog in de toegevoegde tijd een doelpoging bij elkaar te voetballen. En dus Patrice, knap afgemaakt. Te veel ruimte gekregen, dat is zwaar van Sebaoui. Maar toch met links ver buiten bereik van Kokubo. Mooi doelpunt van Union. En dan hadden we een minuut of 15 later nog die actie met Biondic. Die u heeft meegekregen door de beentjes van Van Wezemaal. De ren naar het centrum, oog in oog met Kokubo. Maar veel te hard besloten en erover. Maar geen nood, zou ik zeggen, voorlopig toch niet voor Union. Want de Busselaars leiden hier bij de rust. Intussen het rustsignaal ook van de scheidsrechter Nathan Verbomen. Terwijl Mousselio blijkbaar om een of andere reden een beetje moet gekalmeerd worden door Nathan Verbomen. Wel, het rustsignaal heeft weer geklonken. Union leidt op staaien met 0-1.
0: Dankjewel Peter, tot zo. Er werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de brug, daar is wel file. En op de R2, de Antwerpse ring, is de Beverentunnel in beide richtingen afgesloten. Tot 5 uur. Sportza.

0: Electric Feel van MGMT. Daarnet konden we luisteren naar Wout van Aert naar rit 11 in de Ronde van Spanje. Zijn ploegmaat Matthew Brennan won die rit in de sprint, gestuurd door Gids van Aert. En na die sprint kon een andere Belg mee op het podium. Jordi Meus werd derde. We luisteren naar de renner van Red Bull, Bora Hansgrohe, bij Rutger van Severen.
1: Jordi Meus, ja, vertel eens jouw verhaal van die sprint.
2: Ja, het was heel hectisch, zoals verwacht op voorhand. Uiteindelijk ja, draaide ik denk ik vijfde, zesde volgens mij die laatste bocht. Werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met het uitdraaien. Kon ik er nog, ja, nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer.
1: Ja, want je gaat wel vlot mee over die berg vandaag. Dus de vorm is wel goed. Je hebt gedaan wat je moest doen.
2: Ja, dat klopt. De vorm is heel goed. Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma. Zeker in zo'n technische finale. Ja, benen zijn goed, vorm is goed. Ja, alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om, om te winnen.
1: Ja, als je ziet, Wout van Aert, perfecte lead-out. Dat mis je natuurlijk hier, hè, want jullie hebben met de ploeg nog andere doelen, met Roglic dan voornamelijk.
2: Ja, dat klopt. En het was een klein beetje hetzelfde verhaal als die rit 5. Met zo'n korte laatste rechte lijn is het heel moeilijk om... om zo'n lead-out te kloppen als die 1 en 2 draaien, omdat de snelheid zo laag is uit die bocht. En ja, je kunt niet meer doen dan, dan die piekvermogen strappen. Die mannen zijn nog eens kilo of 5 of 10 lichter, waardoor ze iets gemakkelijker terug op snelheid komen. Dus ja, het was een moeilijke finale vandaag.
3: Dat wordt in grote stadions

0: Falling in the Deep van Adele. Een uitstapje naar de motocross dan, want het is wel wat. Tweelingbroers Sasha en Lucas Koenen verlaten vanaf volgend seizoen het WK motocross en trekken naar de Amerikaanse Supercross. Dat is een Amerikaans circuit los van het WK. Dus het was een van de onderwerpen in onze Sportza Daily podcast vandaag. En onze specialist Gert Gourmet legt daarin aan Gilles Meulemans uit wat die Supercross nu exact is.
1: Dat wordt in grote stadions gereden. Mm-hmm. Er worden dan speciale circuits aangelegd in van die grote voetbalstadions of honkbalstadions. Daar zit dan, vergis je niet, 50.000 tot 60.000 man. Dat is een heel andere orde dan Europa. Dus het is daar ongelooflijk populair. Het niveau is ook hoog. Want als je ziet, de motocross der naties, daar komen alle landen samen. Vaak wordt dat door Amerikanen gewonnen, die wij dan niet kennen uit het WK motocross, maar die uit de supercross komen. Het is een lichtjes andere discipline dan motocross. Het is technischer, heel veel heuveltjes. Dus het is een discipline die ze nog een beetje moeten aanleren, denk ik, de Koenens. Maar ze zijn wel de beste van Europa ongeveer. Dus het is geen verrassing dat ze nu naar Amerika verkassen.
0: En je kan er ook meer geld verdienen daar in Amerika. Maar vergis je niet, ook bij ons wint die Supercross aan populariteit. Zo kijken de gebroeders Koenen eerder naar die Supercross dan het WK waar ze nu dus in rijden. Je hoort Sasha.
2: Sinds dat we klein waren, hadden we altijd Supercross gezien. Zoals James Stewart, Ricky en zo. En als we zo klein waren, keken we alleen naar dit. En dus dat was eigenlijk onze droom. En volgend jaar gaan we het voor ons eerste seizoen gingen doen. En kijk er naar uit.
0: Voilà, toch een droom die uitkomt dus voor de broer Sasha, die in de MX2 rijdt. Kan trouwens nog wereldkampioen worden dit jaar. Dat zou pas een mooi afscheid zijn. Broer Lucas, die het niveautje hoger rijdt in de MX2, die kan met blessures op dit moment. Voor hem zal de wereldtitel er niet in zitten. En dan gaan we nog eens naar OH Leuven in de Champions League. In de laatste voorronde in die terugwedstrijd tegen de Poolse landskampioen. Daarnet kwamen ze dus tot scoren. Mooi doelpunt voor die 1-1 erop en erover. Zometeen, Hermien, zit dat er nog in?
3: Ja, dat zit er zeker in, want Leuven is baas in deze tweede helft. Dat is duidelijk. Dat waren ze al voor dat doelpunt en dat zijn ze ook na die 1-1 gebleven. Met onder meer nog Jada Konijnenberg, die er heel dichtbij was met een kopbal. Maar die werd van de lijn gered. En van de Polen, van Sosnowiec, hebben we niet zo heel veel meer gezien. Soms wel een uitbraak, zoals ze nu misschien er weer eentje kunnen forceren. Omdat ze bij Leuven best enthousiast voetballen. Ze hebben er zin in gekregen door die gelijkmaker, dat is duidelijk. Maar dat enthousiasme mag ook niet te groot zijn, zoals nu bijvoorbeeld bij Kim Everaerts, die een trekfout maakte en zo een vrije trap weggeeft aan Sosnowiec. En van de tijd die ik krijg voor die vrije trap genomen wordt, maak ik kort gebruik door mee te geven dat in de andere kwalificatiewedstrijd van vanavond, die al zijn afgelopen, dat onder meer Wolfsburg al is uitgeschakeld. Dat is toch een verrassing. Kwartfinalist vorig seizoen nog, maar ze gingen eruit tegen Inter Milaan. Inter niet meer van Tessa Bullard. Jammer dat we haar niet in die Champions League zien. Wel van Marie de Truijer, een andere Red Flame. Zij mocht wel pas invallen in de verlengingen en het werden uiteindelijk strafschoppen daar. En de Truijer die nam er geen. En dat was ook niet nodig, want Inter won die penalties met 5-4. Vrije trap wordt intussen genomen, maar niemand gevonden in de 16. En zo mag Zijnhaven op haar gemakje gaan uittrappen. Dan neem ik er kort nog even de andere ploegen bij die al zeker zijn. Dat is onder meer PSG, Paris Saint-Germain. Dus schakelde Frankfurt uit. Frankfurt, de ploeg van Jarne Teulings, maar zij bleef op de bank. Ook Servette Genève is er vrijdag bij de loting bij, uit Zwitserland. Dus Chelsea ook. Ja, dat is geen verrassing. Chelsea schakelde Real Sociedad uit. En jammer voor PSV met dat trio Red Flames, Kaiman, Evraar en ook Lore Jacobs. PSV heeft het net niet gered tegen Koge uit Denemarken. Ze verloren de heenmatch met 0-1 en gingen dan in Denemarken 1-1 gelijk spelen. Net niet genoeg dus voor PSV. Maar voor OH Leuven zal het wel lukken. Dat mag zeker zijn. Nog wel een kwartier te spelen hier. Maar 1-1 is dus de tussenstand. En ze hebben dus nog altijd die 3 doelpunten bonus. En vooral de match ook helemaal onder controle.

0: In Excess gaan we zo meteen nog eens bijnemen. Maar Herminia roept net op, daar is nog wat gebeurd voor Ohio.
1: Ja, inderdaad, net te vroeg afgerond, want ik had mijn laatste woorden uitgesproken toen alweer de toch wel bedrijvige Alix Bosteels doorging in de 16 en daar foutief werd gestuit en de ref uit Macedonië aarzelde niet, wees meteen naar de stip. Het is niet Bosteels die hem gaat nemen, maar wel Jada Konijnenberg die achter de bal gaat staan. Nog even instructies voor Palinska, de doelvrouw. Zij moet op haar lijn blijven staan. Niet te snel, niet te vroeg bewegen. En dan is het nu aan de Surinaamse van OHA Leuven, Konijnenberg. Aan haar tweede seizoen bezig. En kan Leuven, zeker met dit doelpunt, ook een tweede seizoen Champions League cadeau doen. Helemaal de kers op de taart zou het zijn van de kwalificatie als ze hier scoort, Konijnenberg. En dat is een prima save van die Palinska. Want het was goed getrapt hoor van Konijnenberg naar links. Maar Palinska, prima gedaan. Daarmee zet zij die fouten van in de heenmatch toch een beetje recht voor wat het waard is. Want het blijft hier zo 1-1. Voorlopig dus geen kers op de taart. Maar die kwalificatie die is nog altijd zo goed als binnen voor OHA Leuven.

0: In excess en need you tonight. Geen voorsprong voor de vrouwen van OHL. De strafschop van Konijnenberg werd daarnet dus uit doel gehouden. Ondertussen is de tweede helft ook van start gegaan in Sint-Truiden Union. Daar staan de Brusselaars op 0-1 na die goal van Patrice. De tweede helft bij Peter van der Bent.
1: En een klein meevalletje voor Koffie die een bol wegwerkte die hij kreeg teruggespeeld. En dat Pardoes in de verkeerde voeten deed van Diouf. Waarvoor die kon oprukken richting doel gleed hij weg op het gesproeide kunstgras van Staaij. Dus er kwam uiteindelijk geen verdere aanval van voor STVV. Dat niet heeft gewisseld. Dat had we misschien wel verwacht. Frederik de Meijer. Want uiteindelijk bleek Sint-Truiden toch een beetje te licht te wegen in de eerste helft. Zonder toch drie jongens die er in principe altijd bij staan. Met Hata, met Taniguchi achteraan. Met Merlin. De man van de ideeën, de assists. En ook twee doelpunten in de eerste paar wedstrijden van het seizoen. Europees en nationaal. Maar voorlopig hebben dezelfde elf nog het vertrouwen gekregen van de coach. En is Union nu weer aan zet met een overtreding. Gele kaart overigens ook voor Sissako. En nu ook één voor Van Wezemaal. Dat zijn twee gele kaarten op 3 minuten bij het begin van de tweede helft. De coach zal misschien gezegd hebben een beetje heviger als het kan. Maar de gele kaart Sissako, dat was veel te simpel. Die trok aan het shirt. Enfin, ik bedoel veel te simpel. Terecht gegeven voor alle duidelijkheid. Trok aan het shirt van de oprukkende Guillerme. En deze is eigenlijk een vergissing, eerlijk gezegd. Want Van Wezemaal zet wel zijn voet daar bij Guillerme in de buurt. Maar hij raakt hem eigenlijk niet. En Guillerme gaat dan spectaculair tegen de grond. Dus dat Van Wezemaal ontevreden is en ontgoocheld. Daar kan ik helemaal in komen. Want dit is, nee, dit is een vergissing van Nathan Verboom. Maar ze blijft natuurlijk even goed staan. De gele kaart ook voor Robert Jan. En de vrije trap voor Union. Diep nog in het eigen achterveld. Met Silla. Sterke eerste helft gespeeld. Diouf begon nog redelijk goed bij Sint-Truiden. Daarna helemaal verdwenen in de diepe zakken van die ijzersterke Senegalees. Daar komt Union nu weer met Guillerme. Wat boegroep van het publiek. Van Wezemaal erbij. Haalt de voorzitter uit. Mokofeng probeert over te nemen. Lukt niet. Van Wezemaal dan. Maar moet dan ook nog uitverdedigen. En dat doet hij. Ja, dat gaat maar half goed. En finaal toch bij Akita de bal terechtgekomen. Araki. En weer een vrije trap voor Union. Nee. Sint-Truiden heeft het moeilijk. Echt moeilijk om te voetballen. Een keer of 2-3 misschien in de eerste helft. Op de tegenaanval. Zoals bij dat oprukken. Vrijmaken en oprukken van Sissako. Eén diepe bal was goed van Diouf. Waar Silla dan bij zat. Maar over het algemeen is het toch te pover. En zijn er overtredingen nodig. Zoals deze nu weer van Ishi Watari. Dan krijgen we een vrije trap voor Union. Goeie traptechniek van Zeneli, dat weten we. Meter of 5 voor de grote rechthoek. Links ook nog ervan. Van de linkerkant. Zeneli brengt hem. Ik kan het niet mogen zeggen, want het is een slechte vrije trap. Die wordt weggewerkt. Maar Sorkan zet hij nog listig aan de buitenkant bij Guillerme. Doorlopen van Sorkan. Kan hij hem brengen. Hij wilde het niet met links doen. Nu misschien wel opgeruimd door Sissako. Terwijl er nog even een trein passeert. Blijft een gek gezicht, moet ik zeggen. Achter het doel daar van Kokubo. En de bal ondertussen helemaal aan de overkant weer bij Hervé Koffie. De vooralsnog totaal werkloze doelman van Union vanavond hier op Staaij. En trappend kan hij. Balletje mooi naar de buitenkant gelegd bij Guillerme. Sorkan probeert zich door te zetten. Een truise voet ertussen. Dus is het weer even opschuiven. De voet van Ishi Watari. Nelson, zoals hij met de voornaam heet. Terwijl er flink werd getrokken en geduwd. Daar krijgen we nog eens een herhaling van bij de vrije trap. Of het voorafgaan. Aan die vrije trap van Zeneli. McAllister zet nog eens een bal vooruit. Biondic maakt zich sterk met Sissako. Die moet al een beetje uitkijken. Steun van Patrice. Het is uiteindelijk toch Biondic die overeind blijft. Met Patrice voetballen. Maar dat lukt niet helemaal. En Muslio ertussen uitvoetballen via Puppen. Al heeft hij ook te veel tijd nodig. Nee, het is een beetje gerommel nu. In deze fase van de wedstrijd nog weinig gestroomlijnd samenspel. Al helemaal niet van de kant van STVV. Dat vooralsnog toch een heel moeilijke avond hier beleeft. Opstaaien tegen Union. Waar de achterstand ook nog altijd op het bord staat. Balverlies nu. Biondic neemt nog eens over. Biondic. Nee. Misverstand. Niet gekeken waarom ook Feng zich bevond. En toch getrapt. En dan is het balverlies. Terwijl het er veelbelovend uitzag. Na dat balverlies dan weer van STVV. En Biondic, ja, die had misschien kunnen kijken. Nog één keer goed liggen en trappen. Maar dat deed hij niet. En zo gevaar geweken. Bijna 7 minuten alweer in de tweede helft. En nog altijd Union op voorsprong. Hier op Staaij 0-1.
0: Wij gaan snel terug naar de Dreef, Hermien van Beveren.
2: Ja, want de kers op de taart is er dan toch. En dan toch erop gezet, of getrapt liever, door Jada Konijnenberg. Want 2-1, zo net gemaakt door de Surinaams. Het was een goede aanval met de ingevallen Papa Theodoro. Die kon doorgaan op rechts en op het goede moment meegaf aan Konijnenberg. En zij, duidelijk niet onder de indruk van haar gemiste strafschop, maakte het heel mooi af. Met een hard schot liet ze Palinska geen kans. En zo is het feest hier helemaal compleet. 2-1. We zitten in de slotfase. Nog zo'n 5 minuten officieel op de klok. En dan nog een beetje extra tijd. Maar die kwalificatie, die mogen ze echt wel gaan opschrijven nu bij Leuven. Al is Sosnovjets daar nu even dicht bij de 2-2. En nog een goede save van Seinaaf. Maar 2-1, nee, mag duidelijk zijn. Champions League voor het tweede jaar op rij is bijna helemaal zeker een feit voor OHA Leuven.
0: Zo is het. Dankjewel, Hermien. Deadline day ook in ons voetbal. Dus vandaag belooft nog een drukke avond te worden. En Anderlecht heeft alvast nog eens toegeslagen. Parswit haalt een Ierse verdediger binnen. Andrew Omobamidele heet hij. 24 jaar is hij. En Anderlecht huurt hem van het Franse Strasbourg. Anderlecht zoekt volgens de kranten ook nog een middenvelder. Net zoals Antwerp. Dat hengelt naar de diensten van verloren zoon Arthur Vermeeren. Hij zou op huurbasis van Leipzig gehaald worden. Nog niet rond voor de duidelijkheid.

0: Letdown van Radiohead. En we gaan opnieuw naar Staaien, Peter van der Bent.
1: 0-2, McAllister met enige vertraging en aan VAR tussenkomst. Want het vlagsignaal was er wel degelijk. Is het doelpunt goedgekeurd? En op die herhaling die we te zien kregen, was dat inderdaad ook al mijn indruk. Een goed aangesneden vrije trap van Zeneli. Bjondic gooide zich er nog naartoe in de eerste zone. Kon er niet bij, maar McAllister, we weten dat, heeft een neus voor doelpunten en voor plaatsing. Die gooide zich ook naar die bal en deed hem afwijken met het bovenbeen. Zo heb ik de indruk, in het dak van het doel. En de dubbele voorsprong voor Union. Net op het moment dat er dubbel gewisseld wordt met Pasdar en Merlin die erin komen. Voor Ishiwatari. Die gaat nog wel wat boterhammetjes moeten eten. En voor Diouf. Dat zijn de mannen die nu naar de kant komen. Maar goed, voor de invallers is dat natuurlijk niet zo prettig. Want het doelpunt dat de voorsprong voor Union verdubbelt. En Zeneli was een halve minuut daarvoor ook al een keer op weg naar een doelpunt. De bal die doorschoot. Zeneli erachteraan en net op tijd nog Kokubo erbij. Of het was daar al 0-2, maar het bleek dus maar uitstel. Vrije trap Zeneli, rechterkant hier. Zijn traptechniek nog een keer is intussen wel bekend. Bjondic, nee, die kon het niet in de eerste zone. Maar McAllister, ik denk met het linkerbovenbeen of zoiets. Niet de voet er tegen, maar goed genoeg om die bal in het dak van het doel te laten verdwijnen. En ik moet eerlijk zeggen, op dit moment, maar u weet hoe dat gaat in het voetbal. Het kan geweldig grap gaan. Dat hebben we nog maar 2 weken geleden geleerd bij Antwerp-Genk. Op dit moment weet ik niet hoe Sint-Truiden daar nog van kan terugkomen. Tegen Union dat uiteindelijk gaandeweg sterker is geworden. De enige ploeg met doelgevaar. Ja, de fans van Sint-Truiden willen niet ten onrechte. Nu ook een gele kaart, want er is er alleen gegeven voor Ishiwatari. Dat heeft Sint-Truiden ook gehad. 3 gele kaarten binnen de eerste 7-8 minuten in deze wedstrijd. Frederik de Meijer gaat nu tekeer. Het was een vergelijkbare overtreding. Ishiwatari, die Patrice een klein beetje vasthield en er de gele kaart voor kreeg. Nu blijft ze voorlopig weer op zak. De vrije trap dat wel nog met Araki. Puppen kopt hem voor de goal. En daar weggekopt door Chris Falucci. Balbezit nog wel voor Sint-Truiden. Eerste keer in de tweede helft. Dat ze toch een beetje kunnen blijven hangen met Puppen. Met Sebaoui. Uiteindelijk dan Merlin. Moet er wat voetballend vermogen aan toevoegen. Vanuit zijn wat teruggetrokken positie. Dat weet u. Sint-Truiden nog altijd met Mousliou. Nee, hopeloze bal. In de box gedropt. McAllister kan die opruimen. Recuperatie wel bij Merlin. Puppen moet zich reppen. En kan er niet meer bij. De bal gaat over de zijlijn buiten in het voordeel van Union. Ja, Patrice wil dat snel doen. Bjondic. Vergehaald door Puppen. Kijk eens in de vierde ref. Sprint het veld op. En Nathan Verbomen komt nu Puppen even aanmanen. Om het een beetje kalmer aan te doen. Want die was een beetje te hevig geworden. Proberen daar de ingooi van Union in eerste instantie al te voorkomen. Daar na de overtreding een beetje een opzichtige op Bjondic. Voor Verbomen het zijn om Joedric Puppen toch even tot kalmte aan te manen. En bij Sint-Truiden ook, want ze vonden inderdaad, en nog een keer, het was terecht, want Patrice moest daar eigenlijk ook de gele kaart krijgen voor een vergelijkbare overtreding. We hebben het al een keer of 4-5 gezien in deze wedstrijd. Spelbederf, truitje trekken of vasthouden van een tegenstander. En omdat nog maar 2 minuten daarvoor Ishiwatari de gele kaart had gekregen, had dit nu gewoon ook gemoeten. Natuurlijk een beetje consequentie, kan geen kwaad. Aan de kant van Nathan Verbomen. Maar 0-2, dat staat op het bord voor Union. En als ze dat over de streep trekken, ja, dan is dat 10 op 12. En dan is Union gewoon mee met het peloton op 2 punten van Charleroi. Eventueel op 2 punten van Gent. De andere ploeg met het maximum die morgen nog speelt tegen Heverlee Leuven. Puntenloos dan weer. De mannen zijn de vrouwen niet, dat weet u. Onderaan het klassement. En dan hebben ze voorlopig ook wel geteld 1 doelpunt geïncasseerd in 4 wedstrijden. Op de openingsspeeldag bij Westerlo. Na de 0 tegen Zultenwaardigem, de 0 tegen Anderlecht. En nu, maar we spelen natuurlijk nog wel een half uur hier op Staaien. Voorlopig ook de 0 alleen in die Europese confrontaties met Beude Glimt was het een stuk moeilijker. En kreeg ze er zomaar 6 in 2 wedstrijden om de oren. Union nog 1 keer volgen met Zeneli. Die zich ook eens sterk ontwikkelt. Guilherme ook sterk aan het seizoen begonnen. Bjondic, ja, dat is toch een overtreding lijkt mij. Van Mousliou. Die daar in de nek van Bjondic ging hijgen. Maar dat gebeurt niet. Mouya probeert zich dan door te zetten. Werd een beetje opgehouden door Chris Falucci. Maar geen overtreding gefloten. Ja, het wordt allemaal wat nerveuzer. Sissako tegen Zeneli. Gele kaart voor Zeneli. Omdat hij die bal wat te lang bijhoudt. Ja, dat is dan weer te gemakkelijk. Die kaart had daar net voor Patrice gemoeten. Maar om ze dan nu ineens te geven, omdat Zeneli ja, niet helemaal uit de weg sprint. Of is het Van der Perre? Het zou ook in dat Van der Perre. Sorry, het is Van der Perre. Ja, dat is ook dan weer net iets te makkelijk als u het mij vraagt. Dus het is een beetje links en rechts. Hij geeft Sissako een duwtje. En dan gaat hij het nog even voorstaan. Nou, het is echt, slaat werkelijk nergens op. Nee, het slaat werkelijk op. Het was niet voor de bal bijhouden, maar omdat hij even, ja, Sissako aanloopt niet eens. Nee. Tijd dat we weer gewoon gaan voetballen. Want toch wat frustratie bij Sint-Truiden. Machteloosheid vooral ook. Dan hebben ze vorig jaar andere wedstrijden gespeeld tegen Union. Maar goed, het is nog een ploeg in opbouw natuurlijk. Er is toch wel wat vertrokken daar op de middenstrook met Yamamoto en met Ito. Twee absolute sterkhouders, niet vergeten. Om die er maar uit te pikken. Voorin God ook, hè. Dat is nog wat anders. McAllister. Klein zetje eerst misschien. In de rug gegeven. Van de nieuwe man Bazdar. Kan die wat brengen. In elk geval wat meer body voorin. Wat gestalte, laat ik het zo noemen. Body heeft Diouf ook wel genoeg. Maar goed, in elk geval op dit moment is het nog altijd, ook na 17 minuten in de tweede helft, wachten op de eerste doelpoging van STVV. Van der Perre die nog eens oprukt met Mokofeng. Hier komt Guillerme. Guillerme kan naar zijn rechter en dan uithalen. Kan naar zijn linker eerst nog. Twee mensen ervoor. Tikje naar de buitenkant dan weer. Met Van der Perre. Diepgang bij Mokofeng. En dat nummertje komt er niet uit. Sissako omfrutselt hem de bal en kan weer gaan bouwen. We zijn 17,5 minuut ver in de tweede helft. Union heeft een dubbele voorsprong breed intussen hier in Sint-Truiden 0-2.
0: En wat is een pottig duel begint te worden. Dankjewel Peter. En ondertussen zijn we ook wel zeker dat OH Leuven dus voor het tweede jaar op rij Champions League gaat spelen. Hermien van Beveren.
2: Ja, want afgelopen hier en het is 2-1 gebleven en nu ja, mag het feestje inderdaad losbarsten. Opnieuw dankzij de vrouwen, want voor het tweede jaar op rij dus naar die league face van de Champions League. En zoals verwacht kwam de kwalificatie dus nooit echt in gevaar. Ook niet toen Sosnovjet kort voor rust wel op voorsprong kwam. Maar na de pauze dan voerde OHL de tempo op. Julie Biesmans, heel mooi, de 1-1. En Jada Konijnenberg, die miste nog eerst een penalty. Maar even later was zij daar met de 2-1. En zo dus inderdaad de kers op de taart. Leuven gaat opnieuw de trommel in. Die loting is vrijdag. En dan weten ze welke 6 tegenstanders ze dit seizoen zullen treffen. En ook de competitie die begint dan zondag. De eerste wedstrijd voor OHL Leuven. Die is dan tegen AA Gent. Maar Leuven dus belangrijkste voor het tweede jaar op rij. Een bonus van ruim €500.000. En ze zijn er weer bij in de league face van de Champions League.
0: Uitstekend nieuws voor de vrouwen van OH Leuven. Dankjewel Hermien van Beveren voor jouw verslag. En we gaan niet lang wachten om weer naar het voetbal in de Jupiler Pro League te trekken. Naar STVV Union Peter.
1: 0-3. De boeken kunnen helemaal toe. En de man die nu gewisseld wordt, Mofokeng, heeft een heel erg fraai doelpunt gemaakt. Inspelen van Zorkan. Het terugleggen van Biondic. Dat is al zijn tweede assist van de avond. En dan Mofokeng met een prachtige trap in de verste hoek. Geen kans voor Kokubo. En kurkdroof wordt de Sint-Truiden hier afgemaakt met de doelpunten van McAllister en van Mofokeng. Dus nu naar de kant. En kinderlijk blij. De grote glimlach op zijn gezicht bij dat doelpunt. En dat mocht ook wel nog een keer. Zoals Patrice, die met links ver buiten bereik van Kokubo in de hoek legde, doet Mofokeng dat nu ook met een heerlijke trap. Ver buiten bereik weer van de doelman van Sint-Truiden. 0-3. Dat is toch redelijk straf. Even kijken, niet eens 20 minuten voetballen. Is dat de machteloosheid van STVV dat nog altijd wacht op zijn eerste schot richting het doel. Van RV Koffie is dat toch machteloos toekijken en de wet van de sterkste ondergaan ondertussen. Dus ook Union na de 3 doelpunten tegen Anderlecht nu ook weer voorlopig toch al 3 hier openstaan. En dus niet alleen de Mofokeng naar de kant, maar ook Guillerme Smit heeft plaats geruimd. En de vervangers zijn Droeve, ook al tegen Anderlecht zijn eerste minuten gemaakt voor zijn nieuwe club. En Olaru, die voorlopig toch een beetje moet toekijken. En die nog zijn vaste plekje niet heeft veroverd. En ook nog niet al te grote indruk heeft gemaakt. Een van de aanwinsten van Union. Maar u weet het, Bij de Brusselaars duurt dat soms al wel een keer wat langer. Soms een seizoen. Nou is de Roemeen natuurlijk wel 28. Kan Bastaar zich doorzetten. Een bal in het centrum spelen. En daar Bastaar die overneemt. Ja, nee! Op zijn eigen ploegmaat. Die op de lijn ligt. Sebaoui. Het zit hem echt allemaal niet mee. Er ook nog buitenspel aangegeven. Ja, buitenspel oké. Okay. Hij voorkomt dat de bal erin gaat. Sebaoui lag na de actie waar hij bij betrokken was en waar Koffie tussen zat op de lijn. En ik denk toch dat het zo was dat Bastaar de rebound voorbij iedereen trapte. Behalve dan voorbij zijn eigen ploegmaat. En dat is in elk geval dan de eerste bal tussen de palen. Maar geen doelpunt. Maar Sint-Truiden wel met dreiging. Eindelijk met dreiging. En daar hebben we dan toch tot minuut 21 in de tweede helft moeten opwachten. Bjondic nu van de bal gezet door Wolke Janssens. Maar een overtreding gemaakt, zegt Nathan Verbomen. Die toch een klein beetje een schimmige tweede helft fluit. Maar goed, dit was toch al dat van STVV. Met Bastaar die zich doorzet. De bal meegeven met Sebaoui. En die gestuit door Koffie. En dan ligt hij eigenlijk op de lijn. En dan is het zogezegd ook buitenspel, uiteraard. Maar goed, hij heeft vooral voorkomen dat de bal erin ging. In plaats van enige tegenstander te hinderen bij de doelpoging van Bastaar. Want als die onder zijn lichaam was doorgegaan, mag ik toch veronderstellen dat het dan niet voor buitenspel zou worden gevlacht of gefloten. Want hij lag gewoon in de weg. Bal tegen de benen. En zo geen doelpunt voor STVV. Wel een corner voor Union nog. Bijna halfweg nu de tweede helft. Wat maar toch een overbodige laatste kwart van de wedstrijd kunnen gaan noemen. Zeneli nog een keer zijn traptechniek. Met een boogje die bal wegkopen door Mousliou. En dan hinderde Verbomen eigenlijk denk ik de Roeve. Die hij viel. Recuperatie wel van de nieuwe spits van STVV. Bastaar. Goede indruk gemaakt bij zijn invalbeurt. Twee doelpunten natuurlijk ook. Kan ook best wel voetballen. Daar aan de buitenkant probeert Mouya zich door te zetten. Lukt niet helemaal. En uiteindelijk is het weer balverlies van STVV. Ook Mouya. Nee. Sebaoui, Mouya. Toch allemaal jongens die in principe tot de sterkhoudersboren van STVV. Die hebben vandaag niet thuisgegeven tegen Union. Na 23 minuten de duidelijke voorsprong in het voordeel van de vice-kampioen van vorig jaar. Bij het nummer 3 op bezoek hier op Staaien 0-3.

0: Rock the Casbah van The Clash. Union vermorzelt STVV op verplaatsing in Limburg. 0-3 is het ondertussen al. Zometeen nog een uurtje Sportza na het nieuws van 10 uur.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Klose. Hij kijkt naar premier De Wever.
5: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alle doen.
4: In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
6: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
7: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
6: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
7: Viva nuestro sanitario, viva todos los servidores públicos.
4: In het British Museum in Londen hebben de Britse koning Charles, koningin Camilla, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham samen het tapijt van Bayeux bewonderd vanavond. Een tapijt van 70 meter lang is wereldberoemd en werd wellicht gemaakt kort na de slag bij Hastings in Engeland in 1066. In die veldslag versloeg de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold. Het tapijt, dat normaal in Normandië te zien is, is nu een jaar lang in bruikleen in Londen. De tentoonstelling begint volgende week. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt Sint-Truiden tegen Union. Dat is een inhaalwedstrijd. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
8: Slotkwartier moet nog gespeeld worden, maar gewonnen spel al voor Union 0-3. De royale voorsprong voor de Brusselaars hier op Staaien. Eerste helft die aanvankelijk nog best evenwichtig was. Maar enkel Union was gevaarlijk. 3 keer, waarvan 1 kans afgemaakt door Patrice. Nog een grote mogelijkheid voor Biondic. En dan in de tweede helft Sint-Truiden dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Grote kans Zenelli, maar het was maar uitstel. Want McAllister duwde een vrije trap van Zenelli binnen. En Mofokeng maakte een knappe goal na een mooie aanval door het centrum van Union Sint-Truiden. Wel, het was wachten tot daarnet voor de allereerste keer doelgevaar van de thuisploeg. Dus Union op weg naar weer 3 punten na zondag al de overwinning tegen Anderlecht. En een 10 op 12 om aan de competitie te beginnen. Maar wel nog een kwartiertje spelen. 0-3 op Staaien.
4: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-EVRD Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Hermien van Beveren.
9: 2-2 voor de vrouwen van OHL Leuven, want ook bij hun tweede deelname plaatsten ze zich voor de league phase van de Champions League. Met de Poolse kampioen Sosnowiec had Leuven wat geluk bij de loting. En na de 1-4 zege in Polen kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. OHL Leuven stond bij de rust wel 0-1 achter, maar won nog dankzij mooie goals van Biesmans en Konijnenberg. En OHL Women zo opnieuw dus naar die Champions League waarin ze vorig seizoen verrassend konden overwinteren. Dat lijkt met het vertrek van 4 sterkhouders moeilijk te herhalen. Maar financieel doet de Belgische kampioen alweer een uitstekende zaak. De kwalificatie alleen al revert ruim 500.000 euro op.
4: Het weer vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden.

0: Goedenavond, kansloos onderuit Sint-Truiden. 0-3 dus voor Union, net zoals tegen Anderlecht in het weekend. Union is in vorm, Peter.
1: Zo is dat. 0-3 inderdaad. Er kan rustig gewisseld worden. Dat is gebeurd. Rob Schoofs, straaienaar in hart en nieren natuurlijk, is er nog bijgekomen. Toch maar eens kijken wat nieuw bloed ook bij Sint-Truiden. Met een van de nieuwe mannen, Shinkawa, die kon uithalen. Appel voor handspel, maar dat was het niet, denk ik. En dus Rob Schoofs erop. En ook Keita Sekou, die 20-jarige Guinese Belg. Die we vorig jaar al een keer of twee gezien hebben. De eerste minuutjes van het seizoen. Veel gescoord bij de U23 van Union. 15 goals in 41 wedstrijden. En dus Biondic mocht gaan rusten. En ook Van der Perre een beetje uit veiligheid. Wordt nog wel gecheckt of het eventueel geen handspel was op die trap. De tegenaanval Shinkawa. Andere Japanner die is gekomen. 19 jaar van Sagan Tosu. Maar geen handspel, geen penalty voor STVV. We blijven bij die 0-3. 33 minuten gespeeld. Sissako. Nee, teleurstellende prestatie van Sint-Truiden. En oké, Union was zeer solide, zeer matuur. Redelijk efficiënt ook, zou je kunnen zeggen. Al had Biondic natuurlijk in de eerste helft al 0-2 moeten maken. Zeneli had het misschien ook gekund in de tweede periode. Maar werd gestuit door Kokubo. In de herhaling zie ik het nu ook. Nee, het was gewoon tegen de geplooide arm van Chris Volucci. Dus geen reden voor de VAR om er lang naar te kijken. Zeneli ondertussen van de bal gezet door Puppen. En Hata er ook nog ingekomen, had ik dat al gezegd. Ook Hata is er dus ingekomen op de rechterkant. Speelt hij nu? Want we weten, het is een rechtsvoetige, maar hij speelt altijd wel linksback. Nog een wissel. Floruj mag er ook nog inkomen. Dat heeft zijn tijd geduurd, zal hij bij zichzelf wel denken, voor hij speelminuten krijgt in deze wedstrijd. Die dus, ik ga het nog een keer herhalen, gespeeld is. Met Zeneli. Altijd maar beter en beter. Stekende voeten, goede traptechniek. Goede vista. Ook de tijd gekregen om te rijpen vorig jaar. De Zweedse international, niet vergeten. Was er ook bij op het wereldkampioenschap. En een paar wedstrijden ook als invaller gespeeld. Bij de Zweden. Merlen, nog eens een bal naar voren gezet. Maar controle is slapjes. Bij de nieuwe man. Shinkawa. En dan de andere. Die probeert Hata door te gaan. Matsuzawa, in principe altijd een geweldige invaller. Is er al een tijd op gekomen. Heeft nog niet te veel kunnen laten zien. Behalve één keer een actie met een slechte afspeelpaas. Sebawi, die nu in het centrum al een tijdje is gaan voetballen sinds de komst van Matsuzawa. Maar nee, ze blijven wel proberen hoor. Dat moet je ze nageven. Puppen gaat eens doen van op afstand. Het is een bal die in de tribune belandt. Daar bij de supporters van STVV. Laatste 10 minuten. Daar zitten we bijna in. En Union moet het alleen nog rondmaken hier in Sint-Truiden. Want 0-3 de voorsprong.

Vakantieplannen voor Ertebrekers. We gaan even naar de Engelse Championship kijken. De tweede klasse, daar ook daar een aantal wedstrijden vanavond. Met onder meer Burnley van trainer Nicky Haaien. Maar daar staat zijn ploeg opnieuw op achterstand vandaag thuis tegen Middlesbrough. Iets na de rust is het 0-1 voor Middlesbrough. En dat is slecht nieuws voor Haaien, want Burnley verloor zijn vorige twee wedstrijden al en kon nog niet winnen dit seizoen. Philippe Clément kwam gisteren in actie met Norwich City, maar ook hij verloor met 0-1 van Stoke City.

0: The Magic van Joan S. Policewoman. Een nieuwe ruime overwinning van Union komt eraan. 0-3 staat het tegen Sint-Truiden met nog maar een paar minuten te gaan. Peter van der Bemt.
1: Zo is dat 0-3 en dus een echte topper op zaterdag namiddag tussen de leider met het maximum van de punten, Charleroi. En zijn dichtste achtervolger voorlopig toch. Union, ik zei het, Gent kan natuurlijk ook nog mee aan kop komen. Morgen tegen Nouthevelin-Leuven, maar hier alles bij elkaar. Een toch ja, enigszins verrassend makkelijke overwinning voor Union. Het is geen echt grote wedstrijd geweest. Daarvoor was zeker in de tweede helft het overwicht van de Brusselaars veel te groot. Zeneli al vroeg het straatje ingestuurd. Daar nog gestuit door Kokubo. Maar nauwelijks een minuut later de vrije trap van Zeneli alweer aan de rechterkant. McAllister duwde hem binnen. Ergens met de bovenkant van het been. Het vlagsignaal afgekeurd. Maar de VAR zette dat terecht. Wel degelijk een geldige goal. En een minuut of 10 later. Nadat Union maar bleef domineren. Het overwicht had nog eens een combinatie. Het inspelen van Zorgan. Het afleggen van Biondic. En uiteindelijk Mofokeng. Met een mooie bal in de verste hoek. Strak getrapt voor 0-3. En een competitiedoelpunt dat hij met een brede glimlach vierde. En vanaf was de wedstrijd gespeeld. Natuurlijk Union wel een beetje gas teruggenomen. Dat leidde tot de nog altijd enige kans in deze wedstrijd. Enige doelpoging ook van STVV met het goede afleggen van Bastar voor Sebaoui. En die werd dan gestuit door Koffie. Bastar nam de rebound over en trapte die tegen Sebaoui die nog net voor de doellijn lag. En zo de bal er niet in. Geen aansluitingstreffer wilde ik zeggen, maar eerder noem het zoals u wil voor STVV. Bleef bij 0-3 en nog één keer daarnet op een bal die mooi werd gezwiept vanaf de linkerkant. Was Zorgan nog doorgebroken in de kleine rechthoek. Meteen proberen overhoeks te trappen, maar de voetveeg van Kokubo voorkwam dat het in plaats van een stevige nederlaag zelfs nog een pandoering zou zijn met een eventuele 0-4. Maar 0-3, daar zitten we bij. In de slotseconde van de reguliere speeltijd. Schoofs nog eens wilde recupereren, maar te veel tijd nodig had. Sebaoui dan, ondertussen geen tegenaanval. Want Muslio daar weer tussen voor eventueel Floric gevaarlijk kon gaan zijn. En zo is de ingooi voor STVV. Dus ja, Union, ik zei het, zaterdag is dat voetballen tegen Charleroi. Daarna Lommel, Antwerp, Leuven, Cercle, Beveren. Dan ben je geneigd om te denken, ja, daar zit wel een fijn reeksje in voor de Brusselaars. En aan de overkant is het nu wel tijd voor Sint-Truiden met 5-12 om punten te gaan pakken. Te beginnen dit weekend thuis tegen La Louvière. Daarna SK Beveren, Westerlo en KV Mechelen. Ook dat zijn de ploegen waar Sint-Truiden, als het niet vervelend lang onderin wil blijven, moeten kamperen. Punten moet gaan sprokkelen. En zo ongeveer over een week of 3 is het zeker. Als ik goed kan tellen, misschien zijn het netjes nog lang. Hier de Conference League begint. In september is het alleen Champions League. Volgende week, de week nadien, Europa League. We kijken nog naar Sebaoui. Sebaoui inspelen. Nog Sebaoui. Gaat tegen de grond. Het is een vrije trap nog. Schoofs met een overtreding. Net buiten het strafschopgebied. Was een goede combinatie opgezet met Matsuzawa. En uiteindelijk kan hier misschien nog een doelpuntje uit vallen. Prima werk van de Japaner. En Schoofs wel degelijk de overtreding gemaakt in het halve maandje. Dus ook niet vanzelfsprekend om die vrije trap vandaag zo over de muur snel te laten vallen. Schoofs is ontgoocheld. Ja, vaste plek in het basiselftal van Union. Dat is moeilijk voor hem. In de playoffs kwam het er vaker van. Dus moet zich tevreden stellen met invalbeurten. Heeft al wel een keer in de basis gestaan als ik het goed heb dit seizoen. Maar toch, concurrentie is groot op zijn positie. Met jongens die er maar moeilijk uit te voetballen zullen zijn. Van der Per uiteraard, maar goed. Dat is zijn concurrent niet. Zeneli bijvoorbeeld. Maar goed, in wat bijna de laatste minuut is toegevoegde tijd. Kijken we naar de vrije trap. Afleggen voor Merlin kan ook. Of anders Sebaoui. Die zijn ongelukkige wedstrijd nog wat kleur kan geven. Daar komt die Sebaoui. Maar nee hoor. Het is er redelijk hoog over. Gemikt naar de verste hoek. En daarmee valt zo ongeveer het doek, denk ik, over deze wedstrijd. Morgen dus nog twee wedstrijden met Gent. Dat Oud-Heverlee-Leuven ontvangt. En Anderlecht dat ook weer moet aanknopen natuurlijk met puntengewin na twee nederlagen in de eerste drie competitiewedstrijden. Thuis tegen Kortrijk. Zou dat in principe moeten kunnen, zeker. Maar Michiel Jonkeren ook nog altijd op zoek is naar puntengewin. Sissako nog knokken. Maar de bal wil veroverd. Merlin Samenspel. Nee, het is Shinkawa, was prima. Als daar die aflegt, dat is ook goed. Shinkawa nog een keer. De laatste aanval van de wedstrijd. Patrice nog met een stevige tussenkomst. Matsuzawa op wandel, maar nee, ook deze bal wordt niet goed gegeven. Sissako kan nog recupereren. Hij gaat zich moeten haasten, maar nee, het gaat er niet meer van komen. Want daar weer klinkt het laatste fluitsignaal van Nathan Verbomen. Union heeft er een prima week op zitten. Ik zeg het nu nog, zaterdag wil voetballen natuurlijk op het veld van Charleroi. Maar Anderlecht geklopt en nu Sint-Truiden geklopt. 6 punten erbij, 6 doelpunten gemaakt. Geen enkele tegen en 10 op 12. Dan is de maand augustus alles bij elkaar. Weliswaar zonder kwalificatie voor de league phase van de Champions League. Prima verlopen voor Union en Sint-Truiden. Dat hij hier dus ook zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen niet heeft kunnen winnen. En wat ik zei, nu wel zachtjes aan op zoek moet naar meer punten. 0-3, duidelijke cijfers, wel verdiend voor een jong hier op straat.
2: Radio 1. Sportza.

0: There she goes, Van der Laas. OHA Leuven speelt bij de vrouwen voor de tweede keer op rij de league face van de Champions League. Dat is een groot succes vandaag, want het is ook de terugwedstrijd tegen de Poolse landskampioen. Pieter van Wallinghem sprak achteraf met een trotse CEO van OHL, dat is Frederik van den Steen.
1: Dikke proficiat, jullie spelen opnieuw die league face in de Champions League. Kan je het al geloven?
2: Eigenlijk na vorige week was natuurlijk de kans vrij groot, maar je moet het dan toch nog doen. En een wedstrijd moet gespeeld worden. En je zag toch in de wedstrijd, was het toch wel wat zenuwen. We kwamen toch 0-1 achter en dan krijg je toch op een of andere manier het een beetje moeilijker. Er was wel wat druk. Maar uiteindelijk, het meisje hebben fantastisch gereageerd, 2-0. En uiteindelijk ook verdiend gewonnen.
1: Hoe moeilijk is dat? Want jullie hebben nog geen competitie gespeeld. Jullie spelen met toch wel een nieuw team, moet ik zeggen. Een nieuwe staf. Een aantal sterkhouders die zijn vertrokken. Ja, hoe knap is dat van de nieuwe coach ook, dat ze dit klaarspeelt?
2: Ja, ik vind het ongelooflijk knap van de nieuwe coach, van de staf, van de speelsters. Van de nieuwe speelsters die zich fantastisch geïntegreerd. Ook vanuit de club. Ook de mensen die begaan zijn met het vrouwenvoetballen binnen Leuven hebben het fantastisch gedaan. Er waren heel veel twijfels dat het niet zou lukken. Na zoveel mensen die vertrokken zijn, zowel in de staf als bij de speelsters. We zijn altijd rustig gebleven. We waren overtuigd van wat we aan het doen waren. En voilà, zo blijkt. We zijn nu alweer gekwalificeerd in de eindfase van de Champions League. Het is onvoorstelbaar mooi. Ongelooflijke prestatie.
1: Hoe belangrijk is dit voor de club?
2: Ja, want het is gewoon superbelangrijk. Je hebt als club successen nodig. En uiteindelijk is het ook heel belangrijk voor het Belgisch voetbal. Belgisch vrouwenvoetbal uiteraard. Ik denk dat we alweer bewijzen dat we een mooi voorbeeld zijn voor het vrouwenvoetbal in België. Het voorbeeld voor het vrouwenvoetbal in België. Super trots.
1: Ik hint er al naar in mijn eerste vraag. Het is ook financieel belangrijk natuurlijk voor jullie. Hè. Die Champions League die zorgt voor een groot deel van jullie jaarbudget.
2: Ja, maar dat is ook zo. Hè. Ook al hadden we dat niet gebudgeteerd, omdat je toch op veilig moet spelen als je een budget opmaakt. Maar goed, dit is wel gekomen. Want uiteindelijk, de investeringen zijn al jaren heel zwaar geweest. Heel groot. En als je vandaag en vorig jaar iets terugkrijgt en uiteindelijk ook mooie transfers kan realiseren, dan is dat gewoon mooi meegenomen. En ik denk dat gewoon de way to go is voor deze club. En we gaan ook blijven inzetten op dit concept. En hopelijk kunnen we nog heel lang Europees blijven spelen. En kunnen we dit jaar ook kampioen spelen.
1: Vorig jaar ook veel premies gehaald uit de Champions League. Dan ook nog wel wat goede uitgaande transfers. Maar het is niet dat jullie echt een hele zotte zomer hebben gehad. Waar steken jullie dat geld in? Hoe bouwen jullie verder aan deze club?
2: Ja, kijk, maar we hebben een fantastische jeugdwerking. Hè. Als je ziet vandaag de gemiddelde leeftijd op het veld stond. Als je ziet onze invalsters. Wij zitten in op een zeer goede jeugdwerking. Ook bij de jongens. Hè. Zitten we al jarenlang heel veel in op een goede doorstroming, op een goede werking. Bij de mannen hebben we nu ook ondertussen de Opoku's, de Wouter Georges en zo verder. En bij de meisjes hier hebben we verschillende meisjes die vanuit de academie komen. We gaan dat ook blijven doen. We gaan ook blijven investeren in die academie.

0: En dan alles van grof geschud. Het wereldkampioenschap wielrennen komt er ook alweer bijna aan. Op 27 september hebben we het WK op de weg bij de mannen over een kleine maand. Dus al de Grand Prix van Quebec en Montréal zijn daarvoor altijd goede graadmeters. Zeker nu het WK ook in Montréal is. Maar daar zal Mathieu van der Poel deze keer geen opwachting maken. Dat was wel de bedoeling voor de Nederlander. Maar die dubbel is alsnog uit zijn programma geschrapt. In plaats daarvan rijdt de ex-wereldkampioen van Alpecin Premier Tech de ronde van Luxemburg van 16 tot 20 september.
1: Radio 1 Sportza.

0: Hard Times van de Skeps. OH Leuven Women staat dus opnieuw in de Champions League. In die competitiefase voor het tweede seizoen op rij. Er wordt goed werk geleverd daarbij de Leuvense vrouwen. Pieter van Wallinghem sprak achteraf met speelster Alix Bosteels.
1: Alix Bosteels, twee seizoenen na elkaar, League Face Champions League. Hoe zot is dat?
2: Ja, ik denk dat we dat vooraf niet hadden kunnen dromen. Of wel kunnen dromen, maar misschien alleen hadden kunnen hopen. Dat vorig jaar een super jaar was. Ook om dan die League Face te overleven en bij de beste 12 te eindigen. Ik denk dat het al iets super was. En om het nu gewoon nog een keer te doen, twee keer op rij, ja. Dat is echt super.
1: 1-4 in Polen, dan denk je kat in bakken. Dan maken jullie het toch nog even spannend, hè? Die 0-1 vlak voor de rust. Het was niet jullie beste eerste helft.
2: Nee, klopt. Ik denk dat we het in de eerste helft moeilijk hadden met onder hun druk uit te spelen. Ik denk dat zij heel veel man op man speelden en wij dan voor de lange bal zochten. Maar daar dan het eerste duel niet wonnen, het tweede duel niet wonnen. Daar niet scherp genoeg waren. Maar ik denk dat we de tweede helft wel gewoon een hele goede helft hebben gespeeld. En uiteindelijk de match wel naar onze hand hebben gezet en 2-1 hebben kunnen winnen.
1: Zeker na dat doelpunt van Julie Biesmans, dan kwamen de combinaties wel. Het lukte vlot met Kim Everaerts op rechts en jullie vonden elkaar makkelijk.
2: Ja, klopt. Ik kom ook naast het veld heel goed overeen met Kim. En dat is ook fijn als dat op het veld dan tot uiting kan komen. Het zijn leuke combinaties en dat is leuk als je elkaar zo makkelijk kan vinden.
1: Waar speel je eigenlijk het liefst? Want je hebt op het einde terug naar het centrum ben je getrokken. Je hebt het begin van de wedstrijd op rechts gespeeld. Waar speel je het liefst?
2: Goh, ik moet toch zeggen dat ik van nature misschien toch eerder een middenvelder ben. Een 8, die box-to-box doet, veel meters maakt. Maar op de flank kan ik mij ook amuseren zoals vandaag en ga ik altijd mijn best doen voor het team.
1: Jullie hebben Barcelona en Arsenal vorig seizoen al gehad. Wie mag er vrijdag uit de pot komen voor jullie?
2: Goh, ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn, Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan in Chelsea of in Manchester City zou wel leuk zijn.
1: En dan dit weekend speciale wedstrijd voor jou tegen Gent?
2: Ja, klopt. Tegen mijn vorige ploeg. Ja, bijna 8 seizoenen gespeeld. Ook wel een ploeg naar mijn hart. Dus het zal weer een speciale wedstrijd zijn. Het zal snel zondag zijn. Dus we gaan er klaar voor moeten zijn.
1: Dankjewel. Proficiat.
2: Dankjewel.

My friends van Groove Armada. Daarnet hadden we het al over het WK wielrennen over een kleine maand in Montreal. En ondertussen heeft Tadej Pogačar het ziekenhuis verlaten. De Sloveense wereldkampioen staat voor een serieuze race tegen de klok als hij het WK nog wil halen na die zware val in de ronde van Spanje. Want dat hij niet zal rijden is ook nog niet bevestigd. Pogačar brak onder andere een nekwervel en werd dus geopereerd maandag in Spanje. Op de foto die zijn vriendin Urszka Zigard lost, kon er een kleine lach vanaf. En dan kijken we ook nog even naar het voetbal, want in Duitsland heeft Bayern München een eerste horde in de Duitse beker overleefd. Het won tegen VfL Osnabrück met 1-4 goals van Harry Kane, Tom Bischoff, Olise en dan nog eens Kane. Kane met een penalty in de 86e minuut. Winst dus ook voor Vincent Kompany daar in Duitsland.

How Long van Ace. Niet alleen Vuelta, deze dagen ook de Tour of Britain is vandaag van start gegaan. Heel wat interessante Belgen daar aan de start. En die hebben zich vandaag al getoond. Tim Wellens werd vierde, Florian Vermeers zevende. Maar al die landgenoten beten in Lincoln hun tanden stuk op thuisrijder Lewis Eski. De Italiaan Filippo Ganna werd tweede. En morgen wacht een eerste sprintkans. En dan kijken wij natuurlijk uit naar Tim Merlier.

0: Otherside van Red Hot Chili Peppers was dat. En daarvoor hoorde je ook nog Road. Dit was het voor Sportza vanavond. Union heeft nog maar eens uitgepakt. En OH Leuven heeft zich verzekerd van de league face in de Champions League. Tot morgen, dan zijn we er alweer in de avond.
1: Je werd 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is er bij de lidstaten brede steun voor strengere regels en voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van Europese gastvrijheid kunnen genieten terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt opgetreden tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
5: We hebben het gevoel, dit gevoel bestaat. We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd... Sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident... omdat voor de economische aanbod... en de economische aanbod van de haven van Antwerpen... is belangrijk voor het hele land. Ja. Ik ben een voorstander van dit economisch aanbod.
6: U zegt maar... eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan... want die wordt gespaard.
5: Maar ik denk het wel.
4: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Het verslag is van Peter van den Bemt.
7: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een mate klein voor de vicekampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondic. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een fluxe trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffi. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
4: En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Vrijdag is de loting. Speelster Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
8: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch... mag dromen dan een Chelsea of een Man City, zou wel leuk zijn.
4: Vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

Ik was opgebrand en uitgeput, verkleumd door weer en wind. Gekwetst door doorlijk strijkgewas, geschaafd.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming een maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta. En het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook. En t-shirts met daarop, Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
3: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
2: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
3: Viva nuestro sanitario, viva todos los servidores públicos.
1: De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is daarbij de lidstaten een brede steun voor. En ook voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van de Europese gastvrijheid kunnen genieten, terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al lang op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden om de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt gedaan tegen de drugshandel. Interzake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
4: We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Ja. En ik begrijp. Het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
5: U zegt maar eigenlijk, bak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
4: Maar ik denk het wel.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union klimt zo naar de tweede plaats in de stand. Afgelopen zondag won Union ook al met 3-0 van Anderlecht. Trainer David Hubert is tevreden.
6: Drie verschillende doelpuntenmakers. Dus we gaan de regel van drie gebruiken vandaag. Maar derde keer de nul. Drie punten. Er waren heel veel vraagtekens. En nogmaals, we zijn nog niet waar we willen staan. Maar ik denk dat we vandaag ook weinig doelkansen tegenkrijgen. Dus dat zijn positieve zaken die we absoluut meepakken.
1: En op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we net niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
7: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
1: Het weer nog vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Zo, woensdag 2 september zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
8: Radio 1.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
8: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
8: Met Sophie Lemaire.
9: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in De Wereld van Sophie. Ik wil het heel graag hebben vandaag over dat wat men landschapspijn noemt. Maar eerst is er Paul Weller. Dit is

0: Changing Man van Paul Weller. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Er stond een felle wind gisteren in de Hoge Venen. Maar gelukkig zonder nieuwe opflakkeringen. Ze houden er hun hart vast. Sinds op 14 augustus daar brand uitbrak en meer dan 3000 hectare schitterend natuurgebied in de vlammen verloren ging, is alle waakzaamheid geboden. Want het gevaar blijft natuurlijk diep onder de grond smeulen. De brand in de Hoge Venen was de grootste natuurbrand sinds 1911 en heeft heel veel mensen geraakt. Want die plek is voor veel mensen veel meer dan gewoon een mooi stuk België. Voor natuurgids Erik Mertens bijvoorbeeld. Hij begeleidde maandelijks wandelingen in de Hoge Venen. En het nieuws van de brand heeft hem een enorm verdriet gedaan. Hij heeft last van landschapspijn. Zo noemt men dat dan wel eens. Anke van Meer trok met hem terug naar zijn geliefde natuurgebied.
2: We staan hier aan de kant van de parking van Barak Michel. Aan de rand van Vanjelé-de-Serie. We hebben hier een open stukje waar dat de struiken tot tegen de baan zijn afgebrand. We hebben een kleine inkijk in het gebied. Ja, het is allemaal zwart geblakerd, hè. Alle bomen die hier stonden, die liggen tegen de grond.
3: Een heel goede avond. Op de Hoge Venen is al zeker 100 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle.
4: De toegang tot de Hoge Venen is in zeker al 4 gemeenten verboden. Baleine, Jalet, Wijm en Malmedy.
5: Het begint deze middag met een eerste melding over een brand van 1 hectare. Maar die breidt snel uit. 2 uur later gaat het al over 60 hectare.
6: Vanmorgen ziet dat er vanuit de lucht zo uit. Een gigantische oppervlakte staat in brand.
7: De Hoge Venen, 9 uur vanochtend. Jazeker, het heeft geregend. Maar hier zie je en voel je dat dat amper helpt.
2: Tuurlijk, als je hier aankomt, je moet eigenlijk een beetje zoeken naar een plaats waar je de catastrofe kan zien. Want je rijdt eigenlijk nog altijd wel tussen groene bomen en struiken. Maar als je dan toch een klein inzicht krijgt in het gebied, is dat toch wel triest, hè?
8: Ja, dus. Je bent hier voor het eerst nu, hè?
2: Inderdaad. Ik heb lang getwijfeld om naar hier te komen. Maar ja, uiteindelijk, je bent toch ook wel nieuwsgierig om te zien wat het eigenlijk teweeggebracht heeft. Ik had eigenlijk wel een beetje schrik om naar hier te komen, om geconfronteerd te worden met wat je hier allemaal te zien krijgt, hè? Het is een gevoel van, ja,

0: Het is droefheid, triest. Dus zo precies. Allee, of dat je een goede vriend die een zwaar ongeval heeft gehad en waarvan dat je weet dat hij tussen leven en dood zweeft. En als hij erdoor komt, dat hem voor zijn leven lang getekend zal zijn. Zo is het eigenlijk een beetje. Maar er zijn verschillende gevoelens. Hè. Je hebt ook zo wat, ja, ontsteltenis en ook een beetje boosheid dat men dit heeft laten gebeuren. Hè. Het is al jarenlang voorspeld dat een dergelijk scenario ging aankomen en heeft dat gewoon genegeerd. Hè. Te beginnen met de politiek. Voor politiek is milieu en natuur een beetje een luis in de pels. Mensen die uiteindelijk op het terrein staan en het beheer en de preventie en de zaak moeten organiseren, die moeten het hoe langer hoe meer doen met de riemen die ze hebben. En die riemen worden alsmaar korter. Hè. Hier waar we nu staan, staat normaal nog bos. Hè. Dus als je hier een beetje verder het baantje opgaat of het pad opgaat, dan kom je in een uitgestrekt veengebied. Het is kaal, er staan weinig bomen. Je hebt hier een heel ver uitzicht, een glooiend landschap. Dat zie je nu waarschijnlijk allemaal zwart. We kunnen het van hier niet zien, maar dat is allemaal weg.
1: Ja, we mogen niet tot daar gaan. Nee, hè? Dat nee. Is gevaarlijk, omdat het nog niet helemaal voorbij is.
0: Nee, enerzijds omdat er nog... de brand is ook in de veenlaag getrokken. Hè. De veenlaag bestaat uit, toch voor een groot stuk uit turf.
1: En de brandweerwagens komen ons net voorbij gereden.
0: Ja. Het is hier nog voortdurend een komen en gaan van brandweerwagens, politie, civiele bescherming. Heb ik hier ook al zien rondrijden. Ik zeg het, die brand die dringt in, diep in de ondergrond, in de veenlaag, in de turflaag. En die kan elke moment terug opwakkeren. Als er wat wind komt of zo, dan wakkert dat terug op. Dus vandaar ook de permanentie van de brandweer hier.
1: We mogen niet in de Hoge Venen, we mogen niet op het wandelpad.
0: Nee.
1: Zou je daar willen zijn? Zou je dat willen zien?
0: Ja, zeker. Nu wel. Nu wel. Ik heb het lang uitgesteld, omdat ik denk, een beetje de confrontatie met wat je gaat zien. Maar toch wel. Ik wil toch wel eens zien wat de impact is van... wat dat er nu eigenlijk nog overeind zou staan of wat dat er niet meer is. Ik ben daar wel benieuwd naar, ja. Ja, ja, om jezelf een beeld te kunnen vormen van wat dat nu de omvang is van die ramp hier, hè, van die catastrofe. Je leest alles wel in de krant, maar van op afstand. Ik woon hier 150 kilometer vandaan. Je leest alles maar van op afstand. Dan voel je het aan. Als je hier bent en je ziet wat er gebeurd is, dan voel je dat aan. Dat is wat je zoekt eigenlijk. Wat ik toch wel zoek. Ik denk vele mensen met mij die van de venen houden en die de venen kennen van vroeger, dat die nu wel eens willen weten hoe dat aanvoelt van dat hier te zien. Zo.
1: Om het echt te kunnen geloven, dat het te kunnen bevatten.
0: Ja, te kunnen bevatten. Dat is het zeker. Ja. Als je naar hier komt, dan heb je verwachtingen. Je kent de streek hier en je verwacht om dat allemaal terug te zien zoals het was. In verschillende seizoenen. De ene keer al wat anders dan de andere keer. Maar nu, je moet daar eigenlijk wel afscheid van nemen. Want ik denk dat het is allemaal veranderd. Het is verdwenen. Veel is verdwenen. En dat is jammer. Ik zeg het, ik loop hier al bijna 50 jaar rond. Ik heb de venen op veel verschillende manieren leren kennen, leren aanvoelen ook. Weten dat dat nu eigenlijk toch wel voor een groot stuk weg is, dat doet pijn. Ja.
1: Dat is landschapspijn.
0: Denk het. Het is ook een begrip waar ik nu mee geconfronteerd word, maar als het dat is, dan klopt dat wel, ja. Er heeft mij ooit iemand gevraagd van wat is zo uw lievelingsplek hier in de Venen? Wel, dat was hier eigenlijk niet ver vandaan. Er liep een pad van, dat is nu ook weg natuurlijk, dwars door de Fagnes-les-Deux-Séries loop je uren in het veenlandschap. Vele mensen zouden zeggen, wat kom je nu hier zoeken? Zo'n eentonig landschap, maar dat is een ultieme veenbelevenis, vind ik. Het is een spoor, het is eigenlijk niet volledig een pad. Het is een spoor dat je volgt tussen het hoge gras. En als je dat verliest, dan loop je verloren. Dat is echt de authentieke belevenis van het veen. Hoe dat ook vroeger was, hoe dat mensen vroeger hier rondliepen. En zich een weg moesten banen door het veen. Wat ze gezegde van, het veen eist elk jaar wel zijn slachtoffers. Op die wandeling kon je dat begrijpen. Hoe dat hier vroeger moet geweest zijn, je hebt daar geen herkenningspunten.
1: En dat pad bestaat nu niet meer?
0: Dat zal niet meer bestaan, dat is volledig weg, ja.
1: Dat is echt geschiedenis ook, dan weg is
0: ja,
1: dan.
0: Ja, voilà, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Er zullen nog wel een aantal typische historische punten zijn die volledig weg zijn. Hè. Hier niet ver vandaan, Fontaine Périgny, stond een monumentje. Dat zal volledig weg zijn. Er zijn nog kruisen en herkenningspunten hier in de Venen die ook waarschijnlijk volledig weg zijn. En dat is jammer, dat is heel jammer. Er zal zich nog wel iets terug herstellen, maar het zal niet meer zijn zoals vroeger. Hier en daar zie je al wel stilaan terug groen opgroeien. En ik ben ervan overtuigd, als je hier binnen een paar weken komt, dat mensen gaan zeggen van, kijk, het ziet allemaal al terug groen. Ze zullen wel weer overdreven hebben, zeker. De natuur herstelt zich snel. Maar ja, wat zie je? Wat schiet er hier op? Dat is het pijpenstrootje. Hè? En dat is juist de plant die een beetje symbool staat voor gedegenereerd veen, beschadigd veen. En die gaat opschieten en woekeren. En alle typische veenplanten die hier in dat veen aanwezig waren, die worden verdrongen, die worden verstikt. En die worden belet van zich terug te regenereren. Hè.
1: Dus eigenlijk het groen dat hier nu groeit, is eigenlijk geen goed teken?
0: Nee, het is juist dat groen wat eigenlijk al jarenlang bestreden wordt in die LIFE-projecten. LIFE-projecten die het tot doel hebben het veenherstel te bevorderen. En herstel, daar gaan eeuwen over, als het zich al terug herstelt. Want je moet ook rekening houden met de klimaatopwarming. Het veen leeft van natte omstandigheden. Als er nog een aantal zomers komen zoals nu, blijft dat veen verder verdrogen. En dan is er van regeneratie geen sprake meer. Hè. Dan is het alleen nog maar afbraak. Hè.
1: Dus het is eigenlijk weg.
0: Ja,
1: echt
0: dat is
1: weg.
0: Weg. Twee derde van het hoogveen, levend hoogveen, is weg. En dat is bijzonder jammer. Je beseft dat nooit meer terugkomt. Dat er eigenlijk ja, geen herstel mogelijk is. Hè. Ik weet ook niet hoe. Misschien hier en daar. Die LIFE-projecten die hebben teweeggebracht dat het gebied, zeker in de Fagnières de Série, meer vernat is. Ik heb ook al gehoord, er zijn nog een aantal eilandjes waar de brand niet zoveel vernield heeft. En van waaruit er eventueel terugherstel mogelijk zou kunnen zijn in de toekomst. Maar het is sowieso een proces van tientallen jaren op zijn minst. Dus we gaan het nooit meer zien zoals het ooit geweest is. Zeg het, ja, dat hoogveen, dat is verloren. Dat vind je niet terug. Besef dat je van iets afscheid moet nemen. Hè.
1: Hoe doe je dat?
0: Eigenlijk mogen we niet zeggen, ik neem afscheid. Ik denk dat je u moet vasthouden aan niet aan hetgeen dat verdwenen is, maar aan hetgeen dat er nog is. En daar hoop uitputten. Dat als ankerpunt gebruiken om verder te gaan. Meneer Philippe Francaard, die verantwoordelijk was voor de LIFE-projecten hier in de Fagnières de Série, Fagnières Clefeuille en Fagnières Wallon, die daar tientallen jaren aan gewerkt heeft, die zijn levenswerk, dat is afgebrand. En die moet helemaal opnieuw beginnen. Die staat op een paar jaar van zijn pensioen en die moet helemaal opnieuw beginnen. Maar toch, je ziet, die is al terug actief. Die gaat al terug zoeken naar wat is er nog mogelijk. Ze leggen er zich niet bij neer en dat is eigenlijk de goede mentaliteit. En daarom hoop ik ook dat alles wat er nu gebeurd is, dat poorten opent en ogen opent. En dat er op die manier toch wel wat verandering zou kunnen komen. Laat ons hopen.
2: Natuurgids Erik Mertens aan de rand van zijn geliefde Hoge Venen. Over die landschapspijn die hij zo sterk voelt, wil ik het vandaag graag hebben. Als je wil reageren, weet dat het altijd kan via Radio 1 op VRT Max.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: De die Marloes, liever met die Hotel Malibu.
1: De wereld van Sophie.
0: Over landschapspijn hebben we het vandaag. Een heel mooi nieuw woord dat verwijst naar de pijn, het verdriet, de rouw die bij bijvoorbeeld iemand als natuurgids Erik Mertes, die we net hoorden, naar boven komt. Wanneer je zijn geliefde hoge vlammen, venen, zijn lieve hoge... Oh, alle meren. Zijn hoge venen in vlammen ziet opgaan, is veel correcter. Wanneer je oude, vertrouwde omgeving dus plots dramatisch verandert. Solastalgie is nog zo'n term die dan wel eens gebruikt wordt. Een zeer goeiemorgen, Bart Bogaerts.
2: Goeiemorgen.
0: Die woorden, waar komen die vandaan?
2: Wel, het zijn een beetje verrassend. Misschien woorden die al wel een tijdje bestaan. Landschapspijn bijvoorbeeld... Het woord, daar heb ik het dan over, niet het fenomeen. Dat viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Het is in 2016 voor het eerst gebruikt door Teunis Piersma. Die man is van beroep, hou je vast, hoogleraar trekvogel-economie aan de Universiteit van Groningen.
0: Trekvogel-economie.
2: Dat is het, inderdaad.
0: Super,
2: hè? Geweldige beroepen die bestaan. En die man gebruikte dat woord in een voorwoord van een boek van een bevriend landschapsarchitect, een Fries, die 25 jaar in het buitenland had doorgebracht en bij terugkomst op zijn Friese geboortegrond zijn geliefde landschap niet meer herkende door alle ingrepen die in de loop van de jaren op dat landschap hadden plaatsgevonden. En wat die man op dat moment voelde toen hij zijn geboortegrond terug zag, dat omschreef Piersma dus als landschapspijn. En solastalgie noemde je ook al. Dat heeft nog een licht andere nuance. Het is niet helemaal hetzelfde, ik leg het zo meteen uit. Solastalgie komt uit het Engels, solastalgia. En dat woord is nog minstens 10 jaar ouder dan landschapspijn. En het is ook al wel wat meer ingeburgerd. Je ziet het bijvoorbeeld heel veel kunstenaars al gebruiken, her en der. Vorig jaar was er een kunstinstallatie van Beyond the Spoken, bijvoorbeeld. Dat is een project van Barbara Raas, artistiek directeur van NT Gent, rond afscheidsrituelen. En zij maakte een installatie met de geweldige titel One Day I Will Make the Onion Cry. Het is een project dat heel specifiek over solastalgie ging. En solastalgie, dat werd dan in de teksten gedefinieerd als gemis van wat nog is, maar wat ooit onherroepelijk verloren zal gaan.
0: Ja.
2: Je vindt ook echt wereldwijd kunstwerken, fotografieprojecten, schilderijen, tentoonstellingen die gewoon zo heten, solastalgie. Er is zelfs een Duitse metalband, Heretoire heet die, die een plaat solastalgia uitgebracht heeft. En hou je vast aan de takken van de bomen. Dit is het titelnummer.

0: Solastalgia, that's a metal. Where is the forest standing strong for centuries, zingen ze. Waar is het bos dat eeuwenlang stand heeft gehouden? Een ja, wanhopig solastalgische kreet is dat dus van Heretoire, die Duitse metalband. En dat daar dus een woord voor is, voor die emotie, wel, dat hebben we te danken aan Glenn Albrecht. Glenn Albrecht is een Australische milieufilosoof die dat woord al ongeveer 25 jaar geleden heeft bedacht. Zijn definitie is heimwee terwijl je thuis bent. En hij kwam op dat woord in de context van wat hij vaststelde bij zichzelf en bij veel mensen in New South Wales, waar hij vandaan komt. Daar hebben grootschalige mijnbouwactiviteiten een enorme impact gehad op het landschap dat ze daar altijd gekend hadden.
1: Solastalgia comes from my engagement with the coal mines in the Hunter Valley of New South Wales. We burn a bit of coal ourselves, but we're only 26 million people, so we don't do a huge amount of damage where we live. But being the world's largest exporter of black coal means that our coal is hugely significant in the story of changing our climate for the worse. So we export coal and import climate change.
0: Ja, dus daar in die regio legt Glenn Albrecht uit, ja, zit je met een wat schizofrene situatie, dat ze daar gigantische hoeveelheden steenkool opgraven, maar dat ze die niet in de eerste, ja, dat die niet in de eerste plaats voor eigen consumptie bestemd zijn. Dus ze exporteren steenkool en ze importeren als gevolg de gevolgen van het gebruik van die steenkool, klimaatverstoring en een snel veranderend landschap en dus ook de solastalgie die daarmee gepaard gaat. Nu, wat kan een simpele milieufilosoof daaraan doen? Weinig, dat wist Glenn Albrecht ook wel.
1: I'm not a technologist. I can't invent something that's going to make life better for us. But I can help with our conceptual confusion and lead us in a different direction. And that is, while I'm still strong and healthy, and you know, I'll take a sip of quite nice Australian red wine to just prove that I'm still going strong.
0: Ja, ik ben geen techneut, zegt hij. Maar wat ik wel kan doen, dat is achterovergeleund met een goed glas Australische rode wijn. Mensen anders doen nadenken over concepten, over taal, want, en dan haalt hier Wittgenstein bij, de grenzen van de taal zijn de grenzen van mijn wereld. En een belangrijke manier om oplossingen te verzinnen voor problemen die onoplosbaar lijken, ja, dat is om de taal uit te breiden. En dat is exact wat Glenn Albrecht ook is beginnen doen. Hij is de taal beginnen uitbreiden met woorden als solastalgie bijvoorbeeld. Het komt van soulas, solas, troost en nostalgie. En in die sol van solastalgie zit ook een beetje solitude, eenzaamheid. Het is dus allemaal samen het gemis van de nostalgie naar de troost die een landschap kan bieden. Ik ben verdrietig, normaal doe ik dan een beroep op een landschap om mij te troosten, maar omdat dat landschap zo drastisch veranderd is, blijf ik zitten eenzaam en alleen met mijn verdriet. Het is dus een heel specifieke, heel plaatsgebonden vorm ook van landschapspijn. Dat is de nuance.
2: Die je misschien ook pas voelt eens het veranderd is. Waar je niet zo bewust van bent vooraf.
0: Klopt, klopt. En je voelt het ter plekke ook, waar je zit met het landschap waar je je in bevindt. En zo heeft Glenn Albrecht nog tientallen woorden bedacht, neologismen, samentrekkingen van bestaande woorden, die hij gebundeld heeft in een boek uit 2019. Dat boek heet Earth Emotions, ondertitel A New Language for a New World. Het is ook uitgekomen in het Nederlands. Aarde-emoties, nieuwe woorden voor de planeet. En het is een soort lexicon van termen, nieuwe psychoterratische emoties. Termen voor nieuwe psychoterratische emoties. Dat is het woord dat hij zelf heeft bedacht. Dus dat zijn eigenlijk nieuwe gevoelens die de veranderende wereld met zich meebrengt bij mensen. En ik zeg nu dat het een lexicon is. Ja, daar zou meneer Albrecht niet tevreden mee zijn.
2: Nee. Heeft een nieuw woord?
0: Hij heeft daar een nieuw woord voor bedacht. Nee, we moeten het een symbiografie noemen. Een biografische weergave van de gezamenlijke invloeden die het samenleven met natuur, mensen en andere levende wezens hebben op je leven. Zeg dus nooit lexicon tegen de symbiografie die aarde-emoties heet. En bij de S van symbiografie staat dus ook solastalgie. Andere woorden uit de symbiografie van Albrecht hebben het voorlopig nog niet zo goed gedaan als solastalgie. Ook bij de S staat bijvoorbeeld symbioseen. Dat is de naam die Glenn Albrecht bedacht heeft voor waar hij naartoe wil. Hij is geboren in wat hij en andere wetenschappers het Anthropocene noemen. Dat is de tijd dus waarin de mens zijn wil opdringt aan de planeet en dus een enorme impact heeft op de aarde. En daar wil hij vanaf.
1: I describe myself as a child of the Anthropocene. And as I've matured, it's exactly the space, the place that I've wanted to get out of. And that stimulated me to start thinking about its opposites. I want the opposite of how I've grown up.
0: Ik wil het tegenovergestelde van hoe ik opgegroeid ben. Ik wil ontsnappen uit dat antropoceen en ik wil naar een tijdperk gaan waarin we duurzamer, meer in symbiose met de aarde omgaan. En dat tijdperk zal dus het symbioceen heten. Ecoparalyse, ook een woord dat hij bedacht heeft, is het fenomeen waarbij mensen wel heel goed beseffen dat er actie van hen ook individueel zal verwacht worden als we iets aan de klimaatverstoring willen doen, maar waarbij we als verlamd naar elkaar zitten te kijken wie nu de eerste stap zal gaan zetten.
2: Ah, goeie. Ecoparalyse.
0: Ecoparalyse, ecoamnesie is er ook eentje. Dat is dan het gebrek van een sense of urgency bij vooral jongere generaties, omdat de klimaatverandering nu eenmaal zo snel vooruit gaat dat jongeren zich niet meer kunnen herinneren hoe het vroeger was en dus ook weer niet in actie komen. Ecoamnesie. Dus dat zijn allemaal heel herkenbare fenomenen, denk ik, hè, in deze tijden, waar nog geen woorden voor bestonden vroeger. En dus ja, nu wel, in dat boekje staan ze allemaal opgelijst en ik stel voor dat we ze nu allemaal beginnen in te studeren. Goed glaasje Australische rode wijn erbij. Komt goed.
2: Ja. En dan zoeken we juist nog een woord om het gevoel te beschrijven, een lichte opluchting, wanneer je hoort dat er een woord bestaat voor iets wat je zou willen kunnen benoemen, maar tot dat moment nog niet kon benoemen.
0: Ja. Misschien moeten we Lieven van den Hout inschakelen
2: inderdaad. Goed, over dat belang van zoiets als landschapspijn kunnen benoemen, praten we dadelijk nog even verder. Dank je wel alvast om ons al die woorden te leren kennen. Ward Bogaert.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Celestial Bodies van Angus en Julia Stone.
1: De wereld van Sophie.
0: Dat wat je voelt wanneer je de zwartgeblakerde hoge venen vandaag ziet. Of wanneer je favoriete oude eik na een onweer geknakt op de baan ligt. Of wanneer de rivier waar je als kind ging zwemmen plots droog blijkt te liggen. Er bestaan dus woorden voor en ze zijn landschapspijn of solastalgie. Wat moet je met dat onbehagen? Want voor een verbrand landschap worden er geen minuten stilte georganiseerd, bestaan er geen rouwbrieven, kan je geen jaarlijkse herdenking gaan bijwonen. Wat moet je ermee? Dat is wat Stef Kraps onderzoekt. Een zeer goedemorgen, meneer Kraps.
2: Goedemorgen.
0: Gewoon hoogleraar Engelse letterkunde aan de UGent bent u. U schreef eerder al over genocide, over kolonialisme, de Holocaust. Waar vinden we de link met verdriet om een verbrand veengebied?
2: Ja, ik ben eigenlijk letterkundige van opleiding. Dus ik doe onderzoek naar en geef les over hedendaagse Engelstalige literatuur. En mijn vroegere onderzoek ging vooral over de manier waarop literatuur traumatische gebeurtenissen en geschiedenis, zoals oorlog, genocide, kolonialisme, slavernij en dergelijke meer, probeert weer te geven. En een tiental jaar geleden ben ik mij ook gaan verdiepen in klimaatfictie. Er verschenen steeds meer klimaatromans, ook van bekende auteurs. En ik vroeg mij af hoe schrijvers zoiets groots en complex en overweldigends als de klimaatcrisis proberen te vatten. En er is dus, ja, denk ik wel, een vrij duidelijke continuïteit met mijn vroegere werk. Want zowel historische trauma's als de klimaatcrisis stellen onze gebruikelijke verhaalvormen en ons voorstellingsvermogen op de proef. En van daaruit ben ik bij ecologische rouw terechtgekomen. Dus ik onderzoek nu hoe literatuur en kunst in het algemeen ons helpen om ecologisch verlies waar te nemen, er woorden en beelden voor te vinden en ons persoonlijke verdriet en andere emoties een publieke vorm te geven.
0: Amai, wauw. We hadden het net nog over landschapsverdriet, landschapspijn, maar er is wel dan een verschil nog met die ecologische rouw.
2: Ja, ik zou eigenlijk een onderscheid willen maken tussen ecologische rouw en ecologisch verdriet. Ecologisch verdriet is de persoonlijke emotie, het verdriet dat iemand voelt wanneer natuur verloren gaat. En dat kan gaan om een landschap dat verbrandt, een soort die uitsterft, of een leefomgeving die langzaam aftakelt. Het verlies kan al hebben plaatsgevonden, maar het kan ook nog bezig zijn of in de toekomst liggen. En ecologische rouw is wat er gebeurt wanneer we dat verdriet uiten en delen. Dus het is het publieke en sociale verwerkingsproces. Samen stilstaan bij het verlies, woorden en beelden voorzoeken, verhalen vertellen en rituelen ontwikkelen. Dus ecologisch verdriet speelt zich in de eerste plaats af in mensen. Ecologische rouw speelt zich af tussen mensen en in de samenleving.
0: En volgt op ecologisch verdriet?
2: Kan erop volgen. Idealiter, denk ik inderdaad. Ja.
0: Idealiter, want we moeten dat rouwproces eigenlijk met z'n allen doormaken.
2: Ja, want we hebben dus wel allerlei termen. Hè, dus jullie hebben het al gehad over landschapspijn, solastalgie. Dat zijn eigenlijk vormen van ecologisch verdriet. Ecologisch verdriet is denk ik de iets bredere term. Landschapspijn en solastalgie zijn plaatsgebonden vormen daarvan. Maar ecologisch verdriet gaat dus breder. Dus we hebben al die termen. Eco-angst is er ook zo eentje. Eco-anxiety in het Engels. Die termen zijn ons taalgebruik dan misschien wel binnengeslopen in meerdere of mindere mate. Maar dat betekent niet dat die emoties daarom ook maatschappelijk erkend worden. Als iemand sterft, begrijpen we dat je rouwt, respecteren we dat ook. Maar als je diep geraakt bent door een verbrand bos of veengebied, of een uitgestorven soort, dan krijg je al snel het gevoel dat je overdrijft, dat je je aanstelt, dat je je moet vermannen.
0: Ja, het verbaast me niet dat sommige mensen daar nogal lacherig over zouden doen. Ja. Hoe komt dat? Dat er toch zo wat ongemak over bestaat?
2: Ja. Ik denk één moeilijkheid is dat het verlies vaak niet duidelijk afgebakend is. Het gebeurt soms heel langzaam, bijna onzichtbaar. Bovendien ligt het niet veilig in het verleden. Dus de processen die het verlies veroorzaken, die zijn nog bezig. En we weten dat er nog meer kan verdwijnen. En dat is behoorlijk overweldigend. overweldigend en confronterend. Bovendien is ecologisch verdriet vaak vermengd met schuldgevoel. En we zijn niet alleen getuigen of slachtoffers van de ecologische crisis. Door onze levenswijze zijn we er ook bij betrokken. We treuren dus niet om iets waaraan we zelf, of we treuren net wel eigenlijk om iets waaraan we zelf, hoe onrechtstreeks ook, mee schade berokkenen.
0: Medeplichtig zijn
2: voilà,
0: we eigenlijk.
2: Inderdaad. Ja. En dat is bijzonder ongemakkelijk. Dus vandaar dat we als samenleving dat soort emoties liever uit de weg gaan. Ze bevinden zich bijna in de taboe-sfeer. Dus voor het overlijden van mensen beschikken we over begrafenissen, condolences, herdenkingen, andere erkende rituelen. Voor een verdwenen diersoort, een verbrande veengrond of een smeltende gletsjer bestaan zulke vormen nauwelijks. Dus we weten daardoor niet zo goed hoe we ons ecologisch verdriet publiek moeten uitdrukken. Wie mag er rouwen? Waar doe je dat? En welke woorden gebruik je? En wat zou een passend ritueel kunnen zijn?
0: Heeft u daar ideeën over? Wat bijvoorbeeld, bestaan er al bepaalde rituelen die sommige mensen uitvoeren?
2: Ja, die zijn er. Ze zijn niet heel erg talrijk. De meest high-profile initiatieven die zitten eigenlijk in de artistiek-activistische sfeer. Ik denk bijvoorbeeld, dat is iets dat de luisteraars misschien wel kunnen hebben meegekregen in der tijd, aan de gletsjerbegrafenis die plaatsvond in IJsland in augustus 2019. Was
0: dat is
2: het.
0: Met een gedenkplaat die
2: we inderdaad
0: opgehangen, toch?
2: Ja. Dus daar is toen inderdaad een gedenkplaat bevestigd op de plek waar een gletsjer is gesmolten. En die is dan officieel doodverklaard door glaciologen. En twee Amerikaanse antropologen, Dominic Boyer en Simony Howe, die wilden dat niet zomaar laten voorbijgaan. Die hebben de gelegenheid aangegrepen om dan samen met een beroemde IJslandse schrijver, André Snær Magnusson, hebben die gedenkplaats gemaakt. Met een tekst van Magnusson. En ze hebben ook een ceremonie georganiseerd. Dus eigenlijk een optocht naar die plek. Met politici, met activisten, met jongeren. En dat is echt een globaal media gebeuren geworden in feite. De foto's van die gedenkplaats zijn ook viraal gegaan. Dat was eigenlijk een van de vrij zeldzame momenten dat ecologische rouw mainstream ging, zeg maar. Daarnaast, je verwees tijdens je intro daar straks, Sophie, naar het feit dat er geen herdenkingsdagen zijn. Daar wordt aan gewerkt. Er is de Remembrance Day for Lost Species, herdenkingsdag voor verloren soorten. Die is ontstaan in Brighton 2011 op initiatief van kunstenaars en activisten. Maar is sindsdien een wereldwijd, of althans internationaal, fenomeen geworden. Wij hebben die vorig jaar trouwens ook in Gent gemarkeerd. Dat is elk jaar op 30 november trouwens. Op 30 november vinden er dan allerlei processies plaats, of wakens, of herdenkingsmomenten. Het is geen officiële VN-herdenkingsdag, maar het is eerder een bottom-up grassroots initiatief, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de biodiversiteitscrisis, het belang van biodiversiteitsverlies. Dus dat soort fenomenen bestaat ook. Er zijn ook publieke acties van Extinction Rebellion, zoals die-ins, klimaatbegrafenissen, stille processies van de Rode Rebellen. Dat is een performance art groep ontstaan in Bristol in 2019, die deel uitmaakt van Extinction Rebellion. Dus vertrouwde bestaande rituelen, die worden eigenlijk heruitgevonden, zou je kunnen zeggen. Die worden toegepast op ecologische verliezen. Ja. Dit zijn medianieke en nogal in het oog springende initiatieven. Maar onder de radar zie je ook allerlei workshops opduiken waarin mensen aan de slag gaan met ecologische emoties. Vaak aan de hand van een methodiek die is ontwikkeld door de Amerikaanse ecofilosofe en activiste Joanna Macy. Het werk dat weer verbindt, heet dat. Dus die methodiek leert mensen om niet weg te lopen van angst, verdriet en machteloosheid. Ze delen die gevoelens met anderen en proberen ze om te zetten in verbondenheid en actie. En in Vlaanderen bieden organisaties als Waarbeke en Klimaatcontact workshops rond die benadering aan. Mm-hmm. En dus, zeg maar hoor.
0: Ja, je gaat dan collectief die rouw beleven, het drama beleven, de ernst van de zaken benadrukken. Ik hoor ook wel of ik kan wel aanvoelen hoeveel mensen door dit soort dingen net afgeschrikt zouden worden om eraan deel te nemen. Omdat dat zo dramatisch voelt. Mm-hmm. Alsof er geen hoop meer is.
2: Ja, maar het ene en het andere hoeven elkaar niet uit te sluiten. Integendeel, eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat dat gevoel, of dat die dergelijke gevoelens er mogen zijn. Dus ecologisch verdriet is niet noodzakelijk een teken dat er psychologisch iets mis is met iemand. Het kan eigenlijk een heel begrijpelijke, zelfs gezonde reactie zijn op wat er met de wereld gebeurt. Maar vervolgens is het belangrijk om er niet alleen mee te blijven. En dat is eigenlijk wel niet zo evident in onze huidige samenleving. Er zijn nog altijd relatief weinig plekken waar ecologisch verdriet openlijk besproken en gedeeld kan worden. Dus ik heb het al gehad over klimaat- en milieuactivisme. Hè, dus binnen die beweging ontstaan zulke ruimtes wel. Dus Extinction Rebellion heb ik al genoemd. Literatuur en kunst zijn denk ik ook belangrijke uitzonderingen, zeg maar, waar dus wel op een heel openlijke manier dergelijke emoties kunnen worden uitgedrukt en gedeeld. Daarnaast groeit ook de aandacht binnen klimaatbewuste psychotherapie en ook binnen de academische wereld, hè, dus vooral in de ecologische geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Mm-hmm. Maar ecologische rouw zou eigenlijk niet beperkt mogen blijven tot activisten, kunstenaars, therapeuten en academici. We hebben denk ik ook plekken nodig waar mensen zonder bijzondere voorkennis samen kunnen stilstaan bij wat in hun eigen omgeving verdwijnt. Uh-huh. En dat kan in scholen, in musea, maar evengoed in buurten, bibliotheken, natuurgebieden of lokale verenigingen. De media kunnen ecologisch verlies ook zichtbaar en bespreekbaar maken. En jullie zijn goed bezig vandaag. En overheden en middenveldorganisaties kunnen het publiek erkennen. En bijvoorbeeld met herdenkingen, gedenkplaatsen, momenten van collectieve bezinning. En zo wordt ecologisch verdriet niet langer behandeld als een privéprobleem, maar als een gedeelde reactie op een maatschappelijk verlies. En als een mogelijke aanzet tot zorg en verandering. Want dat is het ook effectief.
0: Is dat het idee dat er dan misschien ergens achter schuilt, als we samen verdrietig kunnen zijn, kunnen we ook misschien samen tot plannen komen om er iets aan te doen?
2: Nee, precies. Emoties zijn sociaal relevant. Mensen zijn sociale wezens. Hè. Wij kijken voortdurend naar anderen om te bepalen wat normaal is. En als iedereen doet alsof er niets aan de hand is, hè, alsof ze zich geen zorgen maken over de toestand van het klimaat of het milieu, dan gaan wij ons daar ook naar gedragen. De Noorse sociologe Carrie Marie Nogaard noemt dat sociaal georganiseerde ontkenning. Dus mensen weten op een bepaald niveau wel dat er een ernstige ecologische crisis is, maar in het dagelijkse leven geven ze elkaar eigenlijk voortdurend signaal om gewoon verder te doen. En publieke ecologische rouw kan dat patroon doorbreken. Dus ze maakt zichtbaar dat natuurverlies, natuurvernietiging, dat werkelijk een verlies is en dat verdriet daarover een gepaste reactie is. Dus emoties helpen bepalen waaraan een samenleving aandacht schenkt en wat ze waardevol vindt, wat ze bereid is te beschermen. Mm-hmm. En dus wanneer mensen publiekelijk uitdrukking geven aan ecologisch verdriet, dan kunnen ze bijdragen aan normverandering. Dus ze helpen ecologische afbraak te denormaliseren. Ja. Dus we aanvaarden ze niet langer als iets vanzelfsprekends of onvermijdelijks.
0: Heel interessant. Het is een andere aanpak van het klimaatprobleem.
2: Inderdaad.
0: Ja. Vertrekken vanuit de collectieve, maar ook de individuele beleving bij dat soort fenomenen. U bent vanaf 17 oktober gastcurator van de tentoonstelling Zorg voor Verlies. Bij Radius is dat Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie in Delft, waar, als ik het goed begrepen heb, een zoektocht wordt ondernomen naar dat soort nieuwe rituelen om met ecologische rouw om te gaan.
2: Dus, klopt helemaal.
0: Meteen een tip voor wie in Delft zou zijn vanaf 17 oktober. Kan je daar terecht. Heel erg bedankt om ons dat begrip te duiden. Hoogleraar Engelse letterkunde, Stef Kraps.
2: Dankjewel.
3: Radio 1.

0: Nylofer Janja met Some Damn Luck.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie. Here I go.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev was er woensdag een schietincident waarbij de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst betrokken waren. De geheime dienst was bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. Tijdens die operatie kwam het tot een vuurgevecht met leden van de militaire inlichtingendienst. Beide diensten beschuldigen elkaar van het vuur eerst geopend te hebben. President Zelensky noemde het voorval schandalig en beval een grondig onderzoek. Volgens Oekraïnse media is een topman van de geheime dienst ook al ontslagen. Op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
3: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger, and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
2: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
4: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
2: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Het weer dan nog. Het is meestal bewolkt vannacht. Kans op wat lichte regen ook. En minimaal rond 17 graden. Overdag krijgen we meestal zwaar bewolkt weer. Met hier naar wat motregen. Tegen de avond wordt het dan wat droger. En we halen maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1. Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Goedemorgen.

0: Somewhere in Summertime van Simple Minds. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over landschapspijn hebben we het vandaag. De pijn die je voelt om een landschap dat je heel nauw aan het hart ligt, dat verdwenen of voorgoed veranderd is door een ramp of door bijvoorbeeld klimaatverandering. Wie dat gevoel zeer goed kent en ook zeer treffend heeft neergeschreven is David van Rijbroek. Cultuurhistoricus, archeoloog, schrijver, opiniemaker. Nog tijdens de brand in de Hoge Venen, terwijl het nog volop aan het woeden was, kroop hij in zijn pen. Hij schreef toen een lijklied voor de Hoge Venen. Een stuk dat heel veel mensen heeft geraakt, want het werd duizenden keren gelezen en geliked en gedeeld. Hoe voelde hij dat, die landschapspijn? En wat moeten we daar eigenlijk mee? Lotte de Caruwe sprak met hem.
2: Wat dat met mij doet, is een gevoel van verdriet, verlies, ontreddering, ontheemding, pijn en tegelijkertijd altijd het besluit om niet op te geven. Het is nooit te laat. Al van in mijn tienerjaren ben ik heel vaak gaan wandelen in de Hoge Venen. Mijn eerste trektocht alleen met mijn rugzak en mijn tentje was van Eupen naar Malmedy te voet, dwars door de Hoge Venen. Ik heb dat altijd zo het stuk Ierland of het stuk Canada van België gevonden. Een open, groot landschap met veen, zompig, uitgestrekt, leeg. Het is zo echt nog een van die laatste landschappen in België waar je kan of waar je kon echt ademen. Toen het begon te branden was ik in het noorden van Frankrijk, in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens, in de buurt van Orval. Ja, het was natuurlijk al een hele zomer met bosbranden geweest. In de buurt van Madrid, dat is ver weg. Ten zuiden van Bordeaux. Oké, daar ben ik wel ooit keer op vakantie geweest met mijn ouders. Fontainebleau bij Parijs, dat komt echt wel dichter. En dan echt zo kijken naar de kaart van Europa, van hoe ver zit dat hier nog eigenlijk? En dan plotseling ten noorden van ons, noordoosten, in de Hoge Venen, in een gebied wat ik zo goed ken, op een plek die ik zeer goed ken. Boef, ik vond dat wel vond dat heel pijnlijk. Omdat ik met dat landschap een band heb. Iedereen die daar ooit is geweest, voelt dat. Landschapspijn voel je des te meer als je een band hebt met dat landschap. Als je daar herinneringen hebt, als je daar graag bent geweest. Als die plek je ontroerd heeft, of als je daar foto's hebt gemaakt, of je bent daar met vrienden geweest en zo, dat je er... Er blijft altijd iets van je achter op een plek waar je bent geweest. En die plek blijft ook altijd met je in jouw lichaam achter. Het is alsof er een soort uitwisseling is geweest. Je draagt dat met je mee. Dus als zo'n landschap afbrandt, ook al zit je op tientallen kilometers, dan brandt er ook iets in jezelf een beetje af, vind ik. Ik had dat ook bijvoorbeeld toen het dak van de Notre-Dame afbrandde. Dat is dan geen landschap, maar dat is een stedelijk landschap. Oh, dat vond ik ook echt... Ik zat toen in de trein in Duitsland en ik zag die beelden en ik was daar helemaal ondersteboven van. Maar ik had dat bijvoorbeeld ook met een landschap dat ik helemaal niet kende. Het is al een heel eind geleden, toen de Taliban in de tijd in Afghanistan die grote Boeddha-beelden... Ik had eerlijk gezegd nog nooit van die Boeddha-beelden gehoord. Maar mijn hart bloedde toch, dat zo'n monumentaal, 50 meter hoog Boeddha-beeld uit de 6e eeuw. En dan wordt er door godsdienstwaanzinnigen opgeblazen. Ik vond dat echt heel pijnlijk. En ik kende de plek nogthans niet. Ik had het deze week ook...

nog op een plek die ik helemaal niet ken, maar die me toch dierbaar is, toen ik hoorde dat er een onderdeel van een raket van Elon Musk op de maan was neergeknald. En daar een nieuwe krater had geslagen. Toen dacht ik van, de hoge venen zijn leeg, maar de maan is nog leger. Het grootste lege landschap dat wij vandaag nog kunnen zien, van waar ook ter wereld, is de maan. Ik heb me voor een paar weken geleden nog vol bewondering naar die eclipse te kijken. En dat landschap wordt vandaag nu al voor het eerst zo gescarred. Krijgt al een litteken. We leven in tijden van snelle veranderingen en dat betekent ook dat ons landschap snel verandert. En wij Vlamingen weten dat al langer, omdat ons landschap is wel heel snel veranderd. De afgelopen 20, 30 jaar is de ruimtelijke ordening in Vlaanderen rampzalig, kan het niet anders zeggen. De Ronde van Vlaanderen, Vlaanderen's mooiste. De helikopterbeelden zijn niet meer om aan te zien. Die afschuwelijke wanorde die bij ons ruimtelijke ordening heet. En die huizen zijn op zich vast aangenaam om in te wonen. Daar gaat het niet om, maar het geheel trekt er niet op. Ik kijk inmiddels liever naar Luik-Bastenaken-Luik. Ik mag graag naar de koers kijken. Maar Luik-Bastenaken-Luik, daar ziet je nog een keer een landschap. Dat is gewoon mooi. Het gaat over het traject van de Hoge Venen. Maar De snelheid waarmee het landschap is veranderd, vind ik heel pijnlijk. Ik ben die zondagmiddag, toen die beelden van de Hoge Venen doorkwamen, ik zei tegen mijn vrouw, ik heb de behoefte om iets te schrijven. Ik weet niet waarom, maar er borrelt van alles in mij op. Ik ga het op papier gooien. En een anderhalf uur dacht ik van, ik zal het eens voorlezen aan haar. En toen heb ik naar de krant opgestuurd. En dat artikel, je ziet het in het stukje gebeuren. Het begint met een soort verdriet. En op een bepaald moment vond ik het woord van, dit doet pijn. Van, ja, eigenlijk, dat is echt wat ik voel. En in de loop, in het schrijven, denk ik ook van, ja, maar die pijn is niet alleen omdat een geliefd landschap verloren gaat, maar ook omdat we het wisten. Het is aangekondigd. We hebben het mee veroorzaakt. We hebben het niet alleen veroorzaakt. Het is niet alleen door Belgen. Klimaatopwarming is veroorzaakt door grotere delen van de wereld. We hebben allemaal eraan meegedaan. En dan is het dubbel pijnlijk. Het is aangekondigd. We zijn niet onschuldig. We hebben veel te weinig gedaan. We hebben veel te weinig aandacht hieraan besteed. We hebben ons laten verleiden om ons beschermen tegen hitte en droogte hebben veel te lang geframed als iets van klein links. Terwijl het gewoon een nationaal veiligheidsvraagstuk is. Het is een gezondheidsvraagstuk. En dan denk je van, maar hoe is het toch mogelijk dat we dus op dit ogenblik zo makkelijk miljarden vinden voor onze veiligheid, als het gaat over militaire veiligheid, van een mogelijke vijand die duizenden kilometers verder in het oosten zit. En dat we zo weinig inspanningen doen voor onze veiligheid hier ter plekke. Hey, we hebben nu miljoenen en miljoenen gevonden om uit te geven aan de aanschaf van 11 F-35 straaljagers. En we hebben niet één blushelikopter die op iets trekt. Ja, want die twee kleintjes van de federale politie, we hebben allemaal de beelden gezien. Het was bijna lachwekkend. Ergens een bosbrand gaan blussen met een vingerhoed ongeveer, daar kwam het op neer. En dus het is echt dat je denkt van, maar wij zijn ons gewoon van vijand aan het vergissen. Ja, we moeten inzetten op veiligheid, dat is waar. Maar we zijn ons wel van vijand aan het vergissen als we hier de miljarden over de balk gooien voor de aanschaf van straalvliegtuigen en eigenlijk nu pas beginnen te beseffen van, goh, misschien moeten we toch eens denken aan het feit dat hier ook kan fikken, terwijl dit al jaren is aangekondigd. Sorry, maar dan vergis je van vijand. En er is nu wel collectieve verontwaardiging. En dat is goed. Maar ik ben ook verontwaardigd over die late verontwaardiging. Van mensen, maar hebben jullie onder een steen geleefd de afgelopen 30 jaar of zo? Het is al 30 jaar lang dat wetenschappers hiervoor waarschuwen. Onze België heeft beloofd door het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs om serieuze inspanningen te leveren. We hebben al wat inspanning geleverd, dat is waar. Maar het lijkt alsof de trein lijkt stil te vallen nu. En alsof er geen urgentie is. Kom aan, zeg, we zijn 2000 mensen verloren aan de hitte en meer dan 3000 hectare aan de droogte. Dat is toch geen kwestie meer van ideologische voorkeur? Dit is nationale veiligheid.

0: Ik ben nog niet terug geweest naar de Hoge Venen. Ik denk dat het gebied voorlopig nog afgesloten is, omdat het vuur nog af en toe heropflakkert. En ik heb een heel dubbel gevoel. Iets in mij wil dit niet zien. Het is te gewond, het is te verminkt, het is te verkoold. En aan de andere kant wil ik het wel zien. Wil ik de schade opmeten. Wil ik mij ervan laten doordringen. En soms heb ik het verlangen om er met een camion naartoe te rijden. En die vrachtwagen vol te laden met verkoolde boomstammen en assen en puin enzovoort. En bijna hopen dat er in het museum in Brussel een kamer mag gevuld worden met enkel maar zwarte kool en zwarte assen uit de Hoge Venen. Als een permanente reminder over wat er aan het gebeuren is. We zullen er moeten voor zorgen dat we niet weer over 2 weken vergeten zullen zijn wat er is gebeurd. Daar zijn we vrij goed in. En psychologisch kan ik begrijpen dat je niet kan blijven rouwen zoals in de eerste dagen. En dat is misschien zelfs niet ongezond. Ik kan niet blijven treurig zijn. Maar als de emotionele rouw afneemt, dan moet het rationeel besef wel blijven hangen. Het afnemen van de emotionele rouw is geen excuus om je niet meer langer iets te moeten herinneren. Kijk, de Tweede Wereldoorlog die doet ook minder emotioneel pijn dan het in 1946 deed. En dat is misschien niet slecht, maar we herdenken wel die Tweede Wereldoorlog. En ik denk het verzamelen van herinneringen aan die plek. Het verzamelen. Ik ben geen beeldend kunstenaar, maar in mijn gedachten soms wel. Stel dat je zo'n kamer zou kunnen vullen met alleen maar verkoolde boomstammen. En je gaat overal in België herinneringen opnemen die mensen hebben aan de Hoge Venen. Van, ik ben er gaan langlopen als kind. Of de skipiste van Ovifat is mijn dierbaar. Of dwarslopen door het Hoge Veen. Of ik ben ooit mijn schoen kwijt verloren. In een van die. En dat je die stemmen zou kunnen laten weer klinken op die dode, verkoolde resten. Dat zou een manier zijn om met landschapspijn om te gaan.
1: David van Rijbroek over zijn landschapspijn en de ecologische rouw die we samen zouden kunnen beleven. De reportage was van Lotte de Kaluwe.
2: Radio 1.

0: Radiohead met Karma Police. We hebben het over landschapspijn vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Of solastalgie, het verdriet dat je voelt over een landschap dat totaal veranderd is door een ramp of door bijvoorbeeld klimaatverandering. Het verdriet om de hoge venen, kan dat zijn. Maar nu, minstens even actueel, is er het verdriet in Nepal natuurlijk. Meer dan 1000 doden zijn daar intussen geteld. 3000 mensen zijn nog steeds vermist. Zoveel is er vernield door de modderstromen die allicht ontstonden nadat een gletsjer instortte door de klimaatverandering. Glaciologen die weten al langer wat dat is, landschapspijn. Want zij worden dag in dag uit met hun neus op de feiten gedrukt. Lander van Tricht stond op zijn 4e voor het eerst oog in oog met een gletsjer. En hij was toen meteen betoverd door dat soort indrukwekkende natuur. Hij doet al jaren onderzoek nu naar de impact van klimaatverandering op gletsjers in de Alpen en in Centraal-Azië. En hij moet toegeven dat zijn job hem vandaag soms verdriet doet. Anke van Meer sprak met hem.
2: Als ik voor een gletsjer sta, dan denk ik, wauw, hoe spectaculair is een landschap en hoe groot is de natuur en hoe klein zijn wij als mens in dit landschap. Ja, daarover wandelend hoor het geluid van ijs kraken, bevroren smeltwater kraken onder de voeten, kleine gletsjerspleten die zich vormen, wat toont dat die gletsjer nog aan het leven is, die is nog aan het bewegen is. En hoe hoger we dan op die gletsjer wandelen, hoe verder we de bergen intrekken, hoe machtiger het vaak wordt, want dan komen we bij de allerhoogste bergen waar de gletsjers beginnen, hun oorsprong vinden, waar een sneeuwvlok 100 jaar geleden gevallen is, getransformeerd is in ijs. Dus dan staan we echt bij het allereerste begin van zo'n machtige ijsmassa. Ik denk dat gletsjers een heel mooi voorbeeld zijn van landschapspijn, omdat we daar in real-time zien hoe een landschap waarvan we al jaren houden aan het veranderen is en nooit meer hetzelfde zal zijn. Elke druppel water die vrijkomt uit de gletsjer is onherroepelijk verloren ijs, wat tientallen, honderden jaren soms wel nodig had om op te bouwen, verliezen we nu op één dag. En dan weten we er ook dat onze volgende generaties wellicht geen enkele gletsjer meer gaan kunnen zien. Ja, het is een beetje dubbel, omdat ik als wetenschapper probeer met de cijfers bezig te zijn, met de grafieken, heel objectief naar gletsjers te kijken. Het is een studieobject. Maar anderzijds heb ik ook gekozen om glacioloog te worden, gewoon uit fascinatie voor ijs. En het is vooral dat tweede wat het dan wel moeilijk maakt om het te zien verdwijnen. Als we jaar na jaar naar eenzelfde plaats gaan, voor mij is dat de Mortrijdsgletsjer, waar ik destijds mijn masterthesis over gedaan heb, dan mijn doctoraat en nu nog altijd de monitoring doe. Als ik daar naartoe ga, dan sta ik elk jaar op een plaats waar het jaar voordien nog 10 meter ijs lag. Ik moet zeggen dat ik daar altijd of steeds meer verdrietig van wordt om te zien hoe snel het verdwijnt, dat het niet meer terugkomt en om nu te weten dat het ook gewoon volledig weg is en dat het niet meer terugkomt. En een landschap waarvan je dan houdt, wat ik zelf het allermooiste landschap vind, een machtig landschap, echt pure kracht van de natuur, dat verdwijnt gewoon en dat kan niet meer terugkomen, in tegenstelling tot sommige andere landschappen die we misschien kunnen redden met de juiste ingrepen, is dit echt een landschap waar we verloren zijn en wat niet meer terugkomt. Elk jaar gaan er honderdduizenden mensen naar de Alpen om die gletsjers te zien. De laatste jaren zelfs nog iets meer door een soort van last chance tourism. Dat mensen eigenlijk denken van, nu moet ik gaan kijken, want we weten dat die aan het verdwijnen zijn. Dus het heeft zowel een natuurlijke impact, een impact op de watervoorziening, een impact op de toeristische kant en ook natuurgevaren. Dat we nu heel recent zagen in Nepal en ook in Blatte vorig jaar.
0: Er zijn hallucinante beelden van die zware overstromingen in Nepal en Tibet. Die hebben een enorme ravage aangericht.
3: Amateurbeelden tonen de kracht van de vloedgolf en hoe het water en de modder hele dorpen heeft kunnen wegvegen. Volgens experten is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebied afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt.
2: De laatste jaren organiseren glaciologen samen met lokale mensen ook begrafenissen voor zo'n gletsjers om die officieel te gaan herdenken, een laatste groet te gaan brengen, wetende dat die nooit meer terugkomen daar.
4: This requiem is for a constantly receding glacier, Yala. In Langtang, Nepal, has shrunk by 66% and receded 784 meters since the 1970s.
2: Ja, dus is eigenlijk begonnen sinds begin van 2020, toen individuele gletsjers begonnen te verdwijnen. En wat er dan gebeurt is dat een deel van de lokale bevolking, samen met wetenschappers en dan een pastoortype is, naar die locatie gaan van die gletsjer en dan een soort van laatste groet gaan brengen. Enerzijds uit echt emotionele waarde om vaarwel te zeggen. Aan de andere kant ook om aandacht te vestigen op het klimaatprobleem en wat we aan het verliezen zijn. Maar dus dat fenomeen zien we nu al steeds vaker. En niet meer alleen in de Alpen, maar ook in Venezuela, ook in IJsland, waar zelfs een begraafplaats is opgericht. Dus we proberen wel een landschap, een identiteit te herdenken dat er niet meer is of dat echt in real-time aan het verdwijnen is. Ik ben nog niet op zo'n begrafenis geweest, maar al wel op die plaats geweest waar dat we eigenlijk tientallen jaren metingen deden en dan in 2022 onze laatste meetstok verwijderd hebben. En dat was best emotioneel, omdat als een gletsjer al tientallen jaren deel uitmaakt van een monitoring, wordt dat bijna zoals een kindje, waar je elk jaar naartoe gaat, je wilt dat verzorgen, je gaat dat opmeten, je wilt zien hoe dat het eraan toe is. En dan op een bepaald moment moet je gewoon afscheid nemen, moet je vaarwel zeggen, moet je je laatste meetinstrument weghalen omdat de gletsjer zo klein is geworden of volledig verdwenen is, dat het eigenlijk niet meer de moeite is. Dus dat is eigenlijk echt het verlies van iets waar ik er jarenlang een band mee heb opgebouwd. Ja, ik denk dat je die landschapspijn wel kunt vergelijken met rouw, zeker in de dagen na dat je het live hebt zien gebeuren. Als ik terugkom van veldwerk, ja, die dagen nadien is er echt wel een soort van verdriet of een soort van triestig zijn. Ook het voorbeeld met die begrafenis, ja, het is bijna één op één. Ja, die rouw is er, dat verdriet is er en daar is eigenlijk weinig oplossing voor. Een onderbelicht deel van de evolutie van gletsjers is de lokale identiteit en voor de lokale bevolking in een vallei. Vroeger focusten we vaak op de grootste gletsjers, die de grootste impact hebben voor bijvoorbeeld de zeespiegelstijging. Maar elke kleine gletsjer kan een identiteit brengen aan een landschap. En dat is heel vaak onderbelicht geweest. Bijvoorbeeld als we ons een dorp inbeelden in Zwitserland die al generaties lang een gletsjer zien uit hun raam. En op een bepaald moment is die gletsjer er niet meer. Het zicht verandert, komt nooit meer terug. En dat kan een grote impact hebben voor die lokale mensen. In diezelfde vallei, als er al jarenlang toeristen komen om naar die gletsjer te gaan, plots is die gletsjer er niet meer. Heel die vallei verandert, heel dat systeem verandert. Elke kleine gletsjer doet ertoe en die verliezen kan een heel grote impact hebben. Misschien niet voor miljoenen mensen, maar wel voor een gemeenschap in een bepaalde vallei. Ik heb dat eigenlijk redelijk vaak als we naar berghutten gaan. En we proberen dan altijd wel te spreken met de uitbater van zo'n hutte. En die zien het heel snel veranderen. Vaak worden die zelfs een beetje emotioneel als die daarover praten. Zeker als die daar al tientallen jaren die berghut uitbaten. Er zijn berghutten die aan de gletsjer zijn gebouwd en waarbij er nu geen gletsjer meer te zien is. Die hebben het er vaak wel moeilijk mee, omdat die zijn echt getuigen van op de eerste plaats, dag na dag, hoe het landschap verandert, definitief. Als we daar dan over praten, gebeurt het wel eens dat er iemand echt een traan moet wegpinken. Ik zelf tegenwoordig meer en meer eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik in het begin 10 jaar geleden naar gletsjers gingen die heel spectaculair waren. Maar nu gaat het zo snel, is het ijs zo snel aan het verdwijnen, dat gewoon de pracht van de natuur of het spectaculaire landschap zo snel minder spectaculair wordt, dat ik wel voel dat dat steeds meer met mij iets doet en dat ik de dagen of zelfs de weken na een veldwerk toch wat minder graag mijn werk doe of meer bezig ben of naar de projecties kijk. En dat dat toch meer en meer op mijn gemoed speelt. Dus vooral ook die gedachte van, ja, wat we nu zien gebeuren is niet iets dat we zomaar kunnen omdraaien. Dat heeft tientallen, honderden, op sommige plaatsen zelfs duizenden jaren nodig gehad om zich zo te vormen. En nu verliezen we dat eigenlijk op 3 maanden of op een aantal jaar. En de volgende generatie gaat dat niet kunnen zien. De wetenschap is heel duidelijk. Het gaat weg en het komt niet terug. We hebben vorig jaar een studie gedaan om voor de eerste keer elke gletsjer op aarde te gaan bekijken en tot wanneer dat die er zal zijn en die zijn uitstervingsjaar te bepalen. Met die studie hebben we nu getoond dat we in de Alpen onder huidig klimaatbeleid 400 gletsjers overhouden, maar in een heel optimaal klimaatbeleid nog 1000. Terwijl als we toch nog meer zouden uitstoten, we maar 100 gletsjers kunnen overhouden. We kunnen nog het verschil maken tussen honderden gletsjers zien of 1000 gletsjers zien. Ik denk dat dat ook een boodschap moet zijn om te communiceren, omdat mensen die het gevoel hebben, het is verloren, er kan niks aan gedaan worden, die gaan ook minder moeite doen. Dat mensen die het gevoel hebben, ik kan mij nog inzetten, ik kan nog iets betekenen om nog gletsjers te redden. En om onze volgende generatie toch nog gletsjers te tonen, ja, hun de pracht van wat gletsjers zijn te tonen.
0: Toch goed om te horen, hè? Wat er nog kan gebeuren. We kunnen 1000 gletsjers bewaren, als we willen. Glacioloog van de VUB hoorde je Lander van Tricht.
1: Radio 1.

0: met Offshore.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over solastalgie of eenvoudiger landschapspijn. Over het verdriet, het gevoel van verlies en soms gewoon regelrechte rouw die je kan voelen als de natuur, je habitat, het landschap rondom jou plots drastisch verandert. Zoals de bewoners van de Hoge Venen dat vandaag ervaren na de verwoestende brand van afgelopen maand. Of alpinisten die de gletsjers in de Alpen haast onder hun voeten hebben zien smelten. Het fenomeen, dat bestaat wel al wat langer dan die recente voorbeelden. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilou.
2: Goeiemorgen, Sophie. Dat bestaat al veel langer. De mens heeft dat verdriet om een plots veranderende leefomgeving. Omgeving, moet ik zeggen. De mens heeft dat al uitgeschreven sinds hij dat eigenlijk kan neerschrijven. We vinden al sporen van nostalgie, of solastalgie beter terug, in geschriften uit de antieke oudheid.
0: Oh ja?
2: Ja, zelfs de oude Grieken die zagen de kaalslag van de mens op de natuur al met leden ogen aan. De Griekse filosoof Plato, die schrijft daar in 360 voor Christus al over, in Critias. Hij beschrijft daarin hoe hij Attica heeft zien veranderen, zeg maar de regio rond het Athene van die tijd. Hè. Plato herinnert zich hoe dat in zijn jeugd één groene oase was en hoe die oase door natuurlijke erosie, maar vooral door toedoen van de mens, al maar grauwer is geworden. Hij wijt dat, Plato, aan de landbouwwoede van de Atheners en de gretigheid, hè, waarmee ze al maar meer bossen hebben gekapt om plaats te maken voor olijfbomen en gewassen. En door die roofbouw heeft Plato het landschap rond Athene in één generatie tijd zien verschralen tot alleen nog, en ik citeer, de botten van een ziek geworden lichaam overblijven, nadat al het zachte, vruchtbare weefsel is verdwenen.
0: Amai.
2: Einde citaat. Zo omschrijft Plato dus de solastalgie die hij ervaart over het veranderende landschap rond, ja, zijn Athene.
0: Terwijl ik echt geld zou geven om die botten van dat ziek geworden lichaam nog eens te mogen aanschouwen.
2: Het zal wel zijn. Nu, 300 jaar later verzucht de Romeinse filosoof en dichter Lucretius iets soortgelijks over het landschap rond de heuvels van Rome. Lucretius, een tijdgenoot van Julius Caesar, we schrijven eerste eeuw voor Christus, nog altijd 2000 jaar geleden. En hij schrijft erover in zijn standaardwerk De Rerum Natura en omschrijft in de eerste eeuw voor Christus al de verwoestende impact van al te intensieve landbouw op die hele omgeving rond Rome.
0: De omgeving.
2: Ik placeer hier een woordje Latijn tussen.
0: Tuurlijk.
2: Nu, die Lucretius die ziet de kaalslag op de akkers en de velden en hoe het groen op de heuvels al maar hoger moet terugwijken dan al, hè, tot er alleen maar groene toppen overblijven en alles daaronder al maar kaler wordt. Dus ook hij, die Lucretius, die ziet het aanschijn van de groene long rond Rome in zijn generatie verdorren en is daar diep bedroefd over. Antieke solastalgie. Dus,
0: ja, zeg.
2: Ja. De Grieken en de Romeinen die ervoeren dus al landschapspijn, maar ik denk dat er geen volk op aarde is dat zo onbehouwen met landschapspijn is geconfronteerd als de Native Americans. Ja, vanaf de 17e eeuw eigenlijk, hè, wordt het Amerikaanse continent onder de voet gelopen door Europese kolonisten. Ja, en die richten een ware ravage aan, hè, in wat eeuwenlang de vertrouwde leefomgeving is geweest van die Native Americans. Hè. Het opperhoofd van de Satanta bijvoorbeeld in het huidige Arkansas, die laat optekenen hoeveel verdriet het hem doet om te zien hoe heel de bossen worden omgehakt en hun bizons uitgemoord. Het verandert daar het volledige landschap van die inheemse Amerikanen. De kolonisten, ja, die veranderen hun vruchtbare grond met hun doorgedreven Europese landbouw ook nog eens tot dorre vlakte. De hele omgeving bijvoorbeeld van het huidige Oklahoma krijgt daardoor de naam Dust Bowl. Letterlijk een schaal of een kom van stof, omdat de prairies door de kaalslag van de kolonisten geteisterd worden door stofstormen. Maar de grootste transformatie van het landschap van de inheemse Amerikanen, ja, die doet zich toch wellicht wel voor aan de oostkust. Met name op een schiereiland dat tot diep in de 17e eeuw eigenlijk één groot bosrijk gebied is dat bruist van het natuurlijke leven met moerassen, kreken, riviertjes. Het is het leefgebied van de Lenape. Een inheems volk dat zeer omzichtig omspringt met de natuurlijke rijkdom van dat schiereiland. Zelfs voor het vervaardigen van hun pijlen en bogen zoeken ze telkens minutieus één boom uit waar ze dan zo efficiënt mogelijk gebruik van maken om er zoveel mogelijk bogen uit te houden. De Lenape die noemen dat schiereiland Manahatta, wat zoveel betekent als plaats waar we onze bogen halen. En het is best ironisch dat uitgerekend dat bosrijke schiereiland door de kolonisten wordt ingepalmd en volgebouwd. Dat gebeurt in eerste instantie door Hollandse kolonisten. En zij verbasteren dat Manahatta tot Manhattan.
0: Maar ja.
2: Jawel, Manhattan was ooit een jungle van bomen en planten. Vandaag is het getransformeerd tot een concrete jungle vol wolkenkrabbers. Hè, waarvoor dus ja, dat leefgebied van de Lenape compleet gerooid is.
0: Amai jong. Oh, amai, nu pas valt mijn Frank. Manhattan.
2: Ja. Manhattan. Ironisch dus dat zo'n bosrijk gebied zo volgestort werd met beton dat het anno 2026 elk jaar 1 à 2 millimeter wegzakt onder zijn eigen gewicht. En zo is het dan toch nog een klein beetje een moeras eigenlijk. Hè? Zij het dan een moeras van cement en beton.
0: Ja.
2: Maar soms, Sophie, soms kan een volk, een hele natie, solastalgie voelen om één luttele boom. Al is het dan wel een iconische boom van meer dan 120 jaar oud. In 2023, namelijk, verdween in het Britse Northumberland van de ene dag op de andere de Sycamore Gap Tree. Een majestueuze plataan die op een heuvel staat, maar op die heuvel wel een beetje verzonken ligt in een soort natuurlijk gat. Vandaar dus die naam, de Sycamore Gap Tree. Buiten Engeland staat hij vooral bekend als de Robin Hood Tree. Omdat hij figureert, ja, wat zeg ik, omdat hij eigenlijk een hoofdrol speelt in wellicht de bekendste Robin Hood-verfilming, namelijk Robin Hood Prince of Thieves uit 1991 met Kevin Costner in de rol van Robin Hood. En als je hem niet kent van die film, dan ken je hem waarschijnlijk wel uit de videoclip van het themanummer van die film. Everything I do it for you. Nu ziet iedereen hem ongetwijfeld voor zich.
0: Zeg, amai, maar ik wist eigenlijk niet dat dat nummer aan de film gelinkt was.
2: Ja, tuurlijk, dat nummer is eigenlijk zo'n beetje het titelnummer van die film. Het zal wel zijn. En dus ik denk, veel mensen hebben die boom, zo niet in de film, dan toch zeker in de videoclip van dat nummer van Bryan Adams voor het eerst gezien. En nu kun je hem ongetwijfeld ook voor je geestesoog oproepen. Een prachtige, breed uitwaaierende plataan die dus wereldberoemd geworden is, hè, door die film. Maar die dus vooral ook door de Britten zelf gekoesterd wordt als een soort nationaal symbool. En hij heeft trouwens ook een link met de Romeinen van daarnet, die plataan. Want die Sycamore Gap Tree die staat ook nog eens vlak naast de muur van Hadrianus.
0: Ah, ja.
2: Die fameuze muur die de Romeinse keizer Hadrianus liet bouwen als absolute bovengrens van het Romeinse Rijk, weet je nog.
0: Ja.
2: Om maar te zeggen, een boom met best wel wat cultuurhistorisch gewicht. 20 jaar geleden, in 2003, werd die Sycamore Gap Tree, a.k.a. Robin Hood Tree, werd die al eens bijna naar het arboretische hiernamaals geholpen door een neerstortende helikopter. Dat was een helikopter waarmee ze uitgerekend luchtbeelden aan het maken waren voor een natuurdocumentaire over die boom.
0: Oh, nee.
2: Die kwam in de problemen en die wist tijdens de crash maar op het nippertje die boom te ontwijken. Maar helaas, 20 jaar later, in 2023, heeft de Robin Hood Tree dan toch zijn laatste jaarring aangemaakt. Want op 28 september 2023, deze maand dus precies 3 jaar geleden, zijn er 2 mannen, dertigers, die 's nachts gewoon een kettingzaag door zijn stam jagen.
0: Ja, jong, dat geloof je toch niet.
2: Daniel Graham en Adam Carruthers, zo heten ze, en in amper een paar minuten tijd leggen ze die boom van 120 jaar gewoon om. En als je je afvraagt hoe dat klinkt, zo'n gigantische plataan die tegen de vlakte gaat, ik kan het je laten horen, want die onverlaten hebben hun schurkenstreek nog gefilmd ook. En daar gaat hij.
0: Oh.
2: Rip Sycamore Gap Tree.
0: Oh.
2: Rip Robin Hood Tree.
0: Dat is verschrikkelijk, toch?
2: Ja, de Britten die zien het met onbegrip en afgrijzen aan hoe hun geliefde natuurmonument is neergehaald. Dat glooiende landschap van Northumberland, dat 120 jaar gedomineerd is geweest door die plechtstatige plataan. Dat landschap, ja, dat is nu geamputeerd, voorgoed vermengd. En de Britten die zijn er het hart van in.
3: I just couldn't believe that it happened. I think I was just devastated.
4: We didn't call it grief at the time, but that's what it was.
3: It's a massive loss.
5: Part of the landscape.
6: It was devastating.
5: It's a bit like losing a family member, really.
2: Een integraal deel van het landschap, zo wordt de boom genoemd. Kapot zijn ze ervan. Het voelt alsof je een familielid hebt verloren.
0: Uh-huh.
2: Ook het woord rouw valt, hè?
0: Ja.
2: Die twee boommoordenaars, zo moeten ze wel noemen, die dompelen de hele Britse natie in diepe, diepe rouw. Daniel Graham en Adam Carruthers die worden bijna 2 jaar later veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. En een
0: celstraf? Amai.
2: Ja, ja, zeker. 4 jaar en 3 maanden zelfs. En een geldboete van meer dan £600.000. Maar ja, daarmee komt die boom natuurlijk niet terug.
0: Maar nee, idioten, idioten.
2: Al proberen de Britten het wel om die boom op allerlei manieren te gedenken en zelfs weer tot leven te wekken. Daags nadat die Sycamore Gap Tree is geveld, wordt die namelijk opgetakeld door de National Trust, zeg maar de Britse monumentenzorg. Uit de zaden op de takken van die bomen laten ze nieuwe zaailingen ontkiemen. Het eerste stekje, dat wordt trouwens in maart 2024 plechtig overhandigd aan King Charles, heel ceremonieel. Wordt het dan ook nadien aangeplant in Windsor Park. Het geeft al mooi aan, hè, het nationale belang van die boom. En zo hebben ze dus nog tientallen stekjes laten opschieten tot nieuwe, jonge boompjes die nu over het hele land worden aangeplant in nationale parken.
0: Amai, als een soort inderdaad monument, een
2: ja,
0: herinnering
2: een soort
0: aan...
2: monumentenzorg, postuum dan weliswaar voor de plataan. En ook op de oorspronkelijke stand trouwens zijn nieuwe scheuten ontkiemd. Dus de hoop leeft, Sophie, dat de boom ooit weer zal uitgroeien tot een fiere plataan die het landschap daar in Northumberland weer in al zijn glorie zal herstellen. Maar ja, dat gaat natuurlijk 10 en 10 jaren duren.
0: Maar ja.
2: In afwachting heeft de National Trust alvast een alternatieve tijdelijke manier gevonden om die collectieve Britse landschapspijn een klein beetje tegemoet te komen. Weet je nog wat David van Rijboek daarnet zei, hoe hij de vernieling van de Hoge Venen zou willen gedenken?
7: Soms heb ik het verlangen om er met een camion naartoe te rijden en die vrachtwagen vol te laden met verkoolde boomstammen en assen en puin enzovoort. En bijna hopen dat er in het museum in Brussel een kamer mag gevuld worden met enkel maar zwarte kool en zwarte assen uit de Hoge Venen. Dat zou een manier zijn om met landschapspijn om te gaan.
2: Dat zou nog eens een manier zijn om met landschapspijn om te gaan. Wel, de National Trust die heeft de resten van die Sycamore Gap Tree per camion naar een museum gebracht.
0: Mm.
2: Het Sill National Landscape Discovery Center in Northumberland National Park. Daar is hij voortaan voor iedereen te bezichtigen en aan te raken.
3: We knew from all the feedback that we got from people immediately in the aftermath of the felling that they wanted a space to reflect on the tree and nature.
4: They wanted to be able to touch the tree. They wanted to have that physical connection that they had while the tree was still standing.
8: Not only was this an iconic part of our region and so well loved by people in our region and globally, but also because of everything it has to say about culture and about nature. So it's not just about one tree, it's about our environment as a whole.
2: Solastalgische Britten die kunnen dus in het Nationale Park van Northumberland terecht om hun schrijnende landschapspijn te verwerken.
0: Allee zeg, het is dan misschien wel inderdaad een zeer goed idee om een soort museum van verloren gegaane natuur op te richten. Met al dat soort dingen.
2: Zoals,
0: waar de hele dag door, in loop, Bryan Adams speelt. Hè? Zou fantastisch zijn. Everything I do it for you. For eternity. Dankjewel, Vincent Bilot.

0: Bryan Adams. You know it's true. Everything I do. Everything I do. I do it for you.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. De Maltese zakenman Jorgen Vinnig, die ervan verdacht werd de opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op de Maltese journaliste Daphne Galizia in 2017, is vrijgesproken. Volgens de openbare aanklager gaf Vinnig de opdracht om de journalisten uit de weg te ruimen, omdat ze op het punt stond artikels te schrijven over de corruptie van de zakenman. Maar een jury sprak hem woensdag vrij. De moord veroorzaakte een schokgolf bij de Maltese bevolking. Onder druk van massaal straatprotest moest de toenmalige premier opstappen. Volgens de Europese Commissie is corruptie nog altijd een groot probleem in Malta. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. Onze landgenoot Ciso Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs, het 31ste reekshoofd, won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging in eigen huis kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
3: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten